Wees mij genadig, Heer, want ik roep tot u de gehele dag. Dat hoorden we in de intredezang van de 22e week door het jaar. Goedendag, welkom bij Musica Sacra. Ik ben broeder Joachim Oude Vrielink en in deze aflevering zullen we de gezangen verkennen van de 22e week door het jaar. In het evangelie van die zondag horen we dat ieder die Jezus wil volgen zichzelf zou moeten verloochenen en zijn kruis op zich zou moeten nemen. En vele heiligen hebben ons dat voorgedaan. En die tekst wordt dan ook wel voor die heiligen gebruikt. En de communio van deze zondag, qui vult venire post me, bezingt dat gegeven.

Bij 31 augustus vermeldt het Martyrologium, dat is het boek met alle heiligen op de kalender, de heilige Nicodemus en Jozef van Arimathea. Deze leerlingen van Jezus vieren we eigenlijk nooit in de mis of in de getijden, maar ze staan wel degelijk op de kalender en ze zijn wel degelijk heilig. Nicodemus was een farizeeër. En farizeeërs staan theologisch zeer dicht bij de theologie van Jezus. De opstanding der rechtvaardigen uit de doden zou voor farizeeërs niet vreemd zijn geweest. En farizeeërs maakten geen deel uit van de elite, maar waren vrij gewone mensen die zich in hun vrije tijd bezighielden met de schrift en denken over theologie. Dat lijkt ook wel sterk op de afkomst en omgeving van Jezus Christus. En Nicodemus heeft een nachtelijk gesprek met Jezus, en dat gaat over de wedergeboorte. En dat is wel nieuw voor Nicodemus. De wind blaast waarheen hij wil, gij hoort wel zijn gezuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Dat horen we Jezus dan zeggen. En we horen dat ook in de communio Spiritus ubi vult spirat.

Op de 31ste augustus vinden we ook nog Jozef van Arimathea. Hij was heimelijk een leerling van Jezus. En dat is bijzonder, omdat we uit de drie evangelies weten dat hij lid was van het Sanhedrin. Het is dan ook een grote geste geweest dat hij het graf, waar hij met zijn vrouw zou komen te rusten, dat hij dat graf weggaf aan iemand die volgens het Sanhedrin godslasterlijk was, en iemand die als een slaaf gestraft is.

Iemand die als een slaaf gestraft is. Omdat Goede Vrijdag zo passend is bij Jozef van Arimathea, luisteren we naar het grote responsorium Tenebrae Facti Sunt. Hierin horen we dat het donker wordt als Jezus gaat sterven en dat onze Heer de geest geeft.

Op 1 september staat Jozua, de zoon van Nun, op de kalender. En in tegenstelling tot Mozes mocht deze helper van Mozes wel het beloofde land in. Ik heb geen gezangen over Jozua kunnen vinden. Wel kennen we natuurlijk Psalm 95, waarin opgeroepen wordt om God te aanbidden. En in die psalm worden we herinnerd aan de 40 jaren in de woestijn, voordat het volk Gods het beloofde land mocht ingaan. We luisteren naar Psalm 95, uitgevoerd door Hart Kiriana. En deze psalm wordt niet dubbelkorig gezongen, maar als een antwoordpsalm, op een responsoriale wijze. De kantor zingt de versen, waarna iedereen het keervers antwoordt.

Op de 4e september mogen we Mozes gedenken. Mozes was zeer bescheiden. Niemand was zo bescheiden als hij. Bewonderenswaardig is hoe Mozes bemiddelt tussen God en het volk Gods. Voor hem moet de uittocht uit Egypte wel het zwaarste zijn geweest. We luisteren naar het offertorium Sanctificavit Moïses. Daar horen we hoe Mozes een altaar wijdt en een avondoffer brengt.

En we gaan even een dag terug naar 3 september. Op 3 september vieren we de heilige Gregorius de Grote. Deze bisschop van Rome leefde van circa 540 tot 604. Hij was van goede huizen en maakte carrière als prefect in Rome. Hij was dus een kundige bestuurder en hoog opgeleid. Voor de kerk heeft hij veel betekend. En voor de feestdag van Gregorius kan het graduale Juravit Dominus gezongen worden. Muzikaal wijkt dit gezang af van de meeste gradualia, omdat dit gezang in de wat ongebruikelijke derde kerktoon staat, in plaats van de meer gebruikelijke vijfde kerktoon. De tekst komt uit Psalm 110, en daarin wordt bezongen dat God deze man als priester heeft gewild en dat hij eeuwig priester zal zijn in de orde van Melchizedek.

Toen Karel de Grote eenheid wilde in zijn grote rijk, begon hij in Gallië de liturgie te hervormen. Van de toenmalige paus kreeg hij liturgische boeken uit Rome. En één ervan stond bekend als het Sacramentarium Gregorianum. En men schreef de inhoud toe aan paus Gregorius de Grote. Tegenwoordig weten we dat die codex niet van Gregorius is. Maar zo'n naam geeft natuurlijk wel status aan de inhoud van dat boek. Later is de naam van Gregorius weer verbonden met de gezangen die bij die liturgische traditie horen. Gregoriaanse gezangen. Een mooi verhaal is dat paus Gregorius de Grote van een duif kerkelijke gezangen ingegeven kreeg. En daarmee zou hij de grondlegger zijn van de Gregoriaanse gezangen. We luisteren naar Spiritus Sanctus Docebit uit de mis voor Gregorius. De Heilige Geest zal u onderrichten, alles wat ik u gezegd heb.

Paus Gregorius heeft relatief veel geschreven. Zo heeft hij de Vita van Benedictus geschreven. En in de lezingdienst lezen we ook een stuk van Paus Gregorius. En hij beschrijft in die lezing welke zaken hem bezighouden. Heel menselijk. En hij beklaagt zich misschien ook wel een beetje. Als monnik kon hij zich op één ding richten, namelijk God. Als paus moet hij besturen en uitspraken doen over kloosters, kerken en verschillende mensen. Maar hij neemt die verantwoordelijkheid ook. In een oud responsorium voor Gregorius worden zijn kwaliteiten bezongen. En wel dat hij geëerd wordt om twee soorten kwaliteiten. Enerzijds dat hij als prefect in de wereld een degelijke bestuurder was, en anderzijds dat hij vrijwillig afstand deed van zijn eigendommen en voor God koos. We horen het responsorium Fulgebat in Venerando.

Op 5 september vieren we Moeder Teresa. Deze bijzondere vrouw kwam uit Albanië. Toen zij 18 was, vertrok zij naar Ierland om daar in te treden bij de zusters van Loreto. Daarna vertrok zij naar India. En tussen de allerarmste mensen moet zij daar Christus ontmoet hebben. Zij stichtte de Missionaries of Charity, de missionarissen van barmhartigheid. Behalve de gebruikelijke geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid, leggen deze zusters ook een vierde gelofte af, die van volkomen dienstbaarheid aan de armsten van de armen. Barmhartigheid, of in het Latijn caritas, is een sleutelwoord voor deze zusters. Daarom luisteren we naar een introitus waarin bezongen wordt hoe Gods barmhartigheid in onze harten wordt uitgegoten. Caritas Dei.

De zusters van Moeder Teresa zijn overal ter wereld te vinden. Overal waar arme mensen zijn. En die zijn er helaas volop. Ook in Aleppo heb ik deze zusters mogen ontmoeten. En ze hebben daar een verpleeghuis voor gehandicapten en ouden van dagen. En het aardige was dat daar in Aleppo een zuster was die ook in Rotterdam had gewoond. En zij vroeg of ik een pakketje wilde meenemen voor zusters die zij in Amsterdam kent. Dat kon ik natuurlijk niet weigeren. Zusters die zelf heel weinig hebben, hebben zelfs nog iets over om weg te geven. Omwille van de barmhartigheid luisteren we naar het bekende Ubi Caritas, uitgevoerd door Voces Aid.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we bidden verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt, in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken, hoogste eigenschap van de almachtige God? Gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in een loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Welkom, beste luisteraars, en weer een nieuwe De Klop van Job. Welkom, Pastoor Menne.
1: Ja, dankjewel.
0: Veel vragen deze week weer, hè?
1: Er zijn veel vragen en daarom, er was een verzoek om weer meer muziek te draaien, waardoor mensen zelf kunnen bellen. Ik zou willen voorstellen om gewoon toch de vragen af te werken. Want anders komen we achterop. En als mensen een dringende vraag hebben die ze niet kunnen appen, omdat ze geen mogelijkheid tot appen hebben of zo. Ja. Dan kunnen ze de receptie bellen en daar de vraag doorgeven. En dan spelen ze wel naar ons toe.
0: Precies,
1: door.
0: En dat komt ook weer in de Club van Job. En het nummer is 0736872000.
1: Ja. Goed, dan een eerste vraag. Dat gaat over de lezing van vandaag in de mis. Iemand die zegt, ik ben op mijn 60ste pas gedoopt. Ik heb het moeilijk met de lezing van vandaag. De 5 domme meisjes werden buitengesloten. Het waren domme meisjes, geen slimme. Ja. Terwijl ook zij graag naar buiten wilden. Of naar binnen wilden. Is het niet onze plicht van naastenliefde om juist hen te helpen? De olie hadden ze toch met elkaar kunnen delen. Ja. Dan waren alle gelukkig. Nou ja, dat is iets wat ik steeds opnieuw hoor.
0: Ja.
1: Maar mag ik met verlof zeggen dat het een beetje een domme gedachte is?
0: Nou ja.
1: Maar heel veel mensen hebben het dus. Ik kan er ook niks aan doen. Steeds komt er opnieuw weer terug. Een vergelijking moet je zien als vergelijking. En dan gaat niet alles, het gaat niet over moraliteit. Het gaat over het feit dat we op weg zijn naar het bruiloftsmaal van het lam. Naar het bruiloft. En de parabel is dus bruidsmeisjes op weg naar de bruidegom. Dat zijn we allemaal eigenlijk. Ja. Die bruidsmeisjes. Want ja, bruidsjonkers, dat kon niet, want die werden niet naar de bruiloft gebracht. Als de bruidegom kwam. Nou. Dus het gaat erover dat je klaar moet zijn voor die bruiloft.
0: Waakzaamheid, ja.
1: Daar gaat het over. Het gaat niet over dat je iets met elkaar moet delen. Daar gaat het helemaal niet over in de date. Het gaat erover dat je de lampen branden moet hebben. Wat zijn die lampen? Dat is geen geld of geen olie, letterlijk. Dat is, zijn de goede werken, het geloof, al die dingen die met het christelijk leven samenhangen. Dus kun je niet eens delen.
0: Zou je niet juist kunnen zeggen dat juist dat je voelt van, hé, wacht even, hadden ze niet kunnen delen. Dat ja, Jezus was ook
1: dan
0: niet
1: gek. Dan heb
0: je
1: dus niet begrepen waar het over gaat.
0: Ja, dat je dan dat juist daardoor het extra benadrukt van wat juist wel de boodschap is, namelijk waakzaam zijn.
1: Het gaat over waakzaamheid en je kunt dat dus niet delen. Het gaat niet over naastenliefde. Ja. Tegenwoordig wordt alles teruggebracht tot naastenliefde, maar dat is het helemaal niet. Ja. Het gaat hier over de waakzaamheid. En je kunt die olie dus niet delen. Ik weet niet, ik heb het al dikwijls uitgelegd, maar ik zal het uit blijven leggen.
0: Nee, dat is een kwestie van geduld.
1: Ja, misschien tot de hele wereld het weet.
0: Ja.
1: Dan heb ik... Hier word ik ineens in die professor Pastoor Menne genoemd. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ik vind het heel mooi.
0: Professeur.
1: Graag zou ik en denk veel de mening willen horen over recente uitspraak van de Wisterse bisschop Monsieur Eleganti.
0: Okay.
1: Hij waarschuwt dat Europa volgens hem een punt van geen terugkeer, de point of no return, nadert als de huidige maatschappelijke en demografische ontwikkelingen niet snel worden bijgespuurd. Hij spreekt zeer scherp over de verhouding tussen het christelijk Europa en de islam, die hij niet uitsluitend als een religie, maar als een niet in een christelijke samenleving implementeerbaar politiek-religieus systeem beschouwt. Dus hij ziet, hij zegt, de islam hoort niet binnen een christelijk Europa. Dat is het onverzoenlijk. Tegelijkertijd bekritiseert hij de kerk, omdat ze volgens hem de maatschappelijke problemen rond grootschalige immigratie onvoldoende onder ogen ziet of wil zien. Hij wil dat juist de eigenheid en verscheidenheid van Europese naties, talen en culturen beschermd moet worden tegen de ontworteling en globalisering. Ook verwijt hij politiek links dat zij onder meer in Spanje ontwikkelingen bevorderen die volgens hem tot herislamisering leiden. Herislamisering betekent, Spanje was... Is ooit eeuwenlang door de islam bezet geweest.
0: Ja, die hebben Ottomanen.
1: Zich daar weer zich aan ontworsteld. Maar het gaat weer terug. Ja. Ik denk dat Monsieur Eleganti helemaal gelijk heeft. Dat onze eigen christelijke Europese beschaving die eens sterk was, dachten ze christelijk geloof, enorm verzwakt is, doordat ons christelijk geloof verzwakt is. En dat we helemaal overgeleverd zijn aan de heidenen, die het voor het zeggen hebben. Kijk, in onze samenleving, onze regering is heidens. Er zit geen christelijk tintje meer aan. Ze hebben allerlei heidense voorstellen enzovoorts allemaal. Ook op ethisch, medisch-ethisch terrein enzovoorts allemaal. Er is, eerder worden mensen die voor christelijke waarden inzetten vervolgd. Mm-hmm. En dat is in heel veel landen zo. En wat doet de kerk daartegen? Niet heel veel. Die zit een beetje lijdzaam haar ziel.
0: Ja.
1: Terwijl Monsieur Leganti zegt, we moeten ons bewust zijn van die ontwikkeling. Het is niet ongevaarlijk wat er gebeurt. Want Europa bestaat in wat zij is, krachtens haar christelijke wortels. Als die kwijtraakt, zal Europa de belangrijkste dingen die zij belangrijk vindt, zal ze verliezen. Kijk, wij vinden dat alle mensen gelijk zijn. En man en vrouw gelijk zijn. Dat komt eigenlijk uit een christelijke traditie. Als de islam hier binnenkomt, blijft hij dan? Nee. Want de islam, als godsdienst, als die dus de overhand krijgt, die heeft een ander beeld over man en vrouw. Een heel ander beeld over huwelijk. Nou, dat zullen ze dan op gaan leggen. Dat doen ze overal, min of meer. Kijk, we hebben geluk als er heersers zijn die zich niet helemaal alles aantrekken van de islam.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ze dat volgens de islam doen, dan is dat niet te rijmen met ons christelijk besef van mens zijn, van huwelijk, van alles. En dan zal de maatschappij dus grondig en heel grondig veranderen. Er is een Fransman die een boek daarover geschreven heeft, een soort roman, Houellebecq, al enkele jaren geleden. En dat heet, geloof ik, overgave of onder, ja, submission. En die beschrijft daar hoe de Franse maatschappij langzamerhand geïslamiseerd wordt.
0: Mm-hmm.
1: Wat aan alle kanten al aan de gang is, mm-hmm. maar wat hij als het ware nog verder doorschuift. En dan zegt, ja, op een gegeven moment is het zo dat je maar beter allemaal islamiet kunt worden, anders kun je niet meer meedraaien in de maatschappij. Dat is eigenlijk de conclusie. Het is dus een hele dystopische visie over de toekomst van Europa.
0: Ja.
1: Dankzij wat wij allemaal laten gebeuren. En wat de linkse partijen heel fijn vinden. Namelijk diversiteit, weet je. Inclusie en het moet allemaal binnen. En je mag er geen kritiek op hebben op de islam en op immigratie. Maar in feite, en de kerk doet daarvoor een stuk aan mee. Want die praten ook, en dan heb ik net bij de vorige vraag, waarin het gaat niet over naaste liefde gaat, maar over klaar zijn en waakzaam zijn. Zo is het nu ook.
0: Ja.
1: De Europese bisschoppen zeggen heel vaak, en zelfs de paus, dat die migranten toe moeten laten, want dat is een christelijke naaste liefde eis. Nou, dat is grote onzin. Hier heb je weer die naaste liefde zogenaamd. En ik noem daar onderhand wurgende naaste liefde.
0: Hmm.
1: Want wat is naaste liefde? Het woord zegt het al. De liefde tot de naaste. En wie zijn de naaste? Voor een huisvader zijn de vrouw en kinderen. Hè, voor een gemeentebestuur zijn dat de inwoners van de gemeente. Voor een land zijn dat de inwoners van het land. Dat zijn de naasten. Daar hebben ze een eerste verantwoordelijkheid voor. De regering van Nederland geeft geen verantwoordelijkheid voor wat er in Saoedi-Arabië gebeurt. Daar kunnen ze wel een mening over hebben. Maar ze hebben daar geen verantwoordelijkheid voor.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben ook niet de verantwoordelijkheid om in ons land heel de wereld op te vangen. Zeker niet als het een nadeel is van de eigen bevolking.
0: Mm.
1: En toch doet de kerk vaak wel zo. Ja, we moeten ze allemaal opnemen, want dat is naaste liefde. Dat is helemaal geen naaste liefde. Dat is een zonde tegen de naaste. Tegen je eigen medevolksgenoten. al die mensen opnemen is een zonde tegen al die mensen die hier geen woning kunnen vinden. De eigen mensen, zal ik maar zeggen. Want dat is de eerste verantwoordelijkheid. Dat is naastenliefde. Dus het misbruik van het woord naastenliefde, ook door christenen, leidt tot de ondergang van een Europese beschaving mede.
0: Ja, en dat is wat Monsieur Eleganti zegt, maar hij roept op tot bewustzijn. Maar dan, wat komt daarna? Moeten we nog meer doen dan alleen bewust worden?
1: Nou, de katholieke kerk is altijd bewust geweest van het gevaar van de islam. Ze hebben zich er altijd tegen verzet. Je weet, de islam is altijd opgedrongen, heeft heel Europa willen veroveren. In de tijd. Je weet, het Rozenkransfeest, 7 oktober, is ingesteld na de overwinning, de slag bij Lepanto. Ja. Tegen de Turken, tegen de islam. En de paus riep op in de Europese alliantie tegen de islam. Omdat we natuurlijk al ervaring hadden wat er met die islam gebeurde. Dat is een zeer gewelddadige godsdienst. Heel Noord-Afrika, vandaag viert het feest van de heilige Augustinus. Heel Noord-Afrika was christelijk. Heel het Midden-Oosten was christelijk. En dat is met het zwaard, is dat geïslamiseerd. Want de islam is geen vredelievende godsdienst. Die praat over heilige oorlog en zo. Het christendom is in wezen een vredelievende godsdienst. Ik wil niet zeggen dat christenen jihad, altijd vredelievend zijn.
0: Jihad, hè,
1: maar de islam is wezenlijk. Mohammed was een krijgsheer. Christus was geen krijgsheer.
0: Nee.
1: Nou, dat is een enorm verschil. En het gevaar van de islam wordt door Europa, met name ook door Brussel, onderschat. Die vinden het niet erg om bij wijze van spreken Turkije op te nemen in de EU. Als een islamitisch land. Want dat moet allemaal kunnen, inclusie enzovoort. Dus ze hebben helemaal geen idee van wat de geschiedenis is. En ze leren niks van de geschiedenis. En daarom is ook, heb ik altijd gezegd, de Europese Unie is een toren van Babel. Dat is een gebouw zonder God en zonder goddelijke inspiratie. Dat zal in elkaar storten, net als de Toren van Babel. Dat houdt geen stand. Maar ondertussen kan er wel veel kwaad geschied zijn. Als wij al die islamieten binnenlaten en die islamitische ideeën en het allemaal volzetten met moskeeën en minaretten, dan kunnen we er niet meer vanaf. Dan zitten we ermee. En dat is wat Monsieur Eleganti zegt. Ze hebben het niet in de gaten, maar de hele cultuur wordt veranderd. Met name door links. Maar links is het grootste gedeelte, die hebben de macht. Goed. Dan nog iemand anders. Of nee, het is dezelfde, maar die heeft het ook weer over Monsieur Eleganti.
0: En nog een andere vraag daarover.
1: Andere vraag.
0: Ja.
1: Monsieur Eleganti zegt dat men niet zonder meer zich kan beroepen op het Tweede Vaticaans Concilie om de liturgische veranderingen die uiteindelijk zijn doorgevoerd te rechtvaardigen. Dus de Novus Ordo, de nieuwe liturgie, die altijd zich beroept op het Concilie, de Concilievaders, op het document Sacrosanctum Concilium. Daar zegt hij van, dat kunnen ze helemaal niet. In Sacrosanctum Concilium nummer 23 staat namelijk dat er geen vernieuwingen mogen worden ingevoerd tenzij het werkelijke en zekere nut van de kerk dit vereist. En bovendien dat nieuwe normen organisch moeten voortkomen uit reeds bestaande vormen. En dat is niet gebeurd. Mm. Paus Benedictus heeft alles gezegd, toen hij nog kardinaal Ratzinger was, dat de nieuwe liturgie geen organisch gegroeid gebeuren is. Het is een laboratoriumliturgie.
0: Het is meer een revolutie geweest.
1: Ja, het is een revolutie. Het is in het verleden van de kerk nooit gebeurd. Dan zeggen ze, ja, maar Pius de Vijfde heeft ook de liturgie naar Trent hervormd. Dat is niet waar, ja, wel hervormd. Die heeft er bepaalde aanschripsels uitgejaagd enzovoorts allemaal. Dus misvormingen weggedaan. Maar de liturgie bleef wezenlijk hetzelfde als ze al honderden jaren was. Heeft geen nieuwe liturgie gevormd. Nu is er een nieuwe liturgie gemaakt. Met een hele nieuwe kalender, met een hele nieuwe lezingencyclus, met eucharistische gebeden, met allemaal gewoon nieuw. En als je van de vorige liturgie kunt zeggen dat een heleboel dingen die je niet eens weet wanneer het ontstaan is, dat het er op een gegeven moment gewoon is, organisch gegroeid, dan kun je nou zeggen, nou, dit is gemaakt door studiegroep zoveel. Hè, er is nou een boek verschenen in het Engels over alle stukken die er zijn geproduceerd over de nieuwe lezingencyclus van de dingen. Er is een hele nieuwe lezingenorde gekomen met die driejarige cyclus enzovoorts allemaal.
0: Ja.
1: Nou, daar heeft een bepaalde studiegroep heeft zich erover gebogen. En er is een geleerde geweest die nu al die stukken bij elkaar gebracht heeft om te weten welke discussies zijn er gevoerd en op basis van wanneer is dat gebeurd. Ja. Dus nu wordt dat pas goed bestudeerd allemaal.
0: Een stukje reflectie van hoe is dat eigenlijk gegaan.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Zo schreef het concilie bijvoorbeeld niet voor dat priesters voortaan standaard met gezicht naar het volk moesten celebreren. Dat is nooit gezegd, het concilie nooit gezegd.
0: Nee.
1: Dat de altaar omgedraaid moest, het concilie nooit gezegd. Het Latijn uit de liturgie moest verdwijnen, nooit gezegd. Het concilie heeft gezegd, bepaalde dingen zou in de volksstijl kunnen, met name lezingen.
0: Ja.
1: Maar de rest niet. Sacrosanct Concilium nummer 36 en 54 bepaalde dat het gebruik van het Latijn in de Latijnse ritus behouden moest blijven.
0: Mm-hmm.
1: Hebben ze zich aan het concilie gehouden dus op dat punt? Nee. Toen de liturgiehervorming in 1967 aan de bisschoppensynode werd voorgelegd, kreeg ze geen meerderheid van plaatjesstemmen. Dat is ook bekend.
0: Ja.
1: Dus ze hebben het voorgelegd, een nieuwe mis, zoals dat die studiegroepen het in hun hoofd hadden. En het grootste deel van de bisschoppen was er helemaal niet voor. Nou, toen hebben ze het nooit meer aan de bisschoppenconferentie voorgelegd. Dat was de oplossing.
0: Ja.
1: Want er zit een hele drive achter van een bepaalde groep mensen, ook liturgisten, die nieuwe dingen wilden. En Paulus VI wilde dat ook, of is er niet genoeg tegenin gegaan, dat is me niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende getuigenissen over, maar in feite heeft hij het allemaal uiteindelijk goedgekeurd. Er werd wel gezegd dat Bonini, de grote architect van de nieuwe liturgie, dat hij naar de paus ging om verslag te doen van bepaalde groepen wat hij wilde.
0: Mm-hmm.
1: Dan zei de paus, ja, maar dat is toch wel een beetje al te erg, zal ik maar zeggen. Of daar was hij het niet mee eens. Dan zei hij, ja, maar die mensen willen dat allemaal. Dus die studiegroepen, die geleerden weten, die weten wel wat ze doen.
0: Mm.
1: En omgekeerd zei sommige studiegroepen, ja, maar dat kunnen we toch niet maken. Want dan zei hij, ja, de paus wil het. Dus hij speelde ze tegenover elkaar uit, zo zegt men.
0: Mm.
1: Daarmee ontstaat precies de historische en theologische vraag die Elegantie opnieuw op tafel leggen. Hoeveel van wat tegenwoordig als liturgie van Vaticaan II wordt beschouwd, heeft Vaticaan II zelf eigenlijk gevraagd? Daar zouden veel meer studies over moeten verschijnen. Is het een machtsgreep geweest van theologen na Vaticaan II samen met de paus, Paulus VI? Of is het werkelijk de bedoeling van Vaticaan II geweest?
0: Hm.
1: Welke taak ligt hier voor de nieuwe paus? Nou, in ieder geval, je weet dat paus Benedictus het had over de hervorming van de hervorming. Die was het helemaal niet eens met die hervorming naar Vaticaan II. Die vond het veel te drastisch.
0: Hm.
1: En die wilde eigenlijk die twee liturgieën, de oude en de nieuwe, naast elkaar laten bestaan, zodat mensen konden kiezen en kennis konden nemen van alle twee. En dat er dan op den duur een hervorming van de hervorming zou ontstaan. Dus waarschijnlijk een oude liturgie beïnvloedde de nieuwe, maar niet helemaal de nieuwe. Ik bedoel, gewoon een meer in lijn van de traditie, dat hij dat wilde. Maar dat is rigoureus afgekapt door Franciscus, die de oude liturgie weer verboden heeft.
0: Hm.
1: Waarvan iedereen zegt dat dat niet kan. Een liturgie verbieden die meer dan 1500 jaar bestaat. Die kun je zomaar niet verbieden. Dat is tegen. Dat is net iets als de geloofsblijdenis verbieden. Mm-hmm. Maar het is wel gebeurd. En er zijn krachten in de kerk. Bepaalde modernistische, progressieve krachten in de kerk. Die dat van harte steunen. Mm. En er is een hele grote groep die niet beter weet. Mm. Die zijn ondertussen opgegroeid met de nieuwe liturgie. Die weten van de oude liturgie niks van. Die weten ook de verschillen niet. Die weten ook niet wat er aan. En die denken dat de nieuwe liturgie gewoon de liturgie van de kerk van altijd geweest is.
0: Ja.
1: En daar moet er een nieuwe bewustwording komen. Er moet studie komen enzovoort. Want ik denk dat daar het laatste woord nog niet over gezegd is. En de paus, de nieuwe paus, want er wordt hier ook gevraagd. Die zou daar een veel opener houding in moeten hebben. En zich niet op sleeptouw moeten laten nemen. Door liturgisten die daar tegenin gaan. En een belangrijke man die tegen de oude liturgie is. Is met name de prefect van de congregatie voor de eredienst. Kardinaal Roch. En ja, dat is meneer Grillo is een leek. Die er ook. Er zijn mensen die geweldige haat hebben tegen de oude liturgie. Die daar niet eens een beetje voor openstaan. En die zijn een beetje onder Franciscus de baas geworden. Maar wat van God is, kun je toch niet ketenen. Het gaat overal door. Er zijn overal de oude mis, die wordt nog overal gedaan.
0: Hij heeft misschien wel meer openheid tot de oude mis of de traditionele Latijnse mis dan zijn voorganger. Dus paus Leo heeft meer openheid.
1: Laten we één ding zeggen. Ik denk Franciscus was jezuïet en jezuïet interesseert liturgie eigenlijk niet. Dus hij was eigenlijk niet tegen de oude. Maar het zijn mensen die om kerkpolitieke redenen gebruik hebben gemaakt van de paus om zich er tegen te verzetten. Dat is de groep er rondomheen. Dus,
0: ik herinner mij dat ongeveer een jaar geleden kardinaal Burke een traditionele Latijnse mis vierde in de Sint-Pietersbasiliek.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is toch
1: het
0: iets,
1: is ook niet zonder erg dat kardinaal Eijk het gedaan heeft in Os.
0: Ja.
1: Nu zal Burke bij de Rozenkrans Rally ook een traditionele mis vieren in
0: Amsterdam.
1: In de Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam. Dus het gebeurt wel en meer. Maar er zijn anderzijds in Amerika bisschoppen die er geweldig tegen zijn. Die van alles verbieden. Die zelfs communiebanken verbieden. De meest gekke dingen. En dan zie je dus dat de duivel zijn staart nog behoorlijk roert. Mm-hmm. Want het is onbegrijpelijk dat zelfs communiebanken verboden worden. En het gebed tot de aartsengel Michael was na de mis gebeden dat sommige bisschoppen dan verbieden. Dat is gewoon gek.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet verplicht, maar waarom zou het niet mogen? Nou ja, fijn. Even kijken.
0: Volgende vraag.
1: De vraag, oh ja, dat is een belangrijke vraag. Omdat we het daar de vorige keer al over gehad hebben. Namelijk, er was een luisteraar die meegedeeld heeft dat Luther zelfmoord gepleegd zou hebben. En die allemaal buitenechtelijke kinderen zou hebben enzovoorts.
0: Nou, ja.
1: Ik heb dat gezegd. Een beetje aarzelend heb ik die vraag. Ik zei, ik weet dat niet. Maar ik kan het eigenlijk moeilijk geloven. Dat heb ik er wel bij gezegd.
0: Klopt, ja.
1: Maar degene die geciteerd werd en die het zei. Dus Alma van Stockhausen is niet de geringste. Dus nou ja, ik heb het een beetje opengelaten. Ondertussen hebben daar verschillende mensen op gereageerd.
0: Ja.
1: En die zeggen dat dit een sprookje is vanuit de katholieke contrareformatie.
0: Hmm.
1: Dus in de tijd direct na Luther, de protestanten hebben zich tegen, of de katholieken hebben zich tegen Luther gekeerd. En die hebben dit soort verhalen rondgestrooid om Luther te desavoueren.
0: Hmm.
1: En dat er dus uit directe bronnen niks van klopt. Luther helemaal geen onechte kinderen had. Bovendien dat hij gewoon op een normale manier gestorven is. Dat de getuigen daar rondomheen en de dokters enzovoort dat ook allemaal verklaren.
0: Mm-hmm.
1: En dat er nergens geen reden is om. Nou, ik neem dat direct ook wel aan.
0: Mm-hmm.
1: Er zullen natuurlijk weer bepaalde katholieken die erg anti-Luther zijn, het daar niet mee eens zijn. Maar ik vind dat we niet zo makkelijk moeten strooien met dit soort beschuldigingen. Dan moet het wel degelijk vaststaan. En dat lijkt me dus niet. En het is heel aannemelijk dat vanuit katholieke kring, natuurlijk om Luther zwart te maken, dat dit soort verhalen ontstaan.
0: Ja.
1: En geen twijfel over bestaat dat Luther was natuurlijk een lomp persoon. Luther die heeft de meest vreselijke dingen gezegd, met zijn tischreden, met die tafelreden. Hij was gewoon heel lomp. En hij heeft ook de meest vreselijke dingen gezegd over het katholieke geloof, over het pausdom enzovoort. Daar geen twijfel over. En daar zijn we het ook absoluut niet mee eens. Luther is, denk ik, de oorzaak van de grootste splitsing in de kerk van de Westerse kerk. En die schuld heeft hij op zich gelaten, denk ik. Dat is duidelijk.
0: Ja.
1: En daar hoeven we dan persoonlijke dingen niet meer aan toe te voegen, want dat heeft dan weinig zin om daar dan over uit te wijden, ja of niet ja.
0: Als we niet zeker weten dat het de waarheid is.
1: Dus ik zou zeggen, zet het tussen haakjes en geloof dat niet. Geloof de andere dingen maar.
0: Ja.
1: Namelijk wat hij gedaan heeft op het gebied van dingen. Dan hier, ik kan begrijpen dat de waarheid over Maarten Luther en zijn theologie bijzonder pijnlijk is, maar toch moeten we in zo'n belangrijke zaak de waarheid zoeken, zoals bijvoorbeeld de protestantse ouderling, thans RK-schrijver Johan Lindhout. Dat weten we van zijn boek.
0: Ja.
1: Recent moedig is gedaan. Het Reformatorisch Dagblad en dominees weten hier in feite geen raad mee. Maar ook vanuit de wetenschap komt er steeds meer aan het licht. Een laat soort RK-revij, een late Rooms-Katholieke emancipatie. We moeten de gepaste schroom laten varen. Nou, dat vind ik ook. Dus we moeten Luther's opvattingen over de Joden, hij was erg antisemitisch eigenlijk. Nou, daar kunnen we het gewoon over hebben, dat is helemaal geen punt. Maar dat is bewezen, dat kun je gewoon uit bronnen halen. Dus de rest zou ik niet doen. Dan heb ik nog een heel ander iets. De Poolse bisschoppen uiten deze week felle kritiek op het ministerie van Onderwijs. Alle media in Polen berichten er al de hele week uitgebreid over. Maar in Nederland hoor je daar niets over. De Poolse bisschoppen zien namelijk dat de burgerlijke overheid de rol van de kerk in het onderwijs steeds verder verzwakt. Dat is in Nederland ook natuurlijk. Hè? De overheid neemt eigenlijk de plaats van de kerk in. En van de levensovertuiging. Ze heeft allerlei dingen, legt ze aan het onderwijs op, die geleerd moeten worden. Van inclusiviteit, weet ik het wel allemaal over, gendergelijkheid en al die dingen moeten kinderen leren. Maar dat is tegen de christelijke principes. Dat heeft te maken met de godsdienstvrijheid. En de vrijheid van onderwijs. Maar de staat zegt, nee, dat hoort bij onze verworvenheden en dat moeten we aan de mensen meedelen. Dat hoeft helemaal niet. Wij moeten dus meer opkomen voor de vrijheid van onderwijs. Nederlandse bisschoppen doen daar eigenlijk ook te weinig. Maar ook het katholieke onderwijs, dat is natuurlijk zo verdorven in Nederland en verworden, dat die uit zichzelf ook geen enkele kracht meer hebben. Die zijn voor een groot stuk meegegaan met het heidense onderwijs. Maar eigenlijk zou het zo moeten zijn dat het katholieke onderwijs katholieke principes aan kinderen voorhoudt. Daar zijn ze voor.
0: Ja.
1: En niet wat de overheid zegt. Want de overheid is zogenaamd neutraal. Maar de overheid is helemaal niet neutraal. Dat zeggen ze wel, maar het is niet zo.
0: Nee. Er zit een programma achter. Hè?
1: Er zit een programma achter. En ik bedoel, als zij de lentekriebels subsidiëren, dan zeg je, bent toch niet neutraal?
0: Niet alleen subsidiëren, maar
1: subsidiëren ze ook Civitas Christiana?
0: Ja?
1: Nee. Natuurlijk via de scriptie, want dat is een christelijke organisatie. En je mag geen christelijke organisatie, maar je mag wel een heidense organisatie subsidiëren. Zogenaamd dat die neutraal. Maar je denkt toch niet dat de Rutgers tegen is nog niet neutraal?
0: Nee.
1: Dat is gewoon onzin. Maar dat is in heel de overheid, die subsidiëren met ons belastinggeld linksclubs,
0: Abortuskliniek.
1: Abortus, ook, alles, alle linkse dingen. En de christelijke dingen worden vervolgd. Als iemand staat te bidden bij een, dan heeft de kans dat je voor de rechter moet komen. Want dat mag niet.
0: Ja.
1: Extinction Rebellion, die mag, nou hebben ze toch een keer hebben ze ze voor de rechter gebracht. Maar die hebben ze heel lang toegelaten. Omdat ze de boeren willen aanpakken, willen ze nou Extinction Rebellion ook een beetje aanpakken. Want tegen de boeren zijn is de overheid, maar niet tegen Extinction Rebellion. Nee, dat is hetzelfde soort.
0: Hm.
1: Ja, fijn. De Poolse bisschoppen.
0: Dit is een nieuwe vraag?
1: Nee, dit is dezelfde,
0: dezelfde vraag.
1: Dus de Poolse bisschoppen die verzetten zich dus tegen die bemoeienis van de overheid.
0: Oh ja. Mm-hmm.
1: Polen is een katholiek land voor het overgrote gedeelte. Dus die hebben ook godsdienstonderwijs. Nou, dat wordt dan beperkt door de overheid. Het telt niet meer mee voor de punten.
0: Mm-hmm.
1: Dus het wordt gewoon geminimaliseerd. Terwijl natuurlijk godsdienstonderwijs voor de Poolse samenleving, dat zou voor de Nederlandse samenleving ook moeten gelden, belangrijk is. Dat mensen weet hebben van wat de Bijbel is en wat de kerk leert enzovoorts allemaal. Of ze erin geloven of niet, zou van belang zijn voor de katholiek, voor de maatschappij in Nederland, maar ook voor de Poolse maatschappij.
0: Ja.
1: Maar de overheid wil het tussen haakjes zetten. Want de overheid, die is sinds de Franse Revolutie voor een stuk laïcistisch, lekenachtig en eigenlijk antigodsdienstig.
0: Hmm.
1: En dat zie je overal.
0: Ja.
1: En daar moeten we ons tegen verzetten. Dat doen we niet. Wij gaan als een schaap naar de slachtbank en laten ons slachten. In Nederland hebben we dat al lang gedaan. De Poolse bisschoppen willen dat niet doen, blijkbaar. Goed. En dit heeft allemaal te maken ook met de beleidslijnen vanuit Brussel. Hè, dan zie je dus de goddeloosheid van Brussel, waar ik net al over had. Dat is de Toren van Babel, want die verspreidt dus de goddeloosheid.
0: Mm-hmm. Er kwam nog een vraag over binnen van iemand. Kan dat nu tussendoor?
1: Ja, dat is goed.
0: Nou, het gaat over de litanie van Loretto. Daarin staat dus inderdaad de regel troostende migranten bid voor ons. Deze titel is ingevoerd door Paus Franciscus in juni 2020 met nog twee nieuwe titels. De plaats is na toevlucht van de zondaars. Maar nu vraag ik me af, met deze enorme toestroom van migranten, is het nog gewenst om deze titel te bidden?
1: Nou,
0: en mag je de titel zomaar weglaten? Twee vragen dus eigenlijk in één.
1: Ik zou die titel zo weglaten. Ja, die is niet voorgeschreven, dat is onzin. Bovendien, wat zei troost van de migranten?
0: Ja, troost van de migranten.
1: Als het troost van de vluchtelingen was, zou ik zeggen ja. Maar migranten, dat is heel iets anders. Ik bedoel, al die jonge mannen die hier hun heil zoeken, moeten wij die toelaten? En dat suggereert eigenlijk die troost van de migranten. Troost van de vluchtelingen zou je in het algemeen kunnen zeggen.
0: Hmm. Ik weet niet of dat een kwestie van vertaling is. Daar heb ik geen idee van, maar hoe dat zit.
1: Nou, er is toch een verschil tussen migranten en vluchtelingen.
0: Ja.
1: Maar de paus Franciscus was voor de migranten.
0: Hmm.
1: En niet alleen voor de vluchtelingen. Want iedereen had recht op een beter bestaan. En dan moesten wij ze dan maar bieden. Weet ik, dit soort onzin.
0: Ja, je zou kunnen denken dat
1: linkse onzin.
0: Nog ongeacht wat we vinden van migranten, dat er migranten zijn en dat voor hun dat een troost is. Maria een troost is, dat we de voorspraak van Maria daarvoor inroepen. Dat het dus niet uitmaakt. Dat het dus niet uitmaakt.
1: Troost voor de voetballers. Wij. Troost voor de voetballers moeten we daar hebben. Troost voor de, weet ik wat allemaal. Voor degene die verliezen bij de Olympische Spelen. Dit is toch een beetje onzin allemaal.
0: Hmm.
1: Kijk, ik ben er het zou kunnen zijn vluchtelingen. Dat is een negatief iets voor die mensen. Die hebben troost nodig. Maar de migranten niet. Die moeten maar thuis blijven. Ja.
0: Oké. Okay.
1: En anders helder risico antwoord. Lopen. Dat soort dingen. Migranten zijn mensen die gewoon gelukszoekers zijn.
0: Hmm.
1: En dan kun je erover zeggen, de meeste hebben geld, want ze moeten nog dingen allerlei kopen. Ze gooien hun paspoorten weg en weet ik wat ze allemaal doen. Het zijn criminelen, voor een stuk. Tenminste in onze ogen. Waarom benoemen we ze niet zo? Ik bedoel, en de kerk die bemoeit zich dan daarmee op een ideologische manier. Net of het iets met christendom te maken zou hebben. Het heeft het helemaal niet. Hier wordt het christendom een middel voor socialisme. En een socialistische, globalistische wereldorde. En daar heeft Paus Franciscus zich voor laten gebruiken. Niet alleen op dit terrein, maar ook op andere terreinen. Door die globalistische doelen te aanvaarden en weet ik wat allemaal.
0: Maar ja, goed, je kunt ook denken over toevlucht van de zondaars. Ja, je moet niet zondigen. Keuren we dan goed dat zij zondigen?
1: Nee, maar we zijn allemaal zondaars.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het zal toch duidelijk zijn dat het woord migrant een ideologische betekenis heeft op dit moment van de geschiedenis.
0: Ja.
1: En als ze hadden gezegd toevlucht van de vluchtelingen, had er geen enkel probleem mee gehad. Want hebben ze dus blijkbaar bewust niet gekozen.
0: Dat zou kunnen. Ja, ik heb hem hier voor me inderdaad.
1: Ja, ik zou hem niet gebruiken.
0: Ja.
1: Je hoeft niet alles te gebruiken. Dit zijn geen dogmatische of leeruitspraken. Dat is gewoon de paus die uit zijn persoonlijke devotie. Straks krijgen we. Er is iemand van de scouting een paus geweest. En die zegt. Koningin van de scouting of zo. Ja, maar dat hoeft dan niet te bidden. Je kunt van alles toevoegen.
0: Ja.
1: Ze moeten er ook een beetje voorzichtiger mee zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet, er zijn er een heel stap bijgekomen sinds mijn jeugd. Ik weet niet meer,
0: heb hem hier voor me. Het zijn vooral
1: even kijken,
0: degene die op die tweede bladzijde staan waarschijnlijk. Hè? Troost van de bedroefden.
1: Waar staan die allemaal in?
0: Ja, op die tweede bladzijde. Rechterbladzijde.
1: Toevlucht van de zieken. Troost van de... Die migranten staan er toch niet bij?
0: Ja, die staan erbij. Dus het boekje wat pastoor Menne voor zich heeft. Bidden met Radio Maria, wat hij voor zich heeft.
1: Oh ja, troost van de migranten. Heil van de zieken hadden we al wel. Hulp van de christenen wel. Koningin van de vrede ook. Koningin van het gezin is ook nieuw.
0: Ja.
1: Maar op zich vind ik dat niet verkeerd. Daar gaat het niet over. Alleen een beetje. Op een gegeven moment is het genoeg, zal ik maar zeggen. Maar iedere paus heeft er een stuk hobby bij. Nou ja, fijn. Andere vraag. Ik ben christen, leef er ook naar, maar niet katholiek opgevoed. Ik heb kennis van de Bijbel, maar ik zou graag een katholieke Bijbel aanschaffen. Welke raadt u aan en waar is deze verkrijgbaar?
0: Goeie vraag. Er zijn heel veel Bijbels, hè?
1: Ja. Nou is er geen verschil tussen de katholieke en de protestante Bijbel. Ja, een ander soort andere taal gebruiken in de vertaling. Wat een beetje op gewoonte berust. Er is ook een ecumenische Bijbel.
0: Sommige boeken ook, toch? Die juist wel of niet erin zitten?
1: Ja, er zijn bepaalde boeken die in de katholieke Bijbel wel instaan. In de protestanten niet, maar in de protestanten staan die meestal ook in, maar achter apart bij. Dus het boek Maccabeeën en Tobit enzovoort. En Judith, die staan dan achterin. Katholieke, de bekendste is natuurlijk, maar die is al wat ouder. Eigenlijk uit 75. De Willibrord.
0: Ja.
1: Dat vind ik nog steeds een van de betere. En dan heb je nog een oude vertaling. Dat is de Peters Canisius vertaling. Ik weet niet of die nog te krijgen is. Uit 48.
0: Ook online te vinden. Hè? Dus de Willibrord vertaling is te vinden op rkbijbel.nl.
1: Ja. Ik denk dat die misschien nog het makkelijkste is.
0: Ja.
1: En daar was ook de lezingen in de kerk waren erop gebaseerd.
0: En die wordt nog steeds gebruikt, toch? Ook voor de doordeweekse lezingen?
1: Doordeweekse lezingen, ja. De zondagse lezingen hebben ze een nieuwe gemaakt.
0: Ja.
1: Daar heb ik al genoeg van gezegd wat ik daarvan vind.
0: Ja.
1: Namelijk dat het verschrikkelijk is, maar ja.
0: Een vraag die er een klein beetje op lijkt, misschien als aanvulling. Waar heb ik hem nou? Beste mensen, ik woon in Rotterdam en ik wil graag een bijbelstudie volgen. Waar kan ik hiervoor terecht? Moet je bij de parochie aankloppen.
1: Dat weet ik niet, bij de parochie en in Rotterdam. Dan zou ik eens vragen bij de Lambertusparochie.
0: Lambertusparochie.
1: In Kralingen bijvoorbeeld en de pastoor daar Want dat is trouwens een exegeet, dus die heeft er ook, misschien is daar wel een cursus en anders weet hij wel iets.
0: Ja.
1: Dus dat zou ik dan doen. Ja. Dan hebben we bisschop Athanasius Schneider verdedigd in een nieuw schrijven de Piusbroederschap krachtig na de bisschopswijdingen van 1 juli 26. Deze noemt hij weliswaar ernstig ongeoorloofd, maar hij wijst erop dat in uitzonderlijke gewetensconflicten een dilemma kon ontstaan tussen gehoorzaamheid aan de paus en trouw aan de traditionele katholieke leer en liturgie. Hij vergelijkt de situatie van de broederschap met die van Sint Athanasius in de 4e eeuw, die paus Liberius ongehoorzaam was en zelfs geëxcommuniceerd werd, maar later heilig verklaard werd. En zelfs tot kerkleraar werd uitgeroepen, terwijl Liberius de eerste paus was die niet heilig werd verklaard. Monsieur Schneider zegt dat de Pius het pausgezag niet verwerpt en dus zeker niet schismatiek is, maar dat de Piusbroederschap door haar vasthouden aan de traditionele leer en liturgie de hele kerk feitelijk een enorme dienst van historische betekenis bewijst. Bisschop Schneider verwacht dan ook dat de kerk dit optreden in de toekomst mogelijk anders en positiever zal beoordelen. Zou dat betekenen dat Monsieur Lefebvre ook ooit nog heilig verklaard kan worden, ook al was hij ooit geëxcommuniceerd? Dat laatste daar kun je volmondig ja op zeggen, dat kan best.
0: Okay.
1: In de loop van de geschiedenis. Maar dat zal nou niet meteen gebeuren. De zaken zijn te verscherpt om daarop op dit moment. Maar ik denk dat Athanasius Schneider heel goed het dilemma schetst, wat ik ook al een paar keer hier gedaan heb. Aan de ene kant de legalistische manier om de nadruk te leggen op gehoorzaamheid en daarop excommunicatie.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet ik nog beperken, die excommunicatie is dan alleen beperkt tot de bisschop. De rest is onzin.
0: Mm-hmm.
1: Dat wordt wel geroepen, maar het heeft geen enkele kanonieke wettelijke basis. Het is ook onzinnig om alle mensen te excommuniceren die naar dingen. Hoe moet dat? Bovendien, die mensen willen allemaal katholiek zijn. Ze willen ook de paus aanvaarden. Ze blijven. Hè? Ik bedoel, het eerste wat altijd bij schisma's is, dat men de paus niet meer noemt of de bisschop in het eucharistisch gebed. Dat is het eerste teken van schismatiek zijn. Wat dat betreft waren er veel meer mensen in de jaren 70 in Nederland schismatiek. In hoeveel progress dat de bisschop en de paus uit de kanon gelaten werden, zou ze het kost niet willen geven.
0: Hm.
1: En dat is meer schismatiek. Alleen is dat, daar kun je minder de vinger op leggen. Maar ja, in feite is dat meer schismatiek dan dit, waarin je. Het is natuurlijk irregulier, want je moet gehoorzaam zijn aan de paus, normale wijze. Maar soms, dat zegt Pius X, zijn er andere dingen die belangrijker zijn, namelijk het heil van de zielen. En als je ziet wat voor gekkigheid er in de wereld allemaal is, wat voor gekke bisschoppen er zijn, hebben wij gewoon een paar bisschoppen nodig om onze eigen gelovigen te bedienen met het katholieke geloof, met de katholieke sacramenten. Daar komt het eigenlijk op neer. En Rome weigert ons dat. We hebben dat gevraagd, maar ze weigeren het ons. Dus, ja. Neem daarmee een standpunt in waar ook een heleboel mensen binnen de katholieke kerk het niet mee eens zijn. Want schisma, ongehoorzaamheid, schisma,
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik een beetje overdreven.
0: Maar Monsieur Lefebvre is geëxcommuniceerd. Was bij leven, neem ik aan. Dat het dus voor zijn overlijden in 1991.
1: Ja.
0: Kan het dan worden opgeheven?

0: Kan het dan worden opgeheven? Zal na overlijden? Heeft dat nog, heeft geen zin, toch?
1: Dat heeft weinig zin, maar ik weet niet. Benedictus heeft die excommunicatie opgeheven of daar Lefebvre ook onder viel. Dat weet ik niet. Maar die heeft die andere bisschop de excommunicatie opgeheven. Dus van de vorige keer waren ze niet meer geëxcommuniceerd. Die Monsieur Fellet en weet ik wat allemaal.
0: En zijn daar pogingen toe om hem heilig te verklaren?
1: Nee, dat is ook allemaal nog veel te vroeg.
0: Ja.
1: Maar er zijn mensen die zeggen, hij is van zo'n enorme betekenis voor de kerk en voor de traditie van de kerk. Als die traditie gaat winnen, waarvan sommige mensen zeggen dat dat zeker het geval zal zijn, kardinaal Sarah heeft nu weer gezegd, als de generatie van 1968 uitgestorven is, die kardinalen die daarvan zijn en die bisschoppen die daarvan zijn, nou, dan is er vrij baan voor de oude liturgie. Want dan zijn alle tegenstanders zijn dood. En de jongeren die begrijpen het niet. Het is ook zo.
0: Mm-hmm.
1: Denk je dat jongeren begrijpen waarom Pius X wordt uitgesloten en terwijl een hele hoop bisschoppen of een hele hoop proggies zijn die de meest gekke dingen doen en die worden niet buitengesloten?
0: Nee, dat
1: Dat begrijpt toch niemand? Maar dat is wel de situatie waarin wij verkeren. Hè, waarin zelfs de Heilige Stoel mensen benoemt die niet echt katholiek zijn. Die allerlei opvattingen hebben die niet kloppen. En zeggen dan, maar dat zou de paus toch niet moeten doen? Betekent dat we dan de paus niet meer moeten gehoorzamen? Nee, dat betekent het niet. De paus blijft het hoofd van de kerk. Maar dat je dus dan makkelijker zou zeggen, op bepaalde punten, als het geloof raakt, moeten we misschien meer het geloof gehoorzamen dan sec bestuurlijke
0: van
1: dingen van de paus.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Goed. Dan zegt iemand, ik heb steeds het idee dat het huidige hoofd van de geloofsleer, kardinaal Fernandez, de motor is geweest van de maatregelen die zijn opgelegd aan de Pius X-beweging. Wat denkt u hierover? Nou, dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat kardinaal Fernandez, uit hoofde van zijn functie bij de congregatie voor de geloofsleer, wel dat op zijn bordje had. Dus die hele excommunicatie en zo, dat moest hij wel doen. En ik denk dat je er ook niet vies van was. Maar ja, of het nou alleen van hem komt, dat weet ik niet. Ik denk dat gewoon, kijk, in de codex staat, als iemand zonder toestemming van de paus bisschop benoemt, dan is hij automatisch geëxcommuniceerd.
0: Mm-hmm.
1: Wil dat effect hebben in het publieke bereik, dan moet dat verklaard worden. Dan moet de Heilige Stoel dus zeggen, en wij constateren dat ze die straf hebben opgelopen. En dat laatste heeft Fernandez gedaan.
0: Mm.
1: Er was mogelijkheid geweest van tevoren om Pius X die bisschoppen goed te keuren, of een gedeelte van die bisschoppen goed te keuren, had er nog gekund. Ze hadden kunnen zeggen van, nou, twee vooruit vinden we wel genoeg. Dus twee. En een ander niet. Dan hadden ze kunnen zeggen, hadden niks kunnen zeggen, het niet kunnen verklaren, zoals ze meestal doen.
0: Mm-hmm.
1: Bij andere excommunicatie, als Amerikaanse presidenten die katholiek zijn, voor abortus zijn en de abortus bevorderen, waardoor ze een automatische excommunicatie oplopen, dan zou de Heilige Stoel natuurlijk eigenlijk moeten afkondigen dat ze die opgelopen hebben.
0: Mm-hmm.
1: Hebben ze nooit gedaan? Nee, ze zijn gewoon stil.
0: Mm-hmm.
1: En dan blijft die excommunicatie iets van het geweten en niet van het publieke leven van de kerk.
0: Ja.
1: Nou, ik krijg het een beetje hoest. Maar ja, fijn. Dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben het dus meteen verkondigd, waardoor het publiek werd. En als dat moest, dan moest dat die kardinaal Fernandez doen. Ik moet niet zeggen dat is, je moet de boodschapper niet de schuld geven. Hij moest die boodschap nou eenmaal brengen.
0: Wilt u een slokje water?
1: Dat zou misschien goed zijn.
0: Nou, dan ga ik dat even regelen.

0: Als u gewoon door kunt gaan met de volgende vraag.
1: Ja, dan ga ik wel even door. Met... vanwege 20 jaar geleden noemt jezuïet en islamgeleerde pater Körner de beroemde Regensburg-toespraak van paus Benedictus XVI uit 2006 een feitelijke en communicatieve fout. Niet iedereen zal het nog weten, daar heeft paus Benedictus een toespraak gehouden waar hij enige kritiek had op de islam. Hij heeft daar namelijk gezegd dat de islam, wat ik me daar uit het hoofd van herinner, slokje water. Nou, dat de islam geen redelijk begrip van God had. Dus dat God in de islam niet redelijk is en dus onredelijke dingen kon doen.
0: Hmm.
1: En dus dat er geen redelijke dingen in de islam staan, zal ik maar zeggen. Het stand daar geen rol speelt, bij het christendom wel. Dat is een van de dingen die hij gezegd heeft bovendien. Nou ja, laat ik het daar maar bij houden, want ik weet het niet precies. Maar daar zijn alle islamieten zijn daar hevig boos over geworden toen. En wie gaan er dan meehuilen met de wolf in het bos? Ja. Alle linkse groeperingen die altijd met de islam eens zijn. Dus Benedictus zou de gewelddadige verspreiding en de islam te veel tegenover het rationele christendom hebben geplaatst en de wereld bij de impact van zijn woorden hebben onderschat, niet beseffend dat moslims zouden meeluisteren. Nou, ik denk dat je dat wel heeft. Je kunt van Benedictus veel zeggen, maar onnozel was hij niet. De controverse had volgens Körner echter ook een positief gevolg. Ze gaf een sterke impuls aan de christelijk-islamitische dialoog en leidde onder meer tot nieuwe overleginitiatieven en het katholiek-islamitisch forum. Nou, ik heb niet zoveel vertrouwen in de islamitische dialoog. Voor een dialoog moet je allebei willen luisteren. En het kenmerk van de islam is dat ze niet willen luisteren.
0: Hmm.
1: Ze hebben de waarheid en die waarheid is, dat hebben wij ook, maar wij willen nog altijd wel weten wat anderen ergens van denken. Maar dat willen ze eigenlijk niet. Ik heb dat in verschillende getuigenissen gehoord van ook mensen in het Midden-Oosten die met islamieten in dialoog gaan. Dat is volkomen onmogelijk. Omdat ze gewoon niet willen luisteren en geen discussie willen.
0: Mm-hmm.
1: Want een discussie zou kunnen zijn dat je nog iets kunt leren van anderen. Maar dat willen ze helemaal niet. Christenen en moslims erkennen volgens hem bovendien dezelfde God als schepper. Maar fundamentele verschillen blijven ook bestaan. Ja, dat is een beetje onzinnig. Dezelfde God en wij geloven wel in een scheppergod en dat doet de islam ook, maar het is een heel ander soort God.
0: Ja.
1: He, dus de God van de islam is niet de God van het christendom, een totaal andere God, de drie-enige God.
0: De drievuldigheid
1: en Christus
0: is
1: helemaal buiten. Ja, terwijl Christus geest, voor ons godsbegrip heel erg belangrijk is.
0: Heilige Geest ook.
1: Ja, en daar kun je niet langs heen.
0: Mm-hmm.
1: En dat probeert men dan te doen, hè? In de islam, dus dat typisch christelijk een beetje tussen haakjes te zetten. Maar dan heb je geen goed christelijk godsbeeld. Dus daar klopt niks van.
0: Goed. Ik heb nog een minuut of vijf, iets meer.
1: Ja, dan heb ik hier, dat is een laatste vraag, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Grote complimenten aan het radioprogramma De Club van Job. Zo leerzaam en zo fijn.
0: Altijd leuk. Complimenten, toch?
1: Ik ben me daardoor meer en meer in de liturgiehervorming vanaf Vaticaan II gaan verdiepen.
0: Ja.
1: Kom tot de volgende vraag. Paus Leo XIV zei afgelopen woensdag tegen de algemene audiëntie dat de liturgische hervorming van Vaticaan II bedoeld was om gelovigen bewust, actief en met begrip aan de liturgie te laten deelnemen in plaats van slechts passieve toeschouwers te zijn. Maar hij kondigt geen nieuwe corrigerende liturgiehervorming aan die een einde maakt aan alle misbruiken en niet-organische veranderingen. De concilievaders wilden namelijk het Latijn behouden en van het opdragen van de mis versus populum was totaal geen sprake. Dat bewijst zelfs het latere missaal van Paulus VI. Dat bleef rubrieken bevatten waarin de priester op bepaalde momenten wordt opgedragen zich naar het volk te wenden. Dat is historisch interessant omdat zulke aanwijzingen logisch blijven in de veronderstelling dat de priester de mis ad orientem opdraagt. Dus inderdaad, bij het orator frater staat er in de rubriek de priester keert zich tot het volk. Nou, als je met gezicht, dan hoef je niet, dan sta je naar het volk.
0: Ja.
1: Dus het oorspronkelijke missaal ging er ook al van uit dat de mis niet naar het volk was.
0: Ja.
1: Evenmin staat er een opdracht in om bestaande hoogaltaren te verwijderen. Nee. Tabernakels van hoofdaltaren weg te halen. Dat is pas veel naderhand veel later gekomen. Een nieuw volksaltaar voor het oude altaar te plaatsen. De priester gedurende de eucharistie naar het volk te laten kijken. Dit zijn geen besluiten die de concilievaders in Sacrosanctum Concilium hebben genomen. Moet de paus dan niet veel verder gaan dan oproepen tot respect voor de traditie en die ongewenste ontwikkelingen waartoe de concilievaders geen opdracht gaven ook weer snel terugdraaien? Ik begin me, nu ik er meer over weet, namelijk dus meer te storen aan de Novus Ordo. Dat is het punt wat meer mensen hebben, ik zie dat ook bij jongeren, die zich verdiepen in de verschillen tussen de nieuwe en de oude rites en zich dan gaan storen aan de nieuwe rites. Mm-hmm. Van tevoren hebben ze het niet in de gaten, want dan lijkt het dan, als je erin opgegroeid bent, dan lijkt het allemaal vanzelfsprekend. Maar als je de verschillen gaat zien, dan ga je je afvragen, waarom heeft men dat veranderd? Welke gedachten zitten erachter?
0: Ja, overigens een mooi nieuwtje is dat we bezig zijn met een videoproductie in samenwerking met Credo Katholiek, die meer toelichting geeft over de Novus Ordo en de traditionele Latijnse mis, allebei.
1: Ja, ja.
0: Dus dat geeft dan ook aanleiding om die weer meer te kijken naar de verschillen bijvoorbeeld, of de overeenkomsten.
1: Ik heb in mijn bedoelingen een stuk te produceren voor mijn website over de manco's van de nieuwe liturgie. Ik kan een paar grote dingen gewoon noemen waarvan je zegt dat de mis, de nieuwe mis, minder goed is dan de oude.
0: Mm-hmm.
1: En minder echte liturgie is.
0: Dan komt dat op uw website
1: dat
0: staan?
1: Dat komt erop, ja. Ja.
0: Nou, tegen die tijd dan gaan we
1: het kunnen we het er wel eens een keer over hebben, maar ik moet het eerst nog maken. Ik zit wel in mijn hoofd, maar nog niet op papier.
0: Dan moeten we dat eerst doen, ja. Ja.
1: Ja. Nou. Ja, de paus heeft het dus niet gedaan. Ik denk ook niet dat het zo gauw gebeurt. Dat is een langere ontwikkeling. Je kunt niet ineens dingen terugdraaien. De eerste liturgiehervorming na Vaticaan II heeft al veel mensen gekost. Er zijn veel mensen uit de kerk gelopen dankzij die vernieuwing. Omdat ineens alles anders werd. En er veel mensen dachten, we dachten dat het heilig was, maar het blijkt niet heilig te zijn, want ze kunnen ineens alles veranderen.
0: Mm-hmm.
1: En daarom heeft Benedictus ook gezegd, we moeten ineens alles terug veranderen, want dan krijg je weer een nieuwe schok veranderen. Dat moet niet gebeuren. Dus je moet het heel langzaam doen.
0: Ja.
1: En met eerbied voor het heilige mysterie. En dat denk ik ook.
0: Zullen we dat maar afronden?
1: Ja.
0: Ja. Nou, veel dank weer voor deze aflevering van de Club van Job. En dank voor het luisteren. Graag tot volgende week.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priesterdirecteur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, beste luisteraars, niet alleen op de valreep van het weekend, maar ook op de valreep van de nieuwe programmering. We zitten aan het einde van de zomerprogrammering. En maandag gaan we beginnen met het nieuwe radioseizoen. Om die reden toch in deze laatste stukje van de zomerprogrammering een het weekend in. Pas op, Pieter Zimmerman, ook welkom hier in de studio.
2: Dag Anton. Ja, dag beste luisteraars. Ja, ik ben blij dat we weer in de lucht zijn.
1: Ja.
2: We zijn een hele tijd natuurlijk, we hebben wel wat uitzendingen laten doorgaan, maar toch ook heel wat live uitzendingen zijn vervallen.
1: Ja.
2: En dit is weer de eerste het weekend in van het nieuwe seizoen. Ja,
1: mooi.
2: Dat is wel heel
1: mooi.
2: Ja.
1: En bijna weekend, hè? Dat is ook fijn.
2: Dat is ook altijd fijn, ja.
1: Dan weet je dat het weekend eraan komt.
2: Ja, en, maar goed, voor een goede katholiek is het weekend natuurlijk ook altijd een schepje erbovenop nog. Hè?
1: Ja,
2: met de mis en wat extra bidden natuurlijk voor de zondag. Nou ja, ik ben blij dat we de luisteraars ook weer kunnen spreken vanmiddag. Want het is natuurlijk zomer geweest, maar dat betekent niet dat alles stilstaat. En sterker nog, er zit natuurlijk van alles aan te komen. Ja. We gaan vandaag van alles met u delen. Allereerst gaan we het hebben over de nieuwe programmering. Er zijn een paar aanpassingen in onze programmering gekomen. En we gaan het natuurlijk ook even hebben over volgende week zaterdag en volgende week zondag. Het bijzondere weekend in Amsterdam en in Haarlem. Maar misschien kunnen we eerst even kijken van hoe staat het ervoor? Wat hebben de mensen gemist, laat ik het zo zeggen?
1: Wat hebben de mensen gemist? Nou, als we terugblikken, dat doen we natuurlijk ook altijd, dan zien we het programma Dicht bij zijn hart. Nou, dat is helemaal gericht natuurlijk op de aankomende Rosary Rally van 5 september. En om die reden, wij verwelkomen natuurlijk kardinaal Burke. En hij heeft zijn apostolaten. En Yvonne heeft daar, heel bijzonder is zij daarop ingegaan. Samen met ook gasten, catechese vanuit liefde voor de Eucharistie en de Maagd Maria, Gods aanwezigheid onder ons, de heilige Peregrinus, voorspreker voor kankerpatiënten, en ook de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. Nou, dat zijn zo een paar van de apostolaten. Ik weet niet of dat ze uitputtend is. Eigenlijk, ik ken de apostolaten ook niet zo goed.
2: Ja, hij heeft nog wel meer natuurlijk om handen. Maar dit waren wel belangrijke taken die hij heeft daar. Of apostolaten die hij heeft opgepakt.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele mooie voorbereiding op de Rosary Rally. Waar we kardinaal Burke ook gaan ontmoeten. En om die reden is tijdens de zomerprogrammering speciaal aandacht geweest voor deze uitzending. En als u nou denkt van ik heb het gemist. Ja, dat is natuurlijk de gevleugelde uitspraak bij het weekend in. Deze zijn terug te vinden in de audiotheek. En dan kunt u ook zo mee opleven naar 5 september.
2: Ja, voor degenen die in de community zitten van WhatsApp van Radio Maria, die hebben we sinds 2 jaar geopend, zullen deze uitzendingen de komende week ook nog worden gedeeld. Hè? Dus als u het gemist hebt, dan kunt u het terugvinden op de website, wat Anton net al zei, in de audiotheek. Maar u kunt dus ook via die WhatsApp community, kunt u, als u dan deelneemt aan geloofsverdieping, dat is een apart groepje in die community, in die gemeenschap, dan worden deze uitzendingen ook gedeeld. Als u helemaal geen idee hebt wat dat is, een WhatsApp community, kijk even op onze website. Daar kunt u een knopje aandrukken en dan zit u automatisch ook in die groep. Dat betekent een soort veredelde WhatsApp groep met verschillende kleine subgroepjes. Dus we hebben een groep waarin we noveen bidden. We hebben een groep waarin we uitzendingen delen die het geloof verdiepen. We hebben een speciale groep rond de maand juni waarin we heilig hart devoties delen. Dus u kunt al zelf kiezen aan welke groep u wilt deelnemen. Dus dat is nog een extra manier om op de hoogte te blijven. En ik vind dat zelf altijd wel makkelijk als je even zo'n herinnering krijgt. Hè? Want als je denkt, oh ja, ik moest nog iets opzoeken op de website, maar je denkt er misschien niet meer aan. Op deze manier word je door ons eraan herinnerd van, hey, er was nog die mooie uitzending. Dus dat is absoluut een aanrader ook.
1: Zeker. Nou, wat hebben we nog meer gemist? We hebben het boek gelezen, Juweel van de Nijl. Dat boek mochten we lenen. Lenen? Ja, lenen van Radio Maria België. We hoeven het niet terug te geven, maar we mochten het wel ook met hun toestemming uitzenden. En dat is voorgelezen door Vlaming Luc Klaas. Klaas, als ik het hopelijk goed uitspreek. Heel mooi boek van Tessa Afshar. We krijgen mooie reacties ook. En deze zijn ook terug te beluisteren in de audiotheek. Ja, en het is dan in de planning altijd even spannend van hoeveel uitzendingen gaat dat zijn. Want dat weet je nooit helemaal precies van tevoren. Ja, je hebt gewoon zoveel minuten ongeveer uitzending. Je wil een uitzending niet te kort hebben, maar ook niet te lang. En om die reden gaan we nog een paar dagen door. Ook al is de nieuwe programmering ook alweer begonnen. Tot en met woensdag even uit mijn hoofd. En dan komen we aan het einde van het boek Juweel van de Nijl.
2: Ja, en dan door een mooie Vlaamse stem ingesproken. Het Juweel van de Nijl, hè?
1: Ja, het Juweel van de Nijl.
2: Ja, dat is natuurlijk ook allemaal nog terug te luisteren als u dat gemist zou hebben. Deze week is alles weer een beetje aan het opstarten. De afgelopen week hebben we toch ook weer wat meer voor de radio gedaan al. Volgende week gaan we echt volle kracht weer vooruit. Dan begint officieel onze nieuwe zomerprogrammering. Ik denk gezien de lengte van de uitzending dat het goed is als we al wat vooruit gaan blikken. Hè? Want de zomer, ja, we kunnen hier wel allemaal vakantieverhalen gaan vertellen. Maar dat bewaren we wel voor als we elkaar ontmoeten. Misschien volgende week in Amsterdam. Dan kunnen we nog wel wat uitwisselen. Ja. Maar laten we even vooruit gaan kijken. De nieuwe programmering. Nou, vooropgesteld, er zijn natuurlijk weer een paar nieuwe uitzendingen, maar het wordt niet helemaal omgegooid.
1: Nee, het is eigenlijk niet heel drastisch, hè, wat dat betreft.
2: Nee, en dat is ook een keer een duidelijke keuze geweest wel. Want als je constant alles verandert, ja, dat kan voor luisteraars ook verwarrend zijn. Hè? Als je gewoon als je gewoon een vaste uitzending hebt waar je graag naar luistert en de tijden veranderen of weer een nieuwe uitzending. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om rustig aan te beginnen. Hè? Dat betekent niet dat er helemaal niks nieuws aan zou komen. Maar dat we de komende weken en de komende maanden wel wat nieuws gaan brengen. Nou, onder andere gaan we beginnen, en dat is wel heel mooi om dat vandaag uit de doeken te doen, aan de Franciscusmaanden.
1: Ja.
2: Ja, dat behoeft wel even wat toelichting. We zijn sinds ongeveer een jaar zijn we bij Radio Maria flink aan het brainstormen geweest hoe we het religieuze leven meer aandacht kunnen geven voor de radio. Hè, dat is natuurlijk een beetje een... Ja, in Nederland op veel plaatsen een beetje een vergeten kant van onze kerk geworden. Ja. De kloosters die zijn op veel plekken leeg of zijn zelfs gesloten. En wij vonden het heel belangrijk dat dat kloosterleven, dat religieuze leven ook weer gewoon de volle aandacht krijgt die het verdient.
1: En dat het zichtbaarder wordt.
2: Precies, dat het inderdaad zichtbaarder wordt, dat mensen ook weten van nou, waar leeft het nou nog in Nederland? Wat is nou bijvoorbeeld die Franciscaanse spiritualiteit of die Benedictijnse spiritualiteit? Nou, we hebben gekozen om de komende waarschijnlijk 2 jaar, elke paar maanden, een andere congregatie of orde in het zonnetje te zetten.
1: Ja.
2: En nou ja, heel toepasselijk leek ons, 800 jaar geleden is natuurlijk de heilige Franciscus van Assisi gestorven. Dus we zitten nu in zijn jubileumjaar om in dit jaar te beginnen met de Franciscaanse spiritualiteit.
1: Ja.
2: Dus de komende maanden zullen meerdere uitzendingen in het teken staan van de heilige Franciscus. Nou, één uitzending die we al zijn begonnen een tijd terug zijn natuurlijk de uitzendingen van broeder Jan. Hè? Die maakt prachtige
1: lessen
2: korte...
1: van Franciscus.
2: Ja, die, inderdaad, de lessen van Franciscus. Hè? Dus aan de hand van het mooie boekje van de broeder van Franciscus, die over zijn leven een boek heeft geschreven, De Bloemetjes. Hè? Dus
1: Fioretti.
2: De Fioretti, in het Italiaans klinkt dat veel mooier. heeft broeder Jan uitzendingen gemaakt. Die zijn we al sinds een paar maanden aan het uitzenden.
1: Vanmiddag om 12:15 was er een uitzending van.
2: Ja, en dat gaat ook nog een hele tijd door. Hè?
1: Ja,
2: dat is klopt. Komende maanden gaat dat ook door. Ja, en zo zullen we zien dat we de komende periode dus wat meer aandacht gaan besteden aan de heilige Franciscus. Ik heb afgelopen dinsdag een interessant interview gehad met Michelle Boesen. Dat was vanuit Maastricht. Ja, en zij heeft, dat was eigenlijk helemaal niet zo bekend bij ons, maar dat was toch de voorzienigheid, denk ik, die dat geregeld heeft dan. Zij heeft zich de afgelopen maanden ontzettend ingezet voor het verspreiden van de devotie tot de heilige Franciscus.
1: Ja.
2: Ze heeft een boekje uitgebracht. U kunt dat gratis bestellen op hun website. Hè. Dat is in de afgelopen uitzending van In Gesprek Met aan de orde gekomen. Er is binnenkort een Franciscusdag op 23 september, waar ook iedereen voor uit is genodigd. Ze heeft volop gesproken over de Franciscus Musical, die de Kumi Kids nu aan het maken zijn, die bijna de première heeft binnenkort. Dat is al een voorbeeld van hoe die Franciscusmaanden eruit komen te zien.
1: Ja.
2: Wat gaan we er nog meer mee doen op de radio, Antoon?
1: Nou, het is echt de ambitie en de opdracht ook voor Radio Maria om het religieus leven zichtbaar te maken. In dit geval dus meer gericht op de Franciscanen. We gaan meer in op de Franciscaanse spiritualiteit, zoals ook al zei. En we willen het ook echt zichtbaar maken. We willen het echt handen en voeten geven. Nou, wat gaan we dan doen? Een van de dingen die we gaan doen is het Franciscusuur. Dat is al om de week op donderdag worden uitgezonden. En dan maken we een hele uitzending die is gebouwd rondom de spiritualiteit van de Franciscanen. En dat, daar is natuurlijk veel aandacht voor de heilige Franciscus zelf, zijn leven, het leven van de Franciscanen, ook in Nederland. We hebben daarin een klein onderdeel, dat heet Hof van Lof. Daar ben ik zelf heel erg enthousiast over, want dat gaat over de schoonheid van de schepping. Ook een groot Franciscaans goed, zeg maar. Franciscus die ook met de dieren sprak. En we hebben de heilige gedachtenis van de heilige Franciscus op 4 oktober. Dat is ook Dierendag. Nou, daar zie je ook al de verbinding met de schepping. En er zijn een aantal mensen met wie ik nu in contact ben. Die mij wel eens verhalen vertellen over hun enthousiasme en hun passie voor de natuur en hun liefde voor de schepping. Er is bijvoorbeeld iemand die is helemaal gek van kikkertjes en salamanders. En hij vertelt mij wel eens een verhaal erover. Ja, daar valt echt mijn kaak open, zeg maar.
2: Ja.
1: Van verwondering. Ja, en dat hoop ik dat ook
2: dat
1: te bereiken
2: dat
1: hier op de
2: radio. Dat Hof van Lof terugkomt, ja.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
2: Ja, in dat kader kan ik ook nog wel wat vertellen. Ik heb sinds een paar dagen een katje in de tuin.
1: Oh ja.
2: Ja, die is ineens binnenkomen wandelen. Brammetje.
1: Brammetje.
2: Dat was de naam die meteen omhoog kwam. En ja, ik ben pastoor van een Franciscus en Clara parochie. Ja, hè, dus ja, ik moet wel... deze maanden die liggen mij dan ook na aan het hart natuurlijk. Maar die is de tuin binnenkomen wandelen. Ik heb nog nagevraag gedaan. Daar heb je een aparte website voor tegenwoordig voor vermiste katten. Nou, niemand is zijn kat kwijt. Dus Brammetje die loopt een beetje verloren door Duiten. En ja, als een echte Franciscus ben ik hem toch wel wat brokjes onder de snuit gaan duwen.
1: Ja.
2: En ja, en met tonijn en zalm is bijna omkopen. Hè? Als je een kat wil lokken, dan blijft hij zeker wel. Dus sinds een paar dagen heb ik ineens een kat in de tuin. En dat is eigenlijk wel heel gezellig. Ik ik was vanmiddag even bij de supermarkt, dan loop ik door de tuin. En dan komt hij aangerend. En dan komt hij even gedag zeggen. Dus ja, die schepping van God is wonderlijk.
1: Ja.
2: En nou, heel mooi initiatief dit ook, hè.
1: Ja, en mocht nou helemaal niemand meer naar uw preek luisteren, wat me sterk lijkt, dan kan ik altijd nog een naam Brammetje preken.
2: Ja. Ja. En in Vlaanderen hebben ze een mooie uitdrukking. Als je ergens geen zin in hebt in een afspraak, dan stuur je je kat. Dus dat kan ik vanaf nu ook doen. Als ik zeg van ja, ik ga er echt niet naartoe, dan stuur ik mijn kat.
1: Ja.
2: Dus dat, ja, dus dat, het is alleen maar win-win.
1: Ja.
2: En ik denk dat het ook wel mooi is voor de komende maanden, dat de luisteraars dat ook weten van... we hebben er ook bewust voor gekozen om dat wat langer te laten duren. Kijk, je kunt één uitzending maken over de heilige Franciscus.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Zo'n grote heilige, ja, die laat zich niet vangen in 2 of 3 termen. En hij is natuurlijk ook meer dan alleen maar die dierenvriend, hè, zoals de meeste mensen hem kennen.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk een heilige die ontzettend dicht bij de Heer stond. Zelfs zo dichtbij dat hij ook de wondertekenen van Jezus Christus droeg. En dat wil natuurlijk wat zeggen. Hè? Dus de rijkdom van die spiritualiteit, ook in de loop van hè, de traditie van onze kerk, die willen we ook aan het licht gaan brengen. En de hoop is, dat kan ik misschien ook al wel verklappen, is dat we over een paar maanden ook een heel mooi filmpje daarover naar buiten kunnen brengen.
1: Ja. Dat dus is dat ook is, echt een deel van die Franciscusmaanden.
2: Ja.
1: En dat is dan ook echt... ja, dan is het zichtbaar maken natuurlijk nog duidelijker. Hè? Dus
2: ja.
1: Dat is heel mooi. En we vinden het ook prachtig om eraan te werken. En het is ook heel spannend voor radio om dan ineens iets met beeld te doen.
2: Ja, daar zijn we niet zo gewend. We hebben onze eigen YouTube-kanaal overigens wel. Dus we hebben wel het een en ander aan filmmateriaal. Bijvoorbeeld missen die we hebben gelivestreamd. Maar dit is toch echt wel iets nieuws. En dit is echt een film. Gewoon een op zichzelf staande film die we willen gaan maken. Met behulp van ook een professionele cameraman. Dus nou, we hebben er een hele hoge verwachting van. En ja, het idee is dat we daarmee ook een soort inkijk geven. Ook voor jonge mensen die denken van ja, misschien dat ze wel hun roeping onderscheiden. Ja, wat zijn eigenlijk die Franciscanen en waar zitten die precies? En is dat alleen in Nederland of ook in andere landen? Nou, het is eigenlijk een beetje een soort poort naar een wereld die voor veel mensen misschien nog onbekend is. En dat filmpje dat hoopt daar dan ook bij te helpen. Dus ja. Nou goed, we zullen niet alles verklappen, hè, want nee. Het moet ook een beetje een verrassing blijven. Maar de komende 3 maanden en daarna, hè, dat zei ik net ook al, van gaan we dus weer een andere spiritualiteit onder de loep nemen. En zo willen we het komende jaar, of misschien zelfs wel 2 jaar, verschillende spiritualiteiten gaan bekijken.
1: Ja, als ik daarover nadenk, over de zichtbaarheid van het religieuze leven, dan denk ik terug in mijn eigen kindertijd. En dan kon je nog wel eens een verdwaalde monnik of zo of een zuster tegenkomen. Hè, maar dat was toen al niet echt normaal meer, in de jaren 80, 90. En dat is toch ook de periode dat je begint zoetjes aan te onderscheiden van wat is mijn roeping. Maar dan is dus die roeping tot het religieuze leven niet meer van nature een optie eigenlijk, hè, voor jonge mensen. Die
2: omdat het gewoon niet wordt...
1: Ja, het is natuurlijk het van God gegeven, maar het is... Je kunt het niet zo makkelijk voorstellen.
2: Nee.
1: Omdat het niet zichtbaar is.
2: Absoluut.
1: En dat is nu belangrijk. Nog veel meer zo. Je kunt misschien per ongeluk een keer in de trein ergens een keer een monnik of een zuster tegenkomen, hooguit.
2: Maar dan is het nog de vraag of je ze kunt herkennen. Hè? Omdat ze natuurlijk ook vaak het arbeid hebben afgelegd.
1: Ja.
2: Gelukkig onder de jongere generatie van kloosterlingen zie je dat ook wel weer duidelijker terugkomen. Dat ze ook echt die identiteit tonen. Hè? Dus door gewoon weer volop het arbeid te dragen. Door ook weer echt zichtbaar te zijn als religieus.
1: Ja.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ja. Je moet het ook kunnen zien. Ik dacht net even aan een verhaal van de heilige José María Escrivá.
1: Mm.
2: Die als heel klein mannetje zag hij voetstappen in de sneeuw, blote voeten. En dat bleken paters te zijn die blootsvoets door de sneeuw liepen. Mm-hmm. En toen dacht hij, ik wil ook priester worden. Ja.
1: Goh.
2: Ja.
1: Ja. Nee, dus ja, dat is onze ambitie en ook onze opdracht. Om daar handen en voeten aan te geven. Om zichtbaarheid te geven aan het religieuze leven. Ook in de hoop dat de jonge mensen daar vertrouwd mee kunnen raken. En misschien zelfs echt als een roeping kunnen overwegen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mooi. Dus de Franciscusmaanden, ze komen eraan. Ze beginnen eigenlijk volgende week al. Ja, dan krijgen we nog een nieuwe uitzending Aanvaard door God. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Het is
2: Anton?
1: Een programma. We hebben een aantal opnames al gemaakt. Samen met Daan van Schalkwijk. Hij is een gepromoveerd bioloog. En hij is zijn promotie op het gebied van de filosofie aan het afronden. En hij is buitengewoon geïnteresseerd in geestelijke gezondheid. En hij ziet dan de mens als een in zijn gebrokenheid. Daarbij ook natuurlijk de erfzonde is heel erg relevant. En Daan zegt dan vanuit zijn interesse in de geestelijke gezondheid, maar ook zijn eigen geloof en zijn praktiserend geloof, dat de mens gebroken is, maar dat we zijn aanvaard door God. En daar gaat het over. Het zijn korte uitzendingen waarin we steeds een bepaalde probleem willen aanpakken. Bijvoorbeeld mensen die enorm piekeren, of mensen die aan zichzelf twijfelen of faalangst hebben. Dat zijn allemaal heel herkenbare beelden, althans voor mijzelf ook heel herkenbaar. Dat ik denk van dat is wel eens aan de hand, of dat was wel eens aan de hand in mijn leven. En Daan die probeert daar woorden aan te geven, en hij probeert het ook in een gelovige context te plaatsen. Met ook heel praktisch handen en voeten te geven. Vanuit de Bijbel, maar ook vanuit gebed. En vanuit gewoon heel praktische tips.
2: Oké, dus wanneer zullen ze uitgezonden worden?
1: Die worden uitgezonden op de zaterdagen om 9:00. En dan altijd ook daarna beschikbaar in de audiotheek. En de eerste uitzending zal zijn 5 september.
2: Oké, volgende week zaterdag.
1: Ja, iedere week een korte, behapbare uitzending van een kwartiertje. Met daarin een hele opbouw. Dus we gaan echt ook de diepte in. Maar ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden.
2: Mooi. Ja. Ik ben ook benieuwd. Ik heb ook nog niks van gehoord.
1: Ja. Aanvaard door God.
2: Ja, Anton, we hebben vandaag bijzondere muziek klaarstaan. Een heel bekend lied voor veel luisteraars, het Anima Christi. Maar ik wil dat heel even gaan inleiden, want dit is toch wel bijzonder. Gisteren hebben Will en Joke van den Broek hebben dit lied samen ingezongen. Will is organiste en Joke is zangeres. En ze zijn ook nog getrouwd met elkaar, dus dat is een heel mooie muziek. Muzikaal duo. Ze zijn ook al jaren verbonden aan Radio Maria. Ze hebben ook de afgelopen jaren altijd gespeeld op de Rosary Rally. Dan speelde Wil altijd orgel en Joke zong dan. En helaas kunnen ze er dit jaar niet bij zijn, want ze hebben op zaterdagavond altijd de avondmis. En Amsterdam is te ver weg, want ze wonen zelf in Brabant. Maar om toch een beetje betrokken te blijven, hebben ze dus een heel mooi lied ingezongen. En dat is het bekende Anima Christi. Ze hebben het vorig jaar ook bij de Rosary Rally gezongen tijdens de Heilige Mis na de communie. En we vonden het heel mooi om deze hele persoonlijke versie van Anima Christi ook vandaag met u te delen. Dus we gaan even luisteren naar Anima Christi.
1: Ja, ik heb hem zelf gisteren nog gezongen bij de koorrepetitie.
2: Ook nog? Oh ja, je mag meezingen. Ik weet niet zondag, of dan de radio aan moet blijven staan.
1: Nou,
2: of
1: dat verstandig doe ik even schuiven naar beneden. Beter, dat is het leukste ook voor degene die het uitvoert. Daar komt hij, Anima Christi. Graag tot zo dadelijk.

0: Anima Christi. Heel mooi gezongen door Joke en...
1: Wil van den Broek.
0: Wil van den Broek.
1: Met veel dank.
0: Ja.
1: Ja, nou, het nieuwe jaar begint absoluut niet rustig. Want we gaan echt wel een sprong in het diepe maken volgende week. We zijn ontzettend druk bezig met de voorbereidingen voor het weekend van 5 en 6 september. Ja, ik denk dat het onmogelijk is dat u daar nog niks van hebt gehoord. Want we hebben het langs alle wegen hebben we het al volgens mij naar buiten gebracht, het nieuws. Volgende week komt kardinaal Burke naar Nederland. Nou, iedereen staat klaar volgens mij inmiddels zo'n beetje.
0: Ja.
1: En wat een enorme happening, hè, om bijzondere man van onze kerk welkom te mogen heten.
0: Het is prachtig.
1: Het is heel mooi. Ja, absoluut. Hij komt op vrijdagmiddag aan. Dus dan zal hij landen op Schiphol. Hij begint rustig, hè, dus hij heeft de avond gewoon eerst even vrij. Maar dan vanaf zaterdagochtend zal het toch wel een behoorlijk pittig programma worden. Intens programma voor de kardinaal, maar voor ons allemaal. Maar wel een ontzettend mooi programma, denk ik. Namelijk op zaterdag zullen we elkaar natuurlijk ontmoeten in Amsterdam. En we zijn heel blij dat onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht de deuren voor ons heeft geopend. Mm-hmm. Ze hebben ook echt de kardinaal van harte welkom geheten. En dat betekent dat we zaterdag hopelijk velen van u mogen ontmoeten in Amsterdam, in onze Lieve Vrouwenkerk. Aan de Keizersgracht 218 voor de Heilige Mis. En daar begint het programma. Heilige Mis om 12:30. Hè, dus u kunt thuis nog even een boterham eten. Want het wordt een lange middag als u heel de middag aanwezig wil blijven. Dus nog even thuis een boterhammetje. En dan om 12:30 de mis. Het belooft aardig druk te worden. Dus we kunnen niet beloven dat iedereen kan zitten. Onze Lieve Vrouwenkerk is niet een hele kleine kerk, maar ook niet een hele grote kerk. Er kunnen ongeveer 400 man zitten. We denken dat we daar overheen gaan qua aantallen. Dat is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen. Maar in dat geval, wees niet te teleurgesteld als u geen zitplek zou hebben.
0: Ja.
1: Ik heb van iemand gehoord dat hij een campingkrukje meeneemt. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Slaapzak is wel een beetje overdreven misschien. Maar,
0: ja. Stretcher.
1: Stretchertje, ja. Hangmatje, dan kun je van bovenaf kijken.
0: Ja.
1: Ja. En misschien valt het ook allemaal wel mee met de drukte. Maar in ieder geval, ik noem het even van dat u weet van er zullen waarschijnlijk wel heel wat mensen komen. Maar in ieder geval 12:30 de Heilige Mis. En dat wordt een bijzondere mis. Het wordt een mis helemaal in het Latijn. Gecelebreerd door kardinaal Burke. Met een heel leger aan acolyten die hem zal ondersteunen. Aansluitend aan de mis zullen we vanaf de Keizersgracht 218 beginnen aan een Maria-processie. En ja, omdat de kardinaal zelf toch wel een beetje slecht ter been is, zal de kardinaal met de auto naar het park worden gebracht. Dus die zal zelf niet aan de processie deelnemen. Maar wel monsieur Hendricks, die zal ook bij de mis aanwezig zijn overigens. Dat is natuurlijk de plaatselijke bisschop, de bisschop van Amsterdam en Haarlem. En monsieur Hendricks zal dan voorgaan in de processie. Dus hij zal het rozenhoedje voorbidden. Het prachtige Maria-beeld wat we de afgelopen jaren ook mee hebben gedragen van de herauten zal dan ook weer worden meegedragen. Het Maria-beeld van Maria van Fatima. En dan gaan we dus met de hele stoet gaan we over de kanalen van of langs de kanalen van Amsterdam gaan we richting het Vondelpark. Nou, de verwachting, de hoop is dat we daar of dat de mis ongeveer rond 3:00 klaar zal zijn en dat we dan beginnen aan de processie. En dat we dan, zoals andere jaren, het deel in het park zullen hebben om 4:00 ongeveer. Dus als u denkt, nou, het wordt allemaal te veel de hele dag en u gaat rechtstreeks naar het park, dan zijn we daar ongeveer om daar om 4:00 te beginnen met het programma in het park.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik weet niet hoe goed u Amsterdam kent. Ik weet niet hoe goed jij Amsterdam kent, Anton.
0: Je hebt een tijdje gewoond.
1: Oké. Ja, nou dan,
0: in de pijp.
1: Ja, dan ga ik het aan jou uitleggen waar het is. En dan, als jij het begrijpt, dan hoop ik dat de luisteraars het ook begrijpen.
0: Ja.
1: Kijk, het Vondelpark is natuurlijk best wel groot. Maar er is natuurlijk één heel belangrijk markeringspunt in het Vondelpark. En dat is het monument van Joost van den Vondel.
0: Hmm.
1: Nou, als u daar weet te komen, dan kunt u ons waarschijnlijk niet missen. We staan daar vlak in de buurt. We staan niet bij het monument zelf. Maar we staan aan de andere kant van het water. Hè, dat is de lopen van die mooie kleine grachtjes door het park. En daar zullen we gaan bidden. Dus we gaan in processie van de kerk gaan we richting het park. En dan lopen we die lange groene corridor door. Hè, als je het Vondelpark binnenkomt bij de hoofdingang. En dan op een gegeven moment als je die lange weg hebt gehad. Ongeveer aan het einde van die lange entree van het Vondelpark. Daar gaan we staan met z'n allen.
0: En loop je onder dat bruggetje door?
1: Klopt, ja. inderdaad. Aha. Het is nog voorbij die brug.
0: Ja. Ja, daar zie je het standbeeld van Joost van den Vondel, inderdaad. Ja. En daar vlak achter.
1: Ja, dus als je links afslaat, dan ga je richting het standbeeld van Joost van den Vondel. Maar dat doen wij niet, wij gaan rechtsaf.
0: Okay, daar,
1: en dan loop je het bochtje om en dan heb je daar een heel mooi plekje aan het water.
0: Ja.
1: En daar zullen we dan Maria plaatsen.
0: Eigenlijk is dat het einde van de PC Hoofdstraat.
1: Oké, nou het ligt, dus misschien ook wel een goede tip voor mensen die er met de auto naartoe zouden willen en zich laten afzetten misschien met een taxi of zo. Het ligt bij de ingang van de Vondelkerk. De kerk die afgelopen jaar in het nieuws was, want die is toen afgebrand. En daar heb je een kleine ingang naar het park toe. Dus als u met de taxi zou komen, nu laat u afzetten bij de Vondelkerk. Helaas staat de kerk er zelf niet meer, maar dan kunt u daar het park in lopen. Dan gaat u naar rechts en dan is het 50 meter lopen, denk ik.
0: Ja,
1: zoiets.
0: Dan zie je het al. Ja.
1: Ja, goed. Dan, wat kunnen we in het park verwachten? Nou, we gaan natuurlijk de rozenkrans bidden, zoals we dat andere jaren ook hebben gedaan. Want het is natuurlijk in het kader van de eerste zaterdagdevotie. Hè?
0: Ja.
1: En Maria die vraagt wel heel duidelijk in Fatima van, doe op de eerste zaterdag van de maand vier dingen. Hè? Dus de heilige mis, de heilige communie ontvangen, biechten. Hè? Er zal dus ook heel de dag de mogelijkheid zijn om te biechten tijdens de mis. In het park. Hè, dus eigenlijk heel de dag zullen de priesters beschikbaar zijn. De rozenkrans bidden. Nou, dat zullen we gezamenlijk doen in verschillende talen in het park. En mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Dat is wat Maria vraagt. Nou, dat zullen we ook integreren in het rozenkransgebed. Ja, ik zei net al, het wordt een lange middag. En er zijn een paar vrijwilligers zo lief geweest om een klein lunchpakketje te maken. Maar dat is nog niet zo eenvoudig om voor honderden mensen natuurlijk een pakketje te maken.
0: Ja.
1: Die zullen wel worden uitgereikt na de heilige mis. Dus iedereen die meeloopt in de processie, die zal zo'n klein pakketje krijgen. Hè? Dus een paar versnaperingen voor als we in het park aankomen. Maar voor de zekerheid wil ik adviseren, neem zelf ook nog wat te eten mee.
0: Ja. Ja.
1: Want het zal wel even gaan duren allemaal. Zo'n processie. Bijvoorbeeld, nou ja. Die zit volgens mij zit er in ieder geval een krentenbol in het pakket. Dus die wordt al gegeven.
0: Ja.
1: Ja, je kunt een heel sushi pakket halen, maar goed, net wat je lekker vindt. Ja, en als u wat extra meeneemt, dan kunt u het delen. Hè? Dat is natuurlijk ook
0: dat
1: wel
0: is
1: mooi.
0: Ook fijn, ja.
1: Ja, dan kan de buurvrouw ook een hapje mee eten.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, probeer daar even aan te denken.
0: En we krijgen ook een overweging van kardinaal Burke. Had u dat al gezegd?
1: Ja, klopt. Nee, had ik nog niet gezegd. Dus inderdaad, we bidden eerst het kroontje van de goddelijke barmhartigheid en dan de rozenkrans. En dan zal kardinaal Burke inderdaad een lezing geven over, over de devotie tot het onbevlekt hart. Hè? Dus over de verschijning in Fatima. Ja,
0: dat zit dan in het Engels?
1: Ja, maar hij zal ook vertalingen meeleveren.
0: Ja.
1: Het is wel heel mooi als je zo af en toe contact hebt met een kardinaal. Dat is voor mij ook absoluut geen dagelijkse kost.
0: Ja.
1: Maar dan blijkt daar een heel team van vertalers omheen te zitten. Dus okay. Ik zei al van, wilt u de lezingen opsturen? Dan kunnen wij alvast aan de vertaling beginnen.
0: Ja.
1: Nee, dat hoeft niet. Dat doen mijn mensen wel. Dus, okay. Dus we krijgen kant-en-klare lezingen. Behalve het Nederlands, daar hadden ze toch nog niet zo heel veel kaas van gegeten. Aha. Daar moesten we wel bij helpen. Dus dat gaat nog gebeuren deze week. Ja. Hij zal inderdaad de lezing geven in het Engels. Maar als u het op de radio wil volgen, dat kan namelijk. De middag wordt gelivestreamd, dus het wordt ook op YouTube, op ons YouTube-kanaal gedeeld, maar ook op de radio. He, dus als je zegt, ja, ik kan echt onmogelijk nog naar het park, dat is veel te ver en dat gaat mij gewoon niet lukken de hele dag, dan kunt u ook gewoon thuis via de radio volgen. En dan zal de lezing ook in het Nederlands voor de radio worden gelezen.
0: Ja, dat scheelt.
1: Ja. Nou, na de lezing van de kardinaal is er, dan kunnen we elkaar ontmoeten. En dan staan we met z'n allen in het park en dan is er gewoon een gezelligheid. Hè. Dan kunnen we samen nog wat eten en drinken. En dan is het ongeveer, wat zal het zijn, half zes, zes uur zoiets.
0: Ja.
1: En dan zit die dag erop.
0: Ja, op de website, dat is misschien aardig om te vermelden. Is deze informatie ook te vinden en nog meer informatie. Dat is radiomaria.nl/rosaryrally. En daar vind je bijvoorbeeld ook hoe lang duurt het nog voordat het gaat gebeuren.
1: Ja,
0: er staat een tellertje, die telt af. Dat is nog 7 dagen, 20 uur en 24 minuten.
1: Oké.
0: Dus dan is het
1: niet eens meer een hele noveen, want die is al begonnen.
0: De noveen is al begonnen, ja. We zijn al op dag 2. Daar is ook een linkje te vinden voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving.
1: Ja, goed punt.
0: Kan
1: ja.
0: daar ook de moeite waard zijn.
1: Ja. Dus alles wat ik net in een hele korte tijd vertelde, kunt u terugvinden op onze website. www.radiomaria.nl/rosary-rally. Dan vindt u alle informatie.
0: Ja, en daar staat ook de informatie voor de dag daarna, want dat is ook een bijzonder programma.
1: Ja, het is 2 dagen is het feest. Dus dit is de zaterdag die we net hebben besproken. Ja, de verwachting, dat is misschien ook goed om even te noemen. De verwachting is dat het wel mooi weer wordt. En ik ga stevast voor zulke belangrijke dagen naar de Clarisse in Megen. Past ook wel mooi in onze Franciscus maanden.
0: Om hun gebed te vragen.
1: Ja, die zijn daarin gespecialiseerd om te bidden voor mooi weer. Dus die gaan we nog even trakteren van de week. Dus de verwachting is dat het mooi weer wordt. Maar goed, voor de zekerheid kunt u altijd een parapluutje in uw tas stoppen natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: en ik moet er ook aan denken van 1917. Hè, dat was eigenlijk de eerste Rosary Rally, zou je kunnen zeggen, in Fatima tijdens het zonnewonder. Toen waren daar 90.000 mensen bij elkaar. Toen Maria dus verscheen aan de kindjes van Fatima. Mm-hmm. En toen regende het pijpenstelen.
0: Okay.
1: En ze hadden het grote geluk natuurlijk om dat zonnewonder mee te maken. En na dat wonder waren ze allemaal weer keurig droog. Dus misschien moeten wij er ook maar gewoon op vertrouwen van als we nat zouden regenen volgende week. Dan zal ongetwijfeld er iets gebeuren waardoor we ineens weer droog zijn.
0: Ja, dus paraplu nemen, streep die aantekening maar door.
1: Ja, paraplu is voor de kleingelovigen.
0: Ja, ja. Precies.
1: Ja. Ja, dan de zondag. Haarlem. Belooft ook weer een hele mooie dag te worden. Om 10:00 de Heilige Mis. Ook weer gecelebreerd door kardinaal Burke. Op zaterdag zal het een Vetus Ordo mis zijn. Dus een oude mis, een Tridentijnse mis. Op zondag Novus Ordo. Dus de gewone mis, zoals de meeste die ook op zondag in de parochie meemaken.
0: Ja.
1: Wel bijzonder natuurlijk, pontificale hoogmis. Monsieur Hendrik zal er ook bij aanwezig zijn. En ook de plebaan van de kathedraal daar. Het zal zijn in de kathedraal Sint Bavo. En die moet niet verwacht worden, want dat is de afgelopen weken vaak gebeurd met de Bavo op de markt in het centrum van Haarlem. Dat is hem namelijk niet. Die is niet meer in gebruik als kathedraal. Het is de kathedrale basiliek Sint Bavo aan de Leidse Vaart 146.
0: Volgens mij hebben de protestanten ook nog een Bavo-kerk.
1: Ja, dat is die andere.
0: Dat is die.
1: Die was ooit van ons en die hebben ze geloof ik nog niet teruggegeven. Dus dan
0: wordt wel tijd, hè?
1: Ja, we zullen misschien een keer een briefje schrijven, ja. Nemen we nog wel even mee. Misschien als we er volgende week zijn.
0: Als we er toch zijn, kunnen we dat vragen, even te berden brengen. Ja.
1: Ja, ik ben Petrus, dus ik kan wel om de sleutels vragen. Ja. Hè? Dat is wel heel toepasselijk. Ja. Die dus niet. We moeten naar de Leidse Vaart 146 voor de pontificale hoogmis om 10:00. Nou, na de mis zullen we het Angelus bidden en het middaggebed. En dan is er aansluitend een koffie met een broodje. Hè? Koffie met een broodje. Voor zover ik heb begrepen, is ook iedereen daarvoor uitgenodigd. Mm. Hè? Dus als u naar de mis komt, bent u ook welkom voor een broodje samen. Dat zal zijn rond 12:30. En om 13:30 zal de kardinaal opnieuw een overweging geven. We hebben de teksten van de overwegingen nog niet binnen. Dus die komen in de loop van deze week. Maar de verwachting is dat dat weer een andere overweging zal zijn dan de zaterdag. Dus hij gaat, als het goed is, 2 verschillende overwegingen geven.
0: En daarbij ook nog een Q&A.
1: Ja, ja. Dus,
0: oftewel, dat betekent zoiets als vragen, de gelegenheid om vragen te stellen.
1: Ja, precies. Toch? Precies, ja. Inderdaad. Dus hij geeft zijn overweging en aansluitend kunt u dan vragen stellen aan de kardinaal.
0: Ja.
1: Dus dat is wel heel mooi. Hij staat er ook helemaal open voor dat alle vragen gesteld mogen worden. Dus als u denkt van ik heb een hele prangende vraag voor die belangrijke kardinaal uit Amerika, dan neem hem mee naar Haarlem volgende week.
0: Ja, een soort Club van Job, maar dan in Haarlem.
1: Ja, en dan live. Dat is de Club van Job ook, maar in ieder geval je ziet hem zitten.
0: Ja.
1: Ja. Ook een bijzondere manier om hem een keer te ontmoeten natuurlijk, hè. Ja, dan hebben we in de middag, we hebben een mooi flyertje uitgegeven. Dus een mooi papiertje waar alle informatie aan op staat. Daar staat om 3:00 dat er een gebedsmoment is. Iets voorafgaand aan dat gebedsmoment is nog de reliekverering. Dat zal zijn rond 14:30. Dat staat niet als zodanig op het programma wat we hebben gedeeld. Maar dat is met de plebaan zo besproken. Dus rond 14:30 zal de kardinaal een reliek opleggen van de heilige Peregrinus Laziosi. Nou, we hadden het net over die apostolaten van kardinaal Burke. Dit is een van zijn apostolaten. Want wie is de heilige Peregrinus Laziosi? Dat is een Italiaanse heilige. En hij is de patroon tegen kanker. En in Wisconsin, waar kardinaal Burke kardinaal is, komen er met regelmaat mensen met kanker, kankerpatiënten, naar zijn basiliek om daar dat reliek te laten opleggen. En daar zijn ook al heel wat genezingen uit voortgekomen. Ik heb zelfs gehoord van een van de medewerkers van kardinaal Burke dat het ziekenhuis niet zo ver van de basiliek is daar. En dat er vaker mensen zijn in het ziekenhuis daar die op wonderbare wijze genezen. En dat dan de dokter zegt, u bent zeker in de basiliek van kardinaal Burke geweest. Dat klopt. Ja, dus ze staan daar zelfs bekend als dat er vaker genezingen zijn. Goed, die garantie is er natuurlijk nooit. Hè. Het is nooit zo dat wanneer je een reliek oplegt dat je dan zeker genezen wordt. Maar dat is toch wel heel mooi om te noemen. Nou is dat in principe voor iedereen. Maar als u zelf met deze vreselijke ziekte zou kampen of u kent iemand die lijdt aan kanker, maak hem dan even attent op dit moment. Hè? Dus die reliekverering en die reliekoplegging. Dus hij zal dat reliek ook meenemen vanuit Amerika naar Nederland om het hier te kunnen opleggen. Dus dat zal zijn op zondag om 2:30. Nou, dan hebben we daarna het kroontje van de goddelijke barmhartigheid. En dan begint de eucharistische aanbidding. En die zal duren tot ongeveer 5:00. En dan zal de kardinaal afsluiten met de pontificale zegen. En dan bent u daarna nog uitgenodigd voor een borreltje. Dus dat is om 5:30 ongeveer.
0: Ja.
1: Nou, en dan denk ik dat we twee prachtige dagen achter de rug hebben, als we dat allemaal hebben meegemaakt.
0: Zeker. Nou, en deze informatie is ook allemaal te vinden op de website.
1: Ja. Ja, het was een hele mond vol. En ik moest een beetje doorpraten om het allemaal binnen de tijd te houden natuurlijk. Maar goed, ik hoop natuurlijk van harte dat we elkaar zullen ontmoeten. Ik bedoel, we zijn een radiozender. En dat is ook het eerste wat we doen natuurlijk, is radio maken. Maar we noemen onszelf ook de familie van Radio Maria. En ja, wat is nou echt een wezenskenmerk van familie, is dat je elkaar ontmoet. Dat een familie ook samen optrekt. En daarom is het wel heel mooi dat we u zaterdag of zondag, of misschien allebei de dagen, dat we u kunnen ontmoeten. Dus hopelijk kunnen we die dagen samen gaan beleven.
0: Zeker. En we mogen er ook biddend naartoe leven. We hebben daarvoor de noveen. En die zenden we in de aankomende dagen ook uit. We zijn al vandaag op 2. En typisch worden die uitgezonden rond 7:30. Voor of na de ochtend rozenkrans. Ook om 12:15. Dat is de middag rozenkrans, daarvoor of daarna. En in de avond, vlak na de compleet, om 9:45.
1: Ja. En als u de teksten van de noveen tot nu toe hebt gemist, stuur even een berichtje naar ons WhatsApp-kanaal. Dan zullen we nog de dagen die u hebt gemist, dus 1 was gisteren, vandaag was 2. Ja. Kunnen we die nog even met u delen.
0: Ja.
1: Nou, Antoon, volgens mij zijn we los. Zijn we vertrokken. Ja.
0: En dan mag ik u dan vragen om nog de zegen te geven?
1: Zeker, ja. Dan zullen we het nieuwe jaar inderdaad met de zegen beginnen. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer Jezus Christus, we openen een nieuw radioseizoen. En we willen vragen, Heer, dat u door de radio weer vele harten mag raken, maar ook mag vormen. Mag laten groeien in geloof en in hoop en in liefde. We willen bidden, Heer, dat u ons draagt de komende maanden. Dat ook de heilige Franciscus, die we bijzonder gaan vereren deze dagen, deze maanden, dat hij ook een bijzondere voorspreker voor ons mag zijn deze tijd. We willen vragen ook, Heer, dat u vele harten ook opwekt om volgende week bij die bijzondere dagen, wanneer we kardinaal Burke in ons midden welkom heten, om daar ook bij aanwezig te zijn op 5 en 6 september. Op voorspraak van de heilige maagd Maria, op voorspraak van alle heiligen, zegen en behoed u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Kerk in nood. Over christenen in de wereld die worden vervolgd of die in pastorale nood zijn.

0: Van harte welkom hier bij het programma Kerk in Nood. Ja, we gaan weer van start na een zomerstop waarin iedereen hopelijk wat is bijgekomen en de rust heeft kunnen pakken. Maar tegelijkertijd gaat natuurlijk alles in de wereld wel door. En daarover kan Dennis Peters van Kerk in Nood vertellen. Welkom Dennis.
1: Dankjewel Yvonne.
0: Ja, je hebt ook voor deze keer zoals altijd natuurlijk een aantal onderwerpen uitgezocht. We beginnen, zag ik, in Mozambique, waar we wel vaker geweest zijn, maar ja, belangrijk om toch even weer stil te staan.
1: Ja, ik moet zeggen, dit keer niet een verhaal over christenvervolging zo helder als dat wel vaker het geval is geweest voor Mozambique. We weten, in het noorden van dat land heb je zo'n terroristische organisatie die gelieerd is aan de Islamitische Staat, die ervoor heeft gezorgd dat er heel veel vluchtelingen zijn. Maar wat opvalt is dat de afgelopen jaren wel meer aanvallen, heel specifiek ook iets zuidelijker zijn geweest, op zusters. Dit is nu de aanleiding geweest om het nu even op te pakken. Een aanval op religieuze zusters in Mensuburi heet die plaats. In juni hadden we nog de aanslag op een bisschop die doodgeschoten is in zijn eigen huis.
0: Ja.
1: Dat was voor de vakantie nog. En ik heb even teruggekeken. Het was een jaar geleden dat er ook al een huis met religieuze zusters in het zuiden was aangevallen. En dat baart natuurlijk heel veel zorgen. Ja. Je ziet dat de kerk heel breed in Mozambique dit veroordeelt. Maar dat er ook niet helemaal helder is wie dat nou steeds hebben gedaan.
0: Hmm.
1: Dus zowel een jaar geleden bij die zusters als in juni met de bisschop, als ook nu weer bij deze aanval. Het lijkt het alsof het gewoon mensen zijn die vanwege economische redenen, dus gewoon dieven zeg maar, of inbrekers die binnen zijn gekomen. Maar ze zijn wel met extreem veel geweld zijn ze binnengekomen. Ze hebben een bewaker in het ziekenhuis geslagen die nu in kritieke toestand ligt. Er waren allerlei geruchten over dat de zusters verkracht zouden zijn en zo. Dat blijkt niet waar te zijn. De bisschop heeft zich daarvan heel duidelijk uitgesproken van dat is niet zo. Maar wel met heel veel geweld ook aangevallen. Ja, en kijk, als je een inbreker bent, het is toch echt niet standaardpraktijk voor een inbreker dat er met zoveel geweld iemand wordt aangevallen. Dus toch heeft men het gevoel daardoor ook van ja, hier is wel wat meer aan de hand, maar wat dan precies?
0: En ze maken zich.
1: We weten het ook niet.
0: Nee, die daders maken zich dus ook niet bekend, zeg maar. Ja, het klinkt een beetje gek, maar nee. Het is niet van we doen het om de christenen.
1: En niet zoals de Islamitische Staat bijvoorbeeld wel eens heeft gedaan, inderdaad. Dus dat ze dat dan claimen, zo'n aanslag. Dat is niet gebeurd bij geen van deze drie aanslagen. Dus ja, dat weten we niet zeker.
0: Nee. En wordt daar dan wel onderzoek naar gedaan? Is Mozambique daar, ja, doen ze daar hun best voor?
1: Ja, dat doen ze hun best voor. Ik weet nog dat we voor de vakantie toch wel ook het over hadden dat in Nigeria toch ook wel wat gevallen van wel rechtspraak eindelijk waren. Ja, het gebeurt soms wel en soms niet. Dat daar eens gepakt worden, is daar natuurlijk de kans veel kleiner dan hier in Europa. Waar we veel meer politie hebben, moderne technieken, forensische diensten die handtekeningen of die je vingerafdrukken en allerlei sporenonderzoek kunnen doen. Ja, daar mag je in Mozambique van uitgaan dat niet zo uitgebreid kan allemaal.
0: Nee.
1: En dat maakt het heel frustrerend.
0: Ja, dus, ja. En dus belangrijk dat daar voor gebeden blijft worden. Hè? Dat er ook duidelijkheid komt natuurlijk. Want ja, als je niet weet wie de vijand is, om het zo maar te zeggen. Of vijand of degene die je aanvalt. Dan kun je er ook moeilijk iets tegen doen.
1: Ja. Maar gebed is nodig, zeker. Ja. Dat is waar de kerk zelf ook om vraagt.
0: Ja. Nou, dat kunnen we zeker ook aan de luisteraars vragen. Ja, en dan gaan we over naar Venezuela, hè, waar natuurlijk de mensen hebben het nieuws, neem ik aan, toch ook wel meegekregen. En jullie hebben daar veel aandacht voor.
1: Nee, ik wou het wat breder trekken zelfs. Het valt mij gewoon op in de afgelopen anderhalve maand ongeveer dat er drie grote aardbevingen zijn geweest. Venezuela, Colombia, nou dat ligt nog redelijk bij elkaar in de buurt, maar ook Flores in Indonesië.
0: Ja, dat klopt.
1: En we hebben daarvoor ook van alle lokale kerken waarmee we al jaren samenwerken. Flores is het katholieke eiland in Indonesië. Mm-hmm. En Colombia en Venezuela zijn natuurlijk hele katholieke landen. Ja, we hebben daar partners waarmee we al jaren samenwerken. De bisdommen, congregaties, seminaries. En die doen een beroep op ons. En heel dankbaar zijn wij natuurlijk voor alle donateurs die daar gehoor aan hebben gegeven. Dat we met name in Venezuela heel veel hebben kunnen doen. Dat was natuurlijk de grootste van de drie aardbevingen. Die was in juli al natuurlijk. We hebben 15 augustus hebben we de aardbeving gehad in Colombia. En 15 augustus was in Indonesië.
0: Ja.
1: En op Flores in Indonesië. En op 10 augustus in Colombia.
0: Ja.
1: Dus het is de afgelopen anderhalve maand gewoon drie van dit soort hele grote aardbevingen. Dat zien we niet zo heel vaak. Waar ik even bij wou stilstaan, hè, is de impact. Dat heeft mij wel echt gewoon geraakt. Mm-hmm. Sommige van de verhalen die ik heb gehoord, met name uit Venezuela. Dat je hoort van de priesters en ook van een bisschop natuurlijk de doodsangst die ze zelf hebben uitgestaan. De bisschop in Venezuela vertelde hoe hij zelf in een deurpost stond. En om zich heen het geraas van de aardbeving horen, hoe alles naar beneden kwam op dat moment. Maar ook hoe zij hebben besloten, de seminaristen, de priesters, de bisschop, om bij de mensen daar constant aanwezig te zijn, die buiten op straat waren, hoe de mis op straat werd gevierd, hoe de ziekenhuisbezoeken ook verliepen. Hè. En dan hoor je verhalen van bijvoorbeeld een meisje dat werd gevraagd door de ouders van haar vriendinnen. Kunnen jullie zoeken naar onze dochters? Want wij liggen allebei in het ziekenhuis en we weten niet waar onze dochters zijn.
0: Oh,
1: dan heb je gewoon een tienermeisje dat gewoon naar een mortuarium moet gaan, wat provisorisch is ingericht. En daar vervolgens en de twee vriendinnen, dus de dochters van die ouders vindt. En dan ook nog een andere vriendin. Allemaal overleden.
0: Oh.
1: Maar dus ook echt tientallen, bijna honderden mensen heeft gezien die overleden waren door het geld.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft op mij een hele diepe indruk gemaakt. Dat ik echt dacht van, wat een situatie. En wat zijn die priesters en die zusters daar ook hard nodig om daar de mensen te begeleiden in deze omstandigheden.
0: Ja. En gelukkig...
1: En dat was Venezuela, de eerste van de drie. En nu beginnen de verhalen ook binnen te komen vanuit Colombia en Flores ook. Iets minder, minder verhalen, minder doden ook. Maar je kunt je voorstellen hoe elk van die verhalen zo'n verhaal kan zijn.
0: Ja, zeker. En het is natuurlijk wel heel bemoedigend door alle duisternis heen, zou je zeggen, dat mensen wel ook echt kracht en steun eruit putten en ondervinden. Dat wel, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, en dat kan ook.
1: Hey, wat ik zei, de mis wordt nog steeds op straat gevierd en mensen sluiten zich daarbij aan als ze voorbij komen.
0: Ja.
1: Kerken die van 's ochtends 7 tot 's avonds 7 open zijn op het ogenblik. Maar ook alle coördinatie van dingen. Hè. Zeker Venezuela is een land waar de staat natuurlijk heel arm is geworden door eigen politieke keuzes. Maar zoveel afhankelijk is van wat de kerk doet. Dus de namenlijsten met mensen die vermist zijn, die weer gevonden zijn, die bevestigd overleden zijn. Tot en met het regelen van doodskisten van mensen van wie ze niet weten wie het zijn. Tot en met alle mensen die noodhulp nodig hebben. Zo. Alles gaat via de kerk.
0: Ongelooflijk. Dat is inderdaad wel. Dat wordt dus niet, kan niet worden opgepakt door de overheid. Of wordt gewoon niet opgepakt.
1: Sterker nog, dit heeft mij ook heel erg verbaasd. Het is nog niet zo heel lang dat wij als kerk in nood hulp geven aan Venezuela.
0: Mm.
1: Dat is namelijk helemaal nooit nodig geweest, omdat het een land was wat best wel rijk was, vanwege alle olie met name.
0: Ja.
1: En het is dus eigenlijk een jaar of 10, 15 geleden geweest dat de kerk is begonnen met het instellen van allemaal Caritasgroepen, lokaal, in elke parochie, in elke kerklocatie. Omdat dat plotseling nodig werd, terwijl het land daarvoor gewoon rijk was.
0: Ja.
1: En dat is de zegen geweest eigenlijk op dit moment bij de aardbeving, dat dus sinds een paar jaar in al die parochies van dit soort Caritas-netwerken zijn.
0: Ja.
1: En dat de hulp die we dus ook konden geven via de kerk, die hebben we natuurlijk heel meteen direct al gegeven voor noodhulp, maar ook nu straks voor de wederopbouw, dat dus ook al heel snel via die Caritas-groepen allemaal kon lopen.
0: Ja.
1: En dat is echt recent. Dat is
0: en dan,
1: niet van, was dit 15 jaar geleden gebeurd, dan was dit een stuk lastiger geweest voor de
0: Snap
1: kerk.
0: Ik.
1: Omdat de staat dit soort dingen deed.
0: Ja. En het is dan ook gewoon betrouwbaar. Ik bedoel, dat is net als met al het werk van Kerk in Nood. Dat het via inderdaad de kerkelijke kanalen, noem ik het dan maar even, gaat. Ja, dan weet je gewoon dat het betrouwbaar is en dat het goed terecht komt. Ja. Zo, nou, ik hoop echt dat dit... en dit moet ook, laat ik zo zeggen, dit moet nog even doorgaan. Want wat je zegt, het is niet alleen maar de eerste noodhulp, maar ook voor de wederopbouw. Dus dat gaat inderdaad nog even door. Ja, nou, wel fijn dat je daarover vertelt, Dennis. En ook een beetje de omstandigheden. Dat maakt het ook wel goed om te plaatsen, hè, hoe de situatie is. Dus,
1: en dankbaar dat de kerk daar mag zijn om de mensen te helpen. Hè? Ja. En kan zijn op dit ogenblik.
0: Ja, ja, ja.
1: Dit is wat mij het geloof altijd heeft geraakt. Dat het juist in die duistere omstandigheden de kerk aanwezig kan zijn.
0: Ja, gelukkig maar. En dan heb je nog een ander land genoemd. En dat is China.
1: Ja. Ja, de NOS heeft uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat met name katholieken onder druk staan in China op het ogenblik. Op de website staat nog een artikel ook, wat mensen kunnen vinden als ze even zoeken op de website van de NOS. Maar een uitgebreid verslag van een lokale correspondent die aangeeft hoe lastig het is voor de katholieke gemeenschappen, met name in het noorden van China. Het hangt een beetje af van het dorp, omschrijft zij ook. Er zat lokaal mensen geïnterviewd. Maar een van de mensen die zegt, de situatie is niet meer zo erg geweest sinds de culturele revolutie.
0: Oh, wow.
1: En dat was natuurlijk een van de meest gewelddadige perioden in de recente geschiedenis van China. Maar er wordt ook aangegeven, iets wat wij in onze rapporten ook al vanuit andere organisaties al te horen hadden gekregen. Dat is dat met name kinderen weggehouden worden uit de kerk. En dat verschilt dus per dorp. Hij geeft het ook aan van, wij als we weten dat de politie aankomt, dan verstoppen we onze kinderen ook in een zaaltje aan de zijkant. En doen de deur op slot. En dat wordt min of meer gedoogd. Maar er zijn dorpen waar dat dus niet gebeurt. En dat dus de kerk vervolgens gesloten wordt. Omdat de Chinese overheid niet wil dat kinderen het geloof doorgegeven krijgen.
0: Zo, ja,
1: We hebben het dus over gemeenschappen die soms... er zijn dorpen die gewoon volledig katholiek zijn al een paar honderd jaar. En ik ben heel blij dat de NOS dat eens een keer echt heeft beschreven en laat zien.
0: Ja.
1: Dus kinderen die op beter gaat gaan, de traditie vanuit 200 jaar ongeveer katholicisme in bepaalde dorpen. Dat daar echt nu heel, heel hard een einde aan wordt gemaakt of geprobeerd wordt om daar een einde aan te maken.
0: Ja,
1: met surveillancecamera's, met dit soort invallen in de kerken op het moment dat ze denken dat de kinderen aanwezig zijn.
0: Zo, ja, ja. Ik heb het artikel hier ook voor me, hoor, van de NOS. En ik heb het niet helemaal doorgelezen, maar wordt daar iets gezegd over het verschil tussen de ondergrondse en de bovengrondse kerk? Of wordt dat helemaal niet aangehaald?
1: Nee, daar gaat het niet echt op in. Dus voor de luisteraars die het niet weten, waar het eigenlijk op uitkomt, is dat de Chinese overheid controle wil hebben. Over de mensen, maar zeker ook over wie is nou de baas over die katholieken. En men wil eigenlijk niet dat de paus, een buitenlandse mogendheid, zoals ze dat dan noemen, formeel de baas is. En dus ook dat de paus degene is die de bisschoppen aanwijst. Ja, dat is onze apostolische traditie natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En dat is dus echt wel een dingetje tussen de Chinese staat en de katholieke kerk. En dan heb je de bovengrondse kerk. Dat is de kerk waar de Chinese overheid eigenlijk akkoord is met de bisschop die benoemd is. En zegt van oké, daar kunnen we ons nog wel in vinden. Maar er zijn dus ook Chinese bisschoppen die niet geaccepteerd worden door de Chinese overheid, maar die wel benoemd zijn. En de wijding hebben ontvangen ook vanuit het Vaticaan. En dat noemen we de ondergrondse kerk.
0: Ja.
1: En er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, voor mij is het Vaticaan is leidend. Ja, en dat vindt de Chinese staat heel erg lastig om daarmee om te gaan. Sommige van die bisschoppen dus ook in detentie zijn geweest, in heropvoedingscentra geweest. En dat soort zaken allemaal in de loop van de jaren.
0: Ja. Maar uit het artikel, zeg maar, omdat daar geen onderscheid wordt gemaakt, geldt het ook voor alle gelovigen, of het nou ondergronds of bovengronds is, zeg maar. Zo maak ik dat uit.
1: Precies. Dus als je het hebt over dat aspect van die kinderen die ze proberen buiten de kerken te houden, dat gaat ook op voor de bovengrondse kerk.
0: Ja,
1: dus ook als de bisschop in dat bisdom geaccepteerd is eigenlijk door de Chinese staat. Dit is een algemene beleidsmaatregel. Zomerkampen zijn verboden sinds een jaar of 3-4. En allerlei activiteiten waarbij kinderen in de kerk zouden komen.
0: Zo, ja. Nou, ik ben benieuwd. Jullie houden het vast in de gaten. Maar wat je zei, fijn dat ook de media, de algemene media, gewoon hier ook oog voor heeft natuurlijk. Ja. Dennis, ik moet alweer gaan afronden, want de tijd zit er alweer op. Maar zou jij willen eindigen met gebed?
1: Zeker.
0: En heel veel dank en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Levende God, gij hebt uw welbeminde Zoon Jezus Christus gezonden in de wereld, opdat zijn heldere licht zou schijnen in de harten van de mensen. Vandaag willen wij u bidden voor machthebbers en religieuze leiders in China en in Iran. Wij vragen u dat zij overweldigd worden door de waarheid van het evangelie, dat hun hart opengaat voor Jezus Christus en dat zij u en hun landgenoten met nieuwe ogen zien. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Augustinus van Hippo, door Christus, onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt bij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: Hoofdstuk 32. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Zo staat in het boek Hooglied, hoofdstuk 1, vers 2. Hij wachtte tot Carilline zijn hand zou loslaten, vol afkeer haar mond zou vertrekken. Nu zou ze stellig weglopen. Maar ze hield hem juist nog steviger vast. Begreep ze het nog steeds niet? Hij schraapte zijn keel. Dat is wie ik ben, Carilline. Het kind van die vader. Het gevolg van een ondenkbare verschrikking. Theo! Carilines stem klonk fel en verontwaardigd. Theo, de omstandigheden van je verwekking maken je niet tot wie je bent. Begrijp je het niet? Ik was de oorzaak van mijn moeders wanhoop. Elke keer als ze naar me keek, werd ze vervuld van afgrijzen. Ik ben de reden waarom ze zich het leven heeft benomen. Servius was er kapot van toen ze stierf. Justus zei dat zijn vader nooit helemaal hersteld is. Ook dat is door mijn toedoen. Carilline liet zijn hand los. Hij voelde het als het doorsnijden van een aanlegtouw. Als het scheuren van een naad. Hij had altijd geweten dat dit zou gebeuren als hij de waarheid vertelde. Hij had geweten dat ze zich vol walging van hem zou keren. Dat ze hem weerzinwekkend zou vinden als ze zijn hele verleden kende. Maar toch, toen ze hem losliet, stortte bij hem van binnen iets in. Ze bracht haar handen omhoog. In verwarring stond hij als aan het dek genageld. Wilde ze hem slaan? Hij maakte geen beweging om zich te verdedigen. Zacht. Zo zacht dat hij zich afvroeg of het een droom was, legde ze haar handen om zijn gezicht. Ze trok zijn hoofd naar beneden en keek hem in de ogen. Ik had niet meer van je kunnen houden als je de zoon van een koning was. En ik kan niet minder van je houden om wat je vader heeft gedaan. Jij bent de Theo van wie ik hou, de man die ik bewonder. Ik heb nooit een betere man gekend. Geen trouwere man, geen man die het meest waard is om te eten. Ze ging op haar tenen staan, drukte haar lippen op de zijne en kuste hem verlegen. Theo was zo geschokt dat hij haar lippen niet eens proefde. Hij kon haar alleen maar als een dwaas met grote ogen aankijken. Ze trok zich terug en fronste haar voorhoofd. Haar armen vielen langs haar lichaam en haar mond viel open. Ik, lieve help, het spijt me, Theo, ik... Voordat ze nog een stap bij hem vandaan kon zetten, greep hij haar middel vast en trok zich naar zich toe. Kom hier, zei hij. Dit keer boog hij zijn hoofd om haar zonder aansporing van haar te kussen. Haar eerste kus, vermoedde hij, afgezien van de kus die hij zojuist had verknoeid. Die zou hij uit haar herinnering wegvagen. Haar lippen waren zacht en meegevend. Hij zoog lucht in zijn benauwde borst. Kom hier, eiste hij nog eens en trok haar dichter tegen zich aan. Kom hier en ga nooit meer weg. Theo had een wilde periode meegemaakt nadat hij de eerste Isthmische Spelen had gewonnen. Voor korte tijd had hij zijn deel van kussen en omhelzingen wel gehad, maar niets had hem voorbereid op de heerlijke aanraking van deze vrouw. Zoals ze smaakte, zoals ze voelde. Haar lange, pezige lichaam paste volmaakt in zijn armen. Niets had ooit zo juist gevoeld. Ik hou van je, Caroline, fluisterde hij tegen haar lippen. Nou, ze liet haar adem ontsnappen. Daar heb je lang genoeg over gedaan. Tathé Mahar, ik moet je spreken. Is het te laat? Zei Theo, zodra hij Caroline naar haar hut had teruggebracht. Tathé Mahar sloot een boekrol die hij bij lamplicht had bestudeerd. Zijn blik ging van Caroline naar Theo. Zijn glimlach droeg een spoor van een vreemde droefheid. Te vroeg misschien? Pardon, zei Theo verbaasd. Tathé Mahar hees zich uit bed. Een binnenpretje. Alsjeblieft, ga voor, mijn vriend. Hij greep een lichte mantel die aan een haak aan de muur ging. Zonder iets te zeggen kuste Caroline haar vader op de wang toen hij op het punt stond te vertrekken. Theo zag dat de schatbewaarder zijn ogen even sloot alsof hij genoot van haar aanraking. Theo ging Tathé Mahar voor naar de voorsteven. Het gebrek aan privacy op dit schip werd een groter probleem dan anders. Hij slikte en schraapte zijn keel. En Tathé Mahar, ik zou je graag willen vragen om toestemming. Die heb je. Wacht, wil je niet weten waarover ik toestemming vraag? Ja, je wil met mijn dochter trouwen. Theo knipperde met zijn ogen. Hoe wist je dat? Ik heb gezien hoe Caroline naar je kijkt. Het is duidelijk dat ze van je houdt. Ik wist dat je haar gevoelens zou beantwoorden als je maar half zo slim bent als het schijnt. Theo stootte een lach uit. Dus je geeft ons je zegen? Ik kan niet ontkennen dat ik graag meer tijd zou hebben met mijn dochter. Maar dat is puur mijn eigen zelfzuchtige verlangen. Natuurlijk geef ik je mijn zegen, Theo. Ik had zelf geen betere man voor haar kunnen kiezen. Je hebt de Heer innig lief. Door gevaar en moeites heen heb je bewezen dat je trouw bent, grootmoedig, wijs en bekwaam. En je houdt van mijn Caroline. Wat kan een vader nu nog meer vragen? Caroline leunde tegen de reling en verstelde de parasol die haar vader had geleend om haar ogen af te schermen tegen de zon. Hij praatte zachtjes met Sophocles. Ze kon hem niet verstaan. Ze vormde een vreemd paar. Haar vader met zijn onberispelijke purperen kledingstukken en de zeeman in zijn gevlekte korte tunica. Donkere, strakke krullen tegenover verwaaide witte slierten. Bedriegen mijn ogen me? Fluisterde Theo in haar oor, of zijn die twee vrienden geworden? Caroline grinnikte. Eén dag was voorbij gegaan sinds Theo haar zijn liefde had verklaard. Eén dag sinds hij haar had vastgehouden en gekust en gezegd dat ze nooit meer weg mocht gaan. In alle uren die zich daartussen hadden uitgestrekt, had ze wel 100 keer met haar ogen geknipperd en haar wenkbrauwen gefronst en zich afgevraagd of ze het had gedroomd. En dan dook hij naast haar op, trok haar hand in de zijne of staarde naar haar lippen en fluisterde haar iets toe. En dan besefte ze weer dat het waar was. Deze kostbare, mooie man hield van haar. Ik heb een probleem, zei hij nu. Hij stond dicht bij haar, hun armen en schouders raakten elkaar. En dat is? Ik ben dakloos. Dat is inderdaad een probleem. Ik zou je graag iets belangrijks willen vragen, Caroline. Haar hart begon sneller te slaan, het bonsde in haar oren. Ze had diep nagedacht over hun gesprek. Er was heel veel besproken. Het had haar leven en het zijne veranderd. Maar hoeveel woorden ze ook tot elkaar hadden gesproken, ze kon zich niet herinneren dat trouwen ter sprake was gekomen. of iets wat in de buurt kwam van een huwelijksaanzoek. Ja. Ik hoopte... Ja. Ik hoopte heel erg... Ga door. Nou, ik hoop dat je wilt overwegen om mijn architect te worden. Ik wil graag dat je een villa bouwt in mijn boomgaard, buiten Korinthe. Ze kneep haar ogen samen. Ik heb precies het juiste ontwerp voor je in gedachten. Grote, puntige gaten in het dak, een gebarsten fundering en scheve muren. Theo legde zijn onderarmen naast zich op de reling en kruiste zijn enkels. Ik moet bekennen dat het niet aantrekkelijk klinkt. Echt niet. Ik hoopte op iets prettigers. Een ruime villa bijvoorbeeld, met een heleboel lichte kamers en een grote tuin, zoals die van Vitruvia. Zo, Theo zuchtte. Het probleem met een grote villa is natuurlijk wel dat het erg eenzaam kan zijn als je er in je eentje woont. Haar mondhoeken trilden. Ik kan Priscilla en Aquila vragen of je Ferox mag lenen als je wil. Hij is een heel prettige slaapgenoot, heb ik gehoord. Dat is een uitstekend idee. Of Natemahar kan natuurlijk bij mij komen wonen. Karilene liet haar parasol vallen. Wat? Ik vind het geen prettige gedachte dat hij helemaal alleen in Koes zit, zie je? Misschien kunnen we hem overhalen om zijn

hem overhalen om zijn invloedrijke positie in het paleis op te geven en stil te gaan leven in Korinthe. Je zou een eindje van mijn villa af een kleiner huis voor hem kunnen bouwen. Een huis voor mijn vader? Hij heeft zo beleefde manieren. Ik denk dat ik een voortreffelijke buurman aan hem zou hebben. Theo, als je niet ophoudt met plagen, ga ik je slaan met die parasol. Theo stopte zijn tenen onder de parasol, maakte een snelle beweging en de parasol wervelde door de lucht precies in de juiste hoek om in zijn hand te landen. Deze parasol? Hij lachte om haar gezicht. Lieve, dappere, grappige, getalenteerde, lieve Caroline, wil je een villa voor me ontwerpen en die met me komen delen? Wil je met me trouwen en mijn vrouw worden en in het huis trekken dat ik nog niet heb? De zon gunde hun geen privacy. Te veel ogen sloegen hen gade. Er kon geen sprake zijn van kussen. In plaats daarvan streelde de grijze hoge haar tot ze bleven rusten op haar lippen. Het begon haar te duizelen. Sommige mannen doen alles voor een gratis ontwerp, bracht ze schor uit. Theo's gezicht verscheen een glimlach die vol belofte was. Betekent dat ja? Hij sloot een hand om haar pols en trok haar naar zich toe. Zeg ja, of ik kus je waar iedereen bij is. Ja, ja, zei ze met grote ogen, ik zal je architect zijn. Dreigementen zijn niet nodig. En toen begon ze te rennen. Ze sprong over touwen en tuig, zwenkte om mannen heen, maar ze lachte veel te hard om snel vooruit te komen. Al snel greep Theo haar om haar middel en trok haar weer tegen zich aan. Wat zei je? Zei hij. Ik zei dat ik met je wil trouwen, Theo. Ik wil met je trouwen, mijn liefste. Hij juichte, pakte haar op, draaide haar in het rond en schreeuwde. Ze heeft ja gezegd. Iedereen op het schrik brak uit in luid gejuich. Mannen sloegen elkaar op de geoliede schouders en probeerden Theo op de rug te slaan, terwijl Caroline nog tegen zijn borst leunde en zich aan hem vastklemde alsof haar leven ervan afhing. De dagen erna waren vol geluk. Ze hingen helemaal in elkaar op. En Caroline en Theo's blijdschap was als een vuuris. Ze verspreidden zich naar de mensen om hen heen, met als gevolg dat zelfs de bemanning vrolijker werd. De hele dag was in alle hoeken van het schip gezang en welwillend gepraat te horen. Op een ochtend werd Caroline laat wakker. Ze zag meteen dat haar vader weg was en het bed was netjes opgemaakt. Er was geen enkele kreukel te zien. Ze hadden erover nagedacht wie er in het bed zou slapen. En alleen omdat bleek dat Nathema haar in feite niet op de vloer paste, had hij ermee ingestemd op het veldbed te slapen. Theo had de kleine ruimte op de grond een stuk prettiger gemaakt, doordat hij op hun laatste dag in Puteoli met een vooruitziende blik een smal, maar dik strobed had gekocht. Het vulde de vloer tussen het bed en de muur en hoewel het krap was, vormde het een comfortabel bed. Caroline rekte zich uit en stak haar hoofd om de deur op zoek naar haar vader. Het verraste haar niet om hem naast Sophocles te zien zitten. Tussen die twee was een bijzondere vriendschap ontstaan. Zodra hij haar in het oog kreeg, zwaaide Theo vanuit de top van de mast naar haar en zijn lach verwarmde haar helemaal. Ze waste zich snel, trok een schone tunica aan en wrikte de deur open om Theo aan te treffen die zijn hand al opgegeven had om aan te kloppen. Kom binnen, zei ze. Hij hief een dikke bundel perkamenten. Ik heb een verrassing. Als dat een epos is, moet het de Ilias evenaren, zei ze terwijl ze de dikke rol bekeek. Het is geen epos.

0: keek nieuwsgierig over zijn schouder terwijl hij de perkamenten uitspreidde op het bed. Kaarten, hij knikte. Kaarten van Korinthe en de buitenwijken. Ik vergat dat ik ze beneden in mijn kast had. Toen ik ze vanochtend tegenkwam, dacht ik dat je misschien zou willen weten waar ons land is. Ons land. Hij had haar al naadloos in zijn leven genaaid. Verdwenen waren ik en mijn, het was nu wij en ons. Theo, dat is geweldig. Hij toonde haar de verschillende locaties in de cosmopolitische stad. En dit is het huis van Galenos, waar ik opgegroeid ben. Hij wees naar een plek aan een smalle weg. Galenos woont daar nog steeds. Als ik in Korinthe ben, is dit mijn thuis. Theo wees naar een veld. Zijn huis grenst aan de achterkant aan dit stuk land. En vlak ernaast is de villa waar mijn broer is opgegroeid. Justus en Ariadne wonen er nu met hun zoon. Dus je kent Justus al je hele leven. Toen we kinderen waren, speelde Justus meer met Dionysus dan met mij, omdat ze minder schillen in leeftijd. Maar omdat we buren waren, kende ik hem een beetje. Ik keek altijd tegen hem op, vooral toen hij begon met wagenrennen en won op de Isthmische Spelen. Destijds hadden we er allebei geen flauw idee van dat we broers waren. Caroline staarde naar de kaart. Ik had me niet gerealiseerd dat jullie zo dicht bij elkaar woonden. Ze fronste haar wenkbrauwen. Herkende Servius je niet? Hij moet je in de buurt hebben gezien. Het moet wel. Hij kende Galenos. Had Servius niet aan Galenos kunnen vragen je terug te geven toen je moeder wanhopig werd omdat je ze kwijt was? Ik denk dat ze al gestorven was toen hij ontdekte waar ik was. Zelfs als hij uren nadat hij mij daar had achtergelaten naar de Bema teruggekeerd was, dan was ik al lang weg geweest. Ik betwijfel of Servius Galenus had aangesproken voordat het te laat was. Hij had te kampen met een treurende echtgenote, terwijl Galenos het hoofd moest bieden aan een huishouding met twee pasgeboren kinderen en een geïrriteerde vrouw.
1: Monseigneur Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Vandaag is het zaterdag 29 augustus. Welkom bij deze terugblik op de afgelopen week.

Ik merk de gebeurtenissen op die mij naar deze tijd van het gebed hebben geleid. Misschien stress of drukte, misschien een gepland tijdstip of een spontaan tijdstip. Wellicht wil ik gewoon even ontspannen met de Heer.

kan ik mij één moment herinneren of een bepaald Bijbelgedeelte, vers of gebedstijd, dat mij tijdens het gebed van deze week echt raakte.

Ik merk de gebeurtenissen op waar ik mee verder zal gaan, nadat ik deze gebedstijd heb beëindigd. Of dit nu in de loop van het volgende uur, de dag of de week is. Wat heb ik werkelijk nodig van de Heer om mij te helpen? Ik vraag daar op dit moment om.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De dwaalleraren. Veel geliefden. De geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat ze gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen. Verleid door huichelachtige leugensprekers, van wie het geweten met een brandijzer is toegeschroeid. Deze lieden verwerpen het huwelijk en het gebruik van bepaalde spijzen, ofschoon God ze heeft geschapen om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die de waarheid erkend hebben. Want al wat God geschapen heeft is goed, en niets is verwerpelijk dat in dank wordt aanvaard. Het wordt geheiligd door het woord van God en het gebed. Als gij de broeders deze gedachte voorhoudt, zult ge een goed dienaar van Christus Jezus zijn, gevormd door de beginselen van het geloof en de goede leer waarvan gij een trouw aanhanger zijt. Houd u niet op met die goddeloze en zinneloze mythen. Oefen u in de vroomheid. Oefening van het lichaam heeft beperkte waarde, maar de voordelen van de godsvrucht zijn onbeperkt. Want zij houdt beloften in, zowel voor dit leven als voor het toekomstige. Een waar woord dat alle instemming verdient. Dit is het doel van al ons zwoegen en strijden, want wij hebben onze hoop gesteld op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen. Dit moet ge hun bijbrengen, en hierin moet gij hen onderrichten. Niemand mag uw jeugd minachten. Wees een voorbeeld voor de gelovigen door woord en gedrag, in liefde, in geloof en in zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op de voorlezing en het onderricht. Verwaarloos de genadegave niet die in u is en die u krachtens een profetenwoord werd geschonken onder handoplegging van de gezamenlijke presbyters. Neem dit alles ter harte. Ga er geheel in op. Dan zullen uw vorderingen voor allen zichtbaar zijn. Blijf voortdurend zorg besteden aan uzelf en aan uw onderricht. Zodoende redt gij uzelf en hen die naar u luisteren. Tegen een oudere man moogt gij niet uitvaren. Spreek tot hem als was hij uw vader. Spoor jonge mannen aan als broeders, bejaarde vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters in alle reinheid.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria op de zaterdagmorgen. En we hebben een gedachtenis van de marteldood van de heilige Johannes de Doper. Daar zullen we dadelijk nog wat over horen. En dat houdt dan ook in dat er in het kleingetijdenboek maar heel weinig staat, alleen de psalmen. En die vindt u op bladzijde 53. Dat is het enige dus wat u mee kunt bidden. Bladzijde 53. Dan gaan we naar het grootgetijdenboek. Daar beginnen we dadelijk met de inleiding op 1400. Daar zullen we naar gaan luisteren. En dan op de volgende bladzijde, 1401, begint de antifoon voor de openingspsalm. En dan loopt het eigenlijk gewoon helemaal door. Behalve de psalmen, die hebt u twee keuzes. Namelijk de 780 in het boek, of als u een losse kaart heeft, dan kunt u het daar ook op vinden. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. En luisteren we nu naar de inleiding.
1: Zoals van alle andere heiligen wordt ook van Johannes de Doper de sterfdag gevierd. Daarbij herdenken wij de omstandigheden waaronder de voorloper van de Heer uit dit leven is heengegaan. Als slachtoffer van Herodes lichtzinnigheid. Zo is Johannes ook in zijn lijden en dood voor Christus uitgegaan. De datum van deze herdenking gaat terug op de inwijding van de kerk, gebouwd boven zijn vermeend graf te Sebaste in Samaria.
0: En dan gaan we het grootgetijdenboek gewoon verder. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Christus, het Lam Gods, is in zijn lijden door Johannes vooraf gegaan. Komt, laat ons hem aanbidden.
1: Christus, het Lam Gods, is in zijn lijden door Johannes vooraf gegaan. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Christus, het Lam Gods, is in zijn lijden door Johannes vooraf gegaan. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Christus, het Lam Gods, is in zijn lijden door Johannes vooraf gegaan. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Komt, werf wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Christus, het Lam Gods, is in zijn lijden door Johannes vooraf gegaan. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Christus, het Lam Gods, is in zijn lijden door Johannes vooraf gegaan. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik de gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Christus, het Lam Gods, is in zijn lijden door Johannes vooraf gegaan. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Christus, het Lam Gods, is in zijn lijden door Johannes vooraf gegaan. Komt, laat ons hem aanbidden.
0: Johannes, die naar Heere woord de grootste aller mensen zijt, omdat gij doopt die door zijn bloed de wereld van haar schuld bevrijdt.
1: Gij zijt geen ziener die slechts zag het heil dat in de verte daagt, maar wijst het lam met eigen hand dat alle schuld der wereld draagt.
0: Gij die het overvloedig loon. Geniet van uw boetvaardigheid. Bekeer ons hart en wijs de weg die regelrecht naar Christus leidt.
1: O goede Vader, geef ons kracht om wegen als Sint-Jan te gaan. Dan oosten wij in overvloed waar Christus eeuwig gaven staan.
0: Gij die het overvloedig loon geniet van uw boetvaardigheid. O goede Vader, geef ons kracht om wegen als Sint-Jan te gaan. Dan oogsten wij in overvloed waar Christus eeuwige gaven staan. En dan gaan we in het klein getijdenboek naar bladzijde 53. En in het groot getijdenboek heeft u twee keuzes, namelijk of bladzijde 780 in het boek of op de losse kaart. De Heer stak zijn hand uit, raakte mijn mond aan en wees mij aan als profeet voor de volken. God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Als door akkers naar regen.
0: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
0: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
0: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
0: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer stak zijn hand uit, raakte mijn mond aan en wees mij aan als profeet voor de volken.
0: Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des Heeren, prijst hem.
0: Loof hem, wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Loof de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Loof hem, nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Loof hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël looft de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Loof hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijs de Heer.
1: Loof hem, Ananja, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens als Herodes Johannes gehoord had, verkeerde hij in tweestrijd, maar toch luisterde hij graag naar hem. Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijnen.
1: Israël juichen zijn schepper toe. Laat Sion's volk zijn koning begroeten.
0: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegenkransen.
0: Jubelt dus heilige om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond. Het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
0: Trek met uw wraak door het heidense land. Bestraf de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee. Hun leiders in ijzeren kluisters.
0: Voltrek aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Telkens als Herodes Johannes gehoord had, verkeerde hij in tweestrijd. Maar toch luisterde hij graag naar hem.
1: Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen. Nog voor mijn geboorte heeft hij mijn naam genoemd. Hij maakte mijn tong scherp als een zwaard. In de palm van zijn hand hield hij mij verborgen. Hij maakte van mij een puntige pijl en stopte mij in zijn koker.

0: Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd en hij heeft getuigd voor de waarheid.
1: Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd en hij heeft getuigd voor de waarheid.
0: Hij was de lamp ontstoken om te verlichten.
1: En hij heeft getuigd voor de waarheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Gij hebt een gezantschap naar Johannes gestuurd en hij heeft getuigd voor de waarheid.
0: De vriend van de bruidegom is al vol blijdschap wanneer hij de stem van de bruidegom hoort. Zo is ook mijn vreugde en ze is volkomen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonde.
0: Dankzij de enige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De vriend van de bruidegom is al vol blijdschap wanneer hij de stem van de bruidegom hoort. Zo is ook mijn vreugde en ze is volkomen. Bidden wij tot Christus.

0: vreugde en ze is volkomen. Bidden wij tot Christus, die Johannes heeft gezonden, om zijn komst aan te kondigen en zijn weg te bereiden.
1: Zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
0: Heer, gij hebt Johannes van blijdschap doen opspringen in de schoot van zijn moeder. Laat uw komst in deze wereld een blijvende vreugde voor ons zijn.
1: Zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
0: Door het woord en het leven van de doper hebt ge ons boetvaardigheid geleerd. Verander onze gezindheid en bekeer ons.
1: Zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
0: Door de prediking van Johannes hebt ge u bekendgemaakt. Zend over heel de wereld mensen uit die uw evangelie verkondigen.
1: Zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
0: In de Jordaan zijt gij door de voorloper gedoopt. Maak ons vrij voor het rijk Gods en zijn gerechtigheid.
1: Zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: zon van gerechtigheid, kom en verlicht ons.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om bij zijn geboorte en in zijn dood de voorloper van uw Zoon te worden. Geef dat wij onwankelbaar ons geloof belijden, zoals hij de marteldood heeft ondergaan voor waarheid en rechtvaardigheid, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 29 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Johannes de Doper. Nu niet zijn geboortedag, maar zijn sterfdag. Zoals de kerk gewoon is bij alle andere heiligen te doen. Wij gedenken de omstandigheden waaronder de voorloper van de Heer uit het leven is weggegaan. Of beter weggerukt. Als slachtoffer namelijk van de lichtzinnigheid van koning Herodes. En zo is Johannes in zijn lijden en dood voor Christus uitgegaan. Daarop zinspeelt de openingstekst van de Augustie van deze dag. Heer, ik heb voor koningen van uw voorschriften getuigd zonder mij beschaamd te voelen. Altijd had ik uw geboden voor ogen, want zij waren mij bovenmate dierbaar. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd had Herodes Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, want hij, Herodes, had haar tot vrouw genomen. Johannes had immers tot Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden. Maar ze kreeg geen kans, want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde hij in tweestrijd. Maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag, toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaanden van Galilea. De dochter van Herodias trad op met een dans en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. De koning zei tot het meisje: vraag me wat ge wilt en ik zal het u geven. En hij bevestigde haar met een eed: wat ge me ook vraagt, ik zal het u geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar buiten en vroeg aan haar moeder: wat zou ik vragen? Deze antwoordde: het hoofd van Johannes de Doper. Ze haastte zich naar binnen, naar de koning, en zei hem haar verlangen: ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed, maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen. De man ging en onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. Het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen ervan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legde het in een graf. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed. Dat wil zeggen, je moet niet meteen met bidden beginnen. Want bidden vereist van een gelovige een bepaalde grondhouding. Een ander soort levenshouding dan een mens normaal gesproken heeft. Want door het doopsel ben ik kind van God geworden. Ik ben dus niet zomaar mens, met een eigen ik, met een eigen wil in het centrum van zijn doen en laten. Ik ben als kind van God, een kind van God, een zoon van God geworden, voor wie God in het middelpunt staat. Iemand voor wie het gebed geldt: uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dus onze plaats in de heilige drievuldigheid is de plaats van de Zoon. Abba, Vader, zegt de Zoon Jezus in de Hof van Olijven. Abba, Vader, niet wat ik, maar wat gij wilt. En dat moet ik me steeds weer in herinnering brengen. Mijn plaats is niet die van de Vader, maar die van de Zoon. Zoals ook de Zoon moet ik steeds weer mijn geest laten rusten bij de Vader. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet. Als een vader neerziet op zijn kleine kind.
een gebaar maken van eerbied, van aanbidding. De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen, dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat ik ook met mijn leven mag knielen, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik maak me de geschiedenis bewust. In de evangelische tradities wordt Herodes voorgesteld als een zwakkeling, heen en weer geslingerd door goede en slechte neigingen. Hij heeft iets goeds, hij luistert naar de zachte stem van zijn geweten. Herodes had ontzag voor Johannes de Doper en elke keer dat hij naar hem luisterde, werd hij geraakt tot in zijn geweten. Herodes wist dat zijn vrouw Herodias Johannes dood zocht en nam hem tegen haar in bescherming. Hij wilde wel het goede, maar komt er gewoon niet van dat goede ook te doen en goed te zijn. Hij is in tweestrijd, hij is verdeeld, hij is niet heilig, hij is niet heel, hij is niet uit één stuk. Want bij al het goede dat hij heeft, heeft hij een paar ondeugden die hij niet bestrijdt. En dat is genoeg om groot kwaad te doen, wanneer de omstandigheden er naar zijn. Die ondeugden zijn hier zijn ongeordende liefde, zijn grootspraak, door de drank nog meer vergroot, vraag me wat je wilt en ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk, en tenslotte zijn eerzucht. Tegen zijn tafelgenoten laat hij het niet afweten, hij wil zijn gezicht niet verliezen. Een dergelijke situatie herhaalt zich overal ter wereld doorheen de tijden tot in mijn leven. Je hoeft maar een paar ondeugden te hebben en je maakt het leven van een ander zo niet tot een hel, maar dan toch tot een zware beproeving. Van dat kleine kwaad dat je hebt iets laten zitten, komt op een gegeven ogenblik het grote kwaad. Die gevoeligheid voor het kleine, voor die zachte stem van het geweten, moeten wij dus ontwikkelen. Niets laten zitten, ook niet het allerkleinste. Waarom? Een liefde voor Jezus. Zoals de kleine Theresia van Lisieux zich voornam om speldeprikken te verdragen uit liefde voor Jezus. Of een kampioen willen zijn, zoals moeder Theresia van Calcutta, een wereldkampioen willen zijn in de liefde, in de totale zelfovergave, in het gewone en in het buitengewone. Het gewone doen op een buitengewone wijze, uit liefde voor Jezus, maar ook uit liefde voor de ander. Want we weten wat er gebeurt als je in het kleine het maar laat zitten. Zo wil Jezus ook onder ons zijn in het gewone, in brood en wijn, in de armen en ook in de stem van ons geweten. En dat nodigt ons uit tot het vragen om een bijzondere genade, dat we Jezus zo mogen leren kennen, dat ons hart ontvlamt in liefde tot Hem en wij de gewone dingen van ons leven op een buitengewone wijze gaan doen, uit liefde voor Hem. De overweging. In dit evangelie krijgen we een kijkje in de wereld waarvoor Jezus is gekomen. Een tiran die doet wat hij wil, de geboden van God met voeten treedt, een sluwe en doortrapte vorstin die haar wraakzucht botviert ten einde toe. Johannes de Doper wordt nu zelf gedoopt in zijn bloed. Hij had zich daar al op voorbereid, want, zo had hij gezegd, hij moet groter worden, ik kleiner. En deze gebeurtenis wordt verhaald in het evangelie van Marcus onmiddellijk na de keuze en de uitzending van zijn leerlingen. Aan het begin dus van het zesde hoofdstuk van Marcus. Het werkt als een slagschaduw over het hele verdere leven van Jezus en van zijn leerlingen, als een sombere wolk over het landschap van Jezus' werkzaamheid in Galilea. Waar gaat dit op uitlopen? Herodes is, als Pilatus, de weifelende, krachteloze figuur die bezwijkt voor de druk van de geestelijke leiders en van het volk.
en Johannes is als Jezus, slachtoffer. Het lijdensverhaal van Johannes is als een generale repetitie van het lijdensverhaal van Jezus. En Herodes is eigenlijk maar een zwakkeling, een slachtoffer van zijn eigen hartstochten en van de uitgekiende wraakzucht van zijn eigen echtgenote. Misschien hebt u tijdens het lezen of vroeger voorlezen van dit verhaal zich wel eens betrapt op de pijnlijke vraag: maar waarom doet Jezus niets? Het is toch zijn eigen voorloper? De ene dienst is de andere waard. Johannes doopte hem met water. Dan was zijn dienst, dat was zijn dienst aan Jezus. Waarom hem nu niet in zijn doodsnood geholpen? Maar zou het ook niet zo gaan in Jezus' lijdensverhaal? De mensen zijn aan het werk en ze krijgen van God de ruimte om alle middelen in te zetten. De hoge priesters bespelen de zwakheid van Pilatus en de menigte wordt bespeeld door de geestelijke leiders van het volk. Alle geestelijke en materiële machten worden in het werk gesteld zonder dat er ook maar iemand aan te pas komt die tegenspel biedt. Geen verzet, geen verdediging ook van Jezus. En de eerste beste poging daartoe door Pilatus wordt meteen de kop ingedrukt. Jezus is een en al lijdzaamheid, gelatenheid, passiviteit. En van de kant van God, zijn Vader, precies hetzelfde. Stilte. Daar is het hele lijdensverhaal zelfs naartoe geschreven. Geen teken, geen woord, geen gebaar van meeleven met Jezus, geen gebaar van goede wil. En de vijanden van Jezus kunnen helemaal hun gang gaan, onbevreesd, ongehinderd. En als ze zich helemaal hebben uitgeleefd, gedaan wat ze wilden, en Jezus aan het kruis hebben geslagen, roepen ze: anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden, als hij de Messias is, de uitverkorene. Met andere woorden, laat God hem dan redden. Maar God zwijgt. Wij weten hoe we dat zwijgen moeten interpreteren. Niet als een koud, onverschillig zwijgen, maar als een pijnlijk zwijgen. Het is een onmetelijk, goddelijk lijden. Het lijden van een vader die met zijn zoon meeleidt. God duldt, draagt, vergeeft, rekent het kwade niet aan. Jezus draagt, verdraagt. Ook de leerlingen van Johannes hebben niets gedaan. Toen zijn leerlingen ervan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Ook zij hebben het kwaad moeten dragen. En dat is de christelijke manier om het kwaad te lijf te gaan. En de eer van God te herstellen. Zich klein maken. Dulden. Het goed vinden dat je vernikst wordt. Zoals in de brief aan de Hebreeën staat, die de christenen aanspoort om mee te lijden met de gevangen christenen. Denkt aan hen die gevangen zijn en aan hen die mishandeld worden. Want ook gij hebt een lichaam. Daar moet je zijn, met hen in de gevangenis. Niet weglopen van het lijden. Zoals Jezus bij zijn mensen is. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Saul vervolgde de christenen, maar Jezus vereenzelvigt zich met de christenen die vervolgd worden. Daarvoor is Jezus immers toch mens geworden. Daarvoor heeft hij toch een lichaam aangenomen om hetzelfde lijden te dragen wat de mensen moeten dragen. Om met hen te zijn die lijden, met hen meelijden. Ja, maar God kan toch niet lijden? Inderdaad, zegt Bernardus, God kan niet lijden, maar hij kan wel meelijden. In ons lijden is God die meelijdt, meedraagt. Dat zei God toch tot Mozes daar bij de brandende doornstruik: ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Ja, ik ken zijn lijden. En dat woord kennen
Dat is niet het koude verstandelijke kennen, maar het kennen met het hart en de ervaringskennen. Een kennis die je wat doet. In alle lijden is er de troost van de medelijdende liefde van God. Het lijden is voor God de veilige weg om zich te laten ontmoeten, zonder dat de mens erin sterft. Dat is de zin van het zinloze lijden. God zoekt zich situaties uit waarin hij zich zo kan meedelen zonder de mens te schaden, te verpletteren en zonder zichzelf tekort te doen. Aan de omvorming van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus gaat de omvorming vooraf van de Zoon van God die aan de mensen gelijk is geworden. Een lichaam heeft aangenomen en zo de mens is geworden voor anderen, bij anderen, voor iedere mens in nood. En daarom is er nood, opdat Jezus bij de mensen kan komen en zich aan hen kan meedelen. Het einde van het gebed laten beantwoorden aan het begin. Aan het begin zochten we contact met God door ons hart open te stellen voor Hem, door onze geest te laten rusten bij Hem. Aan het einde niet abrupt afbreken, maar de genade van de gegroeide intimiteit met Hem behoedzaam over de grens heen tillen door gesprekjes te voeren met Johannes de Doper, met Jezus, die zo aangegrepen is door de dood van zijn voorloper, en met de Vader, die in stilte heeft meegeleden met het lijden van de Doper, voorloper van het lijden van zijn eigen Zoon. En daarom bidden, sluitend met een Onze Vader.

dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Twee weken geleden mocht ik de pastoor van Rotselaar vervangen voor een uitvaartmis in de Sint-Pieterskerk van Rotselaar. We namen er afscheid van Charlotte, die de uitzonderlijke leeftijd van ruim 104 jaar mocht bereiken. Tot anderhalve week voor haar overlijden was ze nog opmerkelijk kranig, maar uiteindelijk waren de krachten opgebruikt. Ook aan een lang en rijk leven komt eens een einde. Charlotte werd geboren op 8 februari 1922, in een wel heel bijzondere week voor de katholieke kerk. Slechts 2 dagen eerder, op 6 februari 1922, was kardinaal Achille Ratti gekozen tot paus als opvolger van de overleden paus Benedictus XV. Hij nam de naam Pius XI aan. En alsof de voorzienigheid er nog een mooi historisch detail aan wilde toevoegen, Charlotte werd gedoopt op 12 februari 1922, precies op de dag waarop paus Pius XI plechtig werd gekroond in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Het levensverhaal van Charlotte begon dus letterlijk onder een nieuwe paus. Toen de Tweede Wereld uitbrak, was Charlotte 18 jaar. Ze maakte die donkere jaren bewust mee en kon er boeiend over vertellen. Als je even stilstaat bij wat iemand van 104 allemaal heeft meegemaakt, dan begint je het inderdaad te duizelen. Charlotte werd geboren in een tijd zonder televisie, zonder computer, zonder internet en in heel wat gezinnen zelfs zonder koelkast. Ze zag de wereld veranderen van paard en kar naar elektrische auto's, van handgeschreven brieven naar videobellen. Ze zag mensen voor het eerst op de maan wandelen en maakte vervolgens ook nog de tijd mee waarin we in een klein toestel in onze hand zowat de hele wereld kunnen bereiken. Wie meer dan een eeuw leeft, heeft eigenlijk geen geschiedenisboek meer nodig. Hij of zij is geschiedenis. Hoewel, dankzij de betere gezondheidszorg, steeds meer mensen 100 jaar of ouder worden, blijft zo'n leeftijd toch iets bijzonders. De voorbije tijd vroegen enkele parochianen mij of er in de Bijbel eigenlijk ook 100-jarigen voorkomen. Dat liet ik mij natuurlijk geen 2 keer zeggen. Ik ben het eens gaan opzoeken. Wie het 5e hoofdstuk van het boek Genesis openslaat, die merkt al snel dat Charlotte daar nog als een jonge dame zou hebben gegolden. Adam werd volgens Genesis 930 jaar, zijn zoon Seth 912 en Enos 905. Kenan haalde 910 jaar, Mahalalel 895 en Jared zelfs 962 jaar. Henoch was dan weer de pechvogel van de familie. Hij werd slechts 365 jaar. Zijn zoon Methuselah haalde aanzienlijk meer jaren, 969 jaar. En daarmee is Methuselah volgens de Bijbelse geslachtlijsten de oudste mens in de Bijbel. Vandaar onze bekende uitdrukking, zo oud als Methusalem. Lamech moest het met een bescheiden 777 jaar stellen. Hij werd volgens Genesis pas op zijn 182ste de vader van Noach. En Noach zelf, die kreeg zijn zonen Sem, Cham en Jafet toen hij 500 jaar oud was. Tegenwoordig vinden we een vader van 50 al opmerkelijk. De tijden zijn duidelijk veranderd. Maar er komt in het verhaal van Genesis ook een keerpunt. In Genesis, hoofdstuk 6, vers 3, zegt de Heer: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers slechts vlees. Zijn levensduur zal 120 jaar bedragen. Of de Bijbelse leeftijden uit Genesis, letterlijk als onze moderne leeftijden, moeten worden gelezen, is overigens een heel andere vraag. De Bijbelse teksten willen hier in de eerste plaats iets vertellen over God, de mens en diens sterfelijkheid. We hoeven dus geen woonzorgcentrum te zoeken dat plaats biedt aan Adam, Seth en Methusalem. Al zou het Hageland er wellicht een interessant pensioenbeleid aan overhouden. Iemand zei mij ooit met een glimlach: stel je toch eens voor dat die leeftijden uit Genesis vandaag nog zouden gelden. Dan stond heel het Hageland vol woonzorgcentra. En waarschijnlijk zou er dan nog niemand minister van pensioenen willen worden. Er zit ongetwijfeld een flinke dosis humor in. Maar achter die glimlach schuilt ook een ernstige vraag. Waarom wordt de ene mens 100 jaar of ouder, terwijl een ander al veel vroeger afscheid van het leven moet nemen? Dat is een vraag waarmee mensen soms diep kunnen worstelen. Ook gelovigen ontsnappen daar niet aan. Waarom mocht mijn vader, mijn moeder, mijn echtgenoot, mijn kind, mijn vriend of mijn dierbare niet langer leven? Waarom moet iemand zo jong sterven? Op zulke vragen hebben wij geen eenvoudig antwoord. Het geloof geeft ons geen pasklare verklaring voor ieder lijden en ook geen rekensom waarmee we kunnen uitrekenen waarom de een 104 jaar krijgt en de ander slechts 40, 20 of slechts enkele jaren. Maar als christenen hebben we wel een vaste hoop. Niet het aantal levensjaren is uiteindelijk het belangrijkste, maar de bestemming van ons leven. Of ons aardse leven nu kort duurt, of meer dan een eeuw omspant, wij zijn geschapen voor het eeuwige leven met God. Jezus Christus heeft ons de hoop gegeven. Hij zegt: wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En dat is de hoop die de kerk al 2000 jaar verkondigt. Niet dat de dood niet bestaat, maar dat de dood niet het laatste woord heeft. Niet dat wij hier op aarde voor altijd blijven, maar dat ons leven zijn voltooiing vindt bij God. En dat is misschien wel de mooiste gedachte wanneer wij afscheid nemen van iemand als Charlotte. 104 jaar is een indrukwekkende leeftijd. Het is een leven waarin ontzettend veel kan gebeuren. Vreugde en verdriet, oorlog en vrede, afscheid en nieuwe ontmoetingen, ziekte en gezondheid, geboorte en sterven. Maar hoe lang een mensenleven ook duurt, uiteindelijk past dit niet in de eeuwigheid. Voor God is een mensenleven nooit zomaar een getal. Charlotte was geen 104-jarige in de eerste plaats. Ze was een mens, door God gewild en geliefd. Iemand met een eigen verhaal, een eigen gezicht, eigen herinneringen, eigen vreugden en eigen zorgen. En nu hebben we haar toevertrouwd aan diezelfde God die haar 104 jaar lang heeft gedragen. Misschien mogen we daarom bij een lang leven als dat van Charlotte niet alleen zeggen: wat heeft ze lang geleefd? Maar we mogen vooral zeggen: wat heeft ze veel ontvangen? Wat heeft ze veel meegemaakt? Wat heeft ze veel mogen geven? En wat wacht er nu? Niet nog eens 100 jaar, maar de eeuwigheid. En dat is vanuit ons christelijk geloof bekeken, geen einde aan het leven, maar de voltooiing ervan. 104 jaar is indrukwekkend, maar gemeten aan de eeuwigheid is het, hoe dankbaar we er ook voor mogen zijn, slechts het begin.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Om noveengebed te bidden. Heel speciaal om te bidden voor een zegenrijke Rosary Rally op 5 september. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen.
2: Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerstel voor de beledigingen, heiligschennis en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars.
1: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen.
2: Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel.
1: Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen.
2: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lichaam en lippen mogen dragen.
1: Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs.
2: Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen.
1: Lezen we de woorden zoals door Maria gesproken. Jezus wil de devotie tot mijn onbevlekt hart in de wereld tot stand brengen. Ik beloof heil aan hen die het omarmen. En deze zielen zullen door God geliefd zijn als bloemen die ik heb gerangschikt om zijn troon te versieren. Overwegen we enkele ogenblikken deze woorden van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden bij deze eerste dag van de noveen, waarin we toebidden en toeleven naar de Rosary Rally op 5 september. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus en enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijstenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
3: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie, een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Vanuit de welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht vanuit Eindhoven. Vandaag is het 13 oktober en ongetwijfeld gaat bij deze datum bij u een belletje rinkelen. 13 oktober natuurlijk de laatste keer dat Maria verscheen in Fatima in Portugal, inmiddels 104 jaar geleden. Het was de zesde keer dat Maria daar verscheen en zij heeft haar een schat voor onze hele kerk natuurlijk nagelaten voor alle jaren die daarna zouden komen. En zoals u ongetwijfeld in uw omgeving ook wel eens hebt gehoord de laatste weken, maanden, misschien wel de laatste paar jaar, dat het belang van Fatima in onze tijd eigenlijk steeds meer blijft groeien. Dat de verschijningen en ook de voorspellingen die destijds zijn gedaan, dat niet voorspellingen zijn die inmiddels een dikke stoflaag hebben gekregen, maar die eigenlijk steeds meer waarheid lijken te worden. Ik wil daar vandaag wat langer bij stilstaan. Vandaag dus 13 oktober, de dag ook waarop het grote zonnewonder plaatsvond. Met vandaag de grote vraag, wat kunnen wij voor onze tijd van dit wonder leren, maar ook van alles wat Maria en de Engel van Portugal ons meegeven. We zullen daar wat dieper in doorgaan dringen vandaag. Ik wil vandaag beginnen met het gebed dat de Engel van Portugal, de Engel van de Vrede, leert aan de drie herderskinderen in Fatima. Dat was al een jaar voor de verschijningen, het najaar van 1916. En we zullen het voor dit gebed eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van onze Heer Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, dit gebed dat de engel aan de kinderen leert, al voordat Maria zelf verschijnt in Fatima, openbaart eigenlijk aan ons al meteen de kern van de hele boodschap waar het in Fatima om draait. En dat zit in de laatste regel van het gebed dat we net gebeden hebben. Namelijk, we bidden om de bekering van de arme zondaars. Daar is de hele boodschap van Fatima eigenlijk op gericht. Maria verschijnt om bepaalde geheimen aan de kinderen mee te geven. Maar het belangrijkste van de hele verschijning is de bekering van de zielen. En om dat niet al te algemeen, al te vaag te laten zijn, geeft Maria ons een inkijkje in wat zijn nou precies die middelen die de kerk nodig heeft om inderdaad de bekering van de zielen tot stand te brengen. Nou, we weten 13 oktober, de laatste keer dat Maria verschijnt, is het grote zonnewonder. En zoals dat geldt voor Jezus Christus 2000 jaar geleden, als hij een wonder doet, dan is dat ook altijd een teken dat hij stelt. Hij zal nooit zomaar een wonder doen. Uiteindelijk is elk wonder erop gericht om mensen tot geloof, tot bekering te brengen. En dat geldt ook voor het zonnewonder dat Maria zelf verricht op het moment dat zij voor de laatste keer verschijnt in Fatima en ze de zon laat dansen. Ik lees een stukje voor uit een ooggetuigenverslag van een professor aan de Universiteit van Coimbra die op die dag daar aanwezig was. En hij beschrijft hoe na uren van intense regen mensen helemaal doorweekt zijn, maar dat op een gegeven moment de kinderen inderdaad aankomen zoals aangekondigd en dat de verschijning begint. En dan zegt hij, plots hoorde ik het geroep van duizenden stemmen. en zag ik hoe heel de menigte de rug keerde naar de plaats waarnaar tot op dat moment alle blikken in angstige verwachting gericht waren. Iedereen keek nu naar de andere kant, naar de zon. Ook ik keerde me naar dat punt dat alle blikken aantrok en ik kon recht in de zon kijken, die geleek op een schijf met een scherp afgetekende rand. Ze glansde zonder de ogen te verwonden. Er was geen verwarring mogelijk met de zon gezien door een mistbank. Er was trouwens op dat ogenblik helemaal geen mist. De zon in Fatima behield licht en warmte en stond duidelijk en scherp afgetekend aan de hemel. Het meest verbazingwekkende was wel dat men zo lang de blik gericht kon houden op de zonneschijf, in al haar schittering van licht en warmte, zonder pijn aan de ogen te krijgen en zonder beschadiging van het netvlies. Vervolgens draaide de zon als een vuurwerkrad en nam alle kleuren van de regenboog aan. De parlemoeren zonneschijf bewoog op een duizelingwekkende manier. Ze draaide om haar as met een onstuimige snelheid. Op een bepaald moment hield de zon stil en daarna begon ze opnieuw te dansen, rond te draaien. Ze hield weer stil en begon nog eens te dansen. Plots kon men een geschreeuw horen, als een kreet van angst van heel die massa. Want de zon, die nog altijd razendsnel ronddraaide, leek zich los te maken van het uitspansel. Rood als bloed scheen ze op de aarde af te komen en dreigde ons te verpletteren met haar vurige massa. Het waren enkele angstaanjagende ogenblikken. Uit die duizenden monden hoorde ik uitroepen van vreugde en van liefde voor de Allerheiligste Maagd. Toen geloofde ik. Ik had de zekerheid dat ik niet het slachtoffer was van een inbeelding. Ik had de zon gezien zoals ik ze nooit meer zou zien. Na deze indrukwekkende getuigenissen kunnen we ons natuurlijk afvragen, en dat doen we ook, wat is hier de betekenis van geweest? Waarom met zoveel bombarie iets proberen duidelijk te maken zoals Maria dat op die dag doet? Maria werd overigens niet gezien door de 70.000 mensen. Ze zagen wel dit wonder gebeuren. Maar de enige die Maria zelf zag was natuurlijk zuster Lucia, de oudste van de sieneressen. En op het moment dat dit wonderlijke schouwspel plaatsvindt, horen we dat Maria met zuster Lucia in gesprek is. En ze vraagt zuster Lucia om een kapel te bouwen op die plek ter ere van de Heilige Maagd van de Rozenkrans. En die kapel, inmiddels wel herbouwd, die staat natuurlijk nog steeds in Fatima, de basiliek van de Heilige Rozenkrans. En ik had het grote geluk om daar afgelopen zomer te mogen zijn. Ik ben een paar dagen in Fatima geweest en ik moet zeggen dat was nog een hele onderneming, zeker in deze tijd, want je moet je laten testen voordat je mag vliegen. En in Fatima zelf waren de regels ook vrij streng, dus je moest overal met een mondkapje op rondlopen. Maar toch heb ik ondanks dat wel echt die ervaring van destijds, van 104 jaar geleden, als het ware kunnen proeven. Als je op de plek bent waar Maria destijds verscheen, dan hangt er een soort van geest alsof dat zo weer zou kunnen gebeuren. En ik heb daar de mis mogen vieren in de basiliek en ook in de kapel van de verschijningen. En vooral in de kapel van de verschijningen, 's ochtends in alle vroegte om 5:30 hadden we daar de mis. En ik keek uit over het plein en het voelde net alsof inderdaad precies op dat moment ook Maria weer zou kunnen verschijnen om weer dat hele wonder te herhalen. En als je zo een paar dagen in Fatima vertoeft, dan is het onvermijdelijk dat je ook naar de kruisweg toe gaat. En de kruisweg die ligt net iets buiten Fatima en die voert naar de plek waar ook de engel destijds verscheen aan de kinderen. En ik denk om iets van het grote wonder van Fatima te kunnen begrijpen, is wat dieper doordringen in die verschijning van die engel cruciaal. We hebben natuurlijk de 6 verschijningen van Maria. We hebben het grote belang van de rozenkrans, het belang van de bekering van de mensen, dat ze moeten stoppen met zondigen. De rozenkrans die een einde brengt aan de oorlog, die vrede brengt in de wereld, die zelfs de macht heeft om het communisme te stoppen, zoals we ook al in tal van voorbeelden in de geschiedenis hebben zien gebeuren. Maar ik wil tot slot toch even doordringen in datgene wat de engel de kinderen leert. De engel die leert ze natuurlijk het gebed dat we aan het begin van de podcast hebben gebeden. En op het moment dat de kinderen dat gebed bidden, doen ze de engel na en ze gaan plat op de grond liggen. En de engel die geeft ze vervolgens ook de heilige communie. En precies in dat moment leert de engel iets aan de kerk waarvan ik zelf overtuigd ben dat dat een van de kernpunten is van datgene wat de Heer ons wil leren in Fatima, namelijk het waardig de communie ontvangen. We horen dat de kinderen, zuster Lucia die ontvangt als enige de heilige hostie, en Francesco en Jacinta die ontvangen het bloed uit de kelk. En ze zijn daar zo van ondersteboven, zou je kunnen zeggen, dat ze een dagen aan een stuk de hele tijd dat gebed blijven herhalen wat die engel ze geleerd heeft. En dat ze op een gegeven moment, en Francesco die zegt dat ook, dat ze op een gegeven moment ook uitspreken, God was echt in mij. En blijkbaar krijgen de kinderen daar geleerd dat het ontvangen van de heilige eucharistie, dat het ontvangen van de heilige hostie, echt God zelf is die in je komt. Natuurlijk is dit geen nieuws, maar het is wel een soort wetenschap, een soort kennis die telkens weer met een hernieuwde kracht in ons moet wakker worden. En als priester maak ik nogal eens mee dat ik de mis doe, vaak ook uitvaarten bijvoorbeeld, waar je mensen in de kerk ziet die je misschien maar heel zelden in de kerk ziet. En je ziet dat met name dat moment van het communiceren voor heel veel mensen een probleem is geworden. Waarom? Omdat ze precies dit besef, wat die kinderen van Fatima dus heel erg intens krijgen geleerd door de engel, dat besef ontbreekt. Ze komen naar voren in de kerk, ze gaan richting het altaar, soms met de handen in de zakken zelfs. En ze hebben eigenlijk geen idee dat het niet een stuk brood is dat ze gaan ontvangen, maar dat het Christus zelf, de levende God die onder ons aanwezig komt, dat Hij het is die ze mogen ontvangen in de Heilige Communie. En daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om, als we praten over het herstel van onze kerk, over het belang van Fatima, datgene wat Maria ons wil leren, het bidden van de rozenkrans, maar ook het waardig de heilige communie ontvangen. Daarom is het zo belangrijk dat we dat blijven benadrukken. Want als we dat niet doen, dan zal uiteindelijk nooit het hart van onze kerk opnieuw gaan kloppen. Wat is namelijk het hart van onze kerk? Dat is de heilige eucharistie. Dat is de levende hostie, dat is Christus die leeft in de hostie. En als we inderdaad werkelijk geloven dat de heilige hostie de Heer zelf onder ons is, dan kan het ook eigenlijk niet anders dan dat we moeten groeien in eerbied voor de heilige hostie. Dat we op het moment dat we het moment van communie naderen, dat we dan van binnen stil worden, dat we dan van binnen neerknielen. En omdat dit zo'n belangrijk thema is in onze kerk, het waardig ontvangen van de heilige hostie, wil ik daar volgende week een aparte podcast ook aan wijden. Tot slot wil ik nog even terugkeren naar ons vertrekpunt van vandaag, het zonnewonder 13 oktober, het belang van het bidden van de rozenkrans. En ik wil afsluiten met de woorden van pater Werenfried van Straten, u kent hem ongetwijfeld als de spekpater, die een prachtige brief schreef over het belang van de verschijningen van Fatima. En hij eindigt die brief door ook te benadrukken hoe belangrijk het is dat in zijn tijd, maar ook in onze tijd, we de rozenkrans blijven bidden. En hij zegt: word daarom weer als kinderen die in doodsangst naar hun moeder roepen. Bid de rozenkrans met het geloof van kinderen en oude moedertjes. Bid zoals onze voorvaderen gebeden hebben. Zoals Mozes op de berg en zoals Jonas in de buik van het monster. Zoals de jongelingen in de vuuroven en zoals Job toen hij door Satan beproefd werd. Hun aller gebed werd verhoord. Bid met een onwrikbaar geloof en met een hart dat de hele wereld in liefde omvat. En de Heer zal zich over ons neerbuigen en zijn barmhartigheid zal geen grenzen hebben. Ik wens u een hele mooie en gezegende dag toe. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Vandaag is het zaterdag 29 augustus, in de 21ste week door het jaar. De kerk gedenkt vandaag de gedachtenis van de marteldood van de heilige Johannes de Doper. Wij gedenken ook Maria op zaterdag. Maria, wees onze moeder en maak ons tot uw kinderen. Maak dat wij onze roeping aanvaarden, zoals gij bij de boodschap van de engel, dat wij graag in dienst bewijzen, zoals gij bij uw bezoek aan Elisabeth, dat wij de soberheid dragen, zoals gij bij de geboorte van uw kind, dat wij de beproevingen kunnen dragen, zoals gij op de vlucht naar Egypte, dat wij ook hebben voor de nood van een ander, zoals gij op de bruiloft te Cana, dat wij bestand zijn tegen het lijden, zoals gij aan de voet aan het kruis, dat wij in gemeenschap met elkaar bidden, zoals gij het met de apostelen deed. Maria, leer ons leven zoals gij. Om 9:30 schakelen we live over naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw, Sterren der Zee in Maastricht, voor de heilige Eucharistie, ter ere van de heilige maagd Maria. Bidden wij het gebed van voorbereiding tot de heilige Eucharistie. Maria, moeder van liefde en barmhartigheid, ik arme en onwaardige zondaar, neem van ganse harte tot u mijn toevlucht. En doe een beroep op uw liefde, zoals gij eens uw beminde zoon hebt bijgestaan, toen hij aan het kruis hing. Sta zo ook mij zondaar genadig bij, en alle priesters die op deze morgen hier en in heel de heilige kerk de Eucharistie vieren. Schenk ons de genade van uw hulp, om voor het aanschijn van de verheven en ongedeelde drie-eenheid één offer aan te bieden, dat God waardig en welgevallig is. Ik wens u luisteraars vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

Maria, Sterre der Zee, zie mij genadig. Zie mij neergeknield voor uw genadetroon, waar al ontelbare minnaren van uw moederhart de grootste gunsten door u hebben ontvangen. Mag u voor de bedroefden troost, de noodlijdenden hulp, de zieken genezing en voor de zondaars vergeving verkrijgt. O lieve moeder, ik kom dan tot u met het grootste vertrouwen. De vele wonderen die er op uw voorspraak geschied zijn, vervullen mij, ellendige zondaar, met de zoetste hoop dat gij, moeder van barmhartigheid, ook mijn beden zult verhoren. Ja, ik smeek en bid u, o zoetste moeder, o genaderijke ster der zee, laat me niet van hier weggaan zonder verhoord te zijn. Je kunt mij helpen, je zijt immers de machtigste na God. Je wilt mij helpen, omdat je zo vol liefde zijt voor al uw kinderen. Herinner u, o goedertierendste maagd, dat het niet gehoord is dat iemand die vol vertrouwen tot u zijn toevlucht nam, door u verlaten is. Zou ik dan de eerste zijn die je onverhoord van u laat heen gaan? Nee, o goede moeder, op deze heilige plaats zult je door uw alvermogende voorspraak mijn hulp en mijn nood en troost in mijn lijden verwerven. Wees je goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Je zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Onze lieve vrouw is Sterre der Zee.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Goedemorgen, beste mensen hier in de kerk, leden van de broederschap. Ook u met ons verbonden via de livestream en via Radio Maria. Welkom om deze Eucharistie mee te vieren. Vandaag vermeldt onze liturgie het feest van de marteldood van Johannes de Doper. We horen dadelijk zijn verhaal dat we allemaal denk ik wel kennen. Hoe hij als onderdeel van een amusementsprogramma op de verjaardag van koning Herodes om werd gebracht. Omdat hij bang was zijn gezicht te verliezen. Zoals vele profeten voor hem en na hem ondergaat hij dat lot. Vragen wij eerst God en elkaar om vergeving om deze Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Heer die genadig is zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons leiden naar het eeuwig leven. Amen.

0: Laten we bidden. God, gij hebt de heilige Johannes de Doper geroepen om in zijn geboorte en dood de voorloper te zijn van uw Zoon. Wij bidden, geef ons de kracht om ook te strijden voor uw evangelie, zoals ook hij zijn leven heeft gegeven, als getuige van waarheid en gerechtigheid. Dat vragen we door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest leeft door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Amen.

0: Zeg tot het volk, alles wat ik u opdraag, laat ik door hen niet afschrikken. Uit de profeet Jeremia. In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij. Omgord uw lenden, sta op en zeg tot het volk, alles wat ik u opdraag, laat u niet door hen afschrikken. Anders jaag ik u voor hun ogen de schrik op het lijf. Ikzelf maak u heden tot een versterkte stad, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het land voor de koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers van het land. Ze zullen u bestrijden, maar niets tot uw vermogen, want ik ben bij u om u te redden. Zo spreekt de Heer.
1: We zingen Psalm 27 als tussenzang, nummer 5. Nummer 5.

De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

In die dagen had Herodes Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen. Omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Philippus, want hij had haar tot vrouw genomen. En Johannes had tot Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden, maar ze kreeg geen kans. Want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen man was en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde hij in tweestrijd. Maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en vooraanstaanden van Galilea. De dochter van Herodias trad op met een dans en zij beviel aan Herodes en aan zijn tafelgenoten. De koning zei nu tot het meisje: vraag wat je wilt en ik zal het je geven. En hij bevestigde haar dat met een eed: wat je hem ook vraagt, ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar buiten en vroeg aan haar moeder: wat zou ik vragen? En die antwoordde: het hoofd van Johannes de Doper. Zij haastte zich naar binnen naar de koning en zei hem haar verlangen: en ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed. Maar om toch zijn eedgestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten, wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde hij dus een lijfwacht en gelaste het hoofd van Johannes te brengen. De man ging, onthoofde hem in de gevangenis en hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje en het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen ervan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Tot zover de woorden van het Heilige Evangelie.

Een gruwelijk verhaal, beste mensen. Maar het gebeurt nog altijd in de wereld dat profeten gedood worden, omdat ze hun mond durven open doen en dingen aanklagen die niet juist zijn. Johannes had zijn hele leven zijn naam waargemaakt. Zijn naam, Johannes, betekent eigenlijk God is genadig. En dat had hij verkondigd. Sinds zijn dood spreekt eigenlijk de hele christelijke wereld nog van hem. Zijn oproep tot soberheid, tot menselijkheid, tot gerechtigheid en solidariteit is van alle tijden en is ook in onze dagen meer dan ooit actueel. Hij is een van de mensen geweest die met zijn leven en met zijn sterven de weg voor Jezus heeft geëffend en die naar hem verwees. Zoals hij dat zelf ooit zei, hij moet groter worden en ik moet kleiner worden. Dat kun je heel mooi zien. Ik weet niet of u wel eens in Colmar geweest bent, bij het Isenheimer altaar. Daar staat Johannes. Met een hele grote lange vinger wijst hij naar Jezus. Hij moet groter worden, ik moet kleiner worden. Het gaat om hem. Maar ook Johannes was maar een mens. Hij kende ook twijfel en tweestrijd. Want toen hij eenmaal in de gevangenis zat, in die duistere kerker, overviel hem toch de twijfel. En hij liet een van zijn leerlingen aan Jezus vragen, ben jij het nou? Heb ik op een verkeerde gewet? Ben jij het nou die komen moet? Of moeten we nog iemand anders verwachten? Nee, niets menselijks is hem vreemd. Maar hij werd tenslotte de wegbereider van de Heer en hij bleef dat tot in de dood. Mogen God ook ons de genade schenken om trouw te blijven in ons geloof, in de liefde ten einde toe, ook als dat van ons iets vraagt. Ook Maria verwees altijd naar Jezus. Hij, doe maar wat hij u zeggen zal. Via Maria komen wij tot Jezus. En zo is er ook een verband tussen Johannes en vandaag, de zaterdag waarop we Maria gedenken.

0: bidden wij vol vertrouwen tot God, onze hemelse Vader. Voor onze kerkgemeenschap, dat zij een teken is van het komend rijk van God. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons. Voor onszelf, dat ook wij wegwijzers zijn naar de Heer, waarin Johannes de Doper ons is voorgegaan. Laat ons bidden. God, wij bidden u, verhoor ons. Voor de zieken die op ons gebed rekenen, dat zij Gods nabijheid ondervinden in de aandacht en zorg van hun naasten. Laat ons bidden. Voor onze dierbare overledenen, dat God hen opneemt in zijn rijk van licht en vrede. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Gij, Heer, zijt een God van genade. Begeleid ons met uw genade en met uw liefde, zodat wij ervan kunnen leven en ook ze kunnen doorgeven aan anderen. Dat vragen wij u vandaag op voorspraak van Johannes de Doper en door Christus onze Heer. Amen.

Bid alle zusters en broeders dat mijn en uw gave aanvaard mag worden door God, ons Allervader. God leid ons door deze Eucharistie op de weg die ons werd gewezen door de stem van een roepende in de woestijn en waarvan de heilige Johannes grootmoedig heeft getuigd door zijn bloed te vergieten door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Wij verheerlijken u vandaag omwille van zijn voorloper Johannes, aan wie ge onder de kinderen van de mensen de hoogste eer hebt bewezen. Over zijn geboorte hebben velen zich verblijd. Nog in de moederschoot sprong hij op van vreugde bij de komst van hem die deze wereld redden zal. Onder de profeten was er geen zo groot als hij. Het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt, heeft hij aangewezen. En de Heer die het water heiligt, ontving van hem het doopsel. Door zijn bloed te vergieten, heeft hij tot in de dood van hem getuigd. En daarom met de engelen in de hemel verheerlijken ook wij u op aarde, zolang er woorden zijn, en bezingen u toe vol vreugde.

Ja, waarlijk heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron en uit u stroomt alle heiligheid. Zend uw geest aan u uit over deze gaven, zodat ook zij voor ons geheiligd worden. Lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de beker in zijn handen, dankte u weer en reikte hem zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe en altijd durend verbond tussen God en mens. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor allen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Blijft dit doen om mij te gedenken.

Kondigen wij het mysterie van ons geloof, Heer Jezus, wij verkondigen. En daarom gedenken wij, Vader, zoals Hij het zelf gewild heeft, het leven, lijden en sterven en de verrijzenis van uw Zoon. Wij bieden u wat Hij ons gaf, dit brood dat leven geeft en deze beker van ons heil. En we danken u omdat we sinds die dag voor uw aanschijn mogen staan en deel mogen hebben aan het lichaam en bloed van uw veelgeliefde Zoon. Wij vragen u met aandrang dat we naar elkaar mogen toegroeien, steeds meer door de kracht van uw Heilige Geest. Denk aan uw kerk, over heel de aarde verspreid. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rond de bisschop van Rome, Leo onze paus, Cornelis onze bisschop en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood zijn gegaan in de hoop op de verrijzenis. Alle die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen nu leven in het vriendelijke licht van uw gelaat. Neem ook ons allen op in uw liefde, dan zullen ook wij met de Maagd Maria, de moeder van uw Zoon, de apostelen, de heilige Johannes en allen die op deze aarde hebben geleefd in uw welbehagen, delen in uw eeuwige leven. En dan zal de lofzang die we hier hebben aangeheven in dankbaar gedenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Gaan we nu tot God met de woorden die Jezus ons gaf. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Ja, van alle kwaad verlos ons, Heer, en geef vrede in onze dagen, in onze wereld, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen blijven van al wat zonde is, veilig tegen alle angst en onrust, en altijd hoopvol uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koning. Heer Jezus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, vervul dan uw belofte en geef ook ons hier vrede in uw naam. Maak ons alle één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Geef ook elkaar een gebaar van vrede. Vrede van Christus.

Gelukkig wie genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie dan hier hoe de Heer bij ons wil zijn in de gestalte van dit gebroken brood. Zie het Lam van God dat wegdraagt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat je tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het heilig lichaam en bloed van Christus bewaren ons tot eeuwig leven.

Nu de gelovigen de heilige communie ontvangen, bidden wij het gebed voor een geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

Hij moet groter worden en ik kleiner, sprak Johannes. Laten we bidden. Heer, we hebben deze Eucharistie mogen ontvangen op de sterfdag van de heilige Johannes de Doper. En wij bidden u, laat ons dit sacrament altijd in ere houden als teken van ons heil, maar vooral met vreugde ervaren dat Gij ook ons genadig wilt zijn door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. De zegen van onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, kom over u allen en blijven vandaag en altijd met u. Een fijne dag. Ga heen in vrede. Wij danken u.

0: de viering van de heilige Eucharistie was uw lijf verbonden met het heiligdom van onze lieve vrouw Sterre der Zee in Maastricht. Sillebrand was emeritus pastoor Frans de La Haye. Ik wens u vanuit de thuisstudio in Hoensbroek een fijne dag en vanmorgen een gezegende zondag toe. En blijft u alstublieft gezond.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Luisteraar, om meteen maar met de deur in huis te vallen, Lodewijk de IX was een ware heilige. Nu verwacht ik na deze woorden niet gelijk een bloemetje vanuit Joodse hoek. Want deze Franse koning liet in de straten van Parijs de Talmud verbranden. Maar we moeten dat echter wel zien in het teken van de tijd. Roi Louis, zoals de Fransen noemden, wilde daarmee alleen maar God en zijn kerk dienen. Wat was er gebeurd? De Franse Jood Nicolas Donner bekeerde zich, werd katholiek en trad in bij de Franciscanen. Daar vertaalde hij de Talmud die in zijn ogen vol godslasteringen stond. Zo staat in het Joodse heilige boek onder andere dat Jezus naar de hel werd gestuurd om daar gekookt te worden in uitwerpselen. Er staat in dat Joden niet-Joden mogen doden. En dat als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen, hij naar een stad moet gaan waar men hem niet kent om daar het kwaad te doen. En wat in de Talmud over moeder Maria staat, acht ik niet geschikt voor onze jongste luisteraars. Nu moet u weten dat niet de Talmud, maar de Joodse Tenach ons Oude Testament is. De Tenach bestaat uit 3 delen. De Torah, met de 5 boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Staat uit de Nevi'im, met zijn profeten, en uit de Ketubim, met de overige boeken. De Talmud echter bestaat uit commentaren op de Tenach, van rabbijnen, wetsgeleerden en filosofen. En die zijn niet allemaal even fris. Frère Nicolas Donner, u weet wel, de bekeerde Jood, gaat naar paus Gregorius de IX. Laat hem de passage zien die de godheid van Jezus aanvallen en de maagdelijkheid van Maria besmeuren. De paus besluit dat alle exemplaren van de Talmud moeten worden geconfiskeerd en dat de tekst door Dominicanen en Franciscanen moet worden bestudeerd. Blijken de beschuldigingen waar, dan moeten de boeken worden verbrand. Nu werd het pauselijk bevel veelal genegeerd, maar niet door de trouwe zoon van de kerk, koning Lodewijk de IX. Tijdens een proces in Parijs, waar 4 rabbijnen de Talmud mochten verdedigen, oordeelt een commissie van theologen dat de inhoud verwerpelijk is. En zo worden op 17 juni 1244 meer dan 10.000 exemplaren, om precies te zijn 24 karren de vachten vol, van de Talmud in de straten van Parijs verbrand. Op 25 april 1214 in Poissy, onder de rook van Parijs, geboren Lodewijk, Louis zoals de Fransen zeggen, besteed reeds op 12-jarige leeftijd de Franse troon. Maar feitelijk lag het bestuur van het land tot zijn 21ste verjaardag bij zijn goede moeder, de regentes Blanche de Castilla. Zij zou eens tegen haar zoon gezegd hebben: ik hou van jou, jongen, zoals een moeder maar van haar kind kan houden. Maar ik zie je liever dood aan mijn voeten liggen dan je ooit een doodzonde te zien begaan. En zo leerde Louis van haar zijn liefde voor de Heer. Geen dag ging voorbij zonder dat de koning de heilige mis mee vierde. Sterk nog, meest 2 keer per dag. Alle dagen kregen 100 armen een maaltijd op het paleis. en niet zelden bediende de heilige koning. En misdaad werd zo zwaar gestraft als godslastering. De koning wilde van Frankrijk een godlievend land maken. Hij bouwde kloosters, lokte religieuze orders en liet vele reliquieën vanuit het heilig land naar het Doerse Franse overbrengen. Niet voor niets zijn zijn landgenoot, de heilige Franciscus van Sales, bijna 4 eeuwen later in zijn inleiding tot het devote leven, dan lees ik voor, hoe aangrijpend is het te lezen hoe de heilige Lodewijk, een van de grootste koningen ooit, zijn plichten vervulde. Hij bediende de armen in hun eigen huizen. Dagelijks zaten er 3 armen aan zijn tafel. Niet zelden at hij in zijn nederigheid de resten van hun borden. Tijdens zijn veelvuldige bezoeken aan de ziekenhuizen koos hij voor degene met de meest afgrijzelijke ziektes, zweren en gezwellen. Bij hen knielde hij neer om ze te verzorgen. In hun ogen zag hij de redder van de wereld. En hij beurde hen op met de zachtheid van een moeder. Zo schreef Franciscus. Koning Louis en zijn koningin Marguerite krijgen samen 11 kinderen. Deze zijn oudste zoon en troonopvolger, zegt de koning. Goede zoon, houd boven alles van God. Want zonder God wordt niemand gered. Houd je ver van alles wat God mishaagt. Ver van iedere doodzonde. Au contraire, wees bereid iedere storm over je heen te laten komen. Wanneer God jou tegenslagen zendt, verdraag ze geduldig. En dank jouw redder. Besef dat jij ze verdiend hebt. Omdat hij ze voor jouw welzijn gebruikt. Stuurt hij jouw voorspoed? Dank hem dan, nederig. Opdat trots, of iets anders, je niet slechter maakt in plaats van beter. Want we moeten voorkomen dat wij Gods gaven niet tegen hem gebruiken. Tijdens een slopende ziekte belooft Lodewijk dat mocht hij beter worden, hij een nieuwe kruistocht zal uitroepen om het heilig land te bevrijden. Menselijk gezien draaide deze overigens uit op een fiasco. Lodewijk wordt door de sultan gevangen genomen, maar laat die nou kort daarna door zijn eigen mensen worden vermoord. En die zijn bereid de Franse koning, voor een overigens buitensporige losprijs, weer te laten gaan. Lodewijk besluit met vrouw en 11 kinderen nog een tijdje in het heilig land door te brengen. Tja, als je toch al bent. Op een dag komt de boot met koning, familie en volgelingen dicht bij de kust terecht in een zware storm. Als Lodewijk boven het razende geweld in de donkere nacht een klok hoort luiden, valt hij op de knieën. Belooft de moeder gods zich volledig aan haar toe te wijden. Op de wind plots gaat liggen. De koning gaat aan land en beklimt de berg Carmel. Vindt daar een groep biddende monniken, kluisenaars voor onze lieve vrouw. Ze vertellen hem hoe meer dan 2000 jaar eerder de profeet Elia in een wolk de heilige maagd Maria zag. Hoe sindsdien monniken haar onafgebroken vereren en een kapel ter hare ere oprichten. Hoe 1200 jaar later de engel Gabriel in de schaduw van de berg gelegen Nazareth Maria bezocht. Vroeg of zij de moeder van de verlosser wilde worden. Op zij had geantwoord, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Ze vertellen hoe de heilige Miriam had moeten vluchten naar Egypte. En ze hebben terugreis de berg Carmel hadden bezocht. En al die eeuwen hadden zij de moeder gods geëerd. Bovendien zouden de kluisenaars van de berg Carmel na de nederdaling van de heilige geest over de apostelen op Pinkster als eersten zijn gedoopt. Koning Lodewijk smeekt de monniken mee te komen naar het verre Frankrijk, waar ze veel veiliger zijn. Geen gevaar lopen door Mohammedanen, moslims zouden wij nu zeggen, te worden vermoord. 6 broeders laten zich overhalen, krijgen onder de rook van Parijs een klooster aangeboden, dat wel even winnen zal zijn geweest. Uiteindelijk zullen de Saracenen de monniken verdrijven van de berg Carmel. De mannen wijken uit naar Frankrijk en Engeland. En daar geeft Maria 30 jaar later, in 1251, het kapelier aan Karmelieten-generaal Simon Stock. Nog 1 keer zal koning Lodewijk op kruistocht gaan. Steun van andere Europese mogendheden krijgt hij niet. In Tunis wordt hij getroffen door de pest. Keert ver van huis, wel ver, de overkant van de Middellandse Zee, op 25 augustus 1270 naar zijn schepper terug. Daar ontmoet Frankrijk's enige heilige koning, zijn koningin en die van ons. Saint Louis, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 22e zondag door het jaar, jaar A, is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 16, vers 21 tot 27. Ik lees het u voor. In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat hij daar veel zou moeten lijden, van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, maar dat hij, na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. Maar hij keerde zich om en zei tot Petrus, ga weg, Satan, terug. Ge zijt me een aanstoot, want ge laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En daarna tot zijn leerlingen, wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens, heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal die ieder vergelden naar zijn daden. U weet, we zitten in het evangelie van Matteüs, die zijn evangelie indeelt in drie delen. Het grootste gedeelte, het middelste, gaat over het openbaar leven van Jezus. Voorafgegaan door twee hoofdstukken kindheidsverhalen en besloten met drie hoofdstukken lijden, dood en opstanding, verrijzenis van Jezus. En dwars door zijn evangelie heen, door de openbaar leven van Jezus heen, weeft hij zijn vijf toespraken. Daar ga ik nu een beetje vlug overheen, omdat ik denk dat we vandaag zoveel te bespreken hebben. We gaan eerst even kijken hoe het stukje dat we vandaag hoorden, hoe dat past in de omgeving van wat Matteüs zojuist heeft verteld en straks gaat vertellen. In het voorafgaande hebben we gehoord hoe Jezus was uitgeweken naar de gebieden van Tyrus en Sidon. En daarmee had hij de uiterste grens van het land van Gods volk, verlaten. Hij was in het gebied van de heidenen. Terwijl toch Jeruzalem, het centrum van het land van God, het uiteindelijke doel van zijn leven was. Hij was nu op het verst verwijderde punt van zijn levensbestemming. Het elastiek stond, om zo te zeggen, op zijn strakst gespannen. En op dat moment had hij zijn leerlingen gevraagd wat ze in hem zagen. En Petrus had geantwoord dat hij de Messias was, degene op wie ze al jarenlang zaten te wachten. En daarop had Jezus meteen gezegd, dat horen we dus vandaag, dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Waarom? Op de eerste plaats omdat dat beantwoordde aan het beeld van de Messias, zoals hij dat bij de profeet Jesaja had aangetroffen en zoals dat waarschijnlijk leefde in de tijd van zijn, dat hij optrad in het volk, zoals dat leefde in de verwachting van het volk. Wat zegt Jesaja dan? Jesaja zegt dat er komt ooit een tijd dat God zelf zijn koningschap zal vestigen in Jeruzalem. En dat hij dat zal doen, dat is één. En dat hij dat zal doen, twee, in de persoon van zijn Messias. En drie, en dat die Messias herkenbaar zal zijn aan, u kent die teksten wel, blinden zullen zien, doven horen, lammen lopen en aan gevangenen wordt verlossing en vrijlating gemeld. En aan iedereen die vertrapt en vertreden is, die zal worden opgericht. Daaraan zul je de Messias herkennen. Wel nu. Eerst heeft Matteüs verteld in de eerste hoofdstukken van zijn evangelie over al de genezingen van Jezus. En stilaan is het tot de leerlingen doorgedrongen dat hij dan wel eens die Messias kon zijn, want van die Messias werd verteld door Jesaja dat hij al die genezingen zou verrichten. Nou, Jezus, dat zag je ze doen. Maar als dan Jezus de Messias was, ja, dan moet er verteld worden dat hij naar Jeruzalem moet gaan om daar Gods koningschap te vestigen. Zo had Jesaja dat aangekondigd. Nou, En dat is precies wat Jezus in de tekst van vandaag aankondigt. Hij zal naar Jeruzalem gaan, om daar, ja, dat koningschap, dat zal er dan heel anders uit blijken te zien en heel anders ingevuld blijken te worden dan zijn leerlingen dachten. We gaan over naar de tekst zelf. En u weet, ik probeer altijd mijn eigen vertaling te maken van het Grieks. Niet omdat dat beter is, maar omdat ik zo graag dicht bij de Griekse woorden wil blijven. Omdat ik dan met Marcus, met Matthäus als het ware kan meedenken. Daar gaan we, vers 21. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen erop te wijzen dat hij moest weggaan naar Jeruzalem en veel lijden van de oudsten en hoge priesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opgerezen worden. Dat lees ik nog eens. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen erop te wijzen dat hij moest weggaan naar Jeruzalem en veel lijden van de oudsten en hoge priesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opgerezen worden. Eerst dat weggaan. Jezus kondigt het vervolg als het ware nu al aan. Nu Petrus heeft gezien dat Jezus de Messias is. Nu ligt als het ware de weg naar Jeruzalem voor hem open. En nu komt dan eindelijk het moment dat Jezus vanaf het verst verwijderde punt van Jeruzalem de tocht zal gaan beginnen. Maar daar neemt hij de tijd voor. Als u het leuk vindt, zou u moeten kijken wanneer Matthäus dan eindelijk vertelt dat Jezus dat ook doet. Vandaag horen we alleen maar dat hij het gaat doen. Maar wat me dan opvalt in de Griekse tekst van Matthäus, dat zijn, als het gaat over de werkwoorden, de leidende vormen. Want er staat, zijn leerlingen erop gewezen hebben dat hij moest weggaan naar Jeruzalem, dat doet hij zelf, en veel te lijden zou hebben, in het Grieks is dat al een leidende vorm, van de oudsten en hoge priesters en schriftgeleerden, en gedood worden, door diezelfde oudsters en hoge priesters en schriftgeleerden, en op de derde dag opgerezen worden, staat er in het Grieks. En de pijnlijke dingen die hem zullen overkomen, die zullen hem geworden, om dat zomaar uit te drukken, door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden, maar op de derde dag opgerezen worden, twee keer raden wie daar de hand in zal hebben. In het Grieks van de Bijbel, en Matthäus met name, wordt heel vaak, als het gaat over de werking van God in zijn handelen, wordt heel vaak de leidende vorm gebruikt, de vorm met worden, de passieve vorm, zodat je hoort dat God daar als het ware op de achtergrond zijn rol vervult. En op de derde dag opgerezen worden. Ja, op zich is dat wel een meditatie waard. Wat, je zult toch Jezus zijn? Nou, dan hebben we het nog maar niet over wat hij allemaal in het vooruitzicht stelt of ziet dat er gaat gebeuren. Maar opgerezen worden. En dan is hij overleden. En dan gaat hij ervan uit dat God dat zal doen. Dat moet hij dan toch maar helemaal op vertrouwen. Want ja, je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar hij was God en hij wist het allemaal wel. Maar dat is niet juist, want hij is mens geworden en een compleet mens geworden. En dezelfde menselijke gedragingen en dezelfde menselijke emoties en dezelfde alles wat u en mij als menselijk en in die situatie wij zouden kunnen voelen en denken, dat heeft hij ook gevoeld en gedacht. En je moet toch maar het lef hebben om ervan uit te gaan dat God dan op de derde dag mij op zal reizen. Dat ik opgerezen zal worden door Gods toedoen. Dat moet je dan toch nog maar afwachten. Dat is een daad van geloof, van hoop. Daar kun je al een hele tijd bij blijven stilstaan. Wat laat Jezus hier van zijn innerlijk zien? We krijgen dus echt een inkijkje in de spiritualiteit van Jezus. Want waar is hij nou toch mee bezig? Met het vooruitzicht dat hem te wachten staat. Hij weet het. Hij voorziet het. Daar kunnen we natuurlijk wel hele mooie goddelijke inspiratie of voorspellingen aan. Maar u hoeft maar gewoon te weten. Er zijn mensen op dit moment in onze maatschappij. Als u voor hen partij kiest, dan weet u dat u de hele bevolking tegen u krijgt. En of dat nou ex-gevangenen zijn die bij u in de wijk komen wonen. Zeker als die ex-gevangenen vervelende of erge dingen hebben gedaan met kinderen. Zodra de mensen het weten. Nou, En dan hoeft u maar voor die mensen partij te kiezen om te weten dat u net zo behandeld gaat worden als die. Of het gaat over vluchtelingen, of het gaat over mensen die er eventjes niet bij horen, die in de, door de media negatief worden afgeschilderd. Als u partij voor ze zou kiezen, dan weet u dat, dat u het niet gemakkelijk gaat krijgen. Nou, dat wist Jezus dus ook. Vers 22. En hem bij zich genomen hebbend, begon Petrus hem te dreigen, zeggend: Toe, Heer, dat zal het niet zijn voor u. En hem bij zich genomen hebbend, begon Petrus hem, ik heb maar vertaald, te dreigen. Onze gewone vertaling geeft hem daar ernstig over te onderhouden, maar dat is te zwak uitgedrukt. Want datzelfde woord dreigen, dat hoorden we net voor dit verhaal, vorige week. Daar heb je nou, als je het evangelie opknipt, dan zie je die onderlinge verbanden niet. Maar twee versen terug deed Jezus dat zogenaamde dreigen, door zijn leerlingen op het hart te drukken en tegen niemand te zeggen dat hij de Messias was. Te dreigen. Of dwingend toe te spreken. Of iets van soortgelijke strekking. Straks gaat het ook nog betekenen snauwen, als de mensen tegen die blinden roepen bij de poort van Jericho dat hij zijn mond moet houden. Dan snauwen ze hem toe. Dat gevoel zit hier. Of als Jezus straks, of in het achtste hoofdstuk, heeft Jezus de wind stilgelegd door hem dreigend, dwingend toe te spreken. Datzelfde woord gebruikt. En daarnet deed Jezus dat om zijn leerlingen op het hart te drukken, dat ze nooit zouden zeggen dat hij de Messias was. En nu neemt Petrus datzelfde woord over en die toon om zo tegen Jezus te spreken. Maar dat zal u toch nooit gebeuren. Wat staat er nou in het Grieks? Hè? Er staat in het Grieks iets, ja, een uitdrukking. Zometeen gaat Jezus zeggen dat Petrus zich juist niet door de gedachten van God laat leiden. Er staat een Grieks woord waarvan, denk ik, ons woord, helaas, Helios, staat er, is afgeleid. Een soort uitroep. Helios, zou daar nou niet helaas staan? Een nette krachtterm. Helaas, Heer, dat zal voor u niet zijn. Of misschien heeft Petrus wel gezegd van, mooi niet, Heer, dat gaat met u zo niet gebeuren. Zoiets staat er. En het mooie van Matteüs is dat de toon die Petrus hier aanslaat tegen Jezus, dat is de toon die Jezus zojuist aansloeg tegen zijn leerlingen. Die Jezus aansloeg toen hij de storm neerstilde. Dat is een uitermate strengende, dwingende toon, maar Petrus spreekt voor zijn beurt, dat zullen we horen. Vers 23. Hij, zich omgedraaid hebbend, sprak tot Petrus: Ga heen, achter mij, Satan. Ergernis ben je mij, want je verstand is niet bij de dingen van God, maar bij de dingen van de mensen. Zo. Hij keerde om. Dat is een ommekeer in alle betekenissen van het woord. Enerzijds, ik denk dat Jezus zich zal omgedraaid hebben om Petrus toe te spreken. Dus Dan liep Jezus dus voor Petrus uit. En dat is opmerkelijk, want meteen hierna zegt Jezus: Achter mij. Alsof Petrus te ver voor hem uit was gaan lopen. Misschien niet letterlijk, maar wel met die opmerking. Dus Jezus draait zich om en zegt dan: Achter mij. Nou, dat liep hij eigenlijk al. Dan heeft dat achter mij dus een overdrachtelijke betekenis. En dan slaat het op het feit dat Petrus Jezus niet alleen moet volgen met zijn voeten, maar ook met zijn gedachten en zijn hart en zijn redeneringen. En, hooggoed bedoeld ook, die zijn op dit moment niet, zoals Jezus dat noemt, bij de dingen van God. Maar ja, ook in die overdrachtelijke betekenis is hier sprake van een enorme ommekeer. Zo net, weet u wel, vorige week was het nog tegen Petrus: Zalig ben jij, want Vader heeft het je geopenbaard. En nu, Satan ben jij, want je verstand houdt zich bezig met wat menselijk is. Wat een ommekeer. En hij, zich omkerend, hij keert zich ook van binnen om. En te oordelen naar de heftigheid van Jezus' reactie, is Petrus blijkbaar aan de ziel van Jezus gekomen. En wat is dan die ziel? Kunnen wij daar nu al iets over vermoeden uit die woorden en die heftige reactie van Jezus? Wat houdt die ziel in? Ja, we weten er al iets van. Hij gaat naar Jeruzalem. Dat had hij bij Jesaja gelezen. Dat was zijn zending. Dat althans heeft hij geleerd dat dat zijn zending was. Om daar Gods koningschap te vestigen voorgoed. Maar dat koningschap, dat zal er heel anders blijken uit te zien dan men waarschijnlijk heeft gedacht. Weet u nog hoe aan het begin van het evangelie staat, metanoia, ga anders denken? Hoe ver gaat dat andere denken dan? Hoezo anders? Gods koningschap zal niet een heerschappij zijn die het van de Romeinen of van Herodes of van wie dan ook gaat overnemen. Gods koningschap laat de politieke situatie onverlet. Nee, zijn koningschap zal een heerschappij zijn over het kwaad. Want hoe zal het kwaad uiteindelijk worden overwonnen? Door het consequent te beantwoorden met genade, met barmhartigheid, met liefde, niet met wraak. Niet met terugslaan, met genade, met de zon te laten blijven schijnen, al gebeuren er onder die zon nutselen net zo vreselijkste dingen die je maar denken kunt. De zon blijft schijnen. Ooit zal het tot de mensen doordringen. We staan verdorie nog altijd in de zonneschijn. Die is het sterkste. Dat moet Jezus laten zien. En dan gaat het niet over de zonneschijn, maar over de liefde, de barmhartigheid. Zelfs als dat ten koste gaat van Jezus, ja, om zo te zeggen, als het ten koste gaat van God zelf. Zelfs als men de liefde wil vernietigen, zal die liefde reageren met liefde. En zij zal het laatste woord hebben. Dat gaat Jezus in Jeruzalem laten zien. Er gaat geen zee te hoog voor de liefde van God. Die zal als een paal boven water staan, boven alle onrecht en kwaad en haat in deze wereld. Daar is hij mee bezig. Zijn levensplan, zijn grote uiteindelijke doel. En daar meende Petrus een stokje voor te moeten steken. En dat leverde dus die heftige reactie op van Jezus aan zijn adres. En nu staat er in onze gewone vertaling, jij laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar dat staat er in het Grieks, ik zou bijna zeggen, dat staat er in het Grieks gelukkig niet. Er staat niet wat God wil, er staat, jij verstand is bij de dingen van God. En die dingen zijn dus onbepaald gelaten. Wat God wil. Want Jezus kiest die woorden toch waarschijnlijk met zorgvuldigheid. De gewone vertaling zegt dus, ga laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar dat staat er niet in het Grieks, wat God wil. In het Grieks staat er, je verstand is niet bij de dingen van God, maar bij de dingen van de mensen. Dus om alle misverstand te voorkomen, God wil niet dat Jezus een geweldige dood tegemoet gaat. God wil dat Jezus elke vorm van kwaad, onrecht, haat en dood beantwoordt met liefde. En dat zal ten koste van hemzelf gaan. Hij beseft het. Het zal, menselijkerwijs gesproken, zijn dood worden. Maar dat wil God niet. Juist in tegendeel. Maar als het toch gebeurt, dan zal Jezus consequent moeten reageren zoals God dat doet. Met genade, met barmhartigheid, met langmoedigheid, met de wereld te laten bestaan en voortduren. Zodat uiteindelijk die wereld een bol van liefde zal zijn. Het lijden uit de weg gaan, als de liefde haat oproept, dat zijn menselijke overwegingen. Dat zouden u en ik ben blij dat ik dat in mijn leven eigenlijk nog nooit heb meegemaakt. Hoe moet je nou bij haat en bij onrecht? En dan zou je dat met liefde moeten beantwoorden. Jezus zegt dat de enige weg is. Consequent doorgaan met liefde doen en liefde zijn. Ook als het kwaad terugslaat. Dat zijn de dingen van God. En tot die opdracht weet Jezus zich geroepen. En vandaar dat Jezus tegen Petrus kan zeggen dat hij een ergernis is, een aanstoot, een hinderpaal. Petrus staat met zijn goed bedoelde opmerking, dat nooit, Heer. Hij staat daarmee Jezus letterlijk en figuurlijk in de weg. Aanstoot, ergernis, hinderpaal, in de weg staan.

Vers 24. En toen sprak Jezus tot zijn leerlingen: indien iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis torsen en mij volgen. Dus nu praat Jezus over het hoofd van Petrus heen tot al zijn leerlingen. Maar ik word alsmaar door dat woord kruis, zou Jezus dat nou echt gebruikt hebben? Zou hij op dat moment van zijn leven inderdaad het woord kruis in de mond hebben genomen? Die vraag houdt mij bezig. Op dat moment immers stond een kruis, voordat Jezus die straf moest ondergaan, stond een kruis voor de Romeinse doodstraf, de doodstraf van de heidense overheersers en nog wel de doodstraf voor de laagst geplaatste in de maatschappij, de slaven en de rechtelozen. En dan zou Jezus zeggen dat ik mijn kruis in die omstandigheid, zou een van zijn volgelingen dat dan hebben kunnen verstaan, een kruis opnemen? Of is dit een voorbeeld, dat Jezus dat zo zegt, is dit het voorbeeld van het feit dat de evangeliën pas achteraf geschreven zijn? Dat kruis, dat is pas betekenisvol geworden nadat Jezus eraan gestorven was. Daarvoor zou toch niemand op het idee gekomen zijn? En zou Matthäus dus, vanuit de achterafsituatie, Jezus deze woorden in de mond gegeven hebben? Want op het moment dat hij het schrijft, 40 jaar na Jezus heen gaan, begrijpt ieder precies waar hij het over heeft. Dat denk ik. En dat hij dus met terugwerkende kracht Jezus dat woord kruis in de mond geeft. Omdat met terugwerkende kracht weet ieder van ons waar het op slaat. Maar op het moment dat Jezus het uitspreekt, voor zijn kruisdood uit, zou iemand hebben kunnen verstaan? Gek hè, dat is nou een vraag die mij steeds bezighoudt. Of zou Jezus dat woord inderdaad hebben gebruikt? Dan is het waarschijnlijk aan zijn toehoorders voorbij gegaan en herinnerde Matthäus zich achteraf pas dat Jezus dat kruis al tevoren had voorspeld en voorzien. Het kan ook. En waar slaat dat nou op? Je kruis opnemen, torsen en jezelf verloochenen. Wat wordt daar nou mee gezegd? Ja, volgens mij zegt Jezus dit: wie mij wil navolgen, zal de naastenliefde en de barmhartigheid bovenaan zijn leven moeten plaatsen. En dat is lang niet altijd gemakkelijk. Hoe vaak spelen gevoelens van eigenbelang, van aan jezelf toekomen, van wraak en woede en wat dan niet, hoe vaak komen ze niet in je op en ook terecht? Wel nu, als je de liefde bovenaan plaatst, moet je al die gevoelens laten voor wat ze zijn en wel bewust tegen al die zeer menselijke gevoelens in kiezen voor de liefde, voor de genade, voor de vergeving. Dat is pijnlijk. En daarom zegt Jezus dan ook dat het te vergelijken is met een kruis. Want het brengt twee vormen van pijn met zich mee. De pijn dat je niet aan jezelf toekomt, die gevoelens niet honoreert. En hoe belangrijk is dat niet in onze tijd, dat je aan jezelf toekomt en dat je eigen gevoelens realiteit zijn, maar die honoreer je niet. En ten tweede, het zal je ook lang niet aan dank worden afgenomen. Kijk maar hoe het met Jezus is afgelopen. Die heeft geprobeerd alsmaar met genade op te treden, met barmhartigheid. Nou, dat hebben de mensen niet gepikt. Dus er zit een pijn die komt van binnenuit en er komt een pijn van buitenaf. Jezus is martelaar geworden van de genade en de vergevingsgezindheid, martelaar van de bemartigheid. Paulus later zal hierover zeggen dat je al

0: gevoelens die wel degelijk in je opkomen en reëel zijn, maar die niet passen bij de navolging van Christus, dat je die gevoelens moet kruisigen, zo noemt hij dat, machteloos maken, om de geest van God, die ook in je is, en die wacht om naar buiten zichtbaar te mogen worden, om die geest de ruimte te geven, in de vorm van daden van barmhartigheid, vergeving, genade en liefde. En in dat inzicht ligt volgens mij ook de kern van wat de woestijnvaders deden in de monniken in de woestijn. Die vochten tegen al die gevoelens die bij ons mensen en die overlevingsdriften. Honger, dorst, slaap, seks, weelde, het op je gemak zijn, je veiligheid. Dat gaven ze allemaal op om te kijken of ze strijdend tegen die gevoelens, of ze daarmee vrijheid, ruim baan aan de liefde konden geven. Dat is wat er eigenlijk nu staat. Er staat gelukkig nergens dat het makkelijk is. We gaan naar vers 25. Want, zo vervolgt Jezus, want indien iemand zijn zielenleven redt, doet hij het teniet. Wie zijn zielenleven teniet doet, omwille van mij, zal het vinden. Die overbekende paradox, die schijnbare inwendige tegenstelling. Wie zijn leven verliest, zal het vinden. En wie zijn leven redt, die zal het verliezen. Nou staat er, zo heb ik het ook maar vertaald, er staat niet bios in het Grieks, het materiële levensonderhoud, de levensvoorziening, die ook al heel ver gaat, want het is ook waar wij ons tegen verzekeren, en de maatschappelijke zekerheid, heel die bios, dus, waardoor wij een menselijk leven op deze wereld kunnen leiden en kunnen voortbestaan, daar gaat het niet eens over. Het gaat niet over bios, het gaat over psyche. Jezus gebruikt het woord dat wij voor kennen uit de psychologie, de ziel. Dus ik heb maar vertaald, want indien iemand zijn zielenleven redt, het meest persoonlijke, je roeping, wat we er net hoorden over Jezus toen hij zo kwaad was op Petrus, daar komt Petrus aan Jezus' ziel. Hij staat op zijn ziel. Daar gaat het nu om. Want indien iemand dat wil redden, veiligstellen, het gaat verloren. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, en dat staat erbij, en wat betekent dat dan? Dat betekent dus, als je je leven verliest aan de barmhartigheid, aan de liefde, het gaat ten koste van jezelf, dan zou je dus inderdaad heel veel schade gaan oplopen, omdat je aan een aantal elementaire dingen van jezelf niet toe wenst te komen, aan wraak, aan haat, aan wrok, aan uiting geven aan je pijn en je ergernis. Nee, je kiest ervoor, dwars door die gevoelens heen. Die moet je dus wel eerst serieus nemen, want ze zijn er. En dan aan God vragen of je voor de barmhartigheid mag kiezen. Dat is omwille van mij. Als je omwille van de barmhartigheid de dingen die je dierbaar zijn opzij zet, dan heb je de ladder van het hoogste goed als het ware beklommen. Dan zal je de uiteindelijke bedoeling van je leven zul je vinden en je zult het redden. Overigens, dat is al de tweede keer dat Jezus deze paradox uitspreekt. We hoorden haar ook al in hoofdstuk 10, vers 39. En ook daar ging die opmerking vergezeld met de opmerking over het kruis. Dat staat één vers eerder, hoofdstuk 10, vers 38. Maar daar was het nog, grappig hè, dat daar toch in de keuze van de woorden, daar stond nog het kruis nemen, opnemen. Datzelfde woord zal Jezus bijvoorbeeld gebruiken bij het laatste avondmaal. Als hij het brood uitdeelt, neemt, eet. Dat woord nemen stond in hoofdstuk 10 ook bij wie zijn kruis opneemt. Maar vandaag staat er torsen. Het is een stuk zwaarder geworden in de loop van de tijd. Eerst nemen, hoofdstuk 10, en hier in hoofdstuk 16 het kruis torsen. En in vers 26, want wat baat het de mens indien hij de hele wereld wint en zijn zielenleven schade leidt? Of wat zal een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? Het staat er steeds, hè? Zielenleven. En nu horen we Jezus zelf zeggen dat het gaat om het hart, om de kern van zijn leven, om te kiezen voor de liefde, voor bemind worden en beminnen. Zich te laten beminnen en dat laten beminnen ook weer omzetten in anderen te voelen dat ze bemind worden. Dat is wat Jezus kwam doen en wat hij van zijn leerlingen dus vraagt. Alleen, makkelijk zal het niet zijn. En dat betekent dus, zoals hij dat dan zei, je kruis torsen. Het is wel het hart van zijn spiritualiteit. En daarmee ook het hart van ieder van ons. Niets weegt er op tegen het staan in de liefde. En daar kwam Petrus aan toen hij zei: dat nooit, Heer, want de consequenties kunnen wel eens heel ernstig zijn en dan vasthouden, dwars door die consequenties heen. Dat is waar het Jezus om te doen is. En hij besluit dan ook in vers 27, zal immers de mensenzoon komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen en dan zal hij weggeven aan ieder volgens zijn handelen. Die opmerking is alleen maar te begrijpen als we die vorige zin er toch weer even bij nemen. Wat kan een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? Want, en nu vertaal ik het maar even op een eigen manier, want ooit zal ik als mensenzoon, stralend van Gods heerlijkheid, dan zal ik tevoorschijn komen en ieder zal voor mij passeren en ik mag bij iedereen nagaan in hoeverre hij of zij zich door de liefde heeft laten leiden. En in hoeverre hij of zij de liefde in diens leven tot werkelijkheid heeft gemaakt. Dat zal aan mij worden gegeven. Nou, en dan heb je misschien je leven veiliggesteld op een andere manier. Maar wat kun je dan geven? Wat heb je dan te geven als er geen liefde is? Wat kun je dan geven? Wat zal een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? En in het zielenleven wordt alleen maar gekeken naar barmhartigheid, genade, liefde, vriendelijkheid, goedheid. Dat is wat Jezus ons vandaag zegt. Dat hij in de heerlijkheid, niet dat hij daar binnen gaat, nee, daar is hij al. En dat die heerlijkheid als het ware als een stralenkrans om hem heen tevoorschijn zal komen. En dat we hem zo tegen zullen komen. Ja, je moet maar durven. De man die gaat straks de nederlaag van zijn leven tegemoet. Die wordt straks vernederd, gepest, getreiterd, vertrapt. Als een mens vreselijk aan zijn einde gebracht. En dan begin jij over dat je straalt van de heerlijkheid van Gods aanwezigheid. Ja, ja, ja. Dat visioen over het lijden en de dood heen. Ja, dat is nou precies wat in het leven zo belangrijk is. Dat is wat geloven heet, of hopen. Nu is het zover nog niet. Ooit zal het zover zijn. En door dat ooit laat ik me lijden. En niet door wat ik nu, uit angst voor alle consequenties, misschien beter zou kunnen kiezen om het vege lijf te redden. De drijfkracht om te doen wat Jezus moet doen, zit hem dus in het feit dat hij het oog houdt op wat er ooit, zo te zeggen aan het einde van de tijden, als het ideaal daar is, hoe het er dan ooit zal uitzien. En daarop loopt Jezus vooruit door in de omstandigheden dat het zover nog niet is, alvast wel daarvoor te kiezen. Dat is wat geloven en hopen is. Ik blijf nog even stilstaan bij dat visioen van Jezus, waarvan we zeiden, dat is nou de kern van wat geloven en hopen doet. Jezus trekt het toekomstperspectief over de grenzen van de menselijke dood heen. Alleen door dat voor ogen te houden wat er na de dood zal geschieden, alleen daardoor zal hij het aandurven en aankunnen de menselijke dood te ondergaan. Ja, je moet ook maar durven. Want menselijkerwijs gesproken moet je toch nog maar afwachten of dat allemaal klopt. En als het niet zou kloppen, dan ben je wel een van de meest beklagenswaardige mensen op aarde. Heb je alsmaar laten pesten en treiteren omdat je dacht dat de liefde zo belangrijk was. Maar uiteindelijk gaat het nergens over, want na de dood is nou eenmaal niks. Dat idee. En Jezus laat zich juist voeden door, nee, maar na de dood zul je zien, dan zal de liefde aan de regering zijn. Dat is dan die heerschappij van Gods koningschap. Na de dood zal de heerschappij van Gods koningschap de liefde aan de orde zijn. En vanuit dat perspectief durf ik nu alvast naar die liefde toe te werken. Midden in de dreiging en het gevaar. In de pijn, in het kwaad. In het geloof dat er na de dood een definitieve afrekening zal volgen. En doordat Jezus hier op aarde consequent heeft vastgehouden aan de liefde, zal hij ook in staat zijn straks de mensen te ontvangen in een leven na de dood en eens te meer, of alsnog, uit te nodigen zich bij hem en zijn consequente liefde te voegen. Het is toch nogal wat. Als ik er nog één dingetje aan mag toevoegen voordat ik besluit. We hebben soms van het Humanistisch Verbond op de radio zo'n spotje, zo'n reclamespotje. Gelooft u ook meer in een leven voor de dood? En dan wordt er dus als het ware stilzwijgend afgezet tegen mensen die iets geloven over na de dood. En nu hoort u wat voor een rare opmerking dat eigenlijk is van dat reclamespotje. Want Jezus durft alleen maar de dingen te doen die hij gedaan heeft. De pijn te verdragen, het kruis te torsen, het kruis serieus te nemen. En de pijn alsmaar met liefde te beantwoorden. Voor de dood, hè? Voor de dood. Maar dat heeft hij alleen maar gedurfd, omdat hij ervan uitging dat er na de dood een definitieve situatie zou zijn waarin die liefde het eens en voorgoed voor het zeggen kreeg. Wat nou gelooft hij ook meer in een leven voor de dood? Liever niet. Ja, als je denkt met de dood, hè, houden mensen maar zoet, want na de dood komt het wel goed. Dat is zo'n ontzettende vertekening van waar het over gaat. Je durft nu gevaarlijke dingen te doen omwille van mij, omwille van de liefde en de barmhartigheid. Je durft nu voor de barmhartigheid en de rechtvaardigheid te kiezen, omdat je ervan uitgaat dat dat na de dood de definitieve situatie zal zijn. Vaak noemt Jezus dat een beloning, maar de definitieve... Dan zal de barmhartigheid het laatste woord hebben. En dan zit je dus nu al aan de goede kant, ook al levert dat nu pijn op. Gelooft u ook meer in een leven voor de dood? Nou, ik met Jezus mee bid ik dat ik ook mag leven in een leven na de dood, zodat ik nu de moed zou hebben alvast te kiezen voor wat hem dierbaar is, omdat dat nou eenmaal de goede manier is, juist te midden van alles wat er op onze wereld gebeurt. En ik hoor dat Jezus vandaag zeggen: je kruis opnemen omwille van mij. De liefde moet en zal het laatste woord hebben. Ik ga in Jeruzalem laten zien hoe dat eruit ziet. Het zal geen prettig vooruitzicht zijn, maar het uiteindelijke vooruitzicht wel. Daartoe nodig ik jullie, mijn leerlingen, allemaal uit. Tot slot de tekst van volgende week. Als het gaat over de 23e zondag door het jaar, ja, is het evangelie ontleend aan Matteüs hoofdstuk 18, vers 15 tot en met 20. Ineens twee hoofdstukken verder. 18, 15 tot en met 20.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Beste luisteraars, van harte welkom weer hier bij Radio Maria. We mogen samen gaan bidden. We vieren vandaag de gedachtenis van de heilige Augustinus. Een hele grote kerkleraar die ook dus van grote betekenis geweest voor de kloosters. En die een hele bijzondere moeder had die heel lang voor hem gebeden heeft. En uiteindelijk heeft dat ook tot zijn bekering geleid. Je ziet hoe belangrijk het gebed van een moeder is. Maar we gaan bidden. En we gaan dus het middaggebed bidden. En dan beginnen we in het klein getijdenboek. Beginnen we op bladzijde 145. We zitten zaterdag in de eerste week, 145. Dan gaan we naar het groot getijdenboek. En dan zitten we, wat de hymne betreft, op bladzijde 758. 758. En de psalmen en de korte schriftlezing, die staat op bladzijde 874. 874. Wilt u het slotgebed van de gedachtenis van Augustinus meebidden? Dat vindt u alleen in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1400. 1400. Mogen we ons vandaag ook weer van harte een mooi gebedsmoment wensen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 145 en in het grote getijdenboek op bladzijde 758. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons gaat. geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. In het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 874. Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Toon mij de weg, Heer, die gij beschikt hebt. Dan wijk ik daar nooit van af.
1: Geef mij begrip om uw wet na te leven. Om haar te volgen met heel mijn hart.
0: Leid mij langs de paden van uw geboden. Daar vind ik mijn vreugde in.
1: Mijn hart zij gericht op wat gij verordent. En niet op ijdel gewin.
0: Weerhoud mijn oog van nietswaardige zaken. Maar laat mijn leven volgens uw weg.
1: Vervul de belofte uw dienaar gegeven. Wat gij uw vereerders hebt toegezegd.
0: Neem van mij weg de dreigende schande. Want heilzaam is alles wat gij bepaalt.
1: Zie, ik verlang uw bevelen te volgen. Laat mij dan leven, rechtvaardige God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Leid mij, Heer, langs de paden van uw geboden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. De Heer zal ik prijzen iedere dag. Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Mijn geest is fier op de gunst van de Heer. Laat elk die het hoort zich verheugen.
0: Verheerlijk de Heer tezamen met mij. En laat ons eendrachtig zijn naam vereren.
1: Ik ging tot de Heer en hij heeft mij verhoord. Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde.
0: Ziet naar hem op, dan straalt uw gelaat. En zult ge niet blozen van schaamte.
1: Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer. En red hen uit hun ellende.
0: De engel van God legt een schans om hen heen. Om elk die God vreest te beschermen.
1: Proeft en merkt op hoe mild de Heer is. Gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij hem.
0: Eerbiedig de Heer, gij die hem gewijd zijt. Want wie hem eerbiedigt, lijdt nimmer gebrek.
1: De rijken zijn arm en behoeftig geworden. Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Die gaan tot de Heer, komen nooit iets tekort. Streef altijd naar vrede en laat die niet los. Komt, kinderen, luistert naar wat ik u zeg. Ik leer u de Heer te vrezen.
1: Wie is er bij u die het leven lief heeft? En dagen van voorspoed verlangt?
0: Weerhoud dan uw tong van boosaardige taal. Uw lippen van leugenachtige woorden.
1: Vermijd dan het kwade en doe slechts wat goed is. Streef altijd naar vrede en laat die niet los.
0: Het oog van de Heer is gericht op de vromen. Zijn oor naar hun smeken gekeerd.
1: Van boosdoeners keert hij zijn aangezicht af. Zij worden op aarde vergeten.
0: Naar vromen die roepen, luistert de Heer. En redt hen uit iedere nood.
1: De Heer is nabij, voor almoedige harten. Hij helpt wie zijn schuld erkent.
0: Veel rampen zullen de vromen bedreigen. Uit elk daarvan redt hem de Heer.
1: De Heer zal over zijn beenderen waken, opdat hij er geen van breekt.
0: Het kwaad van de zonde loopt uit op de dood. Wie vroomheid veracht, wordt gestraft.
1: De Heer redt het leven van wie hem dient. Al wie tot hem vlucht, heeft geen straf te duchten.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Streef altijd naar vrede, en laat die niet los.
1: Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie kan het peilen? Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk.

0: Vergeef mij, Heer, ook wat ik niet weet.
1: Bescherm uw knecht tegen hoogmoed.
0: Het slotgebed staat op 1400. Laat ons bidden. Heer, vernieuw in uw kerk de gezindheid waarvan gij de heilige bisschop Augustinus hebt doordrongen. Wij vragen u, wek ook in ons de dorst naar u alleen, de bron van ware wijsheid. Trek ons naar u, die de oorsprong van het hoogste liefde zijt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus en enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos.
1: Kruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral die

0: eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria,

0: vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En we sluiten af met de litanie van de Heilige Maagd Maria, oftewel de litanie van Loreto. En de tekst daarvan vindt u in het boekje Bidden met Radio Maria op bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
1: Ontferm u over ons.
0: Heilige Maria.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God.
1: Bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Christus.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Kerk.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Barmhartigheid.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Goddelijke Genade.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Hoop.
1: Bid voor ons.
0: Allerreinste Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Zeer kuise Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Maagdelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Onbevlekte Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Beminnelijke Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Bewonderenswaardige Moeder.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van Goede Raad.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Schepper.
1: Bid voor ons.
0: Moeder van de Zaligmaker.
1: Bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardige Maagd.
1: Bid voor ons.
0: Lofwaardige maagd.
1: Bid voor ons.
0: Machtige maagd.
1: Bid voor ons.
0: Goedertierenmaagd.
1: Bid voor ons.
0: Getrouwe maagd.
1: Bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid.
1: Bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid.
1: Bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap.
1: Bid voor ons.
0: Geestelijk vat.
1: Bid voor ons.
0: Eerwaardig vat.
1: Bid voor ons.
0: Heerlijk vat van Gods vrucht.
1: Bid voor ons.
0: Mystieke roos.
1: Bid voor ons.
0: Toren van David.
1: Bid voor ons.
0: Ivoren toren.
1: Bid voor ons.
0: Gouden huis.
1: Bid voor ons.
0: Ark van het verbond.
1: Bid voor ons.
0: Deur van de hemel.
1: Bid voor ons.
0: Morgenster.
1: Bid voor ons.
0: Heil van de zieken.
1: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de zondaars.
1: Bid voor ons.
0: Troost van de migranten.
1: Bid voor ons.
0: Troosteres van de bedroefden.
1: Bid voor ons.
0: Hulp van de christenen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de engelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de aartsvaders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de profeten.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de apostelen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de martelaren.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de belijders.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de maagden.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heiligen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de heilige rozenkrans.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van de vrede.
1: Bid voor ons.
0: Koningin van het gezin.
1: Bid voor ons.
0: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
1: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.
1: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de heilige maagd Maria in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Om noveengebed te bidden, heel speciaal om te bidden voor een zegenrijke Rosary Rally op 5 september. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen.
2: Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarst lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerstel voor de beledigingen, heiligschennis en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars.
0: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen.
2: Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel.
0: Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen.
2: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lichaam en lippen mogen dragen.
0: Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs.
2: Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen.
0: Lezen we de woorden zoals door Maria gesproken. Jezus wil de devotie tot mijn onbevlekt hart in de wereld tot stand brengen. Ik beloof heil aan hen die het omarmen. En deze zielen zullen door God geliefd zijn als bloemen die ik heb gerangschikt om zijn troon te versieren. Overwegen we enkele ogenblikken deze woorden van Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Dank u wel voor het meebidden bij deze eerste dag van de noveen, waarin we toebidden en toeleven naar de Rosarieredding op 5 september.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Twee weken geleden mocht ik de pastoor van Rotselaar vervangen voor een uitvaartmis in de Sint-Pieterskerk van Rotselaar. We namen er afscheid van Charlotte, die de uitzonderlijke leeftijd van ruim 104 jaar mocht bereiken. Tot anderhalve week voor haar overlijden was ze nog opmerkelijk kranig, maar uiteindelijk waren de krachten opgebruikt. Ook aan een lang en rijk leven komt eens een einde. Charlotte werd geboren op 8 februari 1922, in een wel heel bijzondere week voor de katholieke kerk. Slechts 2 dagen eerder, op 6 februari 1922, was kardinaal Achille Ratti gekozen tot paus als opvolger van de overleden paus Benedictus XV. Hij nam de naam Pius XI aan. En alsof de voorzienigheid er nog een mooi historisch detail aan wilde toevoegen, Charlotte werd gedoopt op 12 februari 1922, precies op de dag waarop paus Pius XI plechtig werd gekroond in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Het levensverhaal van Charlotte begon dus letterlijk onder een nieuwe paus. Toen de Tweede Wereld uitbrak, was Charlotte 18 jaar. Ze maakte die donkere jaren bewust mee en kon er boeiend over vertellen. Als je even stilstaat bij wat iemand van 104 allemaal heeft meegemaakt, dan begint je het inderdaad te duizelen. Charlotte werd geboren in een tijd zonder televisie, zonder computer, zonder internet en in heel wat gezinnen zelfs zonder koelkast. Ze zag de wereld veranderen van paard en kar naar elektrische auto's, van handgeschreven brieven naar videobellen. Ze zag mensen voor het eerst op de maan wandelen en maakte vervolgens ook nog de tijd mee waarin we in een klein toestel in onze hand zowat de hele wereld kunnen bereiken. Wie meer dan een eeuw leeft, heeft eigenlijk geen geschiedenisboek meer nodig. Hij of zij is geschiedenis. Hoewel dankzij de betere gezondheidszorg steeds meer mensen 100 jaar of ouder worden, blijft zo'n leeftijd toch iets bijzonders. De voorbije tijd vroegen enkele parochianen mij of er in de Bijbel eigenlijk ook 100-jarigen voorkomen. Dat liet ik mij natuurlijk geen 2 keer zeggen. Ik ben het eens gaan opzoeken. Wie het 5e hoofdstuk van het boek Genesis openslaat, die merkt al snel dat Charlotte daar nog als een jonge dame zou hebben gegolden. Adam werd volgens Genesis 930 jaar. Zijn zoon Seth 912 en Enos 905. Kenan haalde 910 jaar, Mahalalel 895 en Jared zelfs 962 jaar. Henoch was dan weer de pechvogel van de familie. Hij werd slechts 365 jaar. Zijn zoon Methuselah haalde aanzienlijk meer jaren, 969 jaar. En daarmee is Methuselah, volgens de Bijbelse geslachtlijsten, de oudste mens in de Bijbel. Vandaar onze bekende uitdrukking, zo oud als Methuselah. Lamech moest het met een bescheiden 777 jaar stellen. Hij werd volgens Genesis pas op zijn 182ste de vader van Noach. En Noach zelf, die kreeg zijn zonen Sem, Cham en Jafet toen hij 500 jaar oud was. Tegenwoordig vinden we een vader van 50 al opmerkelijk. De tijden zijn duidelijk veranderd. Maar er komt in het verhaal van Genesis ook een keerpunt. In Genesis, hoofdstuk 6, vers 3, zegt de Heer: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers slechts vlees. Zijn levensduur zal 120 jaar bedragen. Of de Bijbelse leeftijden uit Genesis, letterlijk, als onze moderne leeftijden, moeten worden gelezen, is overigens een heel andere vraag. De Bijbelse teksten willen hier in de eerste plaats iets vertellen over God, de mens en diens sterfelijkheid. We hoeven dus geen woonzorgcentrum te zoeken dat plaats biedt aan Adam, Seth en Methusalem. Al zou het Hageland er wellicht een interessant pensioenbeleid aan overhouden. Iemand zei mij ooit met een glimlach: stel je toch eens voor dat die leeftijden uit Genesis vandaag nog zouden gelden. Dan stond heel het Hageland vol woonzorgcentra. En waarschijnlijk zou er dan nog niemand minister van pensioenen willen worden. Er zit ongetwijfeld een flinke dosis humor in. Maar achter die glimlach schuilt ook een ernstige vraag. Waarom wordt de ene mens 100 jaar of ouder, terwijl een ander al veel vroeger afscheid van het leven moet nemen? Dat is een vraag waarmee mensen soms diep kunnen worstelen. Ook gelovigen ontsnappen daar niet aan. Waarom mocht mijn vader, mijn moeder, mijn echtgenoot, mijn kind, mijn vriend of mijn dierbare niet langer leven? Waarom moet iemand zo jong sterven? Op zulke vragen hebben wij geen eenvoudig antwoord. Het geloof geeft ons geen pasklare verklaring voor ieder lijden en ook geen rekensom waarmee we kunnen uitrekenen waarom de een 104 jaar krijgt en de ander slechts 40, 20 of slechts enkele jaren. Maar als christenen hebben we wel een vaste hoop. Niet het aantal levensjaren is uiteindelijk het belangrijkste, maar de bestemming van ons leven. Of ons aardse leven nu kort duurt, of meer dan een eeuw omspant, wij zijn geschapen voor het eeuwige leven met God. Jezus Christus heeft ons de hoop gegeven. Hij zegt: wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En dat is de hoop die de kerk al 2000 jaar verkondigt. Niet dat de dood niet bestaat, maar dat de dood niet het laatste woord heeft. Niet dat wij hier op aarde voor altijd blijven, maar dat ons leven zijn voltooiing vindt bij God. En dat is misschien wel de mooiste gedachte wanneer wij afscheid nemen van iemand als Charlotte. 104 jaar is een indrukwekkende leeftijd. Het is een leven waarin ontzettend veel kan gebeuren. Vreugde en verdriet, oorlog en vrede, afscheid en nieuwe ontmoetingen, ziekte en gezondheid, geboorte en sterven. Maar hoe lang een mensenleven ook duurt, uiteindelijk past dit niet in de eeuwigheid. Voor God is een mensenleven nooit zomaar een getal. Charlotte was geen 104-jarige in de eerste plaats. Ze was een mens, door God gewild en geliefd. Iemand met een eigen verhaal, een eigen gezicht, eigen herinneringen, eigen vreugden en eigen zorgen. En nu hebben we haar toevertrouwd aan diezelfde God die haar 104 jaar lang heeft gedragen. Misschien mogen we daarom bij een lang leven als dat van Charlotte niet alleen zeggen: wat heeft ze lang geleefd? Maar we mogen vooral zeggen: wat heeft ze veel ontvangen? Wat heeft ze veel meegemaakt? Wat heeft ze veel mogen geven? En wat wacht er nu? Niet nog eens 100 jaar, maar de eeuwigheid. En dat is vanuit ons christelijk geloof bekeken geen einde aan het leven, maar de voltooiing ervan. 104 jaar is indrukwekkend, maar gemeten aan de eeuwigheid is het, hoe dankbaar we er ook voor mogen zijn, slechts het begin.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 32. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Zo staat in het boek Hooglied, hoofdstuk 1, vers 2. Hij wachtte tot Karilene zijn hand zou loslaten, vol afkeer haar mond zou vertrekken. Nu zou ze stellig weglopen. Maar ze hield hem juist nog steviger vast. Begreep ze het nog steeds niet? Hij schraapte zijn keel. Dat is wie ik ben, Karilene. Het kind van die vader. Het gevolg van een ondenkbare verschrikking. Theo! Karilene's stem klonk fel en verontwaardigd. Theo, de omstandigheden van je verwekking maken je niet tot wie je bent. Begrijp je hen niet? Ik was de oorzaak van mijn moeders wanhoop. Elke keer als ze naar me keek, werd ze vervuld van afgrijzen. Ik ben de reden waarom ze zich het leven heeft benomen. Servius was er kapot van toen ze stierf. Justus zei dat zijn vader nooit helemaal hersteld is. Ook dat is door mijn toedoen. Karilene liet zijn hand los. Hij voelde het als het doorsnijden van een aanlegtouw. Als het scheuren van een naad. Hij had altijd geweten dat dit zou gebeuren als hij de waarheid vertelde. Hij had geweten dat ze zich vol walging van hem zou keren. Dat ze hem weerzinwekkend zou vinden als ze zijn hele verleden kende. Maar toch, toen ze hem losliet, stortte bij hem van binnen iets in. Ze bracht haar handen omhoog. In verwarring stond hij als aan het dek genageld. Wilde ze hem slaan? Hij maakte geen beweging om zich te verdedigen. Zacht, zo zacht dat hij zich afvroeg of het een droom was, legde ze haar handen om zijn gezicht. Ze trok zijn hoofd naar beneden en keek hem in de ogen. Ik had niet meer van je kunnen houden als je de zoon van een koning was. En ik kan niet minder van je houden om wat je vader heeft gedaan. Jij bent de Theo van wie ik hou, de man die ik bewonder. Ik heb nooit een betere man gekend, geen trouwere man, geen man die het meest waard is om te eten. Ze ging op haar tenen staan, drukte haar lippen op de zijne en kuste hem verlegen. Theo was zo geschokt dat hij haar lippen niet eens proefde. Hij kon haar alleen maar als een dwaas met grote ogen aankijken. Ze trok zich terug en fronste haar voorhoofd. Haar armen vielen langs haar lichaam en haar mond viel open. Ik, lieve help, het spijt me, Theo, ik... Voordat ze nog een stap bij hem vandaan kon zetten, greep hij haar middel vast en trok zich naar zich toe. Kom hier, zei hij. Dit keer boog hij zijn hoofd om haar zonder aansporing van haar te kussen. Haar eerste kus, vermoedde hij, afgezien van de kus die hij zojuist had verknoeid. Die zou hij uit haar herinnering wegvagen. Haar lippen waren zacht en meegevend. Hij zoog lucht in zijn benauwde borst. Kom hier, eiste hij nog eens en trok haar dichter tegen zich aan. Kom hier en ga nooit meer weg. Theo had een wilde periode meegemaakt nadat hij de eerste Isthmische Spelen had gewonnen. Voor korte tijd had hij zijn deel van kussen en omhelzingen wel gehad, maar niets had hem voorbereid op de heerlijke aanraking van deze vrouw. Zoals ze smaakte, zoals ze voelde. Haar lange, pezige lichaam paste volmaakt in zijn armen. Niets had ooit zo juist gevoeld. Ik hou van je, Karilene, fluisterde hij tegen haar lippen. Nou, ze liet haar adem ontsnappen. Daar heb je lang genoeg over gedaan. Dat thema haar, ik moet je spreken. Is het te laat? Zei Theo, zodra hij Karilini naar haar hut had teruggebracht. Natemahar sloot een boekrol die hij bij lamplicht had bestudeerd. Zijn blik ging van Karilini naar Theo. Zijn glimlach droeg een spoor van een vreemde droefheid. Te vroeg misschien? Pardon, zei Theo verbaasd. Natemahar hees zich uit bed. Een binnenpretje. Alsjeblieft, ga voor, mijn vriend. Hij greep een lichte mantel die aan een haak aan de muur ging. Zonder iets te zeggen kuste Karilini haar vader op de wang toen hij op het punt stond te vertrekken. Theo zag dat de schatbewaarder zijn ogen even sloot alsof hij genoot van haar aanraking. Theo ging Natemahar voor naar de voorsteven. Het gebrek aan privacy op dit schip werd een groter probleem dan anders. Hij slikte en schraapte zijn keel. En Natemahar, ik zou je graag willen vragen om toestemming. Die heb je. Wacht, wil je niet weten waarover ik toestemming vraag? Ja, je wil met mijn dochter trouwen. Theo knipperde met zijn ogen. Hoe wist je dat? Ik heb gezien hoe Karilini naar je kijkt. Het is duidelijk dat ze van je houdt. Ik wist dat je haar gevoelens zou beantwoorden als je maar half zo slim bent als het schijnt. Theo stootte een lach uit. Dus je geeft ons je zegen? Ik kan niet ontkennen dat ik graag meer tijd zou hebben met mijn dochter. Maar dat is puur mijn eigen zelfzuchtige verlangen. Natuurlijk geef ik je mijn zegen, Theo. Ik had zelf geen betere man voor haar kunnen kiezen. Je hebt de Heer innig lief. Door gevaar en moeites heen heb je bewezen dat je trouw bent, grootmoedig, wijs en bekwaam. En je houdt van mijn Karilini. Wat kan een vader nu nog meer vragen? Karilini leunde tegen de reling en verstelde de parasol die haar vader had geleend om haar ogen af te schermen tegen de zon. Hij praatte zachtjes met Sophocles, ze kon hem niet verstaan. Ze vormde een vreemd paar. Haar vader met zijn onberispelijke, purperen kledingstukken en de zeeman in zijn gevlekte, korte tunica. Donkere, strakke krullen tegenover verwaaide witte slierten. Bedriegen mijn ogen me? Fluisterde Theo in haar oor, of zijn die twee vrienden geworden? Karilini grinnikte. Eén dag was voorbijgegaan sinds Theo haar zijn liefde had verklaard. Eén dag sinds hij haar had vastgehouden en gekust en gezegd dat ze nooit meer weg mocht gaan. In alle uren die zich daartussen hadden uitgestrekt, had ze wel 100 keer met haar ogen geknipperd en haar wenkbrauwen gefronst en zich afgevraagd of ze het had gedroomd. En dan dook hij naast haar op, trok haar hand in de zijne of staarde naar haar lippen en fluisterde haar iets toe. En dan besefte ze weer dat het waar was. Deze kostbare, mooie man hield van haar. Ik heb een probleem, zei hij nu. Hij stond dicht bij haar, hun armen en schouders raakten elkaar. En dat is? Ik ben dakloos. Dat is inderdaad een probleem. Ik zou je graag iets belangrijks willen vragen, Karilini. Haar hart begon sneller te slaan, het bonsde in haar oren. Ze had diep nagedacht over hun gesprek. Er was heel veel besproken. Het had haar leven en het zijne veranderd. Maar hoeveel woorden ze ook tot elkaar hadden gesproken, ze kon zich niet herinneren dat trouwen ter sprake was gekomen. Of iets wat in de buurt kwam van een huwelijksaanzoek. Ja? Ik hoopte... Ja? Ik hoopte heel erg... Ga door. Nou, ik hoop dat je wilt overwegen om mijn architect te worden. Ik wil graag dat je een villa bouwt in mijn boomgaard, buiten Korinthe. Ze kneep haar ogen samen. Ik heb precies het juiste ontwerp voor je in gedachten. Grote, puntige gaten in het dak, een gebarste fundering en scheve muren. Theo legde zijn onderarmen naast zich op de reling en kruiste zijn enkels. Ik moet bekennen dat het niet aantrekkelijk klinkt. Echt niet? Ik hoopte op iets prettigers. Een ruime villa bijvoorbeeld, met een heleboel lichte kamers en een grote tuin, zoals die van Vitruvia. Zo, Theo zuchtte. Het probleem met een grote villa is natuurlijk wel dat het erg eenzaam kan zijn als je er in je eentje woont. Haar mondhoeken trilden. Ik kan Priscilla en Aquila vragen of je Ferox mag lenen als je wil. Hij is een heel prettige slaapgenoot, heb ik gehoord. Dat is een uitstekend idee. Of Natemahar kan natuurlijk bij mij komen wonen. Caroline liet haar parasol vallen. Wat? Ik vind het geen prettige gedachte dat hij helemaal alleen in Koes zit, zie je? Misschien kunnen we hem overhalen om zijn invloedrijke positie in het paleis op te geven en stil te gaan leven in Korinthe. Je zou een eindje van mijn villa af een kleiner huis voor hem kunnen bouwen. Een huis voor mijn vader? Hij heeft zo beleefde manieren. Ik denk dat ik een voortreffelijke buurman aan hem zou hebben. Theo, als je niet ophoudt met plagen, ga ik je slaan met die parasol. Theo stopte zijn tenen onder de parasol, maakte een snelle beweging en de parasol wervelde door de lucht precies in de juiste hoek om in zijn hand te landen. Deze parasol? Hij lachte om haar gezicht. Lieve, dappere, grappige, getalenteerde, lieve Caroline, wil je een villa voor me ontwerpen en die met me komen delen? Wil je met me trouwen en mijn vrouw worden en in het huis trekken dat ik nog niet heb? De zon gunde hun geen privacy. Te veel ogen sloegen hen gade. Er kon geen sprake zijn van kussen. In plaats daarvan streelde de grijze hoge haar tot ze bleven rusten op haar lippen. Het begon haar te duizelen. Sommige mannen doen alles voor een gratis ontwerp, bracht ze schor uit. Theo's gezicht verscheen een glimlach die vol belofte was. Betekent dat ja? Hij sloot een hand om haar pols en trok haar naar zich toe. Zeg ja, of ik kus je waar iedereen bij is. Ja, ja, zei ze met grote ogen, ik zal je architect zijn. Dreigementen zijn niet nodig. En toen begon ze te rennen. Ze sprong over touwen en tuig, zwenkte om mannen heen, maar ze lachte veel te hard om snel vooruit te komen. Al snel greep Theo haar om haar middel en trok haar weer tegen zich aan. Wat zei je? Zei hij. Ik zei dat ik met je wil trouwen, Theo. Ik wil met je trouwen, mijn liefste. Hij juichte, pakte haar op, draaide haar in het rond en schreeuwde: ze heeft ja gezegd. Iedereen op het schrik brak uit in luid gejuich. Mannen sloegen elkaar op de geoliede schouders en probeerden Theo op de rug te slaan, terwijl Caroline nog tegen zijn borst leunde en zich aan hem vastklemde alsof haar leven ervan afhing. De dagen erna waren vol geluk. Ze hingen helemaal in elkaar op. En Caroline en Theo's blijdschap was als een vuuris. Ze verspreidden zich naar de mensen om hen heen, met als gevolg dat zelfs de bemanning vrolijker werd. De hele dag was in alle hoeken van het schip gezang en welwillend gepraat te horen. Op een ochtend werd Caroline laat wakker. Ze zag meteen dat haar vader weg was en het bed was netjes opgemaakt. Er was geen enkele kreukel te zien. Ze hadden erover nagedacht wie er in het bed zou slapen. En alleen omdat bleek dat Nathema haar in feite niet op de vloer paste, had hij ermee ingestemd op het veldbed te slapen. Theo had de kleine ruimte op de grond een stuk prettiger gemaakt, doordat hij op hun laatste dag in Puteoli met een vooruitziende blik een smal maar dik strobed had gekocht. Het vulde de vloer tussen het bed en de muur en hoewel het krap was, vormde het een comfortabel bed. Caroline rekte zich uit en stak haar hoofd om de deur op zoek naar haar vader. Het verraste haar niet om hem naast Sophocles te zien zitten. Tussen die twee was een bijzondere vriendschap ontstaan. Zodra hij haar in het oog kreeg, zwaaide Theo vanuit de top van de mast naar haar en zijn lach verwarmde haar helemaal. Ze waste zich snel, trok een schone tunica aan en wrikte de deur open om Theo aan te treffen die zijn hand al opgegeven had om aan te kloppen. "Kom binnen," zei ze. Hij hief een dikke bundel perkamenten. "Ik heb een verrassing. Als dat een epos is, moet het de Ilias evenaren," zei ze terwijl ze de dikke rol bekeek. "Het is geen epos." Ze keek nieuwsgierig over zijn schouder terwijl hij de perkamenten uitspreidde op het bed. "Kaarten," hij knikte. "Kaarten van Korinthe en de buitenwijken. Ik vergat dat ik ze beneden in mijn kast had. Toen ik ze vanochtend tegenkwam, dacht ik dat je misschien zou willen weten waar ons land is." Ons land. Hij had haar al naadloos in zijn leven genaaid. Verdwenen waren ik en mijn, het was nu wij en ons. "Theo, dat is geweldig." Hij toonde haar de verschillende locaties in de cosmopolitische stad. "En dit is het huis van Galenos, waar ik opgegroeid ben." Hij wees naar een plek aan een smalle weg. "Galenos woont daar nog steeds. Als ik in Korinthe ben, is dit mijn thuis." Theo wees naar een veld. "Zijn huis grenst aan de achterkant aan dit stuk land. En vlak ernaast is de villa waar mijn broer is opgegroeid. Justus en Ariadne wonen er nu met hun zoon." "Dus je kent Justus al je hele leven?" "Toen we kinderen waren, speelde Justus meer met Dionysus dan met mij, omdat ze minder schillen in leeftijd. Maar omdat we buren waren, kende ik hem een beetje. Ik keek altijd tegen hem op, vooral toen hij begon met wagenrennen en won op de Isthmische Spelen. Destijds hadden we er allebei geen flauw idee van dat we broers waren." Caroline staarde naar de kaart. "Ik had me niet gerealiseerd dat jullie zo dicht bij elkaar woonden." Ze fronste haar wenkbrauwen. "Herkende Servius je niet? Hij moet je in de buurt hebben gezien." "Het moet wel. Hij kende Galenos. Had Servius niet aan Galenos kunnen vragen je terug te geven toen je moeder wanhopig werd omdat je ze kwijt was? Ik denk dat ze al gestorven was toen hij ontdekte waar ik was. Zelfs als hij uren nadat hij mij daar had achtergelaten naar de Bema teruggekeerd was, dan was ik al lang weg geweest. Ik betwijfel of Servius Galenus had aangesproken voordat het te laat was. Hij had te kampen met een treurende echtgenote, terwijl Galenos het hoofd moest bieden aan een huishouding met twee pasgeboren kinderen en een geïrriteerde vrouw." U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: En welkom, beste luisteraars, bij de Rozenkrans van de Goddelijke Baarmachtigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is de helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging over de goddelijke barmachtigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elke leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die op aarde neerdaalt en de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid en de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, en wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader,
0: de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.

Dierbare vrienden, met welk onderwerp kunnen we het geloof van onze wereld versterken in deze tijd van desoriëntatie en leed? Is de vraag die de zalige kardinaal Ildefonso Schuster zich stelt in de jaren 1943-44, wanneer de Tweede Wereldoorlog in volle gang is. Zijn antwoord luidt: ik heb uiteindelijk besloten over het gebed te schrijven. Een onderwerp waarover de eerste kerkvaders het zo dikwijls hadden. Dat wijst erop dat zij die behoefte voelden in een tijd die vol gevaren was en in meerdere opzichten zo gelijkt op de onze. Deze Benedictijner monnik, die kardinaal zou worden, zal vasthouden aan de gebedstraditie zoals die door de heilige Benedictus is overgeleverd. Het in vier delen uitgegeven Il Libro della Preghiera Antica. Het boek van het eeuwenoud gebed is van zijn hand. Alfredo Schuster werd op 18 januari 1880 in Rome geboren. Zijn vader, Giovanni Schuster, afkomstig uit Beieren, werd twee keer weduwnaar en trekt naar de eeuwige stad om dienst te doen bij de zouave van de zalige paus Pius IX. Na de inname van Rome in 1870 vestigt hij zich daar en in 1879, op de leeftijd van 60 jaar, huwt hij Maria Anna Toetzer, afkomstig uit Bolzano in Zuid-Tirol, tegenwoordig behorend

tot Italië. Ze zijn allebei trouw katholiek. Een jaar na de geboorte van Alfredo komt een meisje ter wereld, Giulia, die bij de Dochters van Liefde zal intreden. Giovanni Schuster sterft in 1889, na een lange en pijnlijke ziekte. Toen ik nog klein was, schrijft Alfredo, had een ziekte mij in zo'n slechte toestand gebracht, dat de dokters van mening waren dat ik niet meer te redden was. Mijn moeder haastte zich naar de Sint-Augustinuskerk en wierp zich aan de voeten van Jezus' moeder. Door haar gebed verkreeg zij de genezing van haar zoon. Ik schrijf dit uit dankbaarheid aan onze lieve vrouw en ter nagedachtenis aan mijn lieve moeder, door wie ik de schatten leerde kennen van christelijke vroomheid en de devotie voor onze lieve vrouw. De kleine jongen geeft al vroeg blijk van een roeping, bijvoorbeeld door thuis de misrituelen na te doen, met zijn zus als misdienaar. Met zijn aanleg voor werken van naastenliefde geeft hij zijn 4 uurtje dikwijls aan een arme in de straat. Na de kleuterschool bij de Zusters van Liefde en daarna de openbare basisschool gaat hij op zijn 11e naar de Benedictijnerschool Sint Paulus buiten de muren. Deze telde toen een 10-tal leerlingen. Alfredo verwerft er een brede humanistische cultuur die de basis wordt van een veelzijdige geleerdheid. Zijn vroomheid is voorbeeldig en het bidden van de rozenkrans is een wezenlijk onderdeel van zijn gebed. In het heetst van de zomer begeeft de gemeenschap zich naar Farfa in de Sabijnse heuvels. Daar ontmoet Alfredo de zalige Placido Riccardi, een Benedictijn die hem opleidt in het geestelijk leven en voor hem een voorbeeld wordt in zijn zoektocht naar schoonheid en naar God. Riccardi sterft in 1915. Alfredo erft van hem, die men de heilige van de kruisweg noemde, veel devotie voor deze vrome oefening. Na 7 jaar op school wordt Alfredo toegelaten tot het noviciaat en ontvangt hij de naam Ildefonso, genoemd naar een heilige monnik die van 606 tot 667 bisschop werd van Toledo in Spanje. Hij krijgt interesse voor sacrale archeologie, maar zijn novicemeester neemt op een dag al zijn archeologieboeken in beslag met als verklaring: om aan archeologie te doen, moet men zich verplaatsen. Een monnik echter blijft in zijn abdij. Broeder Ildefonso legt in 1899 zijn eerste gelofte af. Zijn kloosterleven laat zich voortaan samenvatten in 2 woorden. Ora et labora, bid en werk. Hij wijdt zich aan de studie, theologie, heilige schrift, archeologie, sacrale kunst, geschiedenis en liturgie, met als enig doel, God dienen uit liefde. Ondanks zijn jonge leeftijd in de gemeenschap wordt hij tot ceremoniarius benoemd. In oktober 1900 begint broeder Ildefonso filosofie te studeren aan de pas gestichte Benedictijner Universiteit van Sint Anselmus. Zijn scherp inzicht en werkijver blijven niet onopgemerkt en bezorgen hem in juni 1903 een doctoraat in de filosofie. Na zijn theologiestudie wordt Dom Ildefonso op 19 maart 1904 tot priester gewijd. Hij zegt tegen een vriend: in de Heilige Schrift wordt het woord priester nooit alleen gebruikt, maar altijd in de uitdrukking priester van de Heer, om erop te wijzen dat een priester helemaal toebehoort aan de Heer. Ons priesterschap is niets anders dan een voortzetting van het priesterschap van de Heer. De jonge priester schaart zich ten volle achter de definitie die de heilige Benedictus van een monnik geeft: een arbeider die zich bezighoudt met de zaken van God. Niets geeft mij voldoening als het God niet behaagt, zegt hij graag. Hij is alles voor allen. Door onderricht aan kinderen, zijn functie als ceremoniemeester, zijn discrete hulp aan de overste voor een betere naleving van de regel in de gemeenschap. Bij zijn verplaatsingen buiten het klooster laat de abt zich graag door Dom Ildefonso vergezellen. Hij laat hem ook preken voor de monialen in de streek. In 1908 vertrouwt hij hem de belangrijke en delicate taak van novicemeester toe.
Ik heb zo weinig vrije tijd, schrijft pater Ildefonso. Het is echt ellendig. De Heer heeft de dingen zo geregeld dat mijn dag helemaal gevuld is tot zijn meerdere eer. Onderwijs, biecht, conferenties voor de ene of de andere, zodat mij niets anders rest dan hem heel het offer van mijzelf aan te bieden. Maar zijn ziel is in vrede. Ik leef rustig in de aanbiddelijke wil van God en volg als een kind de weg van de gehoorzaamheid, de enige weg naar het heil. Het kloppend hart van de verkondiging. Een groot getuigenis loopt door de geschiedenis van het geloof, zegt paus Franciscus, dat van de monialen en de monniken. Hun leven spreekt voor zich, maar wij kunnen ons de vraag stellen, hoe kunnen mensen die in een klooster leven bijdragen tot de verkondiging van het evangelie? Zouden zij er niet beter aan doen hun energie te steken in de missie, door het klooster te verlaten en het evangelie buiten te verkondigen? Monniken vormen daadwerkelijk het kloppend hart van de verkondiging. Hun gebed is zuurstof voor alle ledematen van het lichaam van Christus. Hun gebed is de onzichtbare kracht die de missie ondersteunt. Het is geen toeval dat de beschermheilige van de missies een moniale is, de heilige Theresia van het King Jezus. Hoor hoe zij haar roeping ontdekte. Ik begreep dat de kerk een hart bezit en dat dat hart van liefde brandt. Ik begreep dat het de liefde alleen is die de ledematen van de kerk bewegen laat en dat als de liefde uit zou doven, de apostelen niet meer het evangelie zouden verkondigen en de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen in zich vervat. En in mijn uitzinnige vreugde riep ik uit, O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. Thérèse van Lisieux, mijn levensverhaal. Contemplatieve, monniken, monialen, zijn mensen die bidden, werken, in stilte bidden, voor heel de kerk. En dat is liefde. Liefde komt tot uiting door gebed voor de kerk, door te werken voor de kerk in de kloosters. Deze universele liefde bezielt het leven van de monniken en zet zich om in hun voorspraak. Vanaf 1911 voegen zich bij de bezigheden van pater Ildefonso ook onderwijs aan de Hogeschool voor Sacrale Muziek, die in datzelfde jaar werd geopend. Daardoor gaat hij liturgie studeren. In 1913 gaat hij ook nog kerkgeschiedenis doseren aan de Universiteit van Sint Anselmus. Als hij over historische personen spreekt, maakt hij graag grapjes. Het gaat tenminste over mensen die allemaal in de eeuwigheid zijn en geen schade meer doen. Dat is een wereld waarin ik mij op mijn gemak voel. Rond die tijd begint hij aan zijn Liber Sacramentorum, boek van de sacramenten. Een volumineus boek met historische en liturgische voetnoten over het Romeinse missaal en brevier, voorzien van voortreffelijk commentaar. De congregatie van Monte Cassino, waar de abdij van Sint Paulus buiten de muren deel van uitmaakt, doet dikwijls een beroep op pater Schuster voor de herziening van haar constituties. Ter gelegenheid van het generaal kapittel van 1915 wordt hij benoemd tot procurator van zijn congregatie bij de Heilige Stoel. Veel kloosters in moeilijkheden wenden zich tot hem. In 1916 wordt hij prior van Sint Paulus en 2 jaar later wordt hij verkozen tot opvolger van zijn abt, die God tot zich heeft geroepen. Hij is dan 38 jaar oud. Hij verklaart zich ongeschikt voor deze functie, maar zal haar uiteindelijk toch aanvaarden uit gehoorzaamheid aan het generaal kapittel. Hij verlangt zijn monniken te leiden op een weg van heiligheid en begint met dubbel zo streng te zijn voor zichzelf. Hij spant zich in om als eerste bij de officies aanwezig te zijn en het snelst zijn activiteiten te onderbreken bij het luiden van de klok. Uw houding, zegt hij tot de monniken, moet gelijken op die van de engelen in de aanwezigheid van God. De recollecties die hij organiseert voor geestelijke en leken zijn ware oases van geestelijk leven. Monseigneur G.B. Montini,
de latere paus Paulus VI, stuurt er jongeren heen van de christelijke beweging Fuji, waarvan hij aalmoezenier is. Dom Ildefonso speelt eveneens een rol in de dialoog met de Joodse gemeenschap in Rome. Onwetendheid over eeuwige waarheden. Paus Benedictus XV onderhoudt zich graag met hem en benoemt hem tot adviseur van de Congregatie voor de Rieten, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, en daarna tot voorzitter van het Pauselijk Instituut voor Oosterse Studies. Als visitator van de seminaries in Italië en vervolgens van de religieuze gemeenschappen, kwijt de abt zich van deze opdrachten met zijn gebruikelijke ijver en wint hij door zijn diplomatie en beminnelijke vastberadenheid de sympathie van velen. Na het overlijden van kardinaal Tosi, aartsbisschop van Milaan, wordt hij tot zijn grote verrassing op 26 juni 1929 aangesteld om hem op te volgen aan het hoofd van het grootste bisdom van Italië. Vervolgens wordt hij op 15 juli tot kardinaal gecreëerd. Het eerste gebaar bij zijn aankomst op het grondgebied van zijn bisdom is een kus op de grond, besproeid met het bloed van zoveel martelaren en het zweet van zoveel van mijn voorgangers. Hij kiest de heilige Carolus Borromeus, aartsbisschop van Milaan van 1565 tot 1584, tot voorbeeld. Zijn eerste pastorale brief is helemaal gericht op het evangelische en spirituele aspect van zijn opdracht. Hij moedigt daarin alle liefdadigheidswerken aan. In de aankondiging van zijn eerste pastorale bezoek gaat hij onmiddellijk naar de essentie. Het is onwetendheid over de eeuwige waarheden die de bron is van de achteruitgang van het geloof en de openbare zeden. Hij hecht veel belang aan de catechese en hekelt onder meer het verzuim van de zondagsplichten, de onzedige mode en onfatsoenlijke voorstellingen. Om de 900 parochies van het bisdom te bezoeken zijn 5 jaar nodig. In de 25 jaar van zijn episcopaat bezoekt hij elke parochie 5 keer, soms zelfs te voet, wanneer de wegen ontoegankelijk zijn voor het autoverkeer. Hij onderzoekt alles persoonlijk, vooral wat de eredienst betreft, wat voor pastoors een grote impuls betekent. Om hen aan te sporen de waarheden van het geloof te onderrichten, geeft hij zelf catechese aan kinderen en volwassenen. Hij zegt: "Ik zie duidelijk dat het vergeten van God één van de grote kwalen van onze tijd is. Het fundament van iedere ware cultuur." Paus Benedictus XVI zei over het monnikendom dat na de val van het Romeinse Rijk een nieuwe cultuur voortbracht: "Het doel van de monniken was God te zoeken, querere Deum. Te midden van de verwarring van deze tijden, waarin niets leek te weerstaan, verlangden de monniken het belangrijkste, zich inzetten om datgene te vinden wat waarde bezit en wat altijd blijft, om het leven zelf te vinden. Zij waren op zoek naar God. Zij wilden overgaan van secundaire dingen naar wezenlijke zaken, naar het enige wat waarlijk belangrijk en zeker is. God zoeken en zich door hem laten vinden. Dit is vandaag niet minder noodzakelijk dan in het verleden. Een zuiver positivistische cultuur die de vraag naar God als niet wetenschappelijk verwijst naar het subjectieve domein, zou een capitulatie van het verstand betekenen, een verzaken aan de meest verheven mogelijkheden van het verstand en dus een mislukking van het humanisme, waarvan de gevolgen enkel ernstig kunnen zijn. Wat de cultuur van Europa gesticht heeft, namelijk de zoektocht naar God en de bereidheid om naar hem te luisteren, blijft ook vandaag nog het fundament van elke waarachtige cultuur." Tijdens zijn pastorale bezoeken ontmoet de kardinaal bewegingen die volgens hem het hart van de parochies vormen. Zij delen zijn missionaire bezorgdheid jegens de massa ongelovigen. "Ik breng hen uitsluitend de boodschap van eeuwig heil en verzoening met God." Het uithoudingsvermogen van kardinaal Schuster wekt verbazing en bewondering bij zijn omgeving. Tijdens een van zijn laatste pastorale bezoeken zegt hij: "Het is een zware taak aartsbisschop van Milaan te zijn.
Maar hoe kan ik mij aan vermoeidheid onttrekken? Zolang de Heer mij te leven geeft, zal ik mijn taak voortzetten. Zijn verklaring luidt: het zijn de gebeden van goede mensen die mij ondersteunen. De audiënties die hij in de voormiddag in Milaan verleent, vragen veel van hem, omdat hij alles wat hem voorgelegd wordt, nauwkeurig wil onderzoeken. De aandacht die hij schenkt aan alle priesters die hem bezoeken, gaat gepaard met diepe vaderlijke genegenheid. Hij helpt hen met al zijn kracht en geeft hun advies, met name om 's avonds tijdig te gaan rusten, zodat ze de volgende dag monter zijn en zich niet laten opslokken door externe bezigheden. Hij bewondert het werk van de vrouwelijke religieuzen, hun moeite en talloze offers. In een pastorale brief herinnert hij de oversten eraan dat zij in geweten gehouden zijn de zusters die in ziekenhuizen en zorgcentra werken vakantie te geven. Tijdens de audiënties probeert hij het gesprek altijd op het bovennatuurlijk vlak te brengen, ongeacht wie hij ontvangt. Door zijn innige vereniging met God blijft hij altijd rustig en sereen, zelfs wanneer het gesprek moeilijk verloopt. Eerbetoon en fijngevoeligheid kenmerken hem wanneer hij vertegenwoordigers van andere godsdiensten en christelijke denominaties ontvangt. Om beter in het heden te leven. Het bisdom Milaan heeft een eigen liturgie, de Ambrosiaanse liturgie, toegeschreven aan de heilige Ambrosius. De nieuwe aartsbisschop moedigt de studie over dit onderwerp aan. Kardinaal Montini, die hem in Milaan zal opvolgen, zegt over hem: hij was historicus, archeoloog, hagiograaf en liturg. Hij bestudeerde het verleden om beter in het heden te leven. Het heiligheidsideaal van kardinaal Schuster beoogt geen buitengewone, bovennatuurlijke fenomenen, maar steunt op gebed, gevoed door de geopenbaarde waarheden, op werk en op extreem geduld om zijn kruis te dragen. Toch hebben zijn zegen en gebed soms een uitwerking die op een wonder lijkt. Toen Mussolini in 1922 aan de macht kwam, dacht pater Schuster, destijds monnik van Sint Paulus, net als de overgrote meerderheid van de Italiaanse katholieken, dat het fascisme katholiek kon worden gemaakt. Toch zag de kardinaal zich ondanks het verdrag van Lateranen van 1929 genoodzaakt om de strijd aan te binden tegen de pogingen van de staat om alle activiteiten in het land in handen te krijgen. Ook veroordeelt hij discreet bepaalde pogingen van de fascistische beweging om de geestelijkheid voor zich te winnen. Nadat Mussolini onder invloed van zijn Duitse bondgenoot rassenwetten afkondigt, geeft hij op 13 november 1938 in de kathedraal van Milaan een homilie waarin hij het racisme duidelijk veroordeelt. Hij bestempelt het als ketterij, als een internationaal gevaar, niet minder dan het bolsjewisme. Hij kant zich ook tegen de staat toen deze de opleiding van de jeugd wilde monopoliseren. In een brief van 12 februari 1937 aan de katholieke actie veroordeelt de kardinaal de frequenter wordende kindermoord. Het is zijn zorg om deze onschuldige kinderen die niet zijn gedoopt voor de dood te behoeden. Kardinaal Schuster woont in 1937 de viering bij van het 100-jarig jubileum van de kloostergelofte van Dom Prosper Géranger, de herstichter van de abdij van Solesmes in Frankrijk. In 1939 neemt hij deel aan het conclaaf dat eindigt met de verkiezing van Paus Pius XII. Terwijl de oorlog in Italië wordt opgehemeld, bezoekt de kardinaal in april 1940 koning Victor Emmanuel III om hem te zeggen: majesteit, Italië vertrouwt op u om de oorlog te bezweren. Zijn oproep blijft evenwel zonder gevolg. In augustus 1943 is Milaan het doelwit van Anglo-Amerikaanse luchtaanvallen. Brandbommen vernietigen bijna de helft van de stad. Om tegemoet te komen aan de nood van de talloze slachtoffers van honger en ellende die daar het gevolg van is, laat de kardinaal financiële hulp, voedingsmiddelen en kleding uitdelen. Geef al wat wij hebben. Ons geld is het geld van de armen. Wij kunnen het hun niet onthouden, zegt hij aan zijn pastoors.
Hij richt de liefdadigheidsinstelling van de aartsbisschop op en plaatst een toegewijde leek aan het hoofd. De kardinaal bevordert ook de bouw van woningen voor daklozen. Op 1 september 1943 publiceert hij een pastorale brief waarin hij eraan herinnert dat de kerk de rechten van het volk, gewetensvrijheid en de onschendbaarheid van het gezin altijd heeft verdedigd tegen de onderdrukking door sterkeren. In de laatste dagen van de oorlog organiseert hij onderhandelingen om de overgave van de fascisten zonder bloedvergieten te laten verlopen. In april 1945 vraagt Mussolini om een ontmoeting met de kardinaal. Schuster probeert Mussolini ervan te overtuigen om berouw te tonen voor zijn zonde en zich over te geven, maar tevergeefs. Wanneer het lijk van de dictator na zijn executie in Milaan publiek wordt tentoongesteld, vraagt de aartsbisschop aan de leiders van het verzet: haal hem weg of ik doe het zelf. Zijn verzoek wordt ingewilligd. Op 8 januari 1952 wordt in Florence de Italiaanse bisschoppenconferentie opgericht. Kardinaal Schuster wordt er de eerste voorzitter van. Hij wordt door Pius XII aangesteld als pauselijk afgevaardigde bij de Nationale Eucharistische Congressen van 1951 en 1953. Daar valt hij op door de grote vroomheid die hij aan de dag legt bij het vervullen van zijn functies. Maar in maart 1954 moet hij door uitputting een kanoniek bezoek onderbreken. Zijn hart vertoont al enkele jaren tekenen van vermoeidheid. Op 14 augustus verplicht zijn arts, pater Gemelli, hem zich terug te trekken in het seminarie van Venegono. Hij vertrouwt de seminaristen die rond hem staan toe: omdat ik niet jaar na jaar de rente wilde betalen, ben ik nu verplicht om in één keer het hele kapitaal en de rente terug te betalen. En ook, de mensen lijken zich niet meer te laten overtuigen door onze prediking. Maar in het aangezicht van heiligheid geloven ze nog steeds, knielen ze nog steeds en bidden ze nog steeds. In een laatste artikel voor een Milanees tijdschrift ter gelegenheid van de dood van Alcide De Gasperi, de Italiaanse politicus wiens proces van zaligverklaring in gang was gezet, schrijft hij: de eenheid van Europa kan alleen worden gevonden in zijn christelijke traditie. In de nacht van 29 op 30 augustus slaapt kardinaal Schuster vredig in, nadat hij het heilig oliesol en de communie heeft ontvangen. 30 jaar later, op 28 januari 1985, wordt zijn lichaam tijdens het kanoniek onderzoek met het oog op zijn zaligverklaring intact aangetroffen. De hoogste waarde. Bij de zaligverklaring van kardinaal Schuster op 12 mei 1996 benadrukte de heilige paus Johannes Paulus II: de liefde voor Christus, uitgedrukt in een onvermoeibare dienstbaarheid aan de kerk, vormt de kern van de spiritualiteit en apostolische activiteit van Alfredo Ildefonso Schuster. De geest van gebed en contemplatie, eigen aan de Benedictijner traditie waarin hij was gevormd, bezielde heel zijn pastorale ambt. Ook vandaag nog wijst hij elke priester en elke persoon die geroepen is om in de wijngaard van de Heer te werken op de allerhoogste waarde van de liefde voor God, het fundament van broederlijke gemeenschap en apostolaat. Uiteindelijk, zo schreef hij, is het de liefde die telt voor de ware grootsheid van de kerk en haar kinderen. Kardinaal Schuster aanbad Christus in zijn hart en was, zoals de heilige Petrus leert, altijd bereid tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van de hoop die in hem leefde. Met zachtmoedigheid, respect en een rustig geweten was hij bereid, als dat de wil van God was, te lijden voor het goede dat men doet. Mogen hij ons inspireren tot een gelijkaardige trouw aan de Heer.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 29 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Johannes de Doper. Nu niet zijn geboortedag, maar zijn sterfdag. Zoals de kerk gewoon is bij alle andere heiligen te doen. Wij gedenken de omstandigheden waaronder de voorloper van de Heer uit het leven is weggegaan. Of beter weggerukt. Als slachtoffer namelijk van de lichtzinnigheid van koning Herodes. En zo is Johannes in zijn lijden en dood voor Christus uitgegaan. Daarop zinspeelt de openingstekst van de Augustie van deze dag. Heer, ik heb voor koningen van uw voorschriften getuigd zonder mij beschaamd te voelen. Altijd had ik uw geboden voor ogen, want zij waren mij bovenmate dierbaar. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd had Herodes Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, want hij, Herodes, had haar tot vrouw genomen. Johannes had immers tot Herodes gezegd, het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden. Maar ze kreeg geen kans, want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde hij in tweestrijd. Maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag. Toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaanden van Galilea. De dochter van Herodias trad op met een dans en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. De koning zei tot het meisje, vraag me wat ge wilt en ik zal het u geven. En hij bevestigde haar met een eed, wat ge me ook vraagt, ik zal het u geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar buiten en vroeg aan haar moeder, wat zou ik vragen? Deze antwoordde, het hoofd van Johannes de Doper. Ze haastte zich naar binnen, naar de koning, en zei hem haar verlangen, ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed, maar om zijn eed gestand te doen, en ook wegens zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen. De man ging en onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. Het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen ervan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legde het in een graf. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed. Dat wil zeggen, je moet niet meteen met bidden beginnen. Want bidden vereist van een gelovige een bepaalde grondhouding. Een ander soort levenshouding dan een mens normaal gesproken heeft. Want door het doopsel ben ik kind van God geworden. Ik ben dus niet zomaar mens, met een eigen ik, met een eigen wil in het centrum van zijn doen en laten. Ik ben als kind van God, een zoon van God geworden, voor wie God in het middelpunt staat. Iemand voor wie het gebed geldt, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dus onze plaats in de heilige drievuldigheid is de plaats van de Zoon. Abba, Vader, zegt de Zoon Jezus in de Hof van Olijven. Abba, Vader, niet wat ik, maar wat gij wilt. En dat moet ik me steeds weer in herinnering brengen. Mijn plaats is niet die van de Vader, maar die van de Zoon. Zoals ook de Zoon, moet ik steeds weer mijn geest laten rusten bij de Vader. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet. Als een vader neerziet op zijn kleine kind.
een gebaar maken van eerbied, van aanbidding. De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen, dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat ik ook met mijn leven mag knielen, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik maak me de geschiedenis bewust. In de evangelische tradities wordt Herodes voorgesteld als een zwakkeling, heen en weer geslingerd door goede en slechte neigingen. Hij heeft iets goeds, hij luistert naar de zachte stem van zijn geweten. Herodes had ontzag voor Johannes de Doper en elke keer dat hij naar hem luisterde, werd hij geraakt tot in zijn geweten. Herodes wist dat zijn vrouw Herodias Johannes doodzocht en nam hem tegen haar in bescherming. Hij wilde wel het goede, maar komt er gewoon niet van dat goede ook te doen en goed te zijn. Hij is in tweestrijd, hij is verdeeld, hij is niet heilig, hij is niet heel, hij is niet uit één stuk. Want bij al het goede dat hij heeft, heeft hij een paar ondeugden die hij niet bestrijdt. En dat is genoeg om groot kwaad te doen, wanneer de omstandigheden ernaar zijn. Die ondeugden zijn hier zijn ongeordende liefde, zijn grootspraak, door de drank nog meer vergroot, vraag me wat je wilt en ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk, en tenslotte zijn eerzucht. Tegen zijn tafelgenoten laat hij het niet afweten, hij wil zijn gezicht niet verliezen. Een dergelijke situatie herhaalt zich overal ter wereld doorheen de tijden, tot in mijn leven. Je hoeft maar een paar ondeugden te hebben, en je maakt het leven van een ander, zo niet tot een hel, maar dan toch tot een zware beproeving. Van dat kleine kwaad dat je hebt, iets laten zitten, komt op een gegeven ogenblik het grote kwaad. Die gevoeligheid voor het kleine, voor die zachte stem van het geweten, moeten wij dus ontwikkelen. Niets laten zitten, ook niet het allerkleinste. Waarom? Een liefde voor Jezus. Zoals de kleine Theresia van Lisieux zich voornam om speldenprikken te verdragen uit liefde voor Jezus. Of een kampioen willen zijn, zoals moeder Theresa van Calcutta, een wereldkampioen willen zijn in de liefde, in de totale zelfovergave, in het gewone en in het buitengewone. Het gewone doen op een buitengewone wijze, uit liefde voor Jezus, maar ook uit liefde voor de ander. Want we weten wat er gebeurt als je in het kleine het maar laat zitten. Zo wil Jezus ook onder ons zijn in het gewone, in brood en wijn, in de armen en ook in de stem van ons geweten. En dat nodigt ons uit tot het vragen om een bijzondere genade, dat we Jezus zo mogen leren kennen, dat ons hart ontvlamt in liefde tot Hem en wij de gewone dingen van ons leven op een buitengewone wijze gaan doen, uit liefde voor Hem. De overweging. In dit evangelie krijgen we een kijkje in de wereld waarvoor Jezus is gekomen. Een tiran die doet wat hij wil, de geboden van God met voeten treedt, een sluwe en doortrapte vorstin die haar wraakzucht botviert ten einde toe. Johannes de Doper wordt nu zelf gedoopt in zijn bloed. Hij had zich daar al op voorbereid, want, zo had hij gezegd, hij moet groter worden, ik kleiner. En deze gebeurtenis wordt verhaald in het evangelie van Marcus onmiddellijk na de keuze en de uitzending van zijn leerlingen. Aan het begin dus van het zesde hoofdstuk van Marcus. Het werkt als een slagschaduw over het hele verdere leven van Jezus en van zijn leerlingen, als een sombere wolk over het landschap van Jezus' werkzaamheid in Galilea. Waar gaat dit op uitlopen? Herodes is, als Pilatus, de weifelende, krachteloze figuur die bezwijkt voor de druk van de geestelijke leiders en van het volk.
en Johannes is als Jezus, slachtoffer. Het lijdensverhaal van Johannes is als een generale repetitie van het lijdensverhaal van Jezus. En Herodes is eigenlijk maar een zwakkeling, een slachtoffer van zijn eigen hartstochten en van de uitgekiende wraakzucht van zijn eigen echtgenote. Misschien hebt u tijdens het lezen of vroeger voorlezen van dit verhaal zich wel eens betrapt op de pijnlijke vraag: maar waarom doet Jezus niets? Het is toch zijn eigen voorloper? De ene dienst is de andere waard. Johannes doopte hem met water. Dan was zijn dienst, dat was zijn dienst aan Jezus. Waarom hem nu niet in zijn doodsnood geholpen? Maar zou het ook niet zo gaan in Jezus' lijdensverhaal? De mensen zijn aan het werk en ze krijgen van God de ruimte om alle middelen in te zetten. De hoge priesters bespelen de zwakheid van Pilatus en de menigte wordt bespeeld door de geestelijke leiders van het volk. Alle geestelijke en materiële machten worden in het werk gesteld zonder dat er ook maar iemand aan te pas komt die tegenspel biedt. Geen verzet, geen verdediging ook van Jezus. En de eerste beste poging daartoe door Pilatus wordt meteen de kop ingedrukt. Jezus is een en al lijdzaamheid, gelatenheid, passiviteit. En van de kant van God, zijn Vader, precies hetzelfde. Stilte. Daar is het hele lijdensverhaal zelfs naartoe geschreven. Geen teken, geen woord, geen gebaar van meeleven met Jezus, geen gebaar van goede wil. En de vijanden van Jezus kunnen helemaal hun gang gaan, onbevreesd, ongehinderd. En als ze zich helemaal hebben uitgeleefd, gedaan wat ze wilden, en Jezus aan het kruis hebben geslagen, roepen ze: anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden, als hij de Messias is, de uitverkorene. Met andere woorden, laat God hem dan redden. Maar God zwijgt. Wij weten hoe we dat zwijgen moeten interpreteren. Niet als een koud, onverschillig zwijgen, maar als een pijnlijk zwijgen. Het is een onmetelijk, goddelijk lijden. Het lijden van een vader die met zijn zoon meeleidt. God duldt, draagt, vergeeft, rekent het kwade niet aan. Jezus draagt, verdraagt. Ook de leerlingen van Johannes hebben niets gedaan. Toen zijn leerlingen ervan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Ook zij hebben het kwaad moeten dragen. En dat is de christelijke manier om het kwaad te lijf te gaan. En de eer van God te herstellen. Zich klein maken. Dulden. Het goed vinden dat je vernikst wordt. Zoals in de brief aan de Hebreeën staat, die de christenen aanspoort om mee te lijden met de gevangen christenen. Denkt aan hen die gevangen zijn en aan hen die mishandeld worden. Want ook gij hebt een lichaam. Daar moet je zijn, met hen in de gevangenis. Niet weglopen van het lijden. Zoals Jezus bij zijn mensen is. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Saul vervolgde de christenen, maar Jezus vereenzelvigt zich met de christenen die vervolgd worden. Daarvoor is Jezus immers toch mens geworden. Daarvoor heeft hij toch een lichaam aangenomen om hetzelfde lijden te dragen wat de mensen moeten dragen. Om met hen te zijn die lijden, met hen meelijden. Ja, maar God kan toch niet lijden? Inderdaad, zegt Bernardus, God kan niet lijden, maar hij kan wel meelijden. In ons lijden is God die meeleidt, meedraagt. Dat zei God toch tot Mozes daar bij de brandende doornstruik: ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Ja, ik ken zijn lijden. En dat woord kennen,
Dat is niet het koude verstandelijke kennen, maar het kennen met het hart en ervaringskennen. Een kennis die je wat doet. In alle lijden is er de troost van de medelijdende liefde van God. Het lijden is voor God de veilige weg om zich te laten ontmoeten, zonder dat de mens erin sterft. Dat is de zin van het zinloze lijden. God zoekt zich situaties uit waarin hij zich zo kan meedelen zonder de mens te schaden, te verpletteren en zonder zichzelf tekort te doen. Aan de omvorming van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus gaat de omvorming vooraf van de Zoon van God die aan de mensen gelijk is geworden. Een lichaam heeft aangenomen en zo de mens is geworden voor anderen, bij anderen, voor iedere mens in nood. En daarom is er nood, opdat Jezus bij de mensen kan komen en zich aan hen kan meedelen. Het einde van het gebed laten beantwoorden aan het begin. Aan het begin zochten we contact met God door ons hart open te stellen voor Hem, door onze geest te laten rusten bij Hem. Aan het einde niet abrupt afbreken, maar de genade van de gegroeide intimiteit met Hem behoedzaam over de grens heen tillen door gesprekjes te voeren met Johannes de Doper, met Jezus, die zo aangegrepen is door de dood van zijn voorloper, en met de Vader, die in stilte heeft meegeleden met het lijden van de Doper, voorloper van het lijden van zijn eigen Zoon. En daarom bidden, sluitend met een Onze Vader.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige

0: katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen? Vragen wij Maria in ons midden dat ze met en voor ons wil bidden? En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars? Het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid. En mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Beste luisteraars, een hele goede avond. En van harte weer welkom hier bij Radio Maria. We mogen samen de vespers gaan bidden. En op de zaterdagavond is dat altijd de eerste vespers voor de zondag. En dan is morgenavond is de tweede vespers. We kijken dan al naar de zondag toe. En dan geef ik u graag de bladzijden. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 149. En dan loopt dat door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Dat staat dus niet in het Klein Getijdenboek. Het is van het weekend. We hebben trouwens de 22e zondag alweer door het jaar. In het Groot Getijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 691. 691. Ik kan er even een lintje bij leggen. En dan gaan we naar de antifonen en de psalmen. Die staan op bladzijde 878. 878. En dan loopt dat verder door, behalve de antifoon voor de lofzang van Maria. Die staat voor in het boek op bladzijde 623. Zijn dus begin de vooravond van de 22e zondag door het jaar. 623. En als je ook het slotgebed nog mee wil bidden, dan staat dat op één bladzijde verder. 624. En dan nemen we dus het slotgebed A. En mogen elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 149 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 691. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: Gij zijt de bron van al wat is, het leven en de lafenis, die heel de wereld wijd en zijt, geschapen hebt in heerlijkheid.
1: Gij hebt uw grote werk gedaan. Gij rust en geeft in ons bestaan, na onze arbeid zoete rust, die ons verkwikt naar hartelust.
0: Tot stille inkeer komen wij, zo worden wij van zonde vrij. Als wij uw wegen willen gaan, dan zegent gij ons aards bestaan.
1: En als de dag des oordeels komt, in laatste schrik het al verstond, dan groeten wij elkaar verblijd, vervuld van vrede en zaligheid.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons Geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. In het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 878. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Het is een licht op mijn pad.
1: Ik heb het gezworen en zal het gestand doen. Ik houd mij aan wat gij rechtvaardig bepaalt.
0: Ontzettend ben ik gekweld, Heer. Bescherm mijn leven volgens uw woord.
1: Aanvaard, Heer, de lof die mijn mond u aanbiedt. En leer mij wat gij bepaalt.
0: Al ligt mijn leven los in mijn handen. Uw wet vergeet ik toch niet.
1: Al spannen de zondaars mijn strikken, van u bevelen wijk ik niet af.
0: Mijn erfdeel is altijd wat gij verordent. Dat is de vrucht van mijn hart.
1: Wat gij beschikt wil ik trouw volbrengen. Nauwkeurig mijn leven lang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uw woord, Heer, is een lamp voor mijn voeten. Alleluia.
0: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Alleluia. Behoed mijn God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik herken het. Ik vind geen geluk buiten u.
1: Met alle Godvrezende in zijn land voel ik mij innig verbonden.
0: Maar hij stort zichzelf in het ongeluk. Die vreemde afgoden naloopt.
1: Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen.
0: De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand.
1: Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens.
0: Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
1: Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want hij staat naast mij.
0: Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten.
1: Mijn ziel laat gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
0: Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Stendig geluk aan uw zijde.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij laat mij heel mijn vreugde vinden bij u, Heer. Alleluia.
0: Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen, in de hemel en op aarde. Alleluia. Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God.
1: Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden.
0: En als mens verschenen heeft hij zich vernederd, om gehoorzaam te worden tot de dood. Tot de dood aan het kruis.
1: Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam verleend, die boven alle namen is.
0: Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen, in de hemel, op aarde en onder de aarde.
1: Omdat iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader. Jezus Christus is de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij het noemen van Jezus' naam moet iedere knie zich buigen in de hemel en op de aarde. Alleluia. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader. Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dank. Telkens als wij u in onze gebeden gedenken. We hebben immers gehoord van uw geloof in Jezus, in Christus Jezus, en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt. omwille van de hoop die voor u in de hemel is weggelegd. Ge hebt daarvan vernomen toen het evangelie, het woord van de waarheid, tot u kwam. In heel de wereld is het bezig vrucht te dragen en te gedijen, evenals bij u.

0: De naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
1: In de naam van de Heer zij geprezen van ochtendgloren tot avondrood.
0: Zijn glorie beheerst de hemel.
1: Van ochtendgloren tot avondrood.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: De naam van de Heer zij geprezen. Van ochtendgloren tot avondrood.
0: Groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 623. De mensenzoon wordt overgeleverd en valt de mensen in handen. Zij zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij worden opgewekt. Ook verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De mensenzoon wordt overgeleverd en valt de mensen in handen. Ze zullen hem doden, maar op de derde dag zal hij worden opgewekt.
0: Slotgebeden gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 882. Wij zijn het volk van God, tot zijn erfdeel gekozen. Hij helpt en beschermt ons om ons gelukkig te maken. Zijn liefde indachtig bidden wij dankbaar.
1: Heer, op u hopen wij.
0: God, onze Vader, wij bidden u voor uw dienaren. Onze paus Leo en onze bisschoppen, sta hen bij en schenk hun u leiding.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u voor de zieken en voor allen die lijden. Sterk hen door het kruis en de verrijzenis van uw Zoon.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u voor vluchtelingen en daklozen. Laat hen een goed tehuis vinden.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Wij bidden u om zegen voor de vruchten der aarde. Geef iedere mens zijn dagelijks brood.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Behoed ons volk voor alle kwaad. En laat het in vrede en voorspoed leven.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Doen uw goedheid en almacht aan de gestorvenen. Geef hun een plaats in uw hemelse woning.
1: Heer, op u hopen wij.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, op u hopen wij.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Dat zijn de 624. Laat ons bidden. God, in het lijden en de kruisdood van uw Zoon hebt ge ons geopenbaard dat er een leven is, de moeite waard om voor te sterven. Spreek tot ons uw woord en laat het oplaaien als een vuur, dat wij ons niet laten leiden door eigen belang, maar in staat zijn uit te maken wat gij wilt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, beste luisteraars, niet alleen op de valreep van het weekend, maar ook op de valreep van de nieuwe programmering. We zitten aan het einde van de zomerprogrammering. En maandag gaan we beginnen met het nieuw radioseizoen. Om die reden toch in deze laatste stukje van de zomerprogrammering een het weekend in. Pas op, dit zien we, man. Ook welkom hier in de studio.
2: Dag Antoon. Ja, dag beste luisteraars. Ja, ik ben blij dat we weer in de lucht zijn.
1: Ja.
2: We zijn een hele tijd natuurlijk, we hebben wel wat uitzendingen laten doorgaan, maar toch ook heel wat live uitzendingen zijn vervallen.
1: Ja.
2: En dit is weer de eerste het weekend in van het nieuwe seizoen. Ja,
1: mooi.
2: Dat is wel heel mooi.
1: Ja, en bijna weekend, hè? Dat is ook fijn.
2: Dat is ook altijd fijn. Ja.
1: Dan weet je dat het weekend eraan komt.
2: Ja. En, maar goed, voor een goede katholiek is het weekend natuurlijk ook altijd een schepje erbovenop nog. Hè?
1: Ja,
2: met de mis en wat extra bidden natuurlijk voor de zondag. Nou ja, ik ben blij dat we de luisteraars ook weer kunnen spreken vanmiddag. Want het is natuurlijk zomer geweest, maar dat betekent niet dat alles stilstaat. En sterker nog, er zit natuurlijk van alles aan te komen. Ja. We gaan vandaag van alles met u delen. Allereerst gaan we het hebben over de nieuwe programmering. Er zijn een paar aanpassingen in onze programmering gekomen. En we gaan het natuurlijk ook even hebben over volgende week zaterdag en volgende week zondag. Het bijzondere weekend in Amsterdam en in Haarlem. Maar misschien kunnen we eerst even kijken van hoe staat het ervoor? Wat hebben de mensen gemist, laat ik het zo zeggen?
1: Wat hebben de mensen gemist? Nou, als we terugblikken, dat doen we natuurlijk ook altijd, dan zien we het programma Dicht bij zijn hart. Nou, dat is helemaal gericht natuurlijk op de aankomende Rosary Rally van 5 september. En om die reden, wij verwelkomen natuurlijk kardinaal Burke. En hij heeft zijn apostolaten. En Yvonne heeft daar heel bijzonder, is zij daarop ingegaan. Samen met ook gasten, catechezen vanuit liefde voor de Eucharistie en de Maagd Maria, Gods aanwezigheid onder ons, de heilige Peregrinus, voorspreker voor kankerpatiënten, en ook de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. Nou, dat zijn zo een paar van de apostolaten. Ik weet niet of dat ze uitputtend is. Eigenlijk, ik ken de apostolaat ook niet zo goed.
2: Ja, hij heeft nog wel meer natuurlijk om handen. Maar dit waren wel belangrijke taken die hij heeft daar. Of apostolaten die hij heeft opgepakt.
1: Ja, het is natuurlijk een hele mooie voorbereiding op de Rosary Rally, waar we kardinaal Burke ook gaan ontmoeten. En om die reden is tijdens de zomerprogrammering speciaal aandacht geweest voor deze uitzending. En als u nou denkt van ik heb het gemist. Ja, dat is natuurlijk de gevleugelde uitspraak bij het weekend in. Deze zijn terug te vinden in de audiotheek. En dan kunt u ook zo mee opleven naar 5 september.
2: Ja, voor degenen die in de community zitten van WhatsApp van Radio Maria, die hebben we sinds 2 jaar geopend, zullen deze uitzendingen de komende week ook nog worden gedeeld. Dus als u het gemist hebt, dan kunt u het terugvinden op de website, wat Antoon net al zei, in de audiotheek. Maar u kunt dus ook via die WhatsApp community, kunt u, als u dan deelneemt aan geloofsverdieping, dat is een apart groepje in die community, in die gemeenschap, dan worden deze uitzendingen ook gedeeld. Als u helemaal geen idee hebt wat dat is, een WhatsApp community, kijk even op onze website. Daar kunt u een knopje aandrukken en dan zit u automatisch ook in die groep. Dat betekent een soort veredelde WhatsApp groep met verschillende kleine subgroepjes. Dus we hebben een groep waarin we noveen bidden. We hebben een groep waarin we uitzendingen delen die het geloof verdiepen. We hebben een speciale groep rond de maand juni, waarin we heilig hart devoties delen. Dus u kunt dan zelf kiezen aan welke groep u wilt deelnemen. Dus dat is nog een extra manier om, om op de hoogte te blijven. En ik vind dat zelf altijd wel makkelijk als je even zo'n herinnering krijgt. Want als je denkt, ik moest nog iets opzoeken op de website, maar je denkt er misschien niet meer aan. Op deze manier word je door ons eraan herinnerd van, er was nog die mooie uitzending. Dus dat is absoluut een aanrader ook.
1: Zeker. Nou, wat hebben we nog meer gemist? We hebben het boek gelezen, Juweel van de Nijl. Dat boek mochten we lenen. Lenen? Ja, lenen van Radio Maria België. We hoeven het niet terug te geven, maar we mochten het wel ook met hun toestemming uitzenden. En dat is voorgelezen door Vlaming Luc Klaas. Klaas, als ik het hopelijk goed uitspreek. Heel mooi boek van Tessa Afshar. We krijgen mooie reacties ook. En deze zijn ook terug te beluisteren in de audiotheek. Ja, en het is dan in de planning altijd even spannend van hoeveel uitzendingen gaat dat zijn. Want dat weet je nooit helemaal precies van tevoren. Ja, je hebt gewoon zoveel minuten ongeveer uitzending. Je wil een uitzending niet te kort hebben, maar ook niet te lang. En om die reden gaan we nog een paar dagen door. Ook al is de nieuwe programmering ook alweer begonnen. Tot en met woensdag even uit mijn hoofd. En dan komen we aan het einde van het boek Juweel van de Nijl.
2: Ja. En dan door een mooie Vlaamse stem ingesproken. Het juweel van de Nijl.
1: Ja, het juweel van de Nijl.
2: Ja, dat is natuurlijk ook allemaal nog terug te luisteren als u dat gemist zou hebben. Deze week is alles weer een beetje aan het opstarten. De afgelopen week hebben we toch ook weer wat meer voor de radio gedaan al. Volgende week gaan we echt volle kracht weer vooruit. Dan begint officieel onze nieuwe zomerprogrammering. Ik denk gezien de lengte van de uitzending dat het goed is als we al wat vooruit gaan blikken. Hè? Want de zomer, ja, we kunnen hier wel allemaal vakantieverhalen gaan vertellen. Maar dat bewaren we wel voor als we elkaar ontmoeten. Misschien volgende week in Amsterdam. Dan kunnen we nog wel wat uitwisselen. Ja. Maar laten we even vooruit gaan kijken. De nieuwe programmering. Nou, vooropgesteld, er zijn natuurlijk weer een paar nieuwe uitzendingen, maar het wordt niet helemaal omgegooid.
1: Nee, het is eigenlijk niet heel drastisch, hè, wat dat betreft.
2: Nee, en dat is ook een keer een duidelijke keuze geweest wel. Want als je constant alles verandert, ja, dat kan voor luisteraars ook verwarrend zijn. Hè? Als je gewoon
1: een
2: vaste, als je gewoon een vaste uitzending hebt waar je graag naar luistert en de tijden veranderen of weer een nieuwe uitzending. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om rustig aan te beginnen. Hè? Dat betekent niet dat er helemaal niks nieuws aan zou komen. Maar dat we de komende weken en de komende maanden wel wat nieuws gaan brengen. Nou, onder andere gaan we beginnen, en dat is wel heel mooi om dat vandaag uit de doeken te doen, aan de Franciscusmaanden.
1: Ja.
2: Ja, dat behoeft wel even wat toelichting. We zijn sinds ongeveer een jaar zijn we bij Radio Maria flink aan het brainstormen geweest hoe we het religieuze leven meer aandacht kunnen geven voor de radio. Hè, dat is natuurlijk een beetje een... Ja, in Nederland op veel plaatsen een beetje een vergeten kant van onze kerk geworden. Ja. Hè? De kloosters die zijn op veel plekken leeg of zijn zelfs gesloten. En wij vonden het heel belangrijk dat kloosterleven, dat religieuze leven ook weer gewoon de volle aandacht krijgt die het verdient.
1: En dat het zichtbaarder wordt.
2: Precies, dat het inderdaad zichtbaarder wordt, dat mensen ook weten van nou, waar leeft het nou nog in Nederland? Wat is nou bijvoorbeeld die Franciscaanse spiritualiteit of die Benedictijnse spiritualiteit? Nou, we hebben gekozen om de komende waarschijnlijk 2 jaar, elke paar maanden, een andere congregatie of orde in het zonnetje te zetten.
1: Ja.
2: En nou ja, heel toepasselijk leek ons, 800 jaar geleden is natuurlijk de heilige Franciscus van Assisi gestorven. Dus we zitten nu in zijn jubileumjaar om in dit jaar te beginnen met de Franciscaanse spiritualiteit.
1: Ja.
2: Dus de komende maanden zullen meerdere uitzendingen in het teken staan van de heilige Franciscus. Nou, één uitzending die we al zijn begonnen een tijd terug zijn natuurlijk de uitzendingen van broeder Jan. Hè? Die maakt prachtige
1: lessen van Franciscus.
2: Ja, inderdaad, de lessen van Franciscus. Hè? Dus aan de hand van het mooie boekje van de broeder van Franciscus, die over zijn leven een boek heeft geschreven, De Bloemetjes. Hè? Dus
1: Fioretti.
2: De Fioretti, in het Italiaans klinkt dat veel mooier. heeft broeder Jan uitzendingen gemaakt. Die zijn we al sinds een paar maanden aan het uitzenden.
1: Vanmiddag om 12:15 was er een uitzending van.
2: Ja, en dat gaat ook nog een hele tijd door. Hè?
1: Ja,
2: dat is klopt. Komende maanden gaat dat ook door. Ja, en zo zullen we zien dat we de komende periode dus wat meer aandacht gaan besteden aan de heilige Franciscus. Ik heb afgelopen dinsdag een interessant interview gehad met Michel Boese. Dat was vanuit Maastricht. Ja, en zij heeft, dat was eigenlijk helemaal niet zo bekend bij ons, maar dat was toch de voorzienigheid, denk ik, die dat geregeld heeft dan. Zij heeft zich de afgelopen maanden ontzettend ingezet voor het verspreiden van de devotie tot de heilige Franciscus.
1: Mm, ja.
2: Ze heeft een boekje uitgebracht. U kunt dat gratis bestellen op hun website. Hè. Dat is in de afgelopen uitzending van In Gesprek Met aan de orde gekomen. Er is binnenkort een Franciscusdag op 23 september... waar ook iedereen voor uit is genodigd. Ze heeft volop gesproken over de Franciscus Musical die de Kumi Kids nu aan het maken zijn, die bijna de première heeft binnenkort. Dat is al een voorbeeld van hoe die Franciscusmaanden eruit komen te zien.
1: Ja.
2: Wat gaan we er nog meer mee doen op de radio, Antoon?
1: Nou, het is echt de ambitie en de opdracht ook voor Radio Maria om het religieus leven zichtbaar te maken. In dit geval dus meer gericht op de Franciscanen. We gaan meer in op de Franciscaanse spiritualiteit, zoals ik ook al zei. En we willen het ook echt zichtbaar maken. We willen het echt handen en voeten geven. Nou, wat gaan we dan doen? Een van de dingen die we gaan doen is het Franciscusuur. Dat is al om de week op donderdag worden uitgezonden. En dan maken we een hele uitzending. Die is gebouwd rondom de spiritualiteit van de Franciscanen. En dat, daar is natuurlijk veel aandacht voor de heilige Franciscus zelf. Zijn leven. Het leven van de Franciscanen. Ook in Nederland. We hebben daarin een klein onderdeel. Dat heet Hof van Lof. Daar ben ik zelf heel erg enthousiast over. Want dat gaat over de schoonheid van de schepping. Ook een groot Franciscaans goed, zeg maar. Franciscus die ook met de dieren sprak. En we hebben de heilige gedachtenis van de heilige Franciscus op 4 oktober. Dat is ook Dierendag. Nou, daar zie je ook al de verbinding met de schepping. En er zijn een aantal mensen met wie ik nu in contact ben. Die mij wel eens verhalen vertellen over hun enthousiasme en hun passie voor de natuur. En hun liefde voor de schepping. Er is bijvoorbeeld iemand die is helemaal gek van kikkertjes en salamanders. En hij vertelt mij wel eens een verhaal erover. Ja, daar valt echt mijn kaak open, zeg maar.
2: Ja.
1: Dus, van verwondering. Ja, en dat hoop ik dat ook dat te bereiken hier op de radio.
2: Dat Hof terugkomt, ja.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
2: Ja, in dat kader kan ik ook nog wel wat vertellen. Ik heb sinds een paar dagen een katje in de tuin.
1: Oh ja.
2: Ja, die is ineens binnenkomen wandelen. Brammetje.
1: Brammetje.
2: Dat was de naam die meteen omhoog kwam. En ik ben pastoor van een Franciscus en Clara parochie. Ja, hè, dus ja, ik moet wel... deze maanden die liggen mij dan ook na aan het hart natuurlijk. Maar die is de tuin binnenkomen wandelen. Ik heb nog nagevraag gedaan. Daar heb je een aparte website voor tegenwoordig voor vermiste katten. Nou, niemand is zijn kat kwijt. Dus Brammetje die loopt een beetje verloren door Duiten. En als een echte Franciscus ben ik hem toch wel wat brokjes onder de snuit gaan duwen.
1: Ja, ja.
2: En en met tonijn en zalm is bijna omkopen. Hè? Als je een kat wil lokken, dan blijft hij zeker wel. Dus sinds een paar dagen heb ik ineens een kat in de tuin. En dat is eigenlijk wel heel gezellig. Ik ik was vanmiddag even bij de supermarkt, dan loop ik door de tuin. En dan komt hij aangerend. En dan komt hij even gedag zeggen. Dus die schepping van God is wonderlijk.
1: Ja.
2: En heel mooi initiatief dit ook, hè.
1: Ja, en mocht nou helemaal niemand meer naar uw preek luisteren, wat me sterk lijkt, dan kan ik altijd nog een naam Brammetje preken.
2: Ja. Ja. En in Vlaanderen hebben ze een mooie uitdrukking. Als je ergens geen zin in hebt in een afspraak, dan stuur je je kat. Dus dat kan ik vanaf nu ook doen. Als ik zeg van ja, ik ga er echt niet naartoe, dan stuur ik mijn kat.
1: Ja.
2: Dus dat, het is alleen maar win-win.
1: Ja.
2: En ik denk dat het ook wel mooi is voor de komende maanden, dat de luisteraars dat ook weten van... we hebben er ook bewust voor gekozen om dat wat langer te laten duren. Kijk, je kunt één uitzending maken over de heilige Franciscus.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Zo'n grote heilige, ja, die laat zich niet vangen in 2 of 3 termen. En hij is natuurlijk ook meer dan alleen maar die dierenvriend, hè, zoals de meeste mensen hem kennen.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk een heilige die ontzettend dicht bij de Heer stond. Zelfs zo dichtbij dat hij ook de wondertekenen van Jezus Christus droeg. En dat wil natuurlijk wat zeggen. Hè? Dus de rijkdom van die spiritualiteit, ook in de loop van de traditie van onze kerk, die willen we ook aan het licht gaan brengen. En de hoop is, dat kan ik misschien ook al wel verklappen, is dat we over een paar maanden ook een heel mooi filmpje daarover naar buiten kunnen brengen.
1: Ja, dat dus is dat ook is, echt een deel van die Franciscusmaanden.
2: Ja.
1: En dat is dan ook echt... dan is het zichtbaar maken natuurlijk nog duidelijker. Hè? Dus dat is heel mooi. En we vinden het ook prachtig om eraan te werken. En het is ook heel spannend voor radio om dan ineens iets met beeld te doen.
2: Ja, daar zijn we niet zo gewend. We hebben onze eigen YouTube-kanaal overigens wel. Dus we hebben wel het een en ander aan filmmateriaal. Bijvoorbeeld missen die we hebben gelivestreamd. Maar dit is toch echt wel iets nieuws. En dit is echt een film. Gewoon een op zichzelf staande film die we willen gaan maken. Met behulp van ook een professionele cameraman. Dus we hebben er een hele hoge verwachting van. En het idee is dat we daarmee ook een soort inkijk geven. Ook voor jonge mensen die denken van misschien dat ze wel hun roeping onderscheiden. Ja, wat zijn eigenlijk die Franciscanen en waar zitten die precies? En is dat alleen in Nederland of ook in andere landen? Het is eigenlijk een beetje een soort poort naar een wereld die voor veel mensen misschien nog onbekend is. En dat filmpje dat hoopt daar dan ook bij te helpen. Dus ja. Nou goed, we zullen niet alles verklappen. Hè, want nee. Het moet ook een beetje een verrassing blijven. Maar de komende 3 maanden en daarna, hè, dat zei ik net ook al, van gaan we dus weer een andere spiritualiteit onder de loep nemen. En zo willen we het komende jaar, of misschien zelfs wel 2 jaar, verschillende spiritualiteiten gaan bekijken.
1: Ja, als ik daarover nadenk, over de zichtbaarheid van het religieuze leven, dan denk ik terug in mijn eigen kindertijd. En dan kon je nog wel eens een verdwaalde monnik of zo of een zuster tegenkomen. Hè, maar dat was toen al niet echt normaal meer, in de jaren 80, 90. En dat is toch ook de periode dat je begint zoetjes aan te onderscheiden van wat is mijn roeping. Maar dan is dus die roeping tot het religieuze leven niet meer van nature een optie eigenlijk, hè, voor jonge mensen. Die
2: omdat het gewoon niet wordt...
1: Het is natuurlijk van God gegeven, maar het is... Je kunt het niet zo makkelijk voorstellen.
2: Nee.
1: Omdat het niet zichtbaar is.
2: Absoluut.
1: En dat is nu belangrijk. Nog veel meer zo. Je kunt misschien per ongeluk een keer in de trein ergens een keer een monnik of een zuster tegenkomen, hooguit.
2: Maar dan is het nog de vraag of je ze kunt herkennen. Hè? Omdat ze natuurlijk ook vaak het arbeid hebben afgelegd.
1: Ja.
2: Gelukkig onder de jongere generatie van kloosterlingen zie je dat ook wel weer duidelijker terugkomen. Dat ze ook echt die identiteit tonen. Hè? Dus door gewoon weer volop het arbeid te dragen. Door ook weer echt zichtbaar te zijn als religieus.
1: Ja.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ja. Je moet het ook kunnen zien. Ik dacht net even aan een verhaal van de heilige José María Escrivá.
1: Mm.
2: Die als heel klein mannetje zag hij voetstappen in de sneeuw, blote voeten. En dat bleken paters te zijn die blootsvoets door de sneeuw liepen. Mm-hmm. En toen dacht hij, ik wil ook priester worden. Ja.
1: Goh.
2: Ja.
1: Ja. Nee, dus ja, dat is onze ambitie en ook onze opdracht. Om daar handen en voeten aan te geven. Om zichtbaarheid te geven aan het religieuze leven. Ook in de hoop dat de jonge mensen daar vertrouwd mee kunnen raken. En misschien zelfs echt als een roeping kunnen overwegen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mooi. Dus de Franciscusmaanden, ze komen eraan. Ze beginnen eigenlijk volgende week al. Ja, dan krijgen we nog een nieuwe uitzending, Aanvaard door God. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Het is een programma. We hebben een aantal opnames al gemaakt samen met Daan van Schalkwijk. Hij is gepromoveerd bioloog. En hij is zijn promotie op het gebied van filosofie aan het afronden. En hij is buitengewoon geïnteresseerd in geestelijke gezondheid. En hij ziet dan de mens als een in zijn gebrokenheid. Daarbij ook natuurlijk de erfzonde is heel erg relevant. En Daan zegt dan vanuit zijn interesse in de geestelijke gezondheid, maar ook zijn eigen geloof en zijn praktiserend geloof, dat de mens gebroken is, maar dat we zijn aanvaard door God. En daar gaat het over. Het zijn korte uitzendingen waarin we steeds een bepaalde probleem willen aanpakken. Bijvoorbeeld mensen die enorm piekeren, of mensen die aan zichzelf twijfelen of faalangst hebben. Dat zijn allemaal heel herkenbare beelden. Althans voor mijzelf ook heel herkenbaar. Dat ik denk van dat is wel eens aan de hand. Of dat was wel eens aan de hand in mijn leven. En Daan die probeert daar woorden aan te geven. En hij probeert het ook in een gelovige context te plaatsen. Met ook heel praktisch handen en voeten te geven. Vanuit de Bijbel. Maar ook vanuit gebed. En vanuit gewoon heel praktische tips.
2: Oké, dus wanneer zullen ze uitgezonden worden?
1: Die worden uitgezonden op de zaterdagen om 9:00. En dan altijd ook daarna beschikbaar in de audiotheek. En de eerste uitzending zal zijn 5 september.
2: Oké, volgende week zaterdag.
1: Ja, iedere week een korte, behapbare uitzending van een kwartiertje. Met daarin een hele opbouw. Dus we gaan echt ook de diepte in. Maar ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden.
2: Mooi. Ja. Ik ben ook benieuwd. Ik heb ook nog niks van gehoord.
1: Ja. Aanvaard door God.
2: Ja, Anton. We hebben vandaag bijzondere muziek klaarstaan. Een heel bekend lied voor veel luisteraars. Het Anima Christi. Maar ik wil dat heel even gaan inleiden. Want dit is toch wel bijzonder. Gisteren hebben Will en Joke van den Broek hebben dit lied samen ingezongen. Will is organiste en Joke is zangeres. En ze zijn ook nog getrouwd met elkaar. Dus dat is een heel mooie muziek. Muzikaal duo. Ze zijn ook al jaren verbonden aan Radio Maria. Ze hebben ook de afgelopen jaren altijd gespeeld op de Rosary Rally. Dan speelde Wil altijd orgel en Joke zong dan. En helaas kunnen ze er dit jaar niet bij zijn, want ze hebben op zaterdagavond altijd de avondmis. En Amsterdam is te ver weg, want ze wonen zelf in Brabant. Maar om toch een beetje betrokken te blijven, hebben ze dus een heel mooi lied ingezongen. En dat is het bekende Anima Christi. Ze hebben het vorig jaar ook bij de Rosary Rally gezongen tijdens de Heilige Mis, na de communie. En we vonden het heel mooi om deze hele persoonlijke versie van Anima Christi ook vandaag met u te delen. Dus we gaan even luisteren naar Anima Christi.
1: Ja, ik heb hem zelf gisteren nog gezongen bij de koorrepetitie.
2: Ook nog? Oh ja, je mag meezingen. Ik weet niet of dan de radio aan moet blijven staan.
1: Nou,
2: of
1: dat
2: verstandig is,
1: maar naar beneden. Beter, dat is het leukste ook voor degene die het uitvoeren. Daar komt hij, Anima Christi. Graag tot zo dadelijk.

0: Anima Christi. Heel mooi gezongen door Joke en...
1: Wil van den Broek.
0: Wil van den Broek.
1: Met veel dank.
0: Ja.
1: Ja, nou, het nieuwe jaar begint absoluut niet rustig, want we gaan echt wel een sprong in het diepe maken volgende week. We zijn ontzettend druk bezig met de voorbereidingen voor het weekend van 5 en 6 september. Ja, ik denk dat het onmogelijk is dat u daar nog niks van hebt gehoord, want we hebben het langs alle wegen hebben we het al volgens mij naar buiten gebracht, het nieuws.
0: Precies.
1: Volgende week komt kardinaal Burke naar Nederland. Nou, iedereen staat klaar volgens mij inmiddels zo'n beetje.
0: Ja.
1: En wat een enorme happening, hè, om bijzondere man van onze kerk welkom te mogen heten.
0: Het is prachtig.
1: Het is heel mooi. Het is heel mooi. Ja, absoluut. Hij komt op vrijdagmiddag aan. Dus dan zal hij landen op Schiphol. Hij begint rustig, hè, dus hij heeft de avond gewoon eerst even vrij. Maar dan vanaf zaterdagochtend zal het toch wel een behoorlijk pittig programma worden. Een intens programma voor de kardinaal, maar voor ons allemaal. Maar wel een ontzettend mooi programma, denk ik. Namelijk op zaterdag zullen we elkaar natuurlijk ontmoeten in Amsterdam. En we zijn heel blij dat Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht de deuren voor ons heeft geopend. Mm-hmm. Ze hebben ook echt de kardinaal van harte welkom geheten. En dat betekent dat we zaterdag hopelijk velen van u mogen ontmoeten in Amsterdam, in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Aan de Keizersgracht 218 voor de Heilige Mis. Daar begint het programma. Heilige Mis om 12:30. Hè, dus u kunt thuis nog even een boterham eten. Want wordt een lange middag als u heel de middag aanwezig wil blijven. Dus nog even thuis een boterhammetje. En dan om 12:30 de mis. Het belooft aardig druk te worden. Dus we kunnen niet beloven dat iedereen kan zitten. Onze Lieve Vrouwenkerk is niet een hele kleine kerk, maar ook niet een hele grote kerk. Daar kunnen ongeveer 400 man zitten. We denken dat we daar overheen gaan qua aantallen. Dat is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen. Maar in dat geval, wees niet te teleurgesteld als u geen zitplek zou hebben.
0: Ja.
1: Ik heb van iemand gehoord dat hij een campingkrukje meeneemt. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Hè. Slaapzak is wel een beetje overdreven misschien. Maar,
0: ja. Stretcher.
1: Stretchertje, ja. Hangmatje, daar kun je van bovenaf kijken.
0: Ja.
1: Ja. En misschien valt het ook allemaal wel mee met de drukte. Maar in ieder geval, ik noem het even van dat u weet van er zullen waarschijnlijk wel heel wat mensen komen. Maar in ieder geval 12:30 de Heilige Mis. En dat wordt een bijzondere mis. Het wordt een mis helemaal in het Latijn. Gecelebreerd door kardinaal Burke. Met een heel leger aan acolyten die hem zal ondersteunen. Aansluitend aan de mis zullen we vanaf de Keizersgracht 218 beginnen aan een Maria-processie. En ja, omdat de kardinaal zelf toch wel een beetje slecht ter been is, zal de kardinaal met de auto naar het park worden gebracht. Dus die zal zelf niet aan de processie deelnemen. Maar wel monsieur Hendricks, die zal ook bij de mis aanwezig zijn overigens. Dat is natuurlijk de plaatselijke bisschop, de bisschop van Amsterdam en Haarlem. En monsieur Hendricks zal dan voorgaan in de processie. Dus hij zal het rozenhoedje voorbidden. Het prachtige Mariabeeld wat we de afgelopen jaren ook mee hebben gedragen van de herauten, zal dan ook weer worden meegedragen, het Mariabeeld van Maria van Fatima. En dan gaan we dus met de hele stoet gaan we over de kanalen van of langs de kanalen van Amsterdam gaan we richting het Vondelpark. Nou, de verwachting, de hoop is dat we daar of dat de mis ongeveer rond 3:00 klaar zal zijn en dat we dan beginnen aan de processie. En dat we dan zoals andere jaren het deel in het park zullen hebben om 4:00 ongeveer. Dus als u denkt, nou, het wordt allemaal te veel de hele dag en u gaat rechtstreeks naar het park, dan zijn we daar ongeveer om daar om 4:00 te beginnen met het programma in het park.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik weet niet hoe goed u Amsterdam kent. Ik weet niet hoe goed jij Amsterdam kent, Anton.
0: Je hebt een tijdje gewoond.
1: Oké. Ja, nou, dan,
0: in de pijp.
1: Ja, dan ga ik het aan jou uitleggen waar het is. En dan, als jij het begrijpt, dan hoop ik dat de luisteraars het ook begrijpen.
0: Ja.
1: Kijk, het Vondelpark is natuurlijk best wel groot. Maar er is natuurlijk één heel belangrijk markeringspunt in het Vondelpark. En dat is het monument van Joost van den Vondel.
0: Hmm.
1: Nou, als u daar weet te komen, dan kunt u ons waarschijnlijk niet missen. We staan daar vlak in de buurt. We staan niet bij het monument zelf. Maar we staan aan de andere kant van het water. Hè, dat is het lopen van die mooie kleine grachtjes door het park. En daar zullen we gaan bidden. Dus we gaan in processie van de kerk gaan we richting het park. En dan lopen we die lange groene corridor door. Hè, als je het Vondelpark binnenkomt bij de hoofdingang. En dan op een gegeven moment als je die lange weg hebt gehad. Ongeveer aan het einde van die lange entree van het Vondelpark. Daar gaan we staan met z'n allen.
0: En loop je onder dat bruggetje door?
1: Klopt, ja. inderdaad. Het is nog voorbij die brug.
0: Ja. Ja, daar zie je het standbeeld van Joost van den Vondel, inderdaad. Ja. En daar vlak achter.
1: Ja, dus als je links afslaat, dan ga je richting het standbeeld van Joost van den Vondel. Maar dat doen wij niet. Wij gaan rechtsaf.
0: Okay, daar.
1: En dan loop je het bochtje om en dan heb je daar een heel mooi plekje aan het water.
0: Ja.
1: En daar zullen we dan Maria plaatsen.
0: Eigenlijk is dat het einde van de PC Hoofdstraat.
1: Oké, nou het ligt, dus misschien ook wel een goede tip voor mensen die er met de auto naartoe zouden willen. En zich laten afzetten misschien met een taxi of zo. Het ligt bij de ingang van de Vondelkerk. De kerk die afgelopen jaar in het nieuws was, want die is toen afgebrand. En daar heb je een kleine ingang naar het park toe. Dus als u met de taxi zou komen, nu laat u afzetten bij de Vondelkerk. Helaas staat de kerk er zelf niet meer, maar dan kunt u daar het park in lopen. Dan gaat u naar rechts en dan is het 50 meter lopen, denk ik.
0: Ja, zoiets. Dan zie je het al. Ja.
1: Ja. Ja, goed. Dan wat kunnen we in het park verwachten? Nou, we gaan natuurlijk de rozenkrans bidden, zoals we dat andere jaren ook hebben gedaan. Want het is natuurlijk in het kader van de eerste zaterdagdevotie. Hè?
0: Ja.
1: En Maria die vraagt wel heel duidelijk in Fatima van doe op de eerste zaterdag van de maand vier dingen. Hè? Dus de heilige mis, de heilige communie ontvangen. Biechten. Er zal dus ook heel de dag de mogelijkheid zijn om te biechten tijdens de mis in het park. Dus eigenlijk heel de dag zullen de priesters beschikbaar zijn. De rozenkrans bidden. Nou, dat zullen we gezamenlijk doen in verschillende talen in het park. En mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Dat is wat Maria vraagt. Nou, dat zullen we ook integreren in het rozenkransgebed. Ja, ik zei net al, het wordt een lange middag en er zijn een paar vrijwilligers zo lief geweest om een klein lunchpakketje te maken. Maar dat is nog niet zo eenvoudig om voor honderden mensen natuurlijk een pakketje te maken.
0: Ja.
1: Die zullen wel worden uitgereikt na de heilige mis. Dus iedereen die meeloopt in de processie, die zal zo'n klein pakketje krijgen. Hè? Dus een paar versnaperingen voor als we in het park aankomen. Maar voor de zekerheid wil ik adviseren, neem zelf ook nog wat te eten mee.
0: Ja. Ja.
1: Want het zal wel even gaan duren allemaal. Zo'n proces.

0: gaan duren allemaal. Zo'n proces bijvoorbeeld. Nou, ja. Die zit volgens mij zit er in ieder geval een krentenbol in het pakket. Dus die wordt al gegeven.
1: Ja,
0: je kunt een heel sushi pakket halen, maar goed, net wat je lekker vindt. Ja, en als u wat extra meeneemt, dan kunt u het delen. Hè? Dat is natuurlijk ook
1: dat
0: wel mooi.
1: Ook fijn,
0: ja, dan kan de buurvrouw ook een hapje mee eten.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, probeer daar even aan te denken.
1: En we krijgen ook een overweging van kardinaal Burke. Had u dat al gezegd?
0: Ja, klopt. Nee, had ik nog niet gezegd. Dus inderdaad, we bidden eerst het kroontje van de goddelijke barmhartigheid en dan de rozenkrans. En dan zal kardinaal Burke inderdaad een lezing geven over, over de devotie tot het onbevlekt hart. Hè? Dus over de verschijning in Fatima.
1: Dat is dan in het Engels?
0: Ja, maar hij zal ook vertalingen meeleveren.
1: Ja.
0: Het is wel heel mooi als je zo af en toe contact hebt met een kardinaal. Dat is voor mij ook absoluut geen dagelijkse kost.
1: Ja.
0: Maar dan blijkt daar een heel team van vertalers omheen te zitten. Dus okay. Ik zei al van, wilt u de lezingen opsturen? Dan kunnen wij alvast aan de vertaling beginnen.
1: Ja.
0: Nee, dat hoeft niet. Dat doen mijn mensen wel. Dus, okay. Dus we krijgen kant-en-klare lezingen. Behalve het Nederlands, daar hadden ze toch nog niet zo heel veel kaas van gegeten. Aha. Daar moesten we wel bij helpen. Dus dat gaat nog gebeuren deze week. Ja. Hij zal inderdaad de lezing geven in het Engels. Maar als u het op de radio wil volgen, dat kan namelijk. De middag wordt gelivestreamd. Dus het wordt ook op YouTube, op ons YouTube-kanaal gedeeld. Maar ook op de radio. He, dus als je zegt, ja, ik kan echt onmogelijk nog naar het park. Dat is veel te ver. En dat gaat mij gewoon niet lukken een hele dag. Dan kunt u ook gewoon thuis via de radio volgen. En dan zal de lezing ook in het Nederlands voor de radio worden gelezen.
1: Ja, dat scheelt.
0: Ja. Nou, na de lezing van de kardinaal is er, dan kunnen we elkaar ontmoeten. En dan staan we met z'n allen in het park. En dan is er gewoon een gezelligheid. Hè. Dan kunnen we samen nog wat eten en drinken. En dan is het ongeveer, wat zal het zijn, 5:30, 6:00, zoiets.
1: Ja.
0: En dan zit die dag erop.
1: Ja, op de website, is misschien aardig om te vermelden. Is deze informatie ook te vinden en nog meer informatie. Dat is radiomaria.nl/rosaryrally. En daar vind je bijvoorbeeld ook hoe lang duurt het nog voordat het gaat gebeuren.
0: Ja,
1: er staat een tellertje, die telt af. Dat is nog 7 dagen, 20 uur en 24 minuten.
0: Oké, okay.
1: Dus dan is het
0: niet eens meer een hele noveen, want die is al begonnen.
1: De noveen is al begonnen, ja. We zijn al op dag 2. Daar is ook een linkje te vinden voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving.
0: Ja, goed punt.
1: Kan daar ook de moeite waard zijn.
0: Ja. Dus alles wat ik net in een hele korte tijd vertelde, kunt u terugvinden op onze website. www.radiomaria.nl/rosaryrally. Dan vindt u alle informatie.
1: Ja, en daar staat ook de informatie voor de dag daarna, want dat is ook een bijzonder programma.
0: Ja, het is 2 dagen is het feest. Dus dit is de zaterdag die we net hebben besproken. De verwachting, dat is misschien ook goed om even te noemen. De verwachting is dat het wel mooi weer wordt. En ik ga stevast voor zulke belangrijke dagen naar de Clarisse in Megen. Past ook wel mooi in onze Franciscus maanden.
1: Om hun gebed te vragen.
0: Ja, die zijn daarin gespecialiseerd om te bidden voor mooi weer. Dus die gaan we nog even trakteren van de week. Dus de verwachting is dat het mooi weer wordt. Maar goed, voor de zekerheid kunt u altijd een parapluutje in uw tas stoppen natuurlijk. Hè?
1: Ja,
0: en ik moet er ook aan denken van 1917. Hè, dat was eigenlijk de eerste Rosary Rally, zou je kunnen zeggen, in Fatima tijdens het zonnewonder. Toen waren daar 90.000 mensen bij elkaar. Toen Maria dus verscheen aan de kindjes van Fatima. Mm-hmm. En toen regende het pijpenstelen.
1: Okay.
0: En ze hadden het grote geluk natuurlijk om dat zonnewonder mee te maken. En na dat wonder waren ze allemaal weer kurkdroog. Dus misschien moeten wij er ook maar gewoon op vertrouwen van als we nat zouden regenen volgende week. Ja. Dan zal ongetwijfeld er iets gebeuren waardoor we ineens weer droog zijn.
1: Ja. Dus paraplu nemen, streep die aantekening maar door.
0: Ja, paraplu is voor de kleingelovigen.
1: Ja. Precies.
0: Ja, dan de zondag. Haarlem belooft ook weer een hele mooie dag te worden. Om 10:00 de Heilige Mis. Ook weer gecelebreerd door kardinaal Burke. Op zaterdag zal het een Vetus Ordo mis zijn. Dus een oude mis, een Tridentijnse mis. Op zondag Novus Ordo. Dus de gewone mis, zoals de meesten die ook op zondag in de parochie meemaken.
1: Ja.
0: Wel bijzonder natuurlijk, pontificale hoogmis. Monsieur Hendrik zal daar ook bij aanwezig zijn. En ook de plebaan van de kathedraal daar. Het zal zijn in de kathedraal Sint Bavo. En die moet niet verward worden, want dat is de afgelopen weken vaak gebeurd met de Bavo op de markt in het centrum van Haarlem.

0: Dat is hem namelijk niet. Die is niet meer in gebruik als kathedraal. Het is de kathedrale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidse Vaart 146.
1: Volgens mij hebben de protestanten ook nog een Bavo-kerk.
0: Ja, dat is die andere.
1: Dat is die.
0: Die was ooit van ons. En die hebben ze geloof ik nog niet teruggegeven. Dus ja, dan...
1: Maar wordt wel tijd, hè?
0: Ja, we zullen misschien een keer een briefje schrijven, ja. nemen we nog wel even mee. Misschien als we er volgende week zijn.
1: Als we er toch zijn, kunnen we dat vragen, even te berden brengen, ja.
0: Ja, ik ben Petrus, dus ik kan wel om de sleutels vragen. Ja. Dat is wel heel toepasselijk. Ja,
1: precies. Ja.
0: Die dus niet. We moeten naar de Leidse Vaart 146 voor de pontificale hoogmis om 10:00. Nou, na de mis zullen we het Angelus bidden en het middaggebed. En dan is er aansluitend een koffie met een broodje. Koffie met een broodje. Voor zover ik heb begrepen, is ook iedereen daarvoor uitgenodigd. Mm. Dus als u naar de mis komt, bent u ook welkom voor een broodje samen. Dat zal zijn rond 12:30. En om 13:30 zal de kardinaal opnieuw een overweging geven. We hebben de teksten van de overwegingen nog niet binnen. Dus die komen in de loop van deze week. Maar de verwachting is dat weer een andere overweging zal zijn dan de zaterdag. Dus hij gaat, als het goed is, twee verschillende overwegingen geven.
1: En daarbij ook nog een Q&A.
0: Ja. Dus,
1: oftewel, dat betekent zoiets als vragen. De gelegenheid om vragen te stellen.
0: Ja, precies. Toch? Precies, ja. Inderdaad. Dus hij geeft zijn overweging en aansluitend kunt u dan vragen stellen aan de kardinaal.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel mooi. Hij staat er ook helemaal open voor dat alle vragen gesteld mogen worden. Dus als u denkt van ik heb een hele prangende vraag voor die belangrijke kardinaal uit Amerika, dan neem hem mee naar Haarlem volgende week.
1: Ja, een soort Club van Job, maar dan in Haarlem.
0: Ja, en dan live. Dat is de Club van Job ook, maar in ieder geval je ziet hem zitten.
1: Ja.
0: Ja. Ook een bijzondere manier om hem een keer te ontmoeten natuurlijk, hè. Ja, dan hebben we in de middag, we hebben een mooi flyertje uitgegeven. Dus een mooi papiertje waar alle informatie aan op staat. Daar staat om 3:00 dat er een gebedsmoment is. Iets voorafgaand aan dat gebedsmoment is nog de reliekverering. Dat zal zijn rond 14:30. Dat staat niet als zodanig op het programma wat we hebben gedeeld. Maar dat is met de plebaan zo besproken. Dus rond 14:30 zal de kardinaal een reliek opleggen van de heilige Peregrinus Laziosi. Nou, we hadden het net over die apostolaten van kardinaal Burke. Dit is een van zijn apostolaten. Want wie is de heilige Peregrinus Laziosi? Dat is een Italiaanse heilige. En hij is de patroon tegen kanker. En in Wisconsin, waar kardinaal Burke kardinaal is, komen er met regelmaat mensen met kanker, kankerpatiënten, naar zijn basiliek om daar dat reliek te laten opleggen. En daar zijn ook al heel wat genezingen uit voortgekomen. Ik heb zelfs gehoord van een van de medewerkers van kardinaal Burke dat het ziekenhuis niet zo ver van de basiliek is daar. En dat er vaker mensen zijn in het ziekenhuis daar die op wonderbare wijze genezen. En dat dan de dokter zegt, u bent zeker in de basiliek van kardinaal Burke geweest. Dat klopt. Ja, dus ze staan daar zelfs bekend als dat er vaker genezingen zijn. Goed, die garantie is er natuurlijk nooit. Hè. Het is nooit zo dat wanneer je een reliek oplegt, dat je dan zeker genezen wordt. Maar dat is toch wel heel mooi om te noemen. Nou is dat in principe voor iedereen. Maar als u zelf met deze vreselijke ziekte zou kampen, of u kent iemand die lijdt aan kanker, maak hem dan even attent op dit moment. Hè? Dus die reliekverering en die reliekoplegging. Dus hij zal dat reliek ook meenemen vanuit Amerika naar Nederland om het hier te kunnen opleggen. Dus dat zal zijn op zondag om 14:30. Nou, dan hebben we daarna het kroontje van de goddelijke barmhartigheid. En dan begint de eucharistische aanbidding. En die zal duren tot ongeveer 17:00. En dan zal de kardinaal afsluiten met de pontificale zegen. En dan bent u daarna nog uitgenodigd voor een borreltje. Dus dat is om 17:30 ongeveer.
1: Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we twee prachtige dagen achter de rug hebben, als we dat allemaal hebben meegemaakt.
1: Zeker. Nou, en deze informatie is ook allemaal te vinden op de website.
0: Ja. Ja, het was een hele mond vol. En ik moest een beetje doorpraten om het allemaal binnen de tijd te houden natuurlijk. Maar goed, ik hoop natuurlijk van harte dat we elkaar zullen ontmoeten. Ik bedoel, we zijn een radiozender. En dat is ook het eerste wat we doen natuurlijk, is radio maken. Maar we noemen onszelf ook de familie van Radio Maria. En ja, wat is nou echt een wezenskenmerk van familie, is dat je elkaar ontmoet. Dat een familie ook samen optrekt. En daarom is het wel heel mooi dat we u zaterdag of zondag, of misschien allebei de dagen, dat we u kunnen ontmoeten. Dus hopelijk kunnen we die dagen samen gaan beleven.
1: Zeker, en we mogen er ook biddend naartoe leven. We hebben daarvoor de noveen. En die zenden we in de aankomende dagen ook uit. We zijn al vandaag op dag 2. En typisch worden die uitgezonden rond 7:30. Voor of na de ochtend Rozenkrans. Ook om 11:45. Dat is de middag Rozenkrans, daarvoor of daarna. En in de avond vlak na de compleet om 10:15.
0: Ja. En als u de teksten van de noveen tot nu toe hebt gemist, stuur even een berichtje naar ons WhatsApp-kanaal. Dan zullen we nog de dagen die u hebt gemist, dus dag 1 was gisteren, vandaag was dag 2, ja, kunnen we die nog even met u delen.
1: Ja.
0: Nou, Antoon, volgens mij zijn we los. Zijn
1: zeker.
0: We vertrokken. Ja. Ja.
1: En dan mag ik u dan vragen om nog de zegen te geven.
0: Zeker, ja. Dan zullen we het nieuwe jaar inderdaad met de zegen beginnen. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Goede Heer Jezus Christus, wij openen een nieuw radioseizoen. En we willen vragen, Heer, dat u door de radio weer vele harten mag raken, maar ook mag vormen, mag laten groeien in geloof en in hoop en in liefde. We willen bidden, Heer, dat u ons draagt de komende maanden. Dat ook de heilige Franciscus, die we bijzonder gaan vereren deze dagen, deze maanden, dat hij ook een bijzondere voorspreker voor ons mag zijn deze tijd. We willen vragen ook, Heer, dat u vele harten ook opwekt om volgende week bij die bijzondere dagen, wanneer we kardinaal Burke in ons midden welkom heten, om daar ook bij aanwezig te zijn op 5 en 6 september. Op voorspraak van de heilige maagd Maria, op voorspraak van alle heiligen, zegen en behoed u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 22e zondag door het jaar A is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 16, vers 21 tot 27. Ik lees het u voor. In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, maar dat hij, na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. Maar hij keerde zich om en zei tot Petrus: ga weg, Satan, terug. Ge zijt me een aanstoot, want ge laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En daarna tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal die ieder vergelden naar zijn daden. U weet, we zitten in het evangelie van Matteüs, die zijn evangelie indeelt in drie delen. Het grootste gedeelte, het middelste, gaat over het openbaar leven van Jezus. Voorafgegaan door twee hoofdstukken kindheidsverhalen en besloten met drie hoofdstukken lijden, dood en opstanding, verrijzenis van Jezus. En dwars door zijn evangelie heen, door de openbaar leven van Jezus heen, weeft hij zijn vijf toespraken. Daar ga ik nu een beetje vlug overheen, omdat ik denk dat we vandaag zoveel te bespreken hebben. We gaan eerst even kijken hoe het stukje dat we vandaag hoorden, hoe dat past in de omgeving van wat Matteüs zojuist heeft verteld en straks gaat vertellen. In het voorafgaande hebben we gehoord hoe Jezus was uitgeweken naar de gebieden van Tyrus en Sidon. En daarmee had hij de uiterste grens van het land van Gods volk, verlaten. Hij was in het gebied van de heidenen. Terwijl toch Jeruzalem, het centrum van het land van God, het uiteindelijke doel van zijn leven was. Hij was nu op het verst verwijderde punt van zijn levensbestemming. Het elastiek stond, om zo te zeggen, op zijn strakst gespannen. En op dat moment had hij zijn leerlingen gevraagd wat ze in hem zagen. En Petrus had geantwoord dat hij de Messias was, degene op wie ze al jarenlang zaten te wachten. En daarop had Jezus meteen gezegd, dat horen we dus vandaag, dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Waarom? Op de eerste plaats omdat dat beantwoordde aan het beeld van de Messias, zoals hij dat bij de profeet Jesaja had aangetroffen en zoals dat waarschijnlijk leefde in de tijd van zijn, dat hij optrad in het volk, zoals dat leefde in de verwachting van het volk. Wat zegt Jesaja dan? Jesaja zegt dat er komt ooit een tijd dat God zelf zijn koningschap zal vestigen in Jeruzalem. En dat hij dat zal doen, dat is één. En dat hij dat zal doen, twee, in de persoon van zijn Messias. En drie, en dat die Messias herkenbaar zal zijn aan, u kent die teksten wel, blinden zullen zien, doven horen, lammen lopen en aan gevangenen wordt verlossing en vrijlating gemeld. En aan iedereen die vertrapt en vertreden is, die zal worden opgericht. Daaraan zul je de Messias herkennen. Wel nu. Eerst heeft Matteüs verteld in de eerste hoofdstukken van zijn evangelie over al de genezingen van Jezus. En stilaan is het tot de leerlingen doorgedrongen dat hij dan wel eens die Messias kon zijn, want van die Messias werd verteld door Jesaja dat hij al die genezingen zou verrichten. Nou, Jezus, dat zag je ze doen. Maar als dan Jezus de Messias was, ja, dan moet er verteld worden dat hij naar Jeruzalem moet gaan om daar Gods koningschap te vestigen. Zo had Jesaja dat aangekondigd. Nou, En dat is precies wat Jezus in de tekst van vandaag aankondigt. Hij zal naar Jeruzalem gaan om daar, ja, dat koningschap, dat zal er dan heel anders uit blijken te zien en heel anders ingevuld blijken te worden dan zijn leerlingen dachten. We gaan over naar de tekst zelf. En u weet, ik probeer altijd mijn eigen vertaling te maken van het Grieks. Niet omdat dat beter is, maar omdat ik zo graag dicht bij de Griekse woorden wil blijven. Omdat ik dan met Matthäus als het ware kan meedenken. Daar gaan we, vers 21. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen erop te wijzen dat hij moest weggaan naar Jeruzalem en veel lijden van de oudsten en hoge priesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opgerezen worden. Dat lees ik nog eens. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen erop te wijzen dat hij moest weggaan naar Jeruzalem en veel lijden van de oudsten en hoge priesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opgerezen worden. Eerst dat weggaan. Jezus kondigt het vervolg als het ware nu al aan. Nu Petrus heeft gezien dat Jezus de Messias is. Nu ligt als het ware de weg naar Jeruzalem voor hem open. En nu komt dan eindelijk het moment dat Jezus vanaf het verst verwijderde punt van Jeruzalem de tocht zal gaan beginnen. Maar daar neemt hij de tijd voor. Als u het leuk vindt, zou u moeten kijken wanneer Matthäus dan eindelijk vertelt dat Jezus dat ook doet. Vandaag horen we alleen maar dat hij het gaat doen. Maar wat me dan opvalt in de Griekse tekst van Matthäus, dat zijn, als het gaat over de werkwoorden, de leidende vormen. Want er staat, zijn leerlingen erop gewezen hebben dat hij moest weggaan naar Jeruzalem, dat doet hij zelf, en veel te lijden zou hebben, in het Grieks is dat al een leidende vorm, van de oudsten en hoge priesters en schriftgeleerden, en gedood worden, door diezelfde oudsters en hoge priesters en schriftgeleerden, en op de derde dag opgerezen worden, staat er in het Grieks. En de pijnlijke dingen die hem zullen overkomen, die zullen hem geworden, om dat zomaar uit te drukken, door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden, maar op de derde dag opgerezen worden, twee keer raden wie daar de hand in zal hebben. In het Grieks van de Bijbel, en Matthäus met name, wordt heel vaak, als het gaat over de werking van God in zijn handelen, wordt heel vaak de leidende vorm gebruikt, de vorm met worden, de passieve vorm, zodat je hoort dat God daar als het ware op de achtergrond zijn rol vervult. En op de derde dag opgerezen worden. Ja, op zich is dat al een meditatie waard. Wat, je zult toch Jezus zijn? Nou, dan hebben we het nog maar niet over wat hij allemaal in het vooruitzicht stelt of ziet dat er gaat gebeuren. Maar opgerezen worden. En dan is hij overleden. En dan gaat hij ervan uit dat God dat zal doen. Dat moet hij dan toch maar helemaal op vertrouwen. Want ja, je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar hij was God en hij wist het allemaal wel. Maar dat is niet juist, want hij is mens geworden en een compleet mens geworden. En dezelfde menselijke gedragingen en dezelfde menselijke emoties en dezelfde alles wat u en mij als menselijk en in die situatie wij zouden kunnen voelen en denken, dat heeft hij ook gevoeld en gedacht. En je moet toch maar het lef hebben om ervan uit te gaan dat God dan op de derde dag mij op zal reizen. Dat ik opgerezen zal worden door Gods toedoen, dat moet je dan toch nog maar afwachten. Dat is een daad van geloof, van hoop. Daar kun je al een hele tijd bij blijven stilstaan. Wat laat Jezus hier van zijn innerlijk zien? We krijgen dus echt een inkijkje in de spiritualiteit van Jezus. Want waar is hij nou toch mee bezig? Met het vooruitzicht dat hem te wachten staat. Hij weet het, hij voorziet het. Daar kunnen we natuurlijk wel hele mooie goddelijke inspiratie of voorspellingen aan. Maar u hoeft maar gewoon te weten, er zijn mensen op dit moment in onze maatschappij, als u voor hen partij kiest, dan weet u dat u de hele bevolking tegen u krijgt. En of dat nou ex-gevangenen zijn die bij u in de wijk komen wonen, zeker als die ex-gevangenen vervelende of erge dingen hebben gedaan met kinderen, zodra de mensen het weten. Nou, En dan hoeft u maar voor die mensen partij te kiezen om te weten dat u net zo behandeld gaat worden als die. Of het gaat over vluchtelingen, of het gaat over mensen die er eventjes niet bij horen, die door de media negatief worden afgeschilderd. Als u partij voor ze zou kiezen, dan weet u dat u het niet gemakkelijk gaat krijgen. Nou, dat wist Jezus dus ook. Vers 22. En hem bij zich genomen hebbend, begon Petrus hem te dreigen, zeggend: Toe, Heer, dat zal het niet zijn voor u. En hem bij zich genomen hebbend, begon Petrus hem, ik heb maar vertaald, te dreigen. Onze gewone vertaling geeft hem daar ernstig over te onderhouden, maar dat is te zwak uitgedrukt. Want datzelfde woord dreigen, dat hoorden we net voor dit verhaal, vorige week. Daar heb je nou, als je het evangelie opknipt, dan zie je die onderlinge verbanden niet. Maar twee versen terug deed Jezus dat zogenaamde dreigen, door zijn leerlingen op het hart te drukken en tegen niemand te zeggen dat hij de Messias was. Te dreigen. Of dwingend toe te spreken. Of iets van soortgelijke strekking. Straks gaat het ook nog betekenen snauwen, als de mensen tegen die blinden roepen bij de poort van Jericho dat hij zijn mond moet houden. Dan snauwen ze hem toe. Dat gevoel zit hier. Of als Jezus straks, of in het achtste hoofdstuk, heeft Jezus de wind stilgelegd door hem dreigend, dwingend toe te spreken. Datzelfde woord gebruikt. En daarnet deed Jezus dat om zijn leerlingen op het hart te drukken, dat ze nooit zouden zeggen dat hij de Messias was. En nu neemt Petrus datzelfde woord over en die toon om zo tegen Jezus te spreken. Maar dat zal u toch nooit gebeuren. Wat staat er nou in het Grieks? Hè? Er staat in het Grieks iets, ja, een uitdrukking. Zometeen gaat Jezus zeggen dat Petrus zich juist niet door de gedachten van God laat leiden. Er staat een Grieks woord waarvan, denk ik, ons woord, helaas, Helios, staat er, is afgeleid. Een soort uitroep. Helios, zou daar nou niet helaas staan? Een nette krachtterm. Helaas, Heer, dat zal voor u niet zijn. Of misschien heeft Petrus wel gezegd van, mooi niet, Heer, dat gaat met u zo niet gebeuren. Zoiets staat er. En het mooie van Matteüs is dat de toon die Petrus hier aanslaat tegen Jezus, dat is de toon die Jezus zojuist aansloeg tegen zijn leerlingen. Die Jezus aansloeg toen hij de storm neerstilde. Dat is een uitermate strengende, dwingende toon, maar Petrus spreekt voor zijn beurt, dat zullen we horen. Vers 23. Hij, zich omgedraaid hebbend, sprak tot Petrus: Ga heen, achter mij, Satan. Ergernis ben je mij, want je verstand is niet bij de dingen van God, maar bij de dingen van de mensen. Zo. Hij keerde om. Dat is een ommekeer in alle betekenissen van het woord. Enerzijds, ik denk dat Jezus zich zal omgedraaid hebben om Petrus toe te spreken. Dus Dan liep Jezus dus voor Petrus uit. En dat is opmerkelijk, want meteen hierna zegt Jezus: Achter mij. Alsof Petrus te ver voor hem uit was gaan lopen. Misschien niet letterlijk, maar wel met die opmerking. Dus Jezus draait zich om en zegt dan: Achter mij. Nou, dat liep hij eigenlijk al. Dan heeft dat achter mij dus een overdrachtelijke betekenis. En dan slaat het op het feit dat Petrus Jezus niet alleen moet volgen met zijn voeten, maar ook met zijn gedachten en zijn hart en zijn redeneringen. En hooggoed bedoeld ook, die zijn op dit moment niet, zoals Jezus dat noemt, bij de dingen van God. Maar ja, ook in die overdrachtelijke betekenis is hier sprake van een enorme ommekeer. Zo net, weet u wel, vorige week was het nog tegen Petrus: Zalig ben jij, want Vader heeft het je geopenbaard. En nu, Satan ben jij, want je verstand houdt zich bezig met wat menselijk is. Wat een ommekeer. En hij, zich omkerend, hij keert zich ook van binnen om. En te oordelen naar de heftigheid van Jezus' reactie, is Petrus blijkbaar aan de ziel van Jezus gekomen. En wat is dan die ziel? Kunnen wij daar nu al iets over vermoeden uit die woorden en die heftige reactie van Jezus? Wat houdt die ziel in? Ja, we weten er al iets van. Hij gaat naar Jeruzalem. Dat had hij bij Jesaja gelezen. Dat was zijn zending. Dat althans heeft hij geleerd dat dat zijn zending was. Om daar Gods koningschap te vestigen voorgoed. Maar dat koningschap, dat zal er heel anders blijken uit te zien dan men waarschijnlijk heeft gedacht. Weet u nog hoe aan het begin van het evangelie staat, metanoia, ga anders denken? Hoe ver gaat dat andere denken dan? Hoezo anders? Gods koningschap zal niet een heerschappij zijn die het van de Romeinen of van Herodes of van wie dan ook gaat overnemen. Gods koningschap laat de politieke situatie onverlet. Nee, zijn koningschap zal een heerschappij zijn over het kwaad. Want hoe zal het kwaad uiteindelijk worden overwonnen? Door het consequent te beantwoorden met genade, met barmhartigheid, met liefde, niet met wraak. Niet met terugslaan, met genade, met de zon te laten blijven schijnen, al gebeuren er onder die zon net zo vreselijkste dingen die je maar denken kunt. De zon blijft schijnen. Ooit zal het tot de mensen doordringen. We staan verdorie nog altijd in de zonneschijn. Die is het sterkste. Dat moet Jezus laten zien. En dan gaat het niet over de zonneschijn, maar over de liefde, de barmhartigheid. Zelfs als dat ten koste gaat van Jezus. Ja, om zo te zeggen, als het ten koste gaat van God zelf. Zelfs als men de liefde wil vernietigen, zal die liefde reageren met liefde. En zij zal het laatste woord hebben. Dat gaat Jezus in Jeruzalem laten zien. Er gaat geen zee te hoog voor de liefde van God. Die zal als een paal boven water staan, boven alle onrecht en kwaad en haat in deze wereld. Daar is hij mee bezig. Zijn levensplan, zijn grote uiteindelijke doel. En daar meende Petrus een stokje voor te moeten steken. En dat leverde dus die heftige reactie op van Jezus aan zijn adres. En er staat er in onze gewone vertaling, jij laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar dat staat er in het Grieks, ik zou bijna zeggen, dat staat er in het Grieks gelukkig niet. Er staat niet wat God wil, er staat, jij verstand is bij de dingen van God. En die dingen zijn dus onbepaald gelaten. Wat God wil. Want Jezus kiest die woorden toch waarschijnlijk met zorgvuldigheid. De gewone vertaling zegt dus, ga laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar dat staat er niet in het Grieks, wat God wil. In het Grieks staat er, je verstand is niet bij de dingen van God, maar bij de dingen van de mensen. Dus om alle misverstand te voorkomen, God wil niet dat Jezus een geweldige dood tegemoet gaat. God wil dat Jezus elke vorm van kwaad, onrecht, haat en dood beantwoordt met liefde. En dat zal ten koste van hemzelf gaan. Hij beseft het. Het zal menselijkerwijs gesproken zijn dood worden. Maar dat wil God niet. Juist in tegendeel. Maar als het toch gebeurt, dan zal Jezus consequent moeten reageren zoals God dat doet. Met genade, met barmhartigheid, met langmoedigheid, met de wereld te laten bestaan en voortduren. Zodat uiteindelijk die wereld een bol van liefde zal zijn. Het lijden uit de weg gaan, als de liefde haat oproept, dat zijn menselijke overwegingen. Dat zouden u en ik ben blij dat ik dat in mijn leven eigenlijk nog nooit heb meegemaakt. Hoe moet je nou bij haat en bij onrecht? En dan zou je dat met liefde moeten beantwoorden. Jezus zegt dat dat de enige weg is. Consequent doorgaan met liefde doen en liefde zijn. Ook als het kwaad terugslaat. Dat zijn de dingen van God. En tot die opdracht weet Jezus zich geroepen. En vandaar dat Jezus tegen Petrus kan zeggen dat hij een ergernis is, een aanstoot, een hinderpaal. Petrus staat met zijn goed bedoelde opmerking, dat nooit, Heer. Hij staat daarmee Jezus letterlijk en figuurlijk in de weg. Aanstoot, ergernis, hinderpaal, in de weg staan.

Vers 24. En toen sprak Jezus tot zijn leerlingen: indien iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis torsen en mij volgen. Dus nu praat Jezus over het hoofd van Petrus heen tot al zijn leerlingen. Maar ik word alsmaar door dat woord kruis, zou Jezus dat nou echt gebruikt hebben? Zou hij op dat moment van zijn leven inderdaad het woord kruis in de mond hebben genomen? Die vraag houdt mij bezig. Op dat moment immers stond een kruis, voordat Jezus die straf moest ondergaan, stond een kruis voor de Romeinse doodstraf, de doodstraf van de heidense overheersers en nog wel de doodstraf voor de laagst geplaatste in de maatschappij, de slaven en de rechtelozen. En dan zou Jezus zeggen dat ik mijn kruis in die omstandigheid, zou een van zijn volgelingen dat dan hebben kunnen verstaan, een kruis opnemen? Of is dit een voorbeeld, dat Jezus dat zo zegt, is dit het voorbeeld van het feit dat de evangeliën pas achteraf geschreven zijn? Dat kruis, dat is pas betekenisvol geworden nadat Jezus eraan gestorven was. Daarvoor zou toch niemand op het idee gekomen zijn? En zou Matthäus dus vanuit de achteraf situatie Jezus deze woorden in de mond gegeven hebben? Want op het moment dat hij het schrijft, 40 jaar na Jezus heen gaan, begrijpt ieder precies waar hij het over heeft. Dat denk ik. En dat hij dus met terugwerkende kracht Jezus dat woord kruis in de mond geeft. Omdat met terugwerkende kracht weet ieder van ons waar het op slaat. Maar op het moment dat Jezus het uitspreekt, voor zijn kruisdood uit, zou iemand hebben kunnen verstaan? Gek hè, dat is nou een vraag die mij steeds bezighoudt. Of zou Jezus dat woord inderdaad hebben gebruikt? Dan is het waarschijnlijk aan zijn toehoorders voorbij gegaan en herinnerde Matthäus zich achteraf pas dat Jezus dat kruis al tevoren had voorspeld en voorzien. Het kan ook. En waar slaat dat nou op? Je kruis opnemen, torsen en jezelf verloochenen. Wat wordt daar nou mee gezegd? Ja, volgens mij zegt Jezus dit: wie mij wil navolgen, zal de naastenliefde en de barmhartigheid bovenaan zijn leven moeten plaatsen. En dat is lang niet altijd gemakkelijk. Hoe vaak spelen gevoelens van eigenbelang, van aan jezelf toekomen, van wraak en woede en wat dan niet, hoe vaak komen ze niet in je op en ook terecht? Wel nu, als je de liefde bovenaan plaatst, moet je al die gevoelens laten voor wat ze zijn, en wel bewust tegen al die zeer menselijke gevoelens in, kiezen voor de liefde, voor de genade, voor de vergeving. Dat is pijnlijk. En daarom zegt Jezus dan ook dat het te vergelijken is met een kruis. Want het brengt twee vormen van pijn met zich mee. De pijn dat je niet aan jezelf toekomt, die gevoelens niet honoreert. En hoe belangrijk is dat niet in onze tijd? Dat je aan jezelf toekomt en dat je eigen gevoelens realiteit zijn, maar die honoreer je niet. En ten tweede, het zal je ook lang niet een dank worden afgenomen. Kijk maar hoe het met Jezus is afgelopen. Die heeft geprobeerd alsmaar met genade op te treden, met barmhartigheid. Nou, dat hebben de mensen niet gepikt. Dus er zit een pijn die komt van binnenuit en er komt een pijn van buitenaf. Jezus is martelaar geworden van de genade en de

Jezus is martelaar geworden van de genade en de vergevingsgezindheid. Martelaar van de barmhartigheid. Paulus later zal hierover zeggen dat je al de gevoelens die wel degelijk in je opkomen en reëel zijn, maar die niet passen bij de navolging van Christus, dat je die gevoelens moet kruisigen, zo noemt hij dat, machteloos maken. Om de geest van God, die ook in je is, en die wacht om naar buiten zichtbaar te mogen worden, om die geest de ruimte te geven. In de vorm van daden van barmhartigheid, vergeving, genade en liefde. En in dat inzicht ligt volgens mij ook de kern van wat de woestijnvaders deden in de monniken in de woestijn. Die vochten tegen al die gevoelens die bij ons mensen en die overlevingsdriften. Honger, dorst, slaap, seks, weelde, op je gemak zijn, je veiligheid. Dat gaven ze allemaal op om te kijken of ze strijdend tegen die gevoelens, of ze daarmee vrijheid, ruim baan aan de liefde konden geven. Dat is wat er eigenlijk nu staat. Er staat gelukkig nergens dat het makkelijk is. We gaan naar vers 25. Want, zo vervolgt Jezus, want indien iemand zijn zielenleven redt, doet hij het teniet. Wie zijn zielenleven teniet doet, omwille van mij, zal het vinden. Die overbekende paradox, die schijnbare inwendige tegenstelling. Wie zijn leven verliest zal het vinden en wie zijn leven redt, die zal het verliezen. Nou staat er, zo heb ik het ook maar vertaald, er staat niet bios in het Grieks, het materiële levensonderhoud, de levensvoorziening, die ook al heel ver gaat, want het is ook waar wij ons tegen verzekeren, en de maatschappelijke zekerheid, heel die bios, dus waardoor wij een menselijk leven op deze wereld kunnen leiden en kunnen voortbestaan, daar gaat het niet eens over. Het gaat niet over bios, het gaat over psyche. Jezus gebruikt het woord dat wij voor kennen uit de psychologie, de ziel. Dus ik heb maar vertaald, want indien iemand zijn zielenleven redt, het meest persoonlijke, je roeping, wat we daarnet hoorden over Jezus toen hij zo kwaad was op Petrus, daar komt Petrus aan Jezus' ziel. Hij staat op zijn ziel. Daar gaat het nu om. Want indien iemand dat wil redden, veiligstellen, het gaat verloren. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, en dat staat erbij, en wat betekent dat dan? Dat betekent dus, als je je leven verliest aan de barmhartigheid, aan de liefde, het gaat ten koste van jezelf, dan zou je dus inderdaad heel veel schade gaan oplopen, omdat je aan een aantal elementaire dingen van jezelf niet toe wenst te komen, aan wraak, aan haat, aan wrok, aan uiting geven aan je pijn en je ergernis. Nee, je kiest ervoor, dwars door die gevoelens heen, die moet je dus wel eerst serieus nemen, want ze zijn er, en dan aan God vragen of je voor de barmhartigheid mag kiezen. Dat is omwille van mij. Als je omwille van de barmhartigheid de dingen die je dierbaar zijn opzij zet, dan heb je de ladder van het hoogste goed als het ware beklommen. Dan zal je de uiteindelijke bedoeling van je leven zul je vinden en je zult het redden. Overigens, dat is al de tweede keer dat Jezus deze paradox uitspreekt. We hoorden haar ook al in hoofdstuk 10, vers 39. En ook daar ging die opmerking vergezeld met de opmerking over het kruis. Dat staat één vers eerder, hoofdstuk 10, vers 38. Maar daar was het nog, grappig hè, dat daar toch in de keuze van de woorden, daar stond nog het kruis nemen, opnemen. Datzelfde woord zal Jezus bijvoorbeeld gebruiken bij het laatste avondmaal. Als hij het brood uitdeelt, neemt, eet. Dat woord nemen stond in hoofdstuk 10 ook bij wie zijn kruis opneemt. Maar vandaag staat er torsen. Het is een stuk zwaarder geworden in de loop van de tijd. Eerst nemen, hoofdstuk 10, en hier in hoofdstuk 16 het kruis torsen. En in vers 26, want wat baat het de mens indien hij de hele wereld wint en zijn zielenleven schade leidt? Of wat zal een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? Het staat er steeds, hè? Zielenleven. En nu horen we Jezus zelf zeggen dat het gaat om het hart, om de kern van zijn leven, om te kiezen voor de liefde, voor bemind worden

0: en beminnen. Zich te laten beminnen en dat laten beminnen ook weer omzetten in anderen te voelen dat ze bemind worden. Dat is wat Jezus kwam doen en wat hij van zijn leerlingen dus vraagt. Alleen, makkelijk zal het niet zijn. En dat betekent dus, zoals hij dat dan zei, je kruis torsen. Het is wel het hart van zijn spiritualiteit. En daarmee ook het hart van ieder van ons. Niets weegt er op tegen het staan in de liefde. En daar kwam Petrus aan toen hij zei dat nooit, Heer. Want de consequenties kunnen wel eens heel ernstig zijn en dan vasthouden, dwars door die consequenties heen. Dat is waar het Jezus om te doen is. En hij besluit dan ook in vers 27, zal immers de mensenzoon komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen, en dan zal hij weggeven aan ieder volgens zijn handelen. Die opmerking is alleen maar te begrijpen als we die vorige zin er toch weer even bij nemen. Wat kan een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? Want, en nu vertaal ik het maar even op een eigen manier, want ooit zal ik als mensenzoon, stralend van Gods heerlijkheid, dan zal ik tevoorschijn komen en ieder zal voor mij passeren en ik mag bij iedereen nagaan in hoeverre hij of zij zich door de liefde heeft laten leiden. En in hoeverre hij of zij de liefde in diens leven tot werkelijkheid heeft gemaakt. Dat zal aan mij worden gegeven. Nou, en dan heb je misschien je leven veiliggesteld op een andere manier. Maar wat kun je dan geven? Wat heb je dan te geven als er geen liefde is? Wat kun je dan geven? Wat zal een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? En in het zielenleven wordt alleen maar gekeken naar barmhartigheid, genade, liefde, vriendelijkheid, goedheid. Dat is wat Jezus ons vandaag zegt. Dat hij in de heerlijkheid, niet dat hij daar binnen gaat, nee, daar is hij al. En dat die heerlijkheid als het ware als een stralenkrans om hem heen tevoorschijn zal komen. En dat we hem zo tegen zullen komen. Ja, je moet maar durven. De man die gaat straks de nederlaag van zijn leven tegemoet. Die wordt straks vernederd, gepest, getreiterd, vertrapt. Als een mens vreselijk aan zijn einde gebracht. En dan begin jij over dat je straalt van de heerlijkheid van Gods aanwezigheid. Ja, ja, ja. Dat visioen over het lijden en de dood heen. Ja, dat is nou precies wat in het leven zo belangrijk is. Dat is wat geloven heet, of hopen. Nu is het zover nog niet. Ooit zal het zover zijn. En door dat ooit laat ik me lijden. En niet door wat ik nu, uit angst voor alle consequenties, misschien beter zou kunnen kiezen om het vege lijf te redden. De drijfkracht om te doen wat Jezus moet doen, zit hem dus in het feit dat hij het oog houdt op wat er ooit, zo te zeggen aan het einde van de tijden, als het ideaal daar is, hoe het er dan ooit zal uitzien. En daarop loopt Jezus vooruit door in de omstandigheden dat het zover nog niet is, alvast wel daarvoor te kiezen. Dat is wat geloven en hopen is. Ik blijf nog even stilstaan bij dat visioen van Jezus, waarvan we zeiden, dat is nou de kern van wat geloven en hopen doet. Jezus trekt het toekomstperspectief over de grenzen van de menselijke dood heen. Alleen door dat voor ogen te houden wat er na de dood zal geschieden, alleen daardoor zal hij het aandurven en aankunnen de menselijke dood te ondergaan. Ja, je moet ook maar durven. Want menselijkerwijs gesproken moet je toch nog maar afwachten of dat allemaal klopt. En als het niet zou kloppen, dan ben je wel een van de meest beklagenswaardige mensen op aarde. Heb je alsmaar laten pesten en treiteren omdat je dacht dat de liefde zo belangrijk was. Maar uiteindelijk gaat het nergens over, want na de dood is nou eenmaal niks. Dat idee. En Jezus laat zich juist voeden door, nee, maar na de dood zul je zien, dan zal de liefde aan de regering zijn. Dat is dan die heerschappij van Gods koningschap. Na de dood zal de heerschappij van Gods koningschap de liefde aan de orde zijn. En vanuit dat perspectief durf ik nu alvast naar die liefde toe te werken. Midden in de dreiging en het gevaar. In de pijn, in het kwaad. In het geloof dat er na de dood een definitieve afrekening zal volgen. En doordat Jezus hier op aarde consequent heeft vastgehouden aan de liefde, zal hij ook in staat zijn straks de mensen te ontvangen in een leven na de dood en eens te meer, of alsnog, uit te nodigen zich bij hem en zijn consequente liefde te voegen. Het is toch nogal wat. Als ik er nog één dingetje aan mag toevoegen voordat ik besluit. we hebben soms van het Humanistisch Verbond op de radio zo'n spotje, zo'n reclamespotje. Gelooft u ook meer in een leven voor de dood? En dan wordt er dus als het ware stilzwijgend afgezet tegen mensen die iets geloven over na de dood. En nu hoort u wat voor een rare opmerking dat eigenlijk is van dat reclamespotje. Want Jezus durft alleen maar de dingen te doen die hij gedaan heeft. De pijn te verdragen, het kruis te torsen, het kruis serieus te nemen en de pijn alsmaar met liefde te beantwoorden. Voor de dood, hè? Voor de dood. Maar dat heeft hij alleen maar gedurfd omdat hij ervan uitging dat er na de dood een definitieve situatie zou zijn waarin die liefde het eens en voorgoed voor het zeggen kreeg. Wat nou gelooft hij ook meer in een leven voor de dood? Liever niet. Ja, als je denkt met de dood, hè, houden mensen maar zoet, want na de dood komt het wel goed. Dat is zo'n ontzettende vertekening van waar het over gaat. Je durft nu gevaarlijke dingen te doen omwille van mij, omwille van de liefde en de barmhartigheid. Je durft nu voor de barmhartigheid en de rechtvaardigheid te kiezen, omdat je ervan uitgaat dat dat na de dood de definitieve situatie zal zijn. Vaak noemt Jezus dat een beloning, maar de definitieve... Dan zal de barmhartigheid het laatste woord hebben. En dan zit je dus nu al aan de goede kant, ook al levert dat nu pijn op. Gelooft u ook meer in een leven voor de dood? Nou, ik met Jezus mee bid ik dat ik ook mag leven in een leven na de dood, zodat ik nu de moed zou hebben alvast te kiezen voor wat hem dierbaar is, omdat dat nou eenmaal de goede manier is, juist te midden van alles wat er op onze wereld gebeurt. En ik hoor dat Jezus vandaag zeggen: je kruis opnemen omwille van mij. De liefde moet en zal het laatste woord hebben. Ik ga in Jeruzalem laten zien hoe dat eruit ziet. Het zal geen prettig vooruitzicht zijn, maar het uiteindelijke vooruitzicht wel. Daartoe nodig ik jullie, mijn leerlingen, allemaal uit. Tot slot de tekst van volgende week. Als het gaat over de 23e zondag door het jaar, ja, is het evangelie ontleend aan Matteüs hoofdstuk 18, vers 15 tot en met 20. Ineens twee hoofdstukken verder. 18, 15 tot en met 20.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Luisteraar, om meteen maar met de deur in huis te vallen, Lodewijk de IX was een ware heilige. Nu verwacht ik na deze woorden niet gelijk een bloemetje vanuit Joodse hoek. Want deze Franse koning liet in de straten van Parijs de Talmud verbranden. Maar we moeten dat echter wel zien in het teken van de tijd. Roi Louis, zoals de Fransen noemden, wilde daarmee alleen maar God en zijn kerk dienen. Wat was er gebeurd? De Franse Jood Nicolas Donat bekeerde zich, werd katholiek en trad in bij de Franciscanen. Daar vertaalde hij de Talmud die in zijn ogen vol godslasteringen stond. Zo staat in het Joodse heilige boek onder andere dat Jezus naar de hel werd gestuurd om daar gekookt te worden in uitwerpselen. Er staat in dat Joden niet-Joden mogen doden. En dat als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen, hij naar een stad moet gaan waar men hem niet kent om daar het kwaad te doen. En wat in de Talmud over moeder Maria staat, acht ik niet geschikt voor onze jongste luisteraars. Nu moet u weten dat niet de Talmud, maar de Joodse Tenach ons Oude Testament is. De Tenach bestaat uit 3 delen. De Torah, met de 5 boeken van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Staat uit de Nevi'im, met zijn profeten, en uit de Ketubim, met de overige boeken. De Talmud echter bestaat uit commentaren op de Tenach, van rabbijnen, wetsgeleerden en filosofen. En die zijn niet allemaal even fris. Frère Nicolas Donat, u weet wel, de bekeerde Jood, gaat naar paus Gregorius de IX. Laat hem de passage zien die de godheid van Jezus aanvallen en de maagdelijkheid van Maria besmeuren. De paus besluit dat alle exemplaren van de Talmud moeten worden geconfiskeerd en dat de tekst door Dominicanen en Franciscanen moet worden bestudeerd. Blijken de beschuldigingen waar, dan moeten de boeken worden verbrand. Nu werd het pauselijk bevel veelal genegeerd, maar niet door de trouwe zoon van de kerk, koning Lodewijk de IX. Tijdens een proces in Parijs, waar 4 rabbijnen de Talmud mochten verdedigen, oordeelt een commissie van theologen dat de inhoud verwerpelijk is. En zo worden op 17 juni 1244 meer dan 10.000 exemplaren, om precies te zijn 24 karren de vachten vol, van de Talmud in de straten van Parijs verbrand. Op 25 april 1214 in Poissy, onder de rook van Parijs, geboren Lodewijk, Louis zoals de Fransen zeggen, besteed reeds op 12-jarige leeftijd de Franse troon. Maar feitelijk lag het bestuur van het land tot zijn 21ste verjaardag bij zijn goede moeder, de regentes Blanche de Castilla. Zij zou eens tegen haar zoon gezegd hebben: ik hou van jou, jongen, zoals een moeder maar van haar kind kan houden. Maar ik zie je liever dood aan mijn voeten liggen dan je ooit een doodzonde te zien begaan. En zo leerde Louis van haar zijn liefde voor de Heer. Geen dag ging voorbij zonder dat de koning de heilige mis mee vierde. Sterker nog, meest 2 keer per dag. Alle dagen kregen 100 armen een maaltijd op het paleis. en niet zelden bediende de heilige koning. En misdaad werd zo zwaar gestraft als godslastering. De koning wilde van Frankrijk een godlievend land maken. Hij bouwde kloosters, lokte religieuze orders en liet vele reliquieën vanuit het heilig land naar Douze Fransen overbrengen. Niet voor niets zijn zijn landgenoot, de heilige Franciscus van Sales, bijna 4 eeuwen later in zijn inleiding tot het devote leven. Dan lees ik voor. Hoe aangrijpend is het te lezen hoe de heilige Lodewijk, een van de grootste koningen ooit, zijn plichten vervulde. Hij bediende de armen in hun eigen huizen. Dagelijks zaten er 3 armen aan zijn tafel. Niet zelden at hij in zijn nederigheid de resten van hun borden. Tijdens zijn veelvuldige bezoeken aan de ziekenhuizen koos hij voor degene met de meest afgrijzelijke ziektes, zweren en gezwellen. Bij hen knielde hij neer om ze te verzorgen. In hun ogen zag hij de redder van de wereld. En hij beurde hen op met de zachtheid van een moeder. Zo schreef Franciscus. Koning Louis en zijn koningin Marguerite krijgen samen 11 kinderen. Deze zijn oudste zoon en troonopvolger, zegt de koning. Goede zoon, houd boven alles van God. Want zonder God wordt niemand gered. Houd je ver van alles wat God mishaagt. Ver van iedere doodzonde. Au contraire, wees bereid iedere storm over je heen te laten komen. Wanneer God jou tegenslagen zendt, verdraag ze geduldig. En dank jouw redder. Besef dat jij ze verdiend hebt. Omdat hij ze voor jouw welzijn gebruikt. Stuurt hij jouw voorspoed? Dank hem dan, nederig. Opdat trots, of iets anders, je niet slechter maakt in plaats van beter. Want we moeten voorkomen dat wij Gods gaven niet tegen hem gebruiken. Tijdens een slopende ziekte belooft Lodewijk dat mocht hij beter worden, hij een nieuwe kruistocht zou uitroepen om het heilig land te bevrijden. Menselijk gezien draaide deze overigens uit op een fiasco. Lodewijk wordt door de sultan gevangen genomen, maar laat die nou kort daarna door zijn eigen mensen worden vermoord. En die zijn bereid de Franse koning, voor een overigens buitensporige losprijs, weer te laten gaan. Lodewijk besluit met vrouw en 11 kinderen nog een tijdje in het heilig land door te brengen. Tja, als je toch al bent. Op een dag komt de boot met koning, familie en volgelingen dicht bij de kust terecht in een zware storm. Als Lodewijk boven het razende geweld in de donkere nacht een klok hoort luiden, valt hij op de knieën. Belooft de moeder gods zich volledig aan haar toe te wijden. Op de wind los gaat liggen. De koning gaat aan land en beklimt de berg Carmel. Vindt daar een groep biddende monniken, kluisenaars voor onze lieve vrouw. Ze vertellen hem hoe meer dan 2000 jaar eerder de profeet Elia in een wolk de heilige maagd Maria zag. Hoe sindsdien monniken haar onafgebroken vereren en een kapel ter haar ere oprichten. Hoe 1200 jaar later de engel Gabriel in de schaduw van de berg gelegen Nazareth Maria bezocht. Vroeg of zij de moeder van de verlosser wilde worden. Op zij had geantwoord, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Ze vertellen hoe de heilige familie had moeten vluchten naar Egypte. En ze hebben terugreis de berg Carmel hadden bezocht. En al die eeuwen hadden zij de moeder gods geëerd. Bovendien zouden de kluisenaars van de berg Carmel na de nederdaling van de heilige geest over de apostelen op Pinkster als eersten zijn gedoopt. Koning Lodewijk smeekt de monniken mee te komen naar het verre Frankrijk, waar ze veel veiliger zijn. Geen gevaar lopen door Mohammedanen, moslims zouden wij nu zeggen, te worden vermoord. 6 broeders laten zich overhalen, krijgen onder de rook van Parijs een klooster aangeboden, dat wel even wennen zal zijn geweest. Uiteindelijk zullen de Saracenen de monniken verdrijven van de berg Carmel. De mannen wijken uit naar Frankrijk en Engeland. En daar geeft Maria 30 jaar later, in 1251, het kapelier aan Karmelieten-generaal Simon Stock. Nog 1 keer zal koning Lodewijk op kruistocht gaan. Steun van andere Europese mogendheden krijgt hij niet. In Tunis wordt hij getroffen door de pest. Keert ver van huis, wel ver, de overkant van de Middellandse Zee, op 25 augustus 1270 naar zijn schepper terug. Daar ontmoet Frankrijk's enige heilige koning, zijn koningin en die van ons. Saint Louis, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: De heilige Augustinus van Hippo. ICK 35. Samen op weg naar God. 1. Van hart en ziel. Onrustig is ons hart, doordat het rust vindt in u. Met deze beroemde woorden begint Augustinus, 354 tot 430, zijn belijdenissen. Ze vatten niet alleen zijn eigen levensverhaal samen, maar ook dat van ieder mens. We zoeken geluk, waarheid, liefde en schoonheid. Vaak denken we die buiten onszelf te vinden, terwijl God ons al die tijd tegemoet komt. Augustinus werd geboren in Tagaste, in het huidige Algerije. Jarenlang zocht hij zijn geluk in kennis, succes en wereldse genoegens. Dankzij de volhardende gebeden van zijn moeder Monica en de prediking van bisschop Ambrosius kwam hij uiteindelijk tot geloof. Zijn leven werd een voortdurende zoektocht naar God, waarin hij ontdekte dat God dichterbij is dan wij zelf. Zijn spiritualiteit is na 16 eeuwen nog altijd verrassend actueel, ook door onze huidige paus Leo, die Augustijn is. De spiritualiteit kan worden samengevat in 4 pijlers, die ook vandaag richting geven aan iedereen die samen op weg wil gaan naar God.
2: De eerste pijler is: zoek God. Ons hart verlangt naar Hem. Augustinus wist als geen ander hoe het voelt om te zoeken. Hij probeerde verschillende filosofieën en levenswijzen, maar niets gaf blijvende vrede. Toen schreef hij de woorden die wereldberoemd zijn geworden. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u. Confessiones, belijdenissen, hoofdstuk 1, vers 1. Dit is ook het boek dat Augustinus op de icoon in zijn armen draagt. Volgens Augustinus draagt ieder mens een diep verlangen naar God in zich. We zoeken geluk, liefde, erkenning en schoonheid. Dat verlangen is geen zwakte, maar een teken dat wij geschapen zijn voor gemeenschap met onze Schepper. Wie God zoekt, ontdekt dat God hem al veel eerder heeft gezocht. Aldus de eerste pijler: zoek God met heel je hart.
1: De tweede pijler: liefde is de maat van alles. Voor Augustinus is de liefde het hart van het evangelie. Niet wetten of regels staan op de eerste plaats, maar de liefde die God in ons hart uitstort. Daarom durft hij te zeggen: heb lief en doe wat je wilt. Ama et fac quod vis. Deze uitspraak wordt helaas vaak verkeerd begrepen. Augustinus bedoelt niet dat alles geoorloofd is. Integendeel, wie werkelijk God lief heeft, zal vanuit zichzelf verlangen naar het goede. Liefde vormt ons geweten en richt ons handelen. Daarom is de liefde de bron van alle deugden, barmhartigheid, vergeving, rechtvaardigheid en trouw. Zoals Paulus schrijft, de liefde vergaat nooit. Al dus de tweede pijler: alles begint en eindigt met de liefde.

0: De derde pijler. Keer terug naar binnen. Daar wacht God. Augustinus ontdekte dat hij God jarenlang buiten zichzelf had gezocht. Vol verwondering schreef hij: U was binnen in mij, maar ik zocht u buiten mij. En ook: Keer terug in jezelf, in die innerlijke mens woont de waarheid. Daarmee nodigt hij ons uit tot stilte, niet om ons af te sluiten van de wereld, maar om Gods stem te leren horen. In de drukte van het dagelijks leven raken we gemakkelijk verwijderd van ons diepste verlangen. Het innerlijk leven is voor Augustinus geen vlucht uit de werkelijkheid, maar juist de plaats waar God ons ontmoet en vernieuwt. Voor iconenschilders en iedereen die bidt met de heilige iconen en beelden, krijgt deze gedachte een bijzondere betekenis. Een icoon is immers geen doel op zichzelf, maar een venster dat uitnodigt tot de ontmoeting met Christus. Wie werkelijk kijkt, leert ook naar binnen te kijken. Aldus de tweede pijler. Ontdek God in de stilte van je hart.
1: Komen we uit bij de vierde en laatste pijler. Samen op weg. Eén van hart en ziel. Hoewel Augustinus het innerlijk leven belangrijk vond,

0: op Christus. Juist in een tijd waarin veel mensen zich alleen voelen, klinkt deze oproep verrassend actueel. Aldus de vierde pijler, samen op weg naar God, één van hart en ziel.
1: Na 16 eeuwen spreekt Augustinus nog altijd tot ons hart. Het is een boodschap voor vandaag. Hij leert ons dat geloven geen verzameling van regels is, maar een levenslange pelgrimstocht. Hij nodigt ons zo uit om God te zoeken met een verlangend hart, te leven vanuit de liefde, stil te worden en God in ons binnenste te ontmoeten. Samen met anderen op weg te gaan, één van hart en één van ziel. Mogelijk is dit wel de mooiste samenvatting van zijn hele leven. Zoek God, heb lief, keer terug naar binnen, ga samen op weg. Dan zal ook voor ons waar worden wat Augustinus zelf mocht ervaren. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u.
0: Bidden we samen in de geest van Augustinus. Heer mijn God, gij kent het verlangen van mijn hart. Leer mij u te zoeken met heel mijn hart, want alleen in u vindt mijn ziel haar rust. Leer mij lief te hebben, niet alleen met woorden, maar in barmhartigheid, vergeving en trouw. Keer mijn hart naar binnen, zodat ik in de stilte uw aanwezigheid mag ontdekken. Bewaar mij ervoor mijn eigen weg te gaan. Geef dat wij zo, één van hart en één van ziel, samen naar u onderweg mogen zijn, elkaar dragend, vergevend en bemoedigend, altijd gericht op Christus. Heer, mijn hart is onrustig, totdat het rust vindt in u. Neem mij op in uw liefde en maak mij zo tot een wegwijzer naar u.
1: Heer, toon ons uw gelaat en we vinden rust in u.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
2: Beste luisteraar, u gaat luisteren naar de eerste van twee programma's waarin ik het Duitsstalige boek Taboe bespreek. Ik gaf deze twee afleveringen de titel mee over oude en nieuwe taboes. Wat is, beste luisteraar, een taboe? In eerste instantie dacht ik aan iets waar niet over gesproken mag worden. Iets is in bepaalde kringen taboe. Daar rust een taboe op, daar zwijgt men over. In tweede instantie dacht ik aan de wijze waarop het woord vaak in mijn jonge jaren gedurende de jaren 60 en 70 gebruikt werd. Toen ging het vaak over een sterk gevoelde noodzaak alle taboes te doorbreken. In de context van die jaren werden

die taboes slechts alleen maar als negatief te duiden verbodsbepalingen gezien. Bepalingen die de menselijke vrijheid in de weg zaten en die dus op radicale wijze opgeruimd moesten worden. Door het lezen van het boek Taboe, dat de Oostenrijkse katholieke psychiater Raphael Bonelli vorig jaar publiceerde, werd mijn begrip van een en ander aanzienlijk verruimd. De prikkelende ondertitel van zijn boek luidt: Was wir nicht denken dürfen und warum? Wat we niet denken mogen en waarom? Al snel realiseerde ik me tijdens het lezen twee dingen. Ten eerste, het woord taboe is in de westerse geschiedenis een relatief nieuw woord. En ten tweede, de betekenis van taboe gaat veel verder dan een simpel verbod dat onze vrijheid inperkt. Het gaat om een relatief nieuw woord. Het woord taboe begon pas vanaf de 19e eeuw in de Europese talen door te dringen. De eerste Europeaan die het gebruikte was de beroemde wereldreiziger en kaartenmaker kapitein James Cook. Toen deze in het jaar 1777 in zijn dagboek zat te schrijven over zijn belevenissen op de Tonga-eilanden in de Stille Zuidzee. Bij het schemerlicht van een olielampje schreef hij toen: taboe in het algemeen betekent verboden. Maar, zo realiseerde hij zich meteen, voor de Polynesiërs die hij op die eilanden ontmoet had, stond taboe voor veel meer dan een simpele verbodsbepaling. Met dat taboe gaven de Polynesiërs aan dat iets op grond van hygiënische, sociale of godsdienstige overwegingen onaantastbaar en heilig was. Zo konden op de Tonga-eilanden hooggeplaatste personen als hoofdmannen of priesters taboe zijn en mochten niet aangeraakt worden. Zelfs wanneer je hun schaduw betrad, kon het slecht met je aflopen. Het voedsel van vreemdelingen was taboe. En mannen mochten niet tezamen met vrouwen eten. Maar ook voor ons nog goed te begrijpen taboes heeft Cook toen opgetekend. Bijvoorbeeld dat de visvangst in bepaalde seizoenen verboden was. Taboes regelden dus de betrekkingen tussen mensen in relatie tot personen, zaken, seizoenen en plaatsen. Het idee van taboe stond in dienst van het in stand houden van de sociale orde. Het betrof dus niet louter praktische regels of wetten, maar om waarden die diep in het geloof van de gemeenschap geworteld waren. Wie er tegen zondigde, moest zich aan een rituele reiniging onderwerpen. Het woord taboe wordt dus pas in de 19e eeuw in de Europese talen opgenomen. Maar natuurlijk is het taboe-concept, het taboe als idee, al zo oud als de mensheid. Al op de eerste bladzijde van de Bijbel zien we de mens een taboe doorbreken. We kennen allemaal het gesprekje tussen Eva en de slang en we weten hoe het afliep. In het Jodendom werden ook strenge reinheids- en voedselwetten vastgelegd. De naam van God mocht niet uitgesproken worden en werken op de Sabbat was een doodzonde. De christenen behielden de taboes die in de 10 geboden vastgelegd werden. Maar ook buiten de joods-christelijke horizon zien we veel taboes verschijnen. De oude Egyptenaren zagen hun vorsten als goddelijke wezens. Hun namen mochten niet onachtzaam uitgesproken worden. En ook hun priesters moesten zich houden aan strenge reinheidsgeboden. De Grieken hadden een diep respect voor religieuze plaatsen en orakels. Het was bijvoorbeeld taboe om het cultusgebied van Delphi te ontwijden of te zondigen tegen het gastrecht. We hebben allemaal van het kastensysteem in India gehoord.
Een Brahmaan mocht geen voedsel uit handen van een onaanraakbare aannemen. En rituele wassingen waren essentieel. In de sfeer van het boeddhisme mochten veel monniken geen vlees eten. Insecten mochten niet vertrapt worden. In andere culturen gold als taboe dat de naam van een overledene niet uitgesproken mocht worden om de rust van zijn of haar ziel niet te verstoren. Ondanks al deze grote verschillen in uiterlijke verschijningsvormen hebben al deze taboes één gemeenschappelijk element. Namelijk dat zij iets te maken hebben met de grens tussen het heilige en het profane. Beste luisteraar, de korte muziekfragmenten in deze en de volgende aflevering zijn van de Franse componist Henri Dutilleux.

Meer dan een eeuw na kapitein Cook heeft de psychiater Sigmund Freud het begrip taboe een belangrijke plaats gegeven in zijn psychoanalytische theorie. Hij deed dat op een manier die velen tegenwoordig als gevoelloos etnocentrisch zouden duiden. Als 19e eeuwse arrogante Europese atheïst ontzegde hij namelijk al die net aangeduide traditionele taboes iedere zinvolle betekenis en functie. Als kind van zijn tijd groeide Freud op in het Wenen van de dubbelmonarchie. In een samenleving waarin vooral in de hogere kringen een voor ons vreemd soort dubbelmoraal heerste. Bonelli schrijft daarover in zijn boek het volgende. Het Victoriaanse wereldbeeld van die tijd perverteerde de christelijke seksuele moraal tot een verstoft puriteins lijf- en lustvijandig tuchtsysteem. In de openbaarheid golden nog strenge normen voor het seksuele leven, maar deze waren van iedere betekenis ontdaan en vooral verbonden met angst. Naar buiten toe werden burgerlijke waarden als kuisheid en huwelijkse trouw, zelfdiscipline en ingetogenheid met veel uiterlijk vertoon in stand gehouden. Maar tegelijkertijd werd de omgang van adellijke mannen met prostituees en het aangaan van buitenechtelijke affaires door mannen in de hogere kringen gedoogd. Terwijl iedereen aan seks dacht, sprak niemand daarover. Huichelarij was aan de orde van de dag. Aldus het niet mis te verstaande oordeel van deze katholieke psychiater die in onze dagen ruim een eeuw na Freud in diezelfde stad Wenen zijn praktijk houdt. En tegen deze achtergrond moeten we volgens de schrijver de opvattingen van Freud duiden. Freud pleitte voor een grondige wetenschappelijke behandeling van het thema seksualiteit. Wat bij hem natuurlijk tegen deze net geschetste achtergrond gezien neerkwam op een taboebreuk. De verdrongen seksuele lust liet zich volgens Freud niet eenvoudigweg wegwerken, maar komt in andere vormen weer bovendrijven. Enerzijds kwam hij zo tot het juiste inzicht dat taboes onbewuste verboden waren die een zware stempel konden zetten op samenlevingen en individuen, maar tegelijkertijd kwam hij tot de verkeerde conclusie dat taboes alleen maar uit verdrongen verlangens voortkomen. Zo leeft volgens hem in ons onderbewuste bijvoorbeeld een verlangen naar incest, dat vervolgens verdrongen wordt omdat de samenleving dat strikt verbiedt. En uit deze tegenstrijdigheid ontstond dan dat incestverbod. Freud benadrukte dus dat taboes daarom tegelijkertijd afgekeurd en begeerd worden. Hij beweerde dat het juist die taboeïsering is die iets begerenswaardig maakt. Waar een verbod bestaat, daar moet een verlangen achter liggen, schreef hij eens kernachtig. Als atheïst zag hij dus een taboe als iets principieel negatiefs, als iets pathologisch, als iets zonder zin. In zijn ogen moesten taboes dus afgebroken worden, omdat het zinloze, verinnerlijkte krachten zijn die de menselijke vrijheid in de weg staan. En in deze zin kunnen we dan ook gemakkelijk Sigmund Freud als een van de geestelijke vaders van de culturele revolutie van 1968 zien. Bonelli laat ons in zijn boek weten dat vele van die traditionele taboes nog willekeurig, nog betekenisloos zijn. In de meeste culturen geldt bijvoorbeeld dat incestverbod, een verbod dat in evolutionair biologisch opzicht natuurlijk veel betekenis heeft. Ten aanzien van liegen, diefstal, moord en echtbreuk bestaan in praktisch alle culturen taboes.
In de joods-christelijke context zijn deze gedragsverboden in de Bijbelse 10 geboden vastgelegd. Daarnaast zijn er natuurlijk cultuurspecifieke taboes die buitenstaanders vaak als iets absurds of onnodigs ervaren. Het eten van varkensvlees geldt voor Joden en moslims als niet kosher of haram. In India wordt de linkerhand als onrein gezien. Iemand iets met de linkerhand aanreiken wordt in die streken als uiterst respectloos gezien. Chinezen vermijden een direct oogcontact met ouderen of hoger geplaatsten, omdat dat als agressief geduid zou kunnen worden. In Iran en Afghanistan geldt de opgeheven duim uitdrukkelijk niet als blijk van enthousiaste goedkeuring, maar heeft de opgestoken duim dezelfde schandaalverwekkende betekenis als onze opgeheven middelvinger. Wat in een bepaalde samenleving als volledig normaal gezien wordt, kan in een andere als chockerend, aanstootgevend of gewoon als streng verboden gelden. Ik zal nooit vergeten, beste luisteraar, hoe ik ooit in Jeruzalem, in een praktisch lege Armeense kerk, 's middags wat uit zat te puffen op de achterste bank. En ik sloeg op een bepaald moment gedachteloos mijn ene been over de andere. Binnen de kortste keren stond er een koster naast me om me te berispen. Want, zo realiseerde ik me toen wel meteen, het tonen van je voedsel in een sacrale ruimte is in veel culturen taboe. Ook niet als je achterin in een lege kerk zit. Bonelli onderscheidt anders dan Freud natuurlijke, functionele taboes van ideologisch gedreven, dysfunctionele taboes. Functionele taboes maken de mens vrij. Zij geven oriëntatie, ordenen zijn intuïties en bevrijden hem van morele dwaalwegen en doodlopende stegen. In het beste geval kunnen ze hem wijzen op het ware, het goede en het schone, wanneer ze hem helpen zich af te wenden van het leugenachtige, het boze en het lelijke. In een gemeenschap kunnen taboes zowel de uitdrukking vormen van gezamenlijke waardesystemen als ook heldere begrenzingen geven naar buiten toe. Maar in onze tijd worden we in het Westen vooral met taboes geconfronteerd, zo schrijft Bonelli, die louter cultuurproducten zijn van de moderne samenleving. Taboes die geconstrueerd zijn om ideologische denkbeelden een aura van heiligheid te verschaffen. Dat zijn volgens de auteur dysfunctionele, onnodige taboes. Ook die moderne taboes kunnen overigens vaak gechoqueerde reacties oproepen wanneer een of andere onverlaat ze aan de laars lapt.

Collectieve taboes kunnen een samenleving ordening verschaffen. Maar de afstand tussen sociale samenhang en politieke dwang is in de moderne tijd vaak maar gering. In de dictaturen van de 20e eeuw werd de politieke instrumentalisering van taboes vervolmaakt. In al die autoritaire systemen vormden met name taaltaboes de sleutel naar controle over de samenleving. Eufemismen bijvoorbeeld kunnen versluierend werken. Zuiveringen in plaats van massamoord en Entlösung in plaats van volkerenmoord. Gelijkschakeling in het taalgebruik van een regime wist de individualiteit van tegenstanders uit met ideologisch geladen jargon als volksverrader, contrarevolutionair of agent van het imperialisme. In zijn beroemde roman 1984 introduceerde Orwell in dit verband de term newspeak. Over die roman zullen we het nog later uitvoeriger hebben. Taal wordt zo gemanipuleerd dat het vrije denken steeds moeilijker wordt. In het huidige Westen geldt officiële meningsvrijheid. Maar Bodelli laat ons zien dat ook in ons deel van de wereld steeds meer taboes worden ingezet. De EU-autoriteiten hebben zelfs het oude Sovjet-begrip desinformatie uit de mottenballenkist opgediept. In 2018 werd een heus actieplan tegen desinformatie in gang gezet. Bonelli schrijft: want dat de semi- en postcommunistische regimes in China of Rusland hun staatsideologieën met taboes en denkverboden afgrenzen, is bij ons geen taboe. De taboes in het Westen echter maken het ook hier steeds meer bijna onmogelijk in het openbaar over zekere onderwerpen te spreken of meningen te uiten. Door de taboeïsering van bepaalde thema's ontstaat een dissonantie tussen de gepresenteerde en de daadwerkelijk waargenomen werkelijkheid. En zo kregen veel mensen het gevoel dat dingen die duidelijk waarneembaar waren, toch niet meer gezegd konden worden. En dat leidde tot een toenemende ontevredenheid over de heersende politieke partijen die je in veel recente verkiezingsresultaten in Europa en de Verenigde Staten vertaald zag worden. De meningencorridor waarin gezegd mocht worden wat gedacht werd, verengde zich steeds meer. Maar wie aan kunstmatige, dysfunctionele taboes vasthoudt, die een eenvoudige realiteitscheck niet kunnen doorstaan, zal in een democratie vroeg of laat de meerderheid van de kiezers verliezen. Aldus Bonelli. In zijn boek gaat het hem vooral om die hedendaagse dysfunctionele taboes, die vaak in de vorm van denk- en spraakverboden als verborgen controle worden ingezet. Zo beknotten zij denken, voelen en handelen van de massa om verborgen ideologische doelen na te streven. Over welke taboes hebben we het hier? Om welke ideologisch gedreven doelen gaat het? En waar komen die hedendaagse taboes vandaan?

De huidige nieuwe taboes wortelen volgens Bonelli in de culturele omslag die zich in de jaren 60 en 70 voltrok. Een generatie trad toen naar voren in het Westen die alle mogelijke taboes wilde doorbreken, vernietigen en afschaffen. Maar deze revolutionaire maakte geen onderscheid tussen functionele en dysfunctionele taboes. Veel van wat vorige generaties dachten en geloofden, werd in de ban gedaan. Maar, zo stelt de auteur vast, de paradox is dat we een halve eeuw later in een maatschappij leven die alleen maar onder meer taboes moet zuchten. Taboes die, net als in vroegere dagen, heftige reacties oproepen wanneer ze doorbroken worden. Wanneer we ons hier eerst even beperken tot het domein van de taal, een steeds uitdijende lijst met verboden woorden en uitdrukkingen wordt tegenwoordig in de media en de klaslokalen gehanteerd. Van Eskimo's en zigeuners tot moorkoppen en jodenkoeken. Interessant is het bijvoorbeeld hoe zelfs in sommige kerkelijke kringen het woord meisje tegenwoordig gretig vervangen wordt door het woord meid. In andere kringen zijn zelfs woorden als man en vrouw niet meer acceptabel. Een vrouw wordt dan aangeduid als menstruerende mens. Zoals de presentator van het tv-journaal het tegenwoordig niet meer over een slaaf heeft, maar over een tot slaaf gemaakte. Iemand die het zogeheten N-woord in het openbaar gebruikt, zal vandaag de dag vaak dezelfde geschokte reacties oproepen als wanneer iemand in 1890 in vrouwelijk gezelschap het woord penis liet vallen. Mensen die op volstrekt rationele gronden kritisch commentaar geven op deze taalkundige taboes, worden al snel verdacht gemaakt als onfatsoenlijk. Wie bijvoorbeeld wil aantekenen dat het woord neger tot voor enkele decennia geleden helemaal geen scheldwoord was, maar integendeel een 19e-eeuwse inventie om op een fatsoenlijke manier mensen van Afrikaanse afkomst aan te duiden met een woord dat afgeleid is van het Latijnse woord voor zwart, Niger, zal bij de hedendaagse fatsoensrakkers weinig gehoor vinden. Men kan in zo'n geval het taalkundige taboe met uitvoerige historische voorbeelden bestrijden, maar een taboe is daarmee natuurlijk niet verdwenen. Ik geef u ten aanzien van dat zo tegenwoordig gevreesde N-woord hier toch maar twee historische voorbeelden. U zou het fragment uit het Polygoonjournaal uit 1964 kunnen bekijken op YouTube, waarin verslag gedaan wordt van het bezoek van dominee Martin Luther King aan het congres van de Europese Baptistenfederatie dat toen in Amsterdam gehouden werd. Zowel dominee King zelf als de Nederlandse commentator hoort u in 1964 onbekommerd het woord neger gebruiken als een normaal woord. Ook in Amerika zelf was het dus lange tijd geen scheldwoord of zelfs maar een woord met typisch negatieve kwalificaties. Mijn tweede historische voorbeeld ontleen ik dus uit de Amerikaanse geschiedenis. In de jaren 20 ontstond er een stroming van zelfbewuste, avant-gardistische zwarte kunstenaars en intellectuelen. Een stroming die bekend is geworden onder de naam Harlem Renaissance. Deze stroming schaarde zich zelfbewust onder het vaandel van de New Negro. Negro met een hoofdletter wel te verstaan en New impliceerde natuurlijk dat er ook een oude was waartegen men zich afzette. Maar een scheldwoord was het dus duidelijk niet. Al in 1900 verscheen trouwens een bundel onder de titel A New Negro for a New Century, onder redactie van de zwarte leider Booker T. Washington. Het punt hier is dat het woord Negro
pas in de jaren 60 en 70 in een kwaad daglicht is komen te staan onder invloed van allerlei zwarte ultraradicale types die belangrijke leiders als Booker T. Washington en Dominee King toen gemakkelijk weggezet hebben als kwalijke Uncle Toms. En zo is onder die radicale invloed dat woord neger geleidelijk ook bij de Europese progressieve groegemeente een scheldwoord geworden. Om misverstand te voorkomen, ik spreek hier als geïnteresseerd historicus, niet als activist. Ik zou zelf dat woord niet zomaar gebruiken voor een groep hedendaagse studenten, want die zijn nu eenmaal opgegroeid met het idee dat het een vreselijk scheldwoord is. Van dat idee komen we waarschijnlijk nooit meer af.

0: Nog even terug naar Raphaël Bonelli. Want zijn kritische beschouwingen in dit boek reiken natuurlijk verder dan de louter taalkundige buitenkant. Het gaat er natuurlijk om de ideeën zelf die de nieuwe fatsoenlijke zelfbewust celebreren. Die nieuwe fatsoenlijke, die pornografie als instrument van de vrijheid vieren, als de acteurs tenminste onder een fatsoenlijke cao kunnen werken. Die nieuwe fatsoenlijke die vinden dat kinderen hun seksualiteit het liefst al op de kleuterschool dienen te ontdekken. Die het prima vinden als op school of in de bibliotheek twijfelachtige mannen in vrouwenkleding hun kinderen zitten voor te lezen. Die zwijmelen van menslievendheid tijdens islamitische feestdagen, maar het kerstfeest op een openbare school slechts als midwinterfeest wensen te vieren. Bonelli laat in zijn boek zien hoe die nieuwe fatsoenlijke sterk gedreven worden door een moreel narcisme. Men waant zich moreel superieur. De nieuwe fatsoenlijke moeten niet alleen gelijk hebben, hij moet zich vooral als moreel superieur erkend voelen. Andersdenkende, met name ook achterlijke andersdenkende in achterlijke landen zoals Polen of Hongarije, worden dan ook door de fatsoenlijke vanuit Brussel krachtdadig de les gelezen. Wanneer een Amerikaans politicus wat kritische kanttekeningen zet bij bepaalde verschijnselen op ons o zo fatsoenlijke continent, kookt de morele en irrationele verontwaardiging in grote delen van de Europese pers en politiek onmiddellijk over. Die verontwaardiging was zo buiten alle proporties, omdat hier twijfels werden uitgesproken betreffende zaken die overduidelijk in de vooruitstrevende taboesfeer liggen. Bonelli refereert hier natuurlijk aan de speech van de katholieke Amerikaanse vicepresident Vance, die deze in februari jongsleden tijdens een conferentie in München hield, waarin hij uitsprak dat de belangrijkste bedreigingen met betrekking tot Europa volgens hem niet uit Rusland of China kwamen, maar van binnenuit kwamen. Vance sprak toen met name over de taboeïsering van meningen van anderen en de systematische uitsluiting van andersdenkenden. En zei onder andere: alles, van onze Oekraïne-politiek tot de digitale censuur, wordt als verdediging van de democratie voorgesteld. Maar wanneer we zien hoe Europese rechtbanken verkiezingen annuleren en hoge politici ermee dreigen andere verkiezingen af te zeggen, zouden we ons moeten afvragen of wij onszelf ook aan gepaste hoge standaards houden. En ik zeg onszelf, omdat ik er principieel van overtuigd ben, dat we in hetzelfde team zitten. Die laatste zin over dat we in hetzelfde team zitten trof men in de verslaggeving in de Nederlandse pers naar mijn beste weten nergens aan. Overigens, wanneer Vance zijn gehoor oproept om niet alleen over democratische waarden te praten, maar ze ook toe te passen, geldt dat natuurlijk ook voor het binnenlands beleid van de huidige Amerikaanse regering. Bonelli wijst er in een tussenzinnetje fijntjes op. Beste luisteraar, volgende week zet ik mijn bespreking van Bonelli's boek voort. Hier nog even de gegevens van het boek. De schrijver Raphaël Bonelli. De titel: Taboe. Was wir nicht denken dürfen und warum nicht? Het boek werd in 2025 in Wenen uitgegeven. Ik dank u voor uw zeer gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Maar dat hij na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. Maar Jezus keerde zich om en zei tot Petrus: ga weg, Satan, terug. Gij zijt mij een aanstoot. Want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En daarna tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Ja, hoe doe je dat? Dat doe je door aandacht te schenken aan de bewegingen van je hart. Erop letten wat daar gebeurt. En aannemen wat daar gebeurt. Is er onrust, dan het uithouden bij die onrust en niet van weglopen. En zo wordt men dieper dan de eigen onrust. Dus het niet zoeken in de gedachten van een ander, ook al zijn die nog zo mooi. Maar ook niet opgaan of ondergaan in de eigen gevoelens, ook al zijn die nog zo mooi of lelijk. Eenvoudig bij hem zijn op die diepte van je wezen waar je nog ongedeeld bent, niet verdeeld in denken en voelen. En dan enkele passen voor de plaats waar ik ga bidden, blijf ik stilstaan om de beweging naar het gebed af te remmen en zo op grotere diepte te komen. Staande kijk ik dan omhoog en zie ik hoe hij mij ziet. Ik maak mij dan klein in een gebaar van eerbied, van aanbidding, zoals Jezus zich klein maakt voor de wil van zijn Vader. In dit besef dat ik door hem word gekend en bemind, ga ik het gebed in en neem ik de houding aan waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Door de houding van het lichaam bepaal en ondersteun ik de houding van de geest. Dat zoeken en vinden van hem is de inzet toch van het gebed. Het zou ook de inzet moeten zijn van heel mijn leven. En daarom vraag ik dat nu als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Zodat ik me niet laat leiden door menselijke overwegingen, maar door wat God wil. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Deze verloopt in drieën. Jezus tekent zijn eigen weg als een kruisweg. Een passiviteit ten dode toe. Daarom volgt de reactie van Petrus. Hij vertolkt het gewone menselijke denken. Maar Jezus gaat er tegenin als tegen een boosaardige macht, Satan. En daarop laat Jezus een nieuwe bevestiging volgen van zijn kruiswijsheid. Het is en blijft kruis, voor zichzelf, maar ook voor zijn leerlingen. Ik word gered door me te laten redden. Ik hoef dus niet mijzelf te redden. En dan de plaats zien, zijn plaats in de wereldgeschiedenis, de laatste plaats. En tegelijk de meest centrale plaats. Alles wordt immers gerekend voor en na Christus. En binnen de kerk staat het kruisbeeld in het middelpunt. De plaats zien, zijn plaats in de wereldgeschiedenis, de laatste plaats. En tegelijk de meest centrale plaats.
Alles wordt immers gerekend voor en na Christus. En binnen de kerk staat het kruisbeeld in het middelpunt. Voor ik dit geheim probeer binnen te dringen, vraag ik eerst nog de bijzondere genade om een innerlijke, dat is een smakende, liefdevolle kennis te mogen krijgen van Christus onze Heer, om Hem meer lief te hebben en van meer nabij te volgen. De overweging. Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar staan die twee dan werkelijk zo tegenover elkaar? Dat wat God wil, de kleine weg van het lijden en het kruis, en wat er in de aard van de menselijke natuur zit? Zijn lijden en sterven eigenlijk niet een heel natuurlijke zaak, de gewoonste zaak van de wereld? Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Is dat ook geen mensenwijsheid? Zo zingen we het toch in het lied, wie als een God wil leven hier op aarde, hij gaat de weg van alle zaad, van alle stervelingen, aan regen en zon prijsgegeven. De natuur doet het ons voor, sterven om te leven. Het is een natuurproces, zo lijkt het, de gewoonste zaak van de wereld. En met zo'n natuurproces vergelijkt Jezus zijn eigen doodse en ten dode gedoemde leven. Voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Johannes 12. Toch dienen deze vergelijkingen er niet voor om het onaannemelijke aannemelijk te maken. Want het kan nooit de bedoeling zijn dat het de mens moet vergaan als de natuur beneden hem, notabene waarover hij door God als koning is aangesteld. Dat het de mens moet vergaan als een plantje, nog minder dan een dier. Dat is vernederend voor de mens. Door deze vergelijkingen komt het schandaal eigenlijk alleen maar des te scherper naar voren. Deze vergelijkingen dienen er dan ook niet voor om het lijden aannemelijk te maken, om het als iets natuurlijks voor te stellen, maar om er de vruchtbaarheid van te verkondigen. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Het lijden is niet natuurlijk. Dat is niet naar de natuur. En dat merk je op het ogenblik dat je persoonlijk erdoor getroffen wordt, of dat je geraakt wordt door het lijden van mensen die je dierbaar zijn. Dan word je niet getroost door vergelijkingen met de natuur, dat het in de wereld van de planten ook zo gaat. En die vergelijkingen met verschijnselen beneden de menselijke natuur, die zich herstelt door de ondergang van voorgaande generaties heen, ja, dat de natuur een steeds rijker en gecompliceerder leven opbouwt door de natuurlijke selectie van de minder vitale organismen, survival of the fittest, dat zei Darwin, dat brengt allemaal niet het minste inzicht of verlichting op het moment dat we zelf door het lijden worden geraakt. Dat het de mens moet vergaan als een plantje, als een dier. Dat is ook in tegenspraak tot Jezus' eigen verkondiging. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als dit ten koste gaat van eigen leven? De ziel van de mens is volgens Jezus van onvergelijkelijke waarde. Anders dan bij de mussen is bij ons ieder haar van ons hoofd geteld. Daarom zijn wij meer waard dan een hele zwerm mussen, dan alle mussen bij elkaar. Het lijden van de mens is op zich genomen niet te verklaren en niet te begrijpen. Maar wat op zich genomen, binnen de geslotenheid van de menselijke natuur, absoluut niet te begrijpen en te aanvaarden is, dat is het wel binnen de navolging van Jezus. En daar gaat het niet om het lijden op zich, maar om het lijden in de navolging van Jezus. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. En nog eens, wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Dus wat Jezus aan Petrus verwijt, dat is nu juist dat hij zich uit de navolging van Jezus losmaakte. Ga weg, Satan, terug op je plaats achter mij.
Blijkbaar was Petrus uit zijn positie van volgeling achter Jezus aan naar voren gekomen en hij had zich losgemaakt van zijn plaats achter Jezus aan. Hij was bezwerend terzijde van Jezus gaan lopen en deze verbreking van de plaatselijke positie achter Jezus aan illustreert het losbreken uit zijn geestelijke positie van het leerling zijn. Petrus werd door Jezus geroepen met het woordje achter mij aan, doorgaans vertaald met volg mij. En zo werden ook de anderen geroepen achter mij aan, en dan steeds vertaald met volg mij. En dat letterlijk achter Jezus aangaan werd bewaard in de kruisnavolging. Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, letterlijk achter mij aangaan, is mij niet waardig. Jezus' reactie mag misschien op het eerste gehoor wat autoritair schijnen, maar dan is het toch goed om te zien waarvoor Jezus zijn hele gezag in de weegschaal legt, namelijk om zijn eigen kleine weg te beschermen tegen de grootheidsaspiraties van Petrus. Het verschil tussen Jezus en ons is: wij willen een goddelijke mens, een mens die boven de gewone voorwaarden van het menselijk bestaan verheven is. En Jezus wil, als u het goed wilt verstaan, een menselijke God zijn. Een God die onderworpen is aan de voorwaarden van het gewone mensenleven. Petrus krijgt van Jezus te horen: als je je losmaakt uit je positie waartoe ik je geroepen heb, namelijk in de positie van een leerling, letterlijk achter zijn meester aan, dan maak je het jezelf onmogelijk om als leerling te volharden. De leerling, de volgeling, stapt in de voetstappen van zijn meester. Hij baant niet zijn eigen weg, waarbij hij hoogstens de manier van doen afkijkt van de meester die hem voorgaat. Nee, het is de bedoeling van dit letterlijk volgen in zijn voetstappen te treden, zodat er een geestelijke gemeenschap ontstaat tussen de meester en de leerling, die tenslotte moet uitmonden in een geestelijke eenheid. Door Paulus uitgedrukt met de woorden: ge weet toch dat de doop, waardoor we één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood. Door de doop in zijn dood zijn wij met hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden. Romeinen 6:3. In het lijden worden wij van onszelf vervreemd. Wij ervaren het als zinloos, als absurd. Maar als Jezus erbij is, wordt alles anders. Je leven wordt anders, maar vooral je lijden wordt anders en je sterven wordt anders. In het sterven met hem aan het oude leven krijg je deel aan het nieuwe leven. Maar zonder persoonlijke band met Jezus gaat dat niet. Hij van zijn kant heeft die persoonlijke band met ieder van ons al aangegaan, door zichzelf in zijn lijden en sterven geheel vrijwillig aan ieder van ons weg te schenken. In de navolging van Jezus laat u ons dan persoonlijk beminnen met zijn liefde tot het uiterste. Hij wordt de schat in de akker van ons hart, die ons vol blijdschap al onze aardse schatten doet verkopen. Hij is de parel van grote waarde, die de koopman alles eraan deed geven om die ene parel in bezit te krijgen. Met die overgrote liefde van hem in ons hart zijn we in staat alles te doorstaan. Wat vader en moeder zijn voor het opgroeiende kind, een veilige geleide naar de onveilige, vijandige, gevaarlijke buitenwereld, dat is Jezus voor alle mensenkinderen, klein en groot, een liefdevolle geleide door de onveilige, vijandige zone van lijden en dood. Wat vieren wij in de Eucharistie anders dan dat Jezus zich vrijwillig overlevert aan lijden en dood, om nu de leerlingen die wij zijn achter zich aan te krijgen en zo
deel te geven aan het nieuwe leven van de Vader. Gegroeid in het nieuwe leven van de Heer, zullen wij de kruisen van onze dagelijkse beslommeringen met een grotere moed en overgave tegemoet gaan. Ja, we zullen erdoor nog meer groeien in onze verbondenheid met Hem. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Buiten Jezus om is lijden ondraaglijk, zinloos, onvruchtbaar. Maar in vereniging met Hem wordt alles anders. Het leven wordt anders, maar vooral het sterven wordt anders. We sterven in Jezus weg. Christen zijn is de kunst van het verliezen. Je eer verliezen, je gezicht verliezen, je leven verliezen. Aan het einde niet zomaar opstaan en weglopen, maar juist zoals na een gewoon gesprek iets hartelijk zeggen bij het afscheid. Tot Maria, tot Jezus die ons voorgaat, ook nu. Vragen dan of Hij voor me wil bemiddelen bij zijn Vader, een goed woordje doen bij zijn Vader. En dan me uitspreken bij de Vader en een Onze Vader bidden.

Op de 22e zondag door het jaar voert de kerk ons de viering van de heilige geheimen binnen aan de hand van woorden uit Psalm 85. Wees mij genadig, Heer, want zonder ophouden roep ik tot u. Want gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind en rijk aan barmhartigheid voor allen die u aanroepen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
1: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
0: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
1: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
0: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
1: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
0: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
1: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
0: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geef mij veilige rust.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven. Gij dienaars van de Heer.
1: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt.
0: Strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
1: Uit Sion zegene u de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
1: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: zijn geest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: om noveengebed te bidden. Heel speciaal om te bidden voor een zegenrijke rosary rally op 5 september. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen.
1: Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarst lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerstel voor de beledigingen, heiligschennis en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars.
0: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen.
1: Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel.
0: Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen.
1: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lichaam en lippen mogen dragen.
0: Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs.
1: Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen.
0: Lezen we de woorden zoals door Maria gesproken. Jezus wil de devotie tot mijn onbevlekt hart in de wereld tot stand brengen. Ik beloof heil aan hen die het omarmen. En deze zielen zullen door God geliefd zijn als bloemen die ik heb gerangschikt om zijn troon te versieren. Overwegen we enkele ogenblikken deze woorden van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank u wel voor het meebidden bij deze eerste dag van de noveen, waarin we toebidden en toeleven naar de Rosary Rally op 5 september.
2: Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Twee weken geleden mocht ik de pastoor van Rotselaar vervangen voor een uitvaartmis in de Sint-Pieterskerk van Rotselaar. We namen er afscheid van Charlotte, die de uitzonderlijke leeftijd van ruim 104 jaar mocht bereiken. Tot anderhalve week voor haar overlijden was ze nog opmerkelijk kranig, maar uiteindelijk waren de krachten opgebruikt. Ook aan een lang en rijk leven komt eens een einde. Charlotte werd geboren op 8 februari 1922, in een wel heel bijzondere week voor de katholieke kerk. Slechts 2 dagen eerder, op 6 februari 1922, was kardinaal Achille Ratti gekozen tot paus als opvolger van de overleden paus Benedictus XV. Hij nam de naam Pius XI aan. En alsof de voorzienigheid er nog een mooi historisch detail aan wilde toevoegen, Charlotte werd gedoopt op 12 februari 1922, precies op de dag waarop paus Pius XI plechtig werd gekroond in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Het levensverhaal van Charlotte begon dus letterlijk onder een nieuwe paus. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Charlotte 18 jaar. Ze maakte die donkere jaren bewust mee en kon er boeiend over vertellen. Als je even stilstaat bij wat iemand van 104 allemaal heeft meegemaakt, dan begint je het inderdaad te duizelen. Charlotte werd geboren in een tijd zonder televisie, zonder computer, zonder internet en in heel wat gezinnen zelfs zonder koelkast. Ze zag de wereld veranderen van paard en kar naar elektrische auto's, van handgeschreven brieven naar videobellen. Ze zag mensen voor het eerst op de maan wandelen en maakte vervolgens ook nog de tijd mee waarin we in een klein toestel in onze hand zowat de hele wereld kunnen bereiken. Wie meer dan een eeuw leeft, heeft eigenlijk geen geschiedenisboek meer nodig. Hij of zij is geschiedenis. Hoewel dankzij de betere gezondheidszorg steeds meer mensen 100 jaar of ouder worden, blijft zo'n leeftijd toch iets bijzonders. De voorbije tijd vroegen enkele parochianen mij of er in de Bijbel eigenlijk ook 100-jarigen voorkomen. Dat liet ik mij natuurlijk geen 2 keer zeggen. Ik ben het eens gaan opzoeken. Wie het 5e hoofdstuk van het boek Genesis openslaat, die merkt al snel dat Charlotte daar nog als een jonge dame zou hebben gegolden. Adam werd volgens Genesis 930 jaar, zijn zoon Seth 912 en Enos 905. Kenan haalde 910 jaar, Mahalalel 895 en Jared zelfs 962 jaar. Henoch was dan weer de pechvogel van de familie. Hij werd slechts 365 jaar. Zijn zoon Methuselah haalde aanzienlijk meer jaren, 969 jaar. En daarmee is Methuselah volgens de Bijbelse geslachtlijsten de oudste mens in de Bijbel. Vandaar onze bekende uitdrukking, zo oud als Methusalem. Lamech moest het met een bescheiden 777 jaar stellen. Hij werd volgens Genesis pas op zijn 182ste de vader van Noach. En Noach zelf, die kreeg zijn zonen Sem, Cham en Jafet toen hij 500 jaar oud was. Tegenwoordig vinden we een vader van 50 al opmerkelijk. De tijden zijn duidelijk veranderd. Maar er komt in het verhaal van Genesis ook een keerpunt. In Genesis, hoofdstuk 6, vers 3, zegt de Heer: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers slechts vlees. Zijn levensduur zal 120 jaar bedragen. Of de Bijbelse leeftijden uit Genesis, letterlijk als onze moderne leeftijden, moeten worden gelezen, is overigens een heel andere vraag. De Bijbelse teksten willen hier in de eerste plaats iets vertellen over God, de mens en diens sterfelijkheid. We hoeven dus geen woonzorgcentrum te zoeken dat plaats biedt aan Adam, Seth en Methusalem. Al zou het Hageland er wellicht een interessant pensioenbeleid aan overhouden. Iemand zei mij ooit met een glimlach: stel je toch eens voor dat die leeftijden uit Genesis vandaag nog zouden gelden. Dan stond heel het Hageland vol woonzorgcentra. En waarschijnlijk zou er dan nog niemand minister van pensioenen willen worden. Er zit ongetwijfeld een flinke dosis humor in. Maar achter die glimlach schuilt ook een ernstige vraag. Waarom wordt de ene mens 100 jaar of ouder, terwijl een ander al veel vroeger afscheid van het leven moet nemen? Dat is een vraag waarmee mensen soms diep kunnen worstelen. Ook gelovigen ontsnappen daar niet aan. Waarom mocht mijn vader, mijn moeder, mijn echtgenoot, mijn kind, mijn vriend of mijn dierbare niet langer leven? Waarom moet iemand zo jong sterven? Op zulke vragen hebben wij geen eenvoudig antwoord. Het geloof geeft ons geen pasklare verklaring voor ieder lijden en ook geen rekensom waarmee we kunnen uitrekenen waarom de een 104 jaar krijgt en de ander slechts 40, 20 of slechts enkele jaren. Maar als christenen hebben we wel een vaste hoop. Niet het aantal levensjaren is uiteindelijk het belangrijkste, maar de bestemming van ons leven. Of ons aardse leven nu kort duurt, of meer dan een eeuw omspant, wij zijn geschapen voor het eeuwige leven met God. Jezus Christus heeft ons de hoop gegeven. Hij zegt: wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En dat is de hoop die de kerk al 2000 jaar verkondigt. Niet dat de dood niet bestaat, maar dat de dood niet het laatste woord heeft. Niet dat wij hier op aarde voor altijd blijven, maar dat ons leven zijn voltooiing vindt bij God. En dat is misschien wel de mooiste gedachte wanneer wij afscheid nemen van iemand als Charlotte. 104 jaar is een indrukwekkende leeftijd. Het is een leven waarin ontzettend veel kan gebeuren. Vreugde en verdriet, oorlog en vrede, afscheid en nieuwe ontmoetingen, ziekte en gezondheid, geboorte en sterven. Maar hoe lang een mensenleven ook duurt, uiteindelijk past dit niet in de eeuwigheid. Voor God is een mensenleven nooit zomaar een getal. Charlotte was geen 104-jarige in de eerste plaats. Ze was een mens, door God gewild en geliefd. Iemand met een eigen verhaal, een eigen gezicht, eigen herinneringen, eigen vreugden en eigen zorgen. En nu hebben we haar toevertrouwd aan diezelfde God die haar 104 jaar lang heeft gedragen. Misschien mogen we daarom bij een lang leven als dat van Charlotte niet alleen zeggen: wat heeft ze lang geleefd? Maar we mogen vooral zeggen: wat heeft ze veel ontvangen? Wat heeft ze veel meegemaakt? Wat heeft ze veel mogen geven? En wat wacht er nu? Niet nog eens 100 jaar, maar de eeuwigheid. En dat is vanuit ons christelijk geloof bekeken geen einde aan het leven, maar de voltooiing ervan. 104 jaar is indrukwekkend, maar gemeten aan de eeuwigheid is het, hoe dankbaar we er ook voor mogen zijn, slechts het begin.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Pennen, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden, te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars en een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Goedemorgen beste luisteraars, van harte welkom hier vanuit het prachtige Maastricht. Ja, vanmorgen al in alle vroegte in de trein gestapt om hier vandaag weer het interview te hebben. Ja, ik moet zeggen, als ik in Maastricht ben, dan voelt het altijd een klein beetje als vakantie voor mij. Want dan zit je toch wel in het meest zuidelijke puntje van Nederland zo ongeveer. En ik zit hier naast mijn gast van vandaag, Michel Boessen. Goedemorgen Michel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij komt vaker in Maastricht. Voelt het voor jou ook een beetje als vakantie of is het voor jou hier werk vooral?
1: Nee, het voelt nog steeds wel als vakantie. Ik ben nog altijd blij dat ik hier woon.
0: Ja, ja, jij komt hier zelf vandaan, of in ieder geval uit de buurt. Waar kom je precies vandaan?
1: Ik ben oorspronkelijk geboren in Roermond, dus dat is 30 minuten hier ten noorden van. En naar omzwerving via Amerika en Mexico weer teruggekomen. En daar ben ik ook blij om, want hier in het Heuveland blijft het voelen als vakantie inderdaad.
0: Dat is wel een flinke omweg, ja. Via Amerika en Mexico. Meestal ga je dan toch via Zwalmen of Reuven, dacht ik. Hè? Maar je had een iets langere route genomen. Nou, mooi dat je vandaag in de uitzending wil zijn. Ja, Michel, jij bent heel actief eigenlijk zo'n beetje in heel de kerk in Limburg, volgens mij. Tenminste, ik hoor jouw naam vaak terugkomen. Maar je bent ook actief hier in de verschillende parochies in de stad, hè, in Maastricht. Maar ik wilde jou vandaag bijzonder eigenlijk interviewen vanwege het feit dat je zelf veel bezig bent met de heilige Franciscus van Assisi op dit moment. Nou, dat is heel mooi, want wij bij Radio Maria zijn daar ook volop mee bezig. We gaan de komende maanden zelfs een paar Franciscusmaanden houden. Dus we gaan heel bijzondere aandacht geven aan de devotie tot heilige Franciscus. Kun jij vertellen waarom Franciscus zo centraal staat dit jaar of deze tijd?
1: Ja, het mooie is natuurlijk dat wij eigenlijk een speciaal jubileumjaar hebben nu. Op de avond van 3 en 4 oktober is het 800 jaar geleden dat Franciscus is overleden. En heeft de paus ook gezegd, dit is een jubileumjaar. Wat natuurlijk door de Franciscanen en de Franciscaanse beweging gevierd wordt. Maar wat door de hele kerk gevierd mag worden. En ja, daar sluiten wij ook graag bij aan.
0: Ja, heb jij zelf ook een bijzondere devotie voor de heilige Franciscus?
1: Nou, mijn ouders die zijn getrouwd op 4 oktober. Oh, dus kijk. 4 oktober is mijn hele leven lang al een bijzondere dag en niet omdat het dierendag is. Dus mijn ouders hebben mij ook altijd verteld over Franciscus en zijn liefde niet alleen voor de natuur, maar vooral natuurlijk voor Jezus. Dus dat is bij mij al heel jong binnengekomen.
0: Mooi, mooi. Ja, Michel, jij komt uit een katholiek gezin, hè? Je zegt geboren in Roermond, ook katholiek opgevoed, begrijp ik, hè? Mm-hmm. Is het geloof altijd belangrijk geweest voor jou? Of heb jij zelf ook wel een ontwikkeling doorgemaakt, zeg maar?
1: Geloof is altijd belangrijk geweest. Mijn ouders die hebben ons ook altijd mee naar de kerk genomen. Mijn moeder die deed ook altijd kinderwerk en zo. En wij zijn, toen ik 15 was, verhuisd naar Amerika. En ik wilde eigenlijk niet mee. Ik was een opstandige tiener. Maar dat is achteraf heel goed geweest. Vooral ook voor mijn geloof. Want ik kwam daar gewoon op een public school. Waar toch heel veel mensen naar de kerk bleken te gaan. Het waren niet allemaal katholieke kerken, maar wel heel veel christelijk. En daar was ook echt het geloof gewoon nog onderdeel gewoon van de normale maatschappij. Dus ook als wij daar naar de parochie gingen. Daar had je na de kerk gewoon samen lunchen of een picknick. En je had een jongerengroep, je had allerlei activiteiten, kampen, et cetera. Dus dat heeft mij enorm gesterkt toen ik hier terugkwam en ging studeren. Waar helaas toen hier in Maastricht nog geen studentenpastoraat was, gelukkig nu wel. Die tijd in Amerika heeft mij echt gevormd. En mij goed door die tienerjaren ook eigenlijk heen geloodst.
0: Dus dat een beetje een ark is dat geweest? Een soort ark van Noach waar je het geloof hebt bewaard? En weer terug hebt genomen mee naar Nederland.
1: Ja, ja, zeker. En tussendoor, wij kwamen dan in de vakantie terug. En ik had oudere neven en nichten. En die gingen dan altijd naar de kampen van de charismatische vernieuwing. En omdat die dan ook meegingen, mocht ik dan ook mee. En dat heeft mij ook wel heel veel goed gedaan. Om dus andere tieners, andere jongeren tegen te komen. Die dan net zo verdachten als ik. Want ja, hier thuis in mijn omgeving. Ja, zoals dat helaas nu voor mijn eigen kinderen ook zo is. Ja, ben je vaak toch de enige die dan in de kerk zit rond een bepaalde leeftijd.
0: Nog steeds. Ook in onze tijd nog steeds een probleem dus wel.
1: Ja, ook in onze tijd. Wij zoeken daarom wel met ons gezin. Ik ben samen met mijn man moeder van 4 kinderen. De oudste die is 14, dan 12, dan bijna 10 en 6. Ja, die oudste twee vinden wij wel ook heel belangrijk. Dat die ook leeftijdsgenoten blijven tegenkomen. Dus wij shoppen ook soms een beetje van, nou, wij gaan dan naar deze mis en dan naar deze mis. Omdat we weten, hey, daar is dan een groep die bij elkaar komt. Zodat de kinderen zich daar ook echt thuis voelen en ook echt weten van, hey, ik ben niet de enige, het zijn niet alleen maar mijn ouders die dit
0: belangrijk vinden. Ja, precies, belangrijk, hè? Ja. Zie je ook toch her en der wel wat tekenen van dat er weer een opleving aankomt? Want dat zien we toch wel vooral in steden. Hè? Je hebt het Zeker. Nu over Maastricht. Is dat hier ook wel gaande?
1: Ja, hier in Maastricht is het heel erg gaande. We hebben hier natuurlijk een enorme studentenstad. 85% is wel niet-Nederlands sprekend, maar dat maakt niet uit. We hebben hier op zaterdagavond een internationale mis die heel druk bezocht wordt. Op zondagavond een internationale mis die heel druk bezocht wordt. Het studentenpastoraat, wat dankzij de zusters Dominicanessen heel goed loopt. Dus daar ben ik heel blij om dat te zien. En als ik kijk bijvoorbeeld de generatie van mijn broertje, die is 17 jaar jonger dan mij, dus die is 25. Als ik kijk, ja, die leeftijd, daar zie je echt ook onder de Nederlandse jongeren echt wel een opkomst. En dat is heel mooi om te zien.
0: Ja, even een leuk detail. Jouw jongere broertje, die kennen wij goed. Want dat is Joey, hè, die natuurlijk vorig jaar bij Radio Maria stage heeft gelopen. Dus bij deze de groeten aan jouw broertje, aan Joey. Ja, mooi om te horen. We horen dat natuurlijk ook van Joey en van de andere jongens die ook bij ons stage hebben gelopen. Ja, er is echt iets gaande hier in de stad, hè? Heel mooi. Michel, even terug naar de heilige. De heilige Franciscus. Dus 800 jaar geleden zijn sterfdatum. Hè? Dan zitten we volop in de middeleeuwen natuurlijk nog. Hè? Ja, wat maakt dat hij zo'n aansprekende heilige is? Het is meer dan alleen maar de natuur waar je het net over had. Hè? Want zo kennen de meeste mensen hem natuurlijk. Hè? 4 oktober, Werelddierendag. Ja. Maar er zit toch nog wat meer achter deze heilige. Hè?
1: Ja, want dat is eigenlijk iets waar ik eigenlijk ook dit jaar pas veel meer me ben in gaan verdiepen. En dat is zo mooi, vind ik, om ook het bekeringsverhaal van Franciscus te zien. Die natuurlijk een rijke jonge man was. Alles had wat zijn hartje maar kon begeren. Zijn vader, die rijk geworden is in Frankrijk, waar ook zijn naam vandaan komt, mijn kleine Fransje, Francesco. En dat hij daarin opgroeide en dan toch die keuze maakt voor de eenvoud, het echt Jezus willen navolgen. En eigenlijk, ja, precies zoals in het evangelie van vandaag ook wordt gezegd, het gaat om de binnenkant. En dat is iets wat natuurlijk niet uitmaakt of het midden in de middeleeuwen was of nu. De binnenkant is nog steeds waar het om gaat. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om niet alleen maar te denken, oh ja, 800 jaar geleden, wat kan dat ons nou nog leren? Het gaat ook niet om Franciscus zelf. Het gaat erom hoe Franciscus Jezus heeft nagevolgd. Want wij moeten volgers van Jezus zijn en dat mag hij ons leren.
0: En wat bedoel je precies met het gaat om de binnenkant? Wat wil je daarmee zeggen?
1: Nou, zoals je bij Franciscus, ja, je kent het verhaal waarschijnlijk wel, misschien de meeste luisteraars ook wel, maar dat hij op een gegeven moment, hij besteedt allemaal geld aan het opbouwen van die kerken en dat geld is eigenlijk verdiend door zijn vader. En het verhaal is dan inderdaad dat hij op een gegeven moment zijn vader, die roept hem tot de orde, het lukt niet. En bij de bisschop gaat hij dan ook zeggen van, ja, jij moet er nou voor zorgen dat hij me alles teruggeeft. En dan letterlijk kleedt Franciscus zich uit en zegt, hier heb je alles terug. Het gaat niet om die mooie kleren, het gaat niet om die mooie buitenkant, het gaat niet om de uiterlijke schijn, maar wie ben je van binnen en hoe zet jij je in voor God, voor je naaste? En dat is iets wat niet alleen maar van de buitenkant kan komen. Je kunt dat natuurlijk wel proberen mooi voor te doen, maar uiteindelijk wat binnenin zit is wat naar buiten komt.
0: Ja, dus het heeft ook met de ziel te maken.
1: Ja.
0: Ja, ja, mooi. Ja, dat is natuurlijk inderdaad een heel bekend verhaal. Hè? Franciscus die al zijn kleren aflegt. Franciscus die ook te horen krijgt dat hij de kerk weer moet opbouwen. Hè? Mm. Dus aanvankelijk interpreteert hij dat als ik moet daadwerkelijk stenen op elkaar gaan stapelen. Hè? Dus ik moet letterlijk een kerkje gaan bouwen. Nou, dat betekent het ook, hè? Maar het betekent nog meer dan dat. Hè? Het betekent ook het geestelijke bouwwerk van Gods koninkrijk op aarde weer opbouwen. Mm. Ja, jullie zijn heel druk geweest de afgelopen jaren met het een en ander uitbrengen van Franciscus. Er ligt hier een heel mooi boekje. Daar ga je straks wat over vertellen. Een klein boekje, ja. Zowel voor volwassenen als voor kinderen. Die wat meer willen weten over het leven van de heilige Franciscus. En ook willen leren hoe je Jezus navolgt zoals hij. Hè? Maar eerst even iets anders. Er is binnenkort een musical. Daar ben je ook bij betrokken of niet?
1: Daar ben ik zijdelings bij betrokken. Ik kan daar absoluut geen credit voor nemen voor het ontstaan daarvan. Want dat is een initiatief van de Minderbroeders Franciscanen. Samen met Kumi, misschien bij sommigen bekend als Kizzy Kids. Om eigenlijk een prachtige musical uit te brengen rondom zijn leven. En Bas en Sissy Suikerbuik, die hebben die musical geschreven. Het is eigenlijk net zoals die Emmaus musical, die sommige mensen misschien ook wel kennen, die zij geschreven hebben. Ja, een prachtige musical. 3 van onze kinderen doen daar ook in mee. En er komen ook 2 voorstellingen hier naar Limburg, wat wij natuurlijk heel leuk vinden. Maar eerst gaat op 4 oktober de musical in première in Den Bosch. Helaas voor de luisteraars die geen kaartje hebben, dit is al helemaal uitverkocht. Maar als je kijkt op de website van de musical, zie je nog veel meer data en andere plekken staan waar die wel nog komt. Want ja, door heel Nederland en ook door Vlaanderen gaat die musical trekken en echt een theatershow. Dus het wordt een hele belevenis. En ja, ik ben blij dat ik een beetje mag meehelpen met de PR daarvoor.
0: En dat wordt een musical die het hele levensverhaal van Franciscus vertelt? Of waar gaat het precies over? Of is het nog een verrassing? Is het nog een...
1: Nou ja, ik zal inderdaad niet alles verklappen, maar het gaat inderdaad natuurlijk over helemaal over zijn bekering, zijn leven. Clara komt er uiteraard natuurlijk ook in voren. Je ziet ook de start van de orde. Maar ja, op een geweldige manier ook vormgegeven. Er zijn maar liefst 110 spelers. Dus kinderen, tieners, volwassenen die daaraan meedoen. Geweldige choreografie, dus mooie dans. Verschrikkelijk mooie muziek ook, de achtergrondmuziek ook. En er wordt natuurlijk live gezongen door alle spelers. Ja, het is gewoon een geweldige happening, denk ik. Ook al ken je het verhaal van Franciscus, kun je het wel dromen. Dan nog is het echt de moeite waard om naar de musical te komen. En het is ook echt niet iets alleen maar voor kinderen of voor ouders met kinderen of opa's en oma's met kinderen. Wat ik van eerdere Kumi musicals echt kan vertellen, dat is gewoon zo enthousiasmerend, inspirerend. Als je daar vandaan komt, ik zou het echt voor alle leeftijden aanbevelen om daar naartoe te gaan. En zeker priesters zou ik meegeven, kom met je communicantjes, kom met je misdienaars, met je kinderkoor. Ik denk dat is zo'n impuls die je kunt geven, waardoor die kinderen ook zo enthousiast worden, waardoor je daarna misschien ook in je eigen parochie daarop verder kunt gaan. Ja, het zou jammer zijn om er niks mee te doen.
0: Nou, ik word er wel enthousiast van. Ja, ik heb vaker ook musicals van Kumi meegekregen. Vroeger heette ze inderdaad Kiezie, hè?
1: Ja.
0: Zijn ook zeker bekenden van Radio Maria. Jouw drie kinderen doen mee, zei je? Drie van de vier?
1: Drie van onze, de oudste drie. De jongste zou heel graag willen, maar die is nog een beetje te jong.
0: Dus okay, welke rol spelen ze? Of is dat ook nog
1: daar mag ik ook nog niks over zeggen.
0: Ja. Het kan ook een dier zijn. Want je hebt natuurlijk dat prachtige verhaal van de wolf van Gubbio. Ja. Maar goed, we zullen niet gaan graven. Ja. Nou, heel mooi om te horen, Michel. Dus 4 oktober de première, die is al wel uitverkocht. Ja. Maar mensen kunnen nog een kaartje kopen voor een andere uitzending. Is er een aparte website ook van de musical?
1: Ja, als je naar franciscus-musical.org gaat, dan kom je meteen op de website uit. En daar kun je ook natuurlijk wat meer achtergrond over de musical lezen, over het verhaal van Franciscus. Maar ook, ja, waar zijn allemaal de uitvoeringen? Waar kun je nog tickets voor krijgen? Op welke data? Het begint in ieder geval op 4 oktober tot en met 21 maart. Dus dat lijkt nog heel ver weg, maar het gaat heel snel, denk ik.
0: Nou, mooi hoor. Hey, nog heel even terug naar jouw persoonlijke devotie. Hè? Dus jij zegt ook van, ik heb me dit jaar ook meer verdiept in zijn leven. En ook wel dingen gehoord die je zelf nog niet wist. Het is voor jou ook meer gaan leven. Hoe zou jij deze bijzondere heilige omschrijven? Wat voor iemand is dit nou eigenlijk?
1: Moeilijk om hem kort samen te vatten. Maar ik denk, eenvoud vind ik een heel mooi woord. Niet alleen zijn manier van leven, maar ook gewoon het zelf eenvoudig zijn, maar ook eenvoudig in je geloof, in de zin van dicht gewoon bij hem blijven, niet allerlei poespas eromheen. Heel toegewijd ook. Dat is ook een verhaal inderdaad van dat als de broeders reizen, gewoon in het algemeen, dat als ze reizen, dan hoeven ze niet bijvoorbeeld het breviergebed te doen, omdat ze dan onderweg zijn. En Franciscus deed dat wel altijd. Ook gewoon volledig met de kap op. Dus ook om zich een beetje af te sluiten van de buitenwereld, echt die tijd met God. Dus ook daarin is het echt wel een mooi voorbeeld voor me. Dus ik denk, die twee dingen spreken eigenlijk wel het meeste. En we zijn vorig jaar ook in Assisi geweest met ons gezin. En dan merk je ook, ik vind het een hele bijzondere plek ook, waar je toch ook merkt veel eenvoudiger, veel rustiger. Ja, ook wel mooi voor in ons eigen leven om rustiger aan te doen.
0: Ja. Ja, jij als moeder van vier kinderen, het zal niet meevallen denk ik altijd, hè, om rustig aan te doen. Maar dus daar kun je nog zeker iets van leren.
1: Daar kun je ook zeker iets van leren, inderdaad, ja. En ik denk dat is wel ook het mooie, vind ik inderdaad, van zijn leven inderdaad. Van dat ook wanneer je het in een andere levensfase leest, valt je ook weer iets anders op. Dus ik denk dat dat ook wel het mooie er is. In sommige verhalen denk je, ach ja, weet je, dat ken ik nou wel, daar hoef ik niks meer mee. Maar inderdaad, omdat je dan weer in een andere fase van je eigen leven zit, spreekt soms ook juist iets anders je aan. Dus dat is ook wel heel mooi.
0: Ik kan me voorstellen, voor jongeren is misschien de radicaliteit ook interessant. Hè? Dat je alles overboord gooit, je oude leven en het totaal nieuw leven ingaat.
1: Ja.
0: Wat spreekt jou nu bijvoorbeeld anders aan dan zoveel jaar geleden?
1: Het is nu vooral inderdaad die rust, die overgave. En ook in de actualiteit van de dag het vrede zoeken. Dus dat is inderdaad wat nou vooral bij mij resoneert. Maar je hebt het over jongeren. Ja, en dan zie je ook bijvoorbeeld ja, de jonge en heilige Carlo Acutis. Franciscus was ook zijn grote voorbeeld. Maar vandaag hebben we de feestdag van heilige Lodewijk. Ik hoorde vandaag in de mis dat blijkbaar hij ook derde orde Franciscaan was. Dus ook voor hem was het een voorbeeld. Dus dan zie je ook ja, hoe hij door de hele generaties mensen beïnvloedt.
0: Ja. Hij wordt natuurlijk altijd genoemd in één adem met zijn geestelijke zus, hè, de heilige Clara. Heb je daar ook wat in verdiept de afgelopen periode?
1: Ja, en dat is inderdaad natuurlijk een deels vergelijkbaar verhaal. Als je kijkt, inderdaad, zij was natuurlijk ook van goede kom af. En ook zij inderdaad gaat helemaal over in die armoede. Maar ik denk inderdaad wat het mooie wel ook van die tijd is, wel, als je kijkt, nu zijn mannen en vrouwen natuurlijk eigenlijk gewoon gelijk. Dat was in die tijd natuurlijk helemaal niet zo. Dus dat zij die kloosterorde steekt en daarop zo toe. En dat zij ook echt een vertrouwenspersoon wordt. En ik denk dat zijn ook wel dingen dat ik denk, oh, wat een sterke vrouw moet dat geweest zijn in die tijd om niet alleen tegen haar vader in te gaan, maar ook ja, eigenlijk tegen die gevestigde orde. Maar niet om maar tegen de raads te zijn, maar juist om God te volgen.
0: Ja. Dat is een andere opvatting dan in onze tijd waarschijnlijk, hè?
1: Ja.
0: Toch? Dan is het eerder om iets gedaan te krijgen, om iets van de grond te krijgen wat juist niet christelijk zou zijn. Maar in die tijd was het dus een vrouw die opstaat voor het koninkrijk van God. Ja. Wat ik zelf heel mooi vind van de heilige Clara is ook haar grote liefde voor het heilig sacrament. Hè? Ze wordt ook altijd afgebeeld of heel vaak afgebeeld met een monstrans in de hand, met daarin de heilige hostie. Mm. Dus ook dat contemplatieve leven, hè, dat is natuurlijk ook heel vaak in kloosterorders zo dat de ene tak van het klooster meer erop uittrekt, meer naar buiten toetreedt, terwijl de andere tak van het klooster biddend in het klooster blijft. En dat zie je natuurlijk bij Franciscus en Clara ook prachtig. Hè? Ja. Ken je ook het verhaal dat ze het leger naar buiten jaagt met de monstrans, met de Heer in het sacrament?
1: En dat spreekt mij dan ook wel weer aan in de zin van, nou ja, wij wonen in Meersen. En Meersen is een prachtige basiliek waar twee eucharistische wonderen zijn gebeurd. Dus dat is natuurlijk ook meteen ook weer een mooie link om dat ook elke keer naar buiten te blijven brengen, hoe belangrijk dat is, de verering van Jezus in het heilig sacrament. Dus dat is natuurlijk wel mooi inderdaad om te zien dat dat ook iets is wat door alle eeuwen heen gebeurt.
0: Ja. Absolute aanrader trouwens voor de luisteraars om daar een keer naartoe te gaan. Hè? De Sacramentsbasiliek in Meersen, een schitterende kerk. Ik ben daar ook wel eens geweest een paar jaar geleden. En toen was ik zelf kapelaan in Sint-Michielsgestel. En er werd wel eens vaker geld geroofd uit de offerblokjes bij het Mariabeeld. En dan kwam er wel eens iemand binnen en die haalde dan het geld weg. En toen zag ik in Meersen hadden ze daar een oplossing voor. Dan had de pastoor namelijk een bordje bij het offerblok gehangen met God ziet alles.
1: Ja.
0: Dus dan bedacht de dief zich wel twee keer voordat hij het geld van Maria ging zitten stelen. Ja. Ja. Maar mooi om te horen. Michel, we gaan even luisteren naar een lied dat jij hebt opgegeven. Misschien kun je het beste zelf even introduceren.
1: Ja, ik had het liefst gekozen voor een lied uit de musical, maar die liedjes die zijn er nog niet. De cd die is pas beschikbaar op 4 oktober. Dus ik heb een heel ander lied gekozen van Make Some Noise Kids, een christelijke groep die kindermuziek maakt, waar vooral mijn dochter van bijna 10 graag naar luistert. En ja, de teksten zijn heel aansprekend. Misschien moet de luisteraar een beetje wennen aan de muziek, want het is echt iets wat jonge kinderen of kinderen van deze tijd aanspreekt. Maar ik vind het mooi omdat op een hele andere manier dan de musical, maar dat op deze manier ook kinderen geraakt mogen worden.
0: Oké, het lied heet Uw liefde raakt nooit op. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending deze ochtend in gesprek met Michel Boessen, helemaal vanuit Maastricht. En Michel, je hebt ons al best wel wat verteld over de mooie musical die eraan zit te komen, georganiseerd door Kumi, mede door Kumi en de Franciscaanse beweging in Nederland. Ik weet niet hoe ze heten precies, de Franciscanen.
1: De Minderbroeders Franciscanen.
0: Oh, de Minderbroeders Franciscanen, ja. Ook voor ons bekend, want we hebben natuurlijk regelmatig de uitzending van broeder Joachim en broeder Jan vanuit het klooster in Megen. Dat is dezelfde club. Ja, je had net al heel wat verteld daarover. Er is een website. Die noemde je net al even. Daar kun je natuurlijk wat meer vinden over de musical. Maar er is ook een aparte website nog. En die heeft een hele soort verzamelmap met allemaal spullen rond de heilige Franciscus. Speciaal voor kinderen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Ik ben ook vrijwilliger werkzaam voor RK Kids. RK Kids is, voor wie het niet kent, een project van Instituut voor Huwelijk, Gezin en Opvoeding. En wij maken eigenlijk elke maand een kinderpagina voor parochies om te gebruiken in hun parochieblad of om tijdens de kinderwoordienst te gebruiken, dat soort dingen. Maar we maken sinds enige tijd ook boekjes rondom bepaalde thema's. Dus we hebben een boekje over Onze Lieve Vrouw van Lourdes, een boekje over Theresia, et cetera. En zo hebben we dus, volgens mij 2 jaar geleden alweer, denk ik, een boekje gemaakt over Carlo Acutis. En daar hadden we besloten, we gaan het niet alleen maar richten op kinderen. We gaan zorgen dat het wel laagdrempelig genoeg is, maar dat het eigenlijk vanaf een jaar of 12, 13 te lezen is. Maar vooral ook voor volwassenen met een kinderdeel erin. En dat sloeg enorm aan. Dus rondom dit jubileumjaar dachten we, nou ja, dat moeten we eigenlijk herhalen rondom Franciscus. Wat overigens een hele kluif bleek, want ja, Carlo is natuurlijk van onze tijd. Dus daar zijn ook de geschriften van deze tijd van. Franciscus is toch iets langer geleden. En als je dan dik bij de bron wil blijven, dan moet je natuurlijk ook echt terug in de tijd duiken. En dat is dan toch een groot werk wat een van mijn collega's heeft gedaan om dat allemaal uit te zoeken. Om het een boekje te maken wat inderdaad niet alleen maar gaat over Franciscus de dierenvriend, ook. Maar ook vooral over echt zijn leven, zijn bekering, zijn innerlijk, hoe hij inderdaad Jezus volgde. En we hebben besloten om daar, anders dan bij Carlo, een dubbel boekje van te maken. Dus aan de ene kant is het een boekje voor volwassenen, aan de andere kant is het een boekje voor kinderen. Zodat je het dus gewoon in de kerk kunt leggen, achter de mis, of na de mis kun je gewoon meenemen naar huis. Maar bijvoorbeeld als je het aan de communicanten of aan de kinderen van de kinderwoordienst meegeeft, en die leggen het thuis neer en dan zien de ouders, hey, wat is dat voor een boekje? Dan kunnen zij daar ook in lezen.
0: Ja, we hebben het boekje hier in de studio. Je had het meegenomen. Het ziet er heel mooi uit. Dus aan de ene kant heb je inderdaad Franciscus van Assisi, heilige voor iedereen. Dat is voor de volwassenen deze kant, denk ik. En dan klap je het boekje om en dan staat er Franciscus van Assisi voor kinderen. Ja, ja, mooi. Hoe kunnen mensen dit boekje vinden? Want het is een mooi boekje, maar hoe komen ze eraan?
1: Ja, als je naar de website van RK Kids gaat, dan zit daar meteen een button naar Franciscus. Maar je kunt ook gewoon rkkids.nl/Franciscus intypen. Dan kom je meteen op de Franciscus website, zal ik maar zeggen. Daar staat de link ook naar de boekjes. Je kunt hem ook dus digitaal eerst inzien of gewoon digitaal lezen. Maar je kunt hem dan via de webshop van Samuel Advies kun je hem bestellen. En ook via de webshop van de Franciscaanse Beweging. Dat zitten daar allemaal links naar. En tot 4 oktober kunnen parochies die ook gewoon gratis bestellen. Dus als je zegt, nou ik wil 25 of 50 of 100 boekjes bestellen. Dan kan dat tot 4 oktober nog gratis. Daarna moet je dan verzendkosten en handelingskosten betalen. Maar nog steeds.
0: Voorlopig dus, helemaal gratis.
1: Voorlopig helemaal gratis.
0: En daarna alleen verzendkosten. Nou, dat is extra interessant, ja.
1: Ja, en wat interessant ook is voor de parochies is, als je dus op die website gaat, dan staan daar ook allerlei andere informatie. Dus dan vind je ook bijvoorbeeld een kinderpagina om te gebruiken, verschillende kleurplaten, woordzoekers, kruiswoordpuzzels. Maar ook voor de volwassenen verschillende websites waar ze door kunnen lezen over de Franciscanen, over de Clarissen. Waar ze zelf bijvoorbeeld ook een creatieve verwerking kunnen doen in de vorm van handlettering. Dus als je zegt als parochie, hey, ik wil hier eigenlijk wel mee aan de slag, of omdat het nu dat jubileumjaar is, of omdat de feestdag eraan komt, ja, dan is het leuk om daarop te kijken. Of als je zegt, wij gaan met onze parochie naar die musical, nou ja, dan is het natuurlijk ook leuk om te zeggen, hey, we gaan daar rondom van tevoren of daarna ook al wat aandacht aan besteden. En
0: als voorbereiding op die musical. Ja. Ja, het was het veel feest rond de heilige Franciscus, hè? Want een jaar eerder hebben we volgens mij ook nog het feest gevierd van zijn stigmata, hè? Van de wondertekenen die Franciscus heeft ontvangen. Ja, dat geeft ook wel iets weer over dat innerlijk leven waar jij het over had. Ja. Hè? Dus niet alleen maar de Franciscus als dierenvriend, wat je net al zei, maar Franciscus die zo innig verbonden was met Jezus Christus, dat hij zelfs de uiterlijke tekenen in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zij van Jezus overnam, hè, zijn wondertekenen. Dus dat hij echt ook ja, intens heeft meegeleden met de leidende heren. Mm. Is dat ook iets wat je met kinderen kunt bespreken? Of hoe bespreek je zoiets met kinderen? Want ja, dat is niet zo makkelijk lijkt me.
1: Ik zelf vind de makkelijkste manier eigenlijk om dat te bespreken is eigenlijk om terug te gaan naar het verhaal van de ongelovige Thomas. Die dus inderdaad aangeeft van, laat mij dat maar eens zien. Dus dan heb je het inderdaad eerst met de kinderen over van, hey, wat van wonden had Jezus? Want ja, dat denken kinderen eigenlijk vaak niet eens zozeer over na. En als je inderdaad dan het erover hebt van, mensen willen heel graag op Jezus lijken. En ze proberen zich echt met hem te verbinden. Als wij dus gewoon pijn hebben, kunnen we dat ook opdragen. Dus dat je eerst daarover begint. En dat je dan zegt van, er zijn dus ook heiligen, zoals Pater Pio, zoals Franciscus, waarbij je dat dus inderdaad ook echt daadwerkelijk ziet. Dan is het nog steeds heel moeilijk natuurlijk om te begrijpen voor kinderen. Wij weten ook niet wat er in hun hoofd omgaat. Dus ik denk, je kunt het maar gewoon op een makkelijke manier op hun niveau aanbieden. En meestal zijn kinderen eigenlijk soms makkelijker om dingen aan te nemen dan wij als volwassenen. Dus ja. Het is eigenlijk denk ik wel mooi als je over dat soort dingen al hoort als kind. Want ja, sommige dingen, daar werd vroeger helemaal niet zo over gepraat. Dus ik denk, we kunnen dat maar beter gewoon met hun bespreken en daar niet te moeilijk over doen. Ja. Want dan is het toch ook mooi om dat ook te ervaren. Niet dat iedereen dat moet hebben of dat normaal is dat iedereen dat krijgt. Of als je dat niet krijgt, dat je dan niet goed genoeg bij Jezus probeert te horen. Maar dat ook,
0: dat het een realiteit is die gewoon bestaat. Hè? Ja. En die in de loop van de kerkgeschiedenis vaker is voorgekomen. Ja. Ja, wat ik zelf altijd een heel mooi voorbeeld vind is Maria en Fatima. Hoe zij lesgeeft aan de kindjes, hè? De drie kleine herderskindjes. En die vertelt ook alles. Hè? Terwijl toch de allervoorzichtigste moeder is, hè? Zoals ze ook in de litanie wordt genoemd. Maar die toont ze zelfs de hel. Hè? Dus met kinderen moet je alles kunnen bespreken. Mm. Hè? Als het maar gedragen wordt in de liefde voor God, dan kunnen kinderen dat heel goed begrijpen. Ja,
1: ja, en ik denk het hoeft ook niet bangmakend te zijn. Het is ook gewoon een realiteit die je met hun kunt bespreken. Waardoor inderdaad het wel ook zo is als je het dus inderdaad hebt over de hel of over zondigen. Van dat je met hun bespreekt van wat gebeurt er? En dat je al leg je het uit met van, je bouwt eigenlijk met elk ding wat je verkeerd doet een steen op. En op een gegeven moment is er een muur en je kunt degene aan de andere kant niet meer zien. Hoe kun je dan nog contact maken? En dan begrijpen kinderen heel goed van, dat werkt niet.
0: Nee, klopt. Vaak zelfs beter dan volwassenen. Tenminste, ik merk het wel in de parochie. Als je spreekt over de biecht, dan is het vooral de oudere generatie die daar veel moeite mee heeft.
1: Klopt.
0: Ja. Je vertelde dat je zelf ook op reis bent geweest naar Assisi vorig jaar.
1: Ja.
0: Is het bekend of er misschien ook nog een bedevaart wordt georganiseerd vanuit het bisdom of vanuit de kerk in Nederland?
1: Wordt inderdaad een bedevaart georganiseerd. Ik ga zeggen door het gezinspastoraat van het aartsbisdom. En ik meen in mei, in de meivakantie.
0: Okay.
1: Dus dat is zeker, dat is dan officieel niet meer in het jubileumjaar, maar voor God is alles in zijn tijd, zeg ik dan. Maar dus het is denk ik een hele mooie mogelijkheid om daarmee naartoe te gaan. Ik denk, als je ooit de gelegenheid hebt naar Assisi te gaan, zou ik hem zeker aangrijpen. Kijk, en dit is natuurlijk een mooie georganiseerde reis, waarbij je ook dingen te zien krijgt die je misschien zelf niet zou hebben uitgezocht. Plus, wat ook natuurlijk een mooie bijkomstigheid is voor de mensen die dat niet weten, Carlo Acutis, groot volger van Franciscus, wilde ook graag daar in Assisi begraven worden. Dus die ligt daar inderdaad ook opgebaard, zal ik maar zeggen. Mijn kinderen zeiden, het lijkt als Sneeuwwitje, omdat hij in zo'n doorzichtige kist
0: lag. Okay.
1: Dan heb je meteen drie vliegen eigenlijk in één klap. Dus dan heb je Franciscus, Clara en Carlo bij
0: Carlo
1: elkaar.
0: En Carlo Acutis ook nog erbij. Ja, goh, ja, bijzonder. Ja, ik ben een paar jaar geleden ook naar Assisi geweest. En toen hebben we ook een rondreis gemaakt langs plekken waar hij ook is geweest. En dan gaat het inderdaad wel veel meer leven. En we hadden toen ook het boekje bij ons, de Fioretti, het Italiaanse boekje Fioretti. Alle bloemetjes, wordt het in het Nederlands wel genoemd, over het leven van Franciscus. En dan kon je steeds op de plek waar Franciscus zelf was geweest ook een van die bloemetjes lezen.
1: Dat is mooi.
0: Nou, geweldig. Wij waren bij het Lago di Trasimeno, dus het meer van Trasimeno. En dan heb je een prachtig verhaal van Franciscus die daar de 40 dagen tijd doorbrengt. Met een half brood, geloof ik. En dan gaat hij dus 40 dagen in met een half brood. En aan het einde van die periode heeft hij dat halve brood nog niet op. Dus dat is natuurlijk wel een vorm van extremisme die wij in onze tijd niet meer zo kennen. Maar het is natuurlijk wel schitterend dat we dit soort voorbeelden hebben in onze kerken. En ik denk ook belangrijk, en ik neem aan dat dat ook wel met de kinderen besproken wordt, van de heiligen zijn ook niet alleen voorbeelden, hè? Het zijn ook voorsprekers. Hè? Het zijn levende zielen, levende mensen in de hemel bij God, die we ook kunnen vragen om hulp. Hè? Wordt daar ook speciaal aandacht aan gegeven, voor zover je weet, in de catechese rond de heilige Franciscus?
1: Ja, zeker wel, want dat is natuurlijk iets wat soms een beetje vreemd wordt gezien. Maar ik leg het altijd heel makkelijk uit door te zeggen van, Iemand kan jou toch ook vragen als je opa ziek is van, hey, wil je ook voor mijn opa bidden? Of wil je een kaarsje aansteken, zoals ze hier in Maastricht ook vaak zeggen? En dan denk ik, ja, hoeveel mooier is het om dat aan iemand te vragen die al bij Jezus is?
0: Ja, dus, absoluut, ja. Absoluut, ja. Ja, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, hè?
1: Nee.
0: Michelle, je had net verteld over de site rkkids.nl. Ja. Daar kun je dus allerlei materialen ook vinden, kleurplaten en dat soort dingen. Voor de kinderen, maar ook voor volwassenen. Interessante materialen rond het leven van de heilige Franciscus. Er is nog veel meer over hem te vertellen. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar het tweede lied dat jij had opgegeven. En dan moet ik even zoeken welk lied dat was. Je had het net doorgestuurd. Oh, hier heb ik het. Unspoken.
1: Ja, Unspoken is de band. Het lied heet Reason. En het is, dit is iets van mijn eigen playlist. Het is, Your Love is the Reason. Dus dat is eigenlijk, door uw liefde is alles mogelijk. En ik vind het zelf een ontzettend mooi nummer. Ook wanneer je jezelf even niet zo lekker in je vel voelt. Dat je, je weet van, in het begin van het lied zingen ze ook iets van, it feels like four seasons of winter. Dus alsof het alleen maar winter is geweest. En dat het licht, de zon, dat is God. En dat moet God natuurlijk eigenlijk ook voor ons leven zijn. Dus ik vind het een heel mooie lied om
0: Reason, dus de reden van ons bestaan, dat is God zelf. Goed, we gaan luisteren naar Reason van Unspoken.

0: Reason van Unspoken. We hebben er net naar geluisterd, aangevraagd door Michel Boesse. Ze is vol enthousiasme aan het vertellen over het Franciscusjaar, waar we dit jaar volop in zitten natuurlijk, 800 jaar geleden, dat deze grote heilige stierf. Belangrijk testament aan de kerk nagelaten van hoe we Jezus Christus kunnen navolgen, maar ook hoe we deze grote heilige natuurlijk zelf in ons gebedsleven kunnen betrekken. We hebben net al gesproken over de website. Ik wil nog even iets anders aankaarten, Michel. Op 23 september is er een aparte Franciscusdag zelfs.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel mooi, want hier in Limburg hebben wij bijna 100 jaar geleden hadden wij hier een bisschop, Monsieur Schrijnen. En die zag in van, wij moeten ons ook wat meer gaan inzetten op de vorming van vrouwen. En die heeft die stichting, die zet zich dus nu nog altijd bijna 100 jaar later in om activiteiten voor vrouwen te organiseren. Zelf ben ik voorzitter van Stichting 1 in 10. Dat is een stichting die verwijst dus naar de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. En dan dus hoofdstuk 1 vers 10. Laat ons alle één zijn om eenheid te krijgen tussen de christenen. Nou, iets voor eenheid is natuurlijk ook een thema wat bij Franciscus hoog voorop staat. Ook die vrede, het onderling vrede met elkaar hebben. En die twee stichtingen bij elkaar hebben ze gezegd, nou, in dit mooie jaar zou mooi zijn als wij een activiteit rond Franciscus en Clara kunnen aanbieden. Centraal in de provincie, dus in Roermond, vindt die dag plaats. En in de ochtend gaan we eigenlijk, eerst gaan we aan de slag met het levensverhaal. Want zoals ik al zei, nou, veel mensen die kennen Franciscus wel en die weten dat Dierendag op zijn feestdag is. Maar voor veel mensen houdt het daar toch een beetje bij op. Dus we gaan eerst het ook echt hebben over het leven van Franciscus, het leven van Clara. En daarna, wat kunnen we daar dan praktisch mee? Want leuk, zo iemand die 800 jaar geleden leeft, wat moeten wij daar nu mee? Daar gaan we praktisch mee aan de slag. Maar daar komen ook een aantal dames komen vertellen over verschillende Limburgse initiatieven. En hoe die zich eigenlijk inzetten, conform dus eigenlijk ook een beetje de leer van Franciscus. Dus er is Karen Frins, die komt vertellen over haar roeping als hoedster van de stilte. Dat is, zij regelt de openstelling van de kerk in Oud-Valkenburg, zodat mensen daar ook echt de stilte kunnen ervaren en in die stilte God kunnen ervaren. Dus dat komt eigenlijk een beetje op het contemplatieve van Franciscus. Daarna komt Monica Mertens van onze eigen stichting. Die komt vertellen over het initiatief Fit, Bit and Bite. Iedereen is tegenwoordig bezig met, we zijn net de zomer uit, maar een fit lichaam moet er allemaal goed uitzien. En we vinden het allemaal heerlijk om terrasjes te doen en zo. Nou, dit is een beetje een combinatie daarvan, maar op een andere manier. Dus Fit, Bit and Bite staat, fit gaat over wandelen. Bid gaat dan over bidden natuurlijk. En bite gaat over een hapje eten. Want wat is dit initiatief? Dat is eigenlijk, je gaat met minimaal twee, maar kan ook met een grotere groep, ga je wandelen. Je kiest een wandeling zelf uit van, zeg een uurtje. En je kiest een bijbeltekst, een citaat. Waar aan de hand van dat bijbeltekst ga je wandelen. Dus je leest eerst dat bijbeltekst, dat citaat, lees je zelf bij jezelf goed door. Je gaat wandelen, dus je laat ook de natuur, dus de schepping van God, dus waar Franciscus natuurlijk ook zo mee bezig was, op je inwerken. En dan ga je daar over die bijbeltekst, ga je eigenlijk mediteren in jezelf. Daarna heb je het daar ook samen met je wandelgenoot, want je gaat dus altijd met z'n tweeën en als je met meer bent, wandel je dus in groepjes. Dan praat je ook daarover van, wat spreekt me eigenlijk daarover aan? Zonder de anderen in de reden te vallen. Voor mij heel moeilijk.
0: Je hebt het al een keer gedaan. Je hebt het al een keer meegedaan. Ja. Oké. Okay.
1: En dan ga je dus inderdaad daarna ook inderdaad, wat zijn je gebedsintenties? Ga je ook voor elkaar bidden? En als je dus uiteindelijk dat hele uur gewandeld en gebeden hebt, dan sluit je af dus met een gezellig hapje of drankje. Dat kan of op een terras zijn, maar dat kan ook bij iemand thuis zijn, om ook gewoon dat sociale element ook erin te hebben, die community, dus die gemeenschap eigenlijk ook. Want de stad sluit ook heel mooi aan bij Franciscus, dus en de schepping en het contemplatieve, maar ook het gemeenschapsleven, dus dat initiatief. En dan komt Flore Brummans vertellen over haar werk voor gezinnen in armoede. Zij zetten zich in voor in de regio Roermond. Dus gezinnen die echt in armoede leven. De kinderen die dus eigenlijk op hun verjaardag of met Sinterklaas gewoon geen cadeautjes krijgen. Zij zetten zich daar dus ook voor in om ervoor te zorgen dat die dat wel hebben. Dat ze ook in de zomer een leuk uitje naar de speeltuin hebben met een ijsje erbij. Dat soort dingen. Dus dat element ook echt van het, dat de minste van de broeders willen zijn, minder broeder. Dat je echt je naaste dient, de armste dient. De mensen waar misschien anderen niet naar

0: dient, de armste dient. Ja, de mensen waar misschien anderen niet naar omkijken. Dus die drie vrouwen die komen daarover vertellen. Niet zoals van, nou, iedereen moet maar ditzelfde doen als wij. Maar ook om mensen dus een beetje een idee te geven van, hey, dit zijn vrouwen in deze tijd die Franciscus op hun eigen manier eigenlijk nadoen. Nou ja, in hun navolging van Christus natuurlijk. Dus daar willen we dan daarna ook nog verder, dus in deelgroepjes, over verder praten van, hey, ja, wat spreekt jou hierin aan? Zijn er eigenlijk zelf dingen die jij in je naaste omgeving doet? Of wat zou je kunnen doen? Want soms merk je ook dat mensen, jij weet ook gewoon niet van, hoe kan ik dit zelf doen? Of ja, durf het niet, is misschien verkeerd gezegd, maar toch die eerste stap nemen is soms gewoon heel moeilijk. Ook omdat wij natuurlijk in een maatschappij leven waar het helemaal niet meer zo normaal is om gezamenlijk dingen te doen. En je ziet dat ook aan bijvoorbeeld hier in Limburg had je heel groot verenigingsleven, zakt ook heel erg in. En dat soort dingen, dat moet soms bij mensen weer een beetje opnieuw aangewakkerd worden. Dus dat gaan we in die ochtend doen.
1: En, dan denk en je, dat is specifiek voor vrouwen, vertelde je?
0: Ja, ja, dat is specifiek voor vrouwen. Want,
1: en je moet je daarvoor opgeven of je kunt er gewoon naartoe?
0: Nee, je moet je daar wel voor opgeven, want dan weten we hoeveel mensen we ongeveer kunnen verwachten. En er passen natuurlijk ook niet oneindig veel mensen in die locatie. Dat kan via de website van Forum Femina. Dat is forumfemina.nl/Franciscus. En daar kun je dan opgeven. Maar als je zegt, nou, ik wil alleen naar de ochtend komen. Helemaal prima, want het is op een woensdagochtend. Dus het kan ook zijn dat als je jonge kinderen hebt of als oma op je kleinkinderen let, dan lukt het je misschien niet om de middag aanwezig te zijn. Maar dan kun je ook alleen naar de ochtend komen. Heb je wel de gelegenheid om de hele dag te blijven of heb je alleen de gelegenheid om in de middag te komen? Kan dat ook. Daarna gaan we eerst fijn lunchen met z'n allen. En ondertussen is er dan ook de gelegenheid om allerlei standjes te bezoeken. Dus van verschillende Limburgse initiatieven die men misschien nog niet kent. Of landelijke initiatieven ook.
1: Radio Maria Maastricht.
0: Dat kan daar zeker ook aan tafel komen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld waar we het net over hadden, Kumi bijvoorbeeld. Dat is ook een stand daarvan. Want ja, daar zullen jullie het vast wel eens over gehad hebben op de radio. Kumi heeft natuurlijk een nieuw Kumi-huis. Alleen, ze komen toch nog wel wat geld tekort. Dus het is ook mooi als mensen daarvan weten en denken, hey, dat is misschien een initiatief wat ik ook goed wil steunen.
1: Dus ook om het onder de aandacht te brengen.
0: Ja, maar ook initiatieven die er dus lokaal bestaan. Van dat je denkt, hey, leuk zo'n dag. Maar ik wil gedurende het jaar zou ik ook ergens bij willen aansluiten. Dat je hoort, hey, op deze plek is nog een initiatief, op deze plek is nog een initiatief. Kom je overigens niet uit Limburg, ben je ook van harte welkom op deze dag uiteraard.
1: Maar en deze, ik zal maar zeggen, deze markt, hè, die er dus ook zal zijn met die standjes. Kunnen mensen zich daar ook nog voor opgeven? Als ze zeggen van, hey, ik heb die uitzending gehoord en dat lijkt me wel heel interessant om op die dag ook wat te vertellen over mijn stichting. Ja. Of over daar veel foldertje over uit te reiken, dat kan nog.
0: Zeker, dat is geen probleem. Ja. Ook die informatie kunnen ze op de website vinden. Okay. Dus van harte welkom. Nou ja, dan gaan wij in de middag nog even verder. Dan hebben wij eerst een ontzettend mooi concert door operazangeres Clara Lammers-Lisnet. En het leuke is natuurlijk, nou ja, ze heet Clara, maar ze is ook echt naar Clara genoemd.
1: Okay.
0: Dus dat is wel ook het mooie. Ze zal ook een aantal Italiaanse nummers ter gehoren brengen, wat natuurlijk de taal was die Franciscus ook sprak. Dus dat is ter overbrugging ook naar de middag. Want in de middag komt, je noemde hem al, broeder Jan. Die komt vertellen ook over de Franciscanen die natuurlijk nog altijd nu leven en bestaan. Ja, hoe leven zij Franciscus nu na? Hoe zijn zij tot hun roeping gekomen? En ja, hoe gaat dat eigenlijk? Dus daar komt hij in de middag ook over vertellen. Maar in de middag, ik had het al over moeders met kinderen of oma's met kleinkinderen. Die kinderen mogen ook meegenomen worden in de middag. Want in de middag is er ook een parallel programma voor kinderen. En kinderen die kunnen zich daar, dus je kunt je als gezin opgeven. Als moeder kun je je kinderen opgeven. Je mag bij je kind blijven of je mag dus naar de lezing van broeder Jan gaan. Maar ook parochies kunnen dus een groep kinderen opgeven om deel te nemen. En die hebben dan de keuze uit twee verschillende workshops. Dus of ze gaan met hun handen aan de slag om een vogelhuisje te decoreren. Dus ja, dat sluit natuurlijk mooi aan bij de vogelpreek van Franciscus.
1: Ja.
0: Of ze kunnen zich opgeven voor een muzikale workshop. Er komt een medewerker van Kumi om een lied uit de nieuwe musical aan te leren. Dus die liederen die nog niemand gehoord heeft, gaan de kinderen daar ook leren. Dus ook voor de middag is er dus een programma voor de kinderen. Dus parochies, zeker hier uit het Limburgse, want ja, helaas voor andere parochies zal dat niet te bereizen zijn. Is het leuk als ze zeggen, nou, rond die feestdag van Franciscus, dan willen we wat. Of we willen een leuke start van dit schooljaar. Dan kunnen ze aansluiten bij deze activiteit.
1: En is 23 september ook nog een speciale datum voor de Franciscanen? Of dat niet? Dat was gewoon een datum die toevallig goed uitkwam.
0: Die hebben we gewoon inderdaad omdat het goed uitkwam.
1: Ja, maar en wel vlak voor
0: vlak feest. Voor, inderdaad. Ja. Dus dan is het ook mooi om daar die aandacht aan te besteden. Maar we zijn nog niet klaar. Want na de lezing van broeder Jan, dan sluiten we ook af met een

0: gezamenlijke dankviering. Daarin zal ook Monsieur van Hout, dus de bisschop van Roermond, zal daarbij aanwezig zijn en een rol spelen. Maar daar zal bijvoorbeeld ook van onze stichting een dame die van de baptistengemeenschap is, zal daar ook een rol in spelen. Dus dat is ook mooi in die eenheid weer, zodat we ja, echt gezamenlijk
1: dus
0: daar
1: een gebedsviering, begrijp ik, dus geen...
0: Ja, nee, het is een gebedsviering maar, in de Münsterkerk. En de kinderen zullen dan aan het einde aansluiten en het lied wat zij geleerd hebben ten gehore brengen. En afsluitend is er dan nog gewoon gezellig samen zijn. Maar om terug te komen even op die gebedsviering. We hebben daar dus inderdaad bewust voor gekozen om dus niet voor een eucharistieviering te gaan, maar voor een gebedsviering. Omdat wij graag ook die eenheid willen krijgen. Ook mensen die bijvoorbeeld wel interesse hebben in Franciscus, maar helemaal nog niet zo kerkelijk zijn. Om ook dat laagdrempelig te maken. Maar ook iets wat ik mij niet had gerealiseerd voordat ik me begon te verdiepen in Franciscus, is dat Franciscus natuurlijk van voor de kerkscheiding is. Dus toen bestond er nog geen katholieke of protestanten.
1: Ja, je bedoelt de reformatie dan met de protestanten. Ja,
0: dus
1: ja.
0: Toen was er alleen de christenen. En het is wel mooi om dat inderdaad dan bij elkaar op te brengen en te zien van, wij zien Franciscus en noemen Franciscus natuurlijk een heilige, maar veel protestanten zien hem ook als een voorbeeld in de navolging van Christus. Dus het is heel mooi om dat dan ook te mogen zien en om daar samen in op te trekken. En om dus inderdaad ook te kijken, als je kijkt naar bijvoorbeeld het zonnelied, dat ook echt iets is wat bij de protestanten bijvoorbeeld ook leeft. En
1: ik denk, bekend is, ja.
0: Ja, en dat is wel mooi, denk ik, als je kijkt naar, je kent het verhaal natuurlijk wel van Franciscus die naar de sultan in Egypte gaat, natuurlijk iets heel anders, maar ook toch probeert die verbroedering te krijgen, om die vrede te brengen. En ik denk, dat is wel iets wat ik mij persoonlijk ook echt toe geroepen voel, om te proberen die eenheid in de kerk. Want ja, ook binnen de katholieke kerk is het soms best moeilijk. De verschillende stromingen zijn het ook allemaal niet met elkaar eens, of vinden dat je pas een echte katholiek bent als je dit of dat doet. En ik denk, wij zijn allemaal geroepen om navolging van Christus te leven en aan Christus verantwoording af te leggen. En ik denk dat dat heel belangrijk is om daarin ook dus die gezamenlijkheid op te zoeken. Niet dat we de verschillen niet mogen bespreken of dat we dat moeten uitvlakken. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel ook juist bespreekbaar te maken, want juist daardoor kun je ook ja, de dingen die dan leven bij anderen, de veronderstellingen die helemaal niet waar zijn, ook uit de wereld helpen. En ik denk dat dat wel heel mooi is, maar om dat te kunnen doen, moet je eerst het gesprek aan kunnen gaan. Want je kunt natuurlijk wel meteen beginnen over, nou, ik vind dat jij naar de eucharistie moet gaan en je moet biechten en jij moet dit en je moet dat. Maar dat werkt natuurlijk niet. En ik denk dat heeft Franciscus denk ik ook wel goed begrepen, van je moet mensen benaderen op het niveau waar zij op zijn. En dan de verbinding aangaan. En dan kun je inderdaad die diepere laag ingaan. En ik denk dat dus ook heel mooi is om om samen met elkaar ook te kijken van, hé, wat bindt ons nou echt? Hoe staan wij in het leven? Want ik merk dat van heel veel protestanten, dat ik daar als katholiek ook heel veel van kan leren. Als ik zie hoe veel bijbelkennis zij hebben, hoeveel inderdaad zij vertrouwen op God. Dat zijn dingen waar ik soms als katholiek denk, oh wauw. En dat vind ik heel mooi om daar inderdaad die gesprekken mee te kunnen hebben. En had ik die contacten niet via mijn stichting gehad, had ik die gesprekken waarschijnlijk nooit gehad. Want ja, waar kom ik die mensen tegen? Want ik kom natuurlijk in de kerk kom ik gewoon mijn katholieke medebroers
1: ja,
0: en zusters
1: ja,
0: tegen.
1: Precies, ja, precies. Ja. Ja. Ja, mijn ervaring is, ik heb wel wat ecumenen gehad in de parochies waar ik priester ben geweest. Maar dat het ook kan helpen om je eigen identiteit te verdiepen.
0: Ja.
1: Want soms dan ga je al jaren naar de kerk als katholiek. Maar dan weet je eigenlijk nog steeds niet precies wat het nou betekent om katholiek te zijn. Dus op het moment dat je juist ook over die verschillen gaat spreken, over Maria of over de Eucharistie, de Heilige Mis, dat juist aan de hand daarvan je ook kunt gaan ontdekken van, oh, en dat is dus wat wij zelf geloven als katholieken. Dus in die zin kun je ook in je eigen katholieke geloof groeien als je af en toe daar over nadenkt of over in gesprek gaat.
0: Ja, dat kan ik eigenlijk alleen maar beamen. Want het mooie is, wij hebben een rubriek in het magazine wat wij uitbrengen van Vraag maar Raak. En dan vraagt een van mijn protestante vriendinnen, die stelt mij dan een vraag van, oh, waarom doen jullie dit of dat? En soms denk ik, ja, dat weet ik ook eigenlijk niet waar dat vandaan komt. Dus
1: dan
0: precies
1: je
0: wat je zegt, dan ga ik dat inderdaad mezelf daarin verdiepen.
1: Ja. Natuurlijk altijd wel een klein beetje het gevaar dat je heel graag bij elkaar uit wil komen. Hè? Dus dat je denkt van, jullie hebben een wat ander geloof dan wij. En je wil die verbinding, waardoor je, tenminste dat is ook wat ik in parochies vaak heb zien gebeuren, dat je dat toch wat water bij de wijn gaat doen van je eigen geloof. Want dan kun je elkaar ergens in het midden ontmoeten. Dat is volgens mij niet de ecumene zoals de kerk hem bedoelt. Mm-hmm. Hè? Want de kerk bedoelt juist van, we moeten geworteld zijn in Christus en in zijn waarheid. Hè? Mm-hmm. Dus dat is altijd een beetje een zorg wel. Tenminste, dat heb ik als priester ervaren van... dat het een beetje een soort grijs gebied wordt van we doen van alles een klein beetje en dan weet je niet meer of het nou katholiek of protestant is of een soort mengvariant. Dus ik ben zelf altijd wel wat voorzichtig met het samen vieren van gebedsvieringen of ja, helemaal de Eucharistie natuurlijk. Maar inderdaad goed verstaan hè, op het moment dat je echt op zoek gaat naar datgene wat je wel deelt. Hè, we hebben volgens mij ook al wel eens keer eerder pro-life genoemd. Het opkomen voor het leven. Ja. Hè, vorig jaar waren we met Radio Maria natuurlijk ook bij de Mars voor het Leven in Den Haag. Ja, daar heb je echt wel dat je elkaar vindt. Hè, dat je ook echt sterk kunt gaan staan met katholieken en protestanten samen van... Ja, wij spreken ons uit voor het leven. Hè? Dus er is zeker wel ook van alles mogelijk samen. Ja. Ja. Nou, mooi dat je dat ook nog even aankaart. Nog een keer, 23 september is deze dag in Roermond. Ja. Waar is het te doen in Roermond?
0: Het heet het Paradies. Het ligt naast de Münsterkerk. Dus echt in het centrum van Roermond. Het parkeren is mogelijk bij het Bisdom. Maar we houden de activiteit hier. Dus dat is ook voor mensen die slechter been zijn, is het wel... handig, zodat ze gewoon daar afgezet kunnen worden. En die kunnen ook makkelijk dan naar de kerk. Dus dan is er ook niet te veel verplaatsing. En ja, de Münsterkerk in Roermond is natuurlijk ook een prachtige, mooie kerk. Inderdaad, om daar inderdaad dat te mogen doen. En het is ook inderdaad, denk ik, heel bijzonder dat... Als je ziet hier in Roermond, wij worden natuurlijk door de rest van Nederland heel vaak als Limburg gezien van het katholieke Limburg. En dat moeten we natuurlijk ook blijven. Maar het is juist heel mooi dat dit soort initiatieven dan inderdaad ook komen. Dat we ons kunnen sterken met de verschillende groepen die er zijn. Omdat het jammer is als we dingen alleen maar inderdaad for granted nemen. Dat we alleen maar denken van, wij zijn allemaal zo katholiek, we hoeven er niks voor te doen. Ik denk het is juist zo mooi als we daar inderdaad een bewuste keuze in maken. Dus ja, als dit is op een woensdag, dus dat zal voor sommige mensen heel slecht uitkomen. Maar ja, als je het echt belangrijk genoeg vindt, dan neem je er vrij voor.
1: Kijk.
0: Ik zeg niet dat iedereen dat maar moet gaan doen en dat je anders niet goed genoeg bent. Maar ik zeg, het is wel...
1: Je kunt ook je baas uitnodigen als je voor een baas werkt, van ga maar mee.
0: Kom maar mee, inderdaad. Iedereen is welkom. Maar ik denk dat is wel een belangrijke keuze in ons leven. Een keuze die Franciscus ons natuurlijk ook heel duidelijk voorhoudt. Ja, soms moet je er wat voor laten. Je kunt niet gewoon maar even erbij doen. Ik denk, katholiek zijn moet natuurlijk iets zijn wat de essentie van je leven is. En dat is dus inderdaad wel heel belangrijk om daarvoor uit te kunnen komen. Uit te durven komen. En ook als het inderdaad in jouw regio misschien wel heel gebruikelijk is. En het heel normaal is, omdat iedereen is katholiek opgevoed. En iedereen doet de communie en iedereen doet het voorstel. Maar doe je dat, weet je dan ook eigenlijk echt wat je aan het doen bent? Wat je zegt, die verdieping in je eigen geloof, ik denk dat is heel belangrijk.
1: Ja, nou heel mooi Michel. De tijd vliegt om. Het is al bijna 12:00, 11:55. Dus we gaan zo afronden. Nog heel even het laatste praktische over die dag. 23 september, je kon opgeven voor de ochtend en de middag. Of alleen de ochtend of de middag.
0: Je kunt kiezen, je kunt voor de hele dag opgeven. Je kunt alleen voor de ochtend, alleen voor de middag. Dus kijk en ook, stel nou voor van je zegt, nou ja, ik wil eigenlijk wel komen. Maar ja, kan ik iets later binnenkomen? Ook daar zijn wel eens allemaal een mouw aan te passen.
1: Ja, alles is mogelijk. Nou, goed, forumfemina.nl of punt?
0: Ja, .nl/Franciscus.
1: Oké. Nou, dankjewel. Ja, we waren nog niet helemaal uitgepraat volgens mij. Ik zei aan het begin van de uitzending, wij beginnen nu aan 3 Franciscus maanden bij Radio Maria. Dus misschien dat we elkaar nog wel vaker zullen spreken de komende maanden. Lijkt me heel mooi om een beetje op de hoogte te blijven ook van alles wat jullie organiseren. En ik zou zeggen, heel veel zegen over deze mooie initiatieven die je met ons hebt gedeeld. En bij deze ook de vraag natuurlijk aan de luisteraars of ze speciaal voor jou... En voor jouw gezin, maar ook voor alles wat je doet voor de kerk willen bidden.
0: Heel graag, dankjewel.
1: Michel, dankjewel. En we zijn weer terug in de volgende uitzending, volgende week om 11:00. En dan gewoon weer vanuit Den Bosch.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 32. Laat hij mij kussen met de kussen van zijn mond, want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Zo staat in het boek Hooglied, hoofdstuk 1, vers 2. Hij wachtte tot Carilinee zijn hand zou loslaten, vol afkeer haar mond zou vertrekken. Nu zou ze stellig weglopen. Maar ze hield hem juist nog steviger vast. Begreep ze het nog steeds niet? Hij schraapte zijn keel. Dat is wie ik ben, Carilinee. Het kind van die vader. Het gevolg van een ondenkbare verschrikking. Theo! Carilinees stem klonk fel en verontwaardigd. Theo, de omstandigheden van je verwekking maken je niet tot wie je bent. Begrijp je het niet? Ik was de oorzaak van mijn moeders wanhoop. Elke keer als ze naar me keek, werd ze vervuld van afgrijzen. Ik ben de reden waarom ze zich het leven heeft benomen. Servius was er kapot van toen ze stierf. Justus zei dat zijn vader nooit helemaal hersteld is. Ook dat is door mijn toedoen. Carilinee liet zijn hand los. Hij voelde het als het doorsnijden van een aanlegtouw. Als het scheuren van een naad. Hij had altijd geweten dat dit zou gebeuren als hij de waarheid vertelde. Hij had geweten dat ze zich vol walging van hem zou keren. Dat ze hem weerzinwekkend zou vinden als ze zijn hele verleden kende. Maar toch, toen ze hem losliet, stortte bij hem van binnen iets in. Ze bracht haar handen omhoog. In verwarring stond hij als aan het dek genageld. Wilde ze hem slaan? Hij maakte geen beweging om zich te verdedigen. Zacht. Zo zacht dat hij zich afvroeg of het een droom was, legde ze haar handen om zijn gezicht. Ze trok zijn hoofd naar beneden en keek hem in de ogen. Ik had niet meer van je kunnen houden als je de zoon van een koning was. En ik kan niet minder van je houden om wat je vader heeft gedaan. Jij bent de Theo van wie ik hou, de man die ik bewonder. Ik heb nooit een betere man gekend. Geen trouwere man, geen man die het meest waard is om te eten. Ze ging op haar tenen staan, drukte haar lippen op de zijne en kuste hem verlegen. Theo was zo geschokt dat hij haar lippen niet eens proefde. Hij kon haar alleen maar als een dwaas met grote ogen aankijken. Ze trok zich terug en fronste haar voorhoofd. Haar armen vielen langs haar lichaam en haar mond viel open. Ik, lieve help, het spijt me, Theo, ik... Voordat ze nog een stap bij hem vandaan kon zetten, greep hij haar middel vast en trok zich naar zich toe. Kom hier, zei hij. Dit keer boog hij zijn hoofd om haar zonder aansporing van haar te kussen. Haar eerste kus, vermoedde hij, afgezien van de kus die hij zojuist had verknoeid. Die zou hij uit haar herinnering wegvagen. Haar lippen waren zacht en meegevend. Hij zoog lucht in zijn benauwde borst. Kom hier, eiste hij nog eens, en trok haar dichter tegen zich aan. Kom hier en ga nooit meer weg. Theo had een wilde periode meegemaakt nadat hij de eerste Isthmische Spelen had gewonnen. Voor korte tijd had hij zijn deel van kussen en omhelzingen wel gehad, maar niets had hem voorbereid op de heerlijke aanraking van deze vrouw, zoals ze smaakte, zoals ze voelde. Haar lange, pezige lichaam paste volmaakt in zijn armen. Niets had ooit zo juist gevoeld. Ik hou van je, Carilinee, fluisterde hij tegen haar lippen. Nou, ze liet haar adem ontsnappen. Daar heb je lang genoeg over gedaan. Tatema haar, ik moet je spreken. Is het te laat? Zei Theo, zodra hij Karilin in haar hut had teruggebracht. Natemahar sloot een boekrol die hij bij lamplicht had bestudeerd. Zijn blik ging van Karilin naar Theo. Zijn glimlach droeg een spoor van een vreemde droefheid. Te vroeg misschien? Pardon, zei Theo verbaasd. Natemahar hees zich uit bed. Een binnenpretje. Alsjeblieft, ga voor, mijn vriend. Hij greep een lichte mantel die aan een haak aan de muur ging. Zonder iets te zeggen kuste Karilinee haar vader op de wang toen hij op het punt stond te vertrekken. Theo zag dat de schatbewaarder zijn ogen even sloot alsof hij genoot van haar aanraking. Theo ging Natemahar voor naar de voorsteven. Het gebrek aan privacy op dit schip werd een groter probleem dan anders. Hij slikte en schraapte zijn keel. En Natemahar, ik zou je graag willen vragen om toestemming. Die heb je. Wacht, wil je niet weten waarover ik toestemming vraag? Ja, je wil met mijn dochter trouwen. Theo knipperde met zijn ogen. Hoe wist je dat? Ik heb gezien hoe Karilin naar je kijkt. Het is duidelijk dat ze van je houdt. Ik wist dat je haar gevoelens zou beantwoorden als je maar half zo slim bent als het schijnt. Theo stootte een lach uit. Dus je geeft ons je zegen? Ik kan niet ontkennen dat ik graag meer tijd zou hebben met mijn dochter. Maar dat is puur mijn eigen zelfzuchtige verlangen. Natuurlijk geef ik je mijn zegen, Theo. Ik had zelf geen betere man voor haar kunnen kiezen. Je hebt de Heer innig lief. Door gevaar en moeites heen heb je bewezen dat je trouw bent, grootmoedig, wijs en bekwaam. En je houdt van mijn Karilinee. Wat kan een vader nu nog meer vragen? Karilinee leunde tegen de reling en verstelde de parasol die haar vader had geleend om haar ogen af te schermen tegen de zon. Hij praatte zachtjes met Sophocles. Ze kon hem niet verstaan. Ze vormde een vreemd paar. Haar vader met zijn onberispelijke purperen kledingstukken en de zeeman in zijn gevlekte korte tunica. Donkere, strakke krullen tegenover verwaaide witte slierten. Bedriegen mijn ogen me? Fluisterde Theo in haar oor, of zijn die twee vrienden geworden? Karilin grinnikte. Eén dag was voorbijgegaan sinds Theo haar zijn liefde had verklaard. Eén dag sinds hij haar had vastgehouden en gekust en gezegd dat ze nooit meer weg mocht gaan. In alle uren die zich daartussen hadden uitgestrekt, had ze wel 100 keer met haar ogen geknipperd en haar wenkbrauwen gefronst en zich afgevraagd of ze het had gedroomd. En dan dook hij naast haar op, trok haar hand in de zijne of staarde naar haar lippen en fluisterde haar iets toe. En dan besefte ze weer dat het waar was. Deze kostbare, mooie man hield van haar. Ik heb een probleem, zei hij nu. Hij stond dicht bij haar, hun armen en schouders raakten elkaar. En dat is? Ik ben dakloos. Dat is inderdaad een probleem. Ik zou je graag iets belangrijks willen vragen, Karilinee. Haar hart begon sneller te slaan, het bonsde in haar oren. Ze had diep nagedacht over hun gesprek. Er was heel veel besproken. Het had haar leven en het zijne veranderd. Maar hoeveel woorden ze ook tot elkaar hadden gesproken, ze kon zich niet herinneren dat trouwen ter sprake was gekomen, of iets wat in de buurt kwam van een huwelijksaanzoek. Ja? Ik hoopte... Ja? Ik hoopte heel erg... Ga door. Nou, ik hoop dat je wilt overwegen om mijn architect te worden. Ik wil graag dat je een villa bouwt in mijn boomgaard, buiten Korinthe. Ze kneep haar ogen samen. Ik heb precies het juiste ontwerp voor je in gedachten. Grote, puntige gaten in het dak, een gebarsten fundering en scheve muren. Theo legde zijn onderarmen naast zich op de reling en kruiste zijn enkels. Ik moet bekennen dat het niet aantrekkelijk klinkt. Echt niet. Ik hoopte op iets prettigers. Een ruime villa bijvoorbeeld, met een heleboel lichte kamers en een grote tuin, zoals die van Vitruvia. Zo, Theo zuchtte. Het probleem met een grote villa is natuurlijk wel dat het erg eenzaam kan zijn als je er in je eentje woont. Haar mondhoeken trilden. Ik kan Priscilla en Aquila vragen of je Ferox mag lenen als je wil. Hij is een heel prettige slaapgenoot, heb ik gehoord. Dat is een uitstekend idee. Of Natemahar kan natuurlijk bij mij komen wonen. Karilene liet haar parasol vallen. Wat? Ik vind het geen prettige gedachte dat hij helemaal alleen in Koes zit, zie je? Misschien kunnen we hem overhalen om zijn invloedrijke positie in het paleis op te geven en stil te gaan leven in Korinthe. Je zou een eindje van mijn villa af een kleiner huis voor hem kunnen bouwen. Een huis voor mijn vader? Hij heeft zo beleefde manieren. Ik denk dat ik een voortreffelijke buurman aan hem zou hebben. Theo, als je niet ophoudt met plagen, ga ik je slaan met die parasol. Theo stopte zijn tenen onder de parasol, maakte een snelle beweging en de parasol wervelde door de lucht precies in de juiste hoek om in zijn hand te landen. Deze parasol? Hij lachte om haar gezicht. Lieve, dappere, grappige, getalenteerde, lieve Karilene, wil je een villa voor me ontwerpen en die met me komen delen? Wil je met me trouwen en mijn vrouw worden en in het huis trekken dat ik nog niet heb? De zon gunde hun geen privacy. Te veel ogen sloegen hen gade. Er kon geen sprake zijn van kussen. In plaats daarvan streelde de grijze hoge haar tot ze bleven rusten op haar lippen. Het begon haar te duizelen. Sommige mannen doen alles voor een gratis ontwerp, bracht ze schor uit. Theo's gezicht verscheen een glimlach die vol belofte was. Betekent dat ja? Hij sloot een hand om haar pols en trok haar naar zich toe. Zeg ja, of ik kus je waar iedereen bij is. Ja, ja, zei ze met grote ogen, ik zal je architect zijn. Dreigementen zijn niet nodig. En toen begon ze te rennen. Ze sprong over touwen en tuig, zwenkte om mannen heen, maar ze lachte veel te hard om snel vooruit te komen. Al snel greep Theo haar om haar middel en trok haar weer tegen zich aan. Wat zei je? Zei hij. Ik zei dat ik met je wil trouwen, Theo. Ik wil met je trouwen, mijn liefste. Hij juichte, pakte haar op, draaide haar in het rond en schreeuwde: ze heeft ja gezegd! Iedereen op het schrik brak uit in luid gejuich. Mannen sloegen elkaar op de geoliede schouders en probeerden Theo op de rug te slaan, terwijl Karilene nog tegen zijn borst leunde en zich aan hem vastklemde alsof haar leven ervan afhing. De dagen erna waren vol geluk. Ze hingen helemaal in elkaar op. En Karilene en Theo's blijdschap was als een vuuris. Ze verspreidden zich naar de mensen om hen heen, met als gevolg dat zelfs de bemanning vrolijker werd. De hele dag was in alle hoeken van het schip gezang en welwillend gepraat te horen. Op een ochtend werd Karilene laat wakker. Ze zag meteen dat haar vader weg was en het bed was netjes opgemaakt. Er was geen enkele kreukel te zien. Ze hadden erover nagedacht wie er in het bed zou slapen. En alleen omdat bleek dat Nathema haar in feite niet op de vloer paste, had hij ermee ingestemd op het veldbed te slapen. Theo had de kleine ruimte op de grond een stuk prettiger gemaakt doordat hij op hun laatste dag in Puteoli met een vooruitziende blik een smal maar dik strobed had gekocht. Het vulde de vloer tussen het bed en de muur en hoewel het krap was, vormde het een comfortabel bed. Caroline rekte zich uit en stak haar hoofd om de deur op zoek naar haar vader. Het verraste haar niet om hem naast Sophocles te zien zitten. Tussen die twee was een bijzondere vriendschap ontstaan. Zodra hij haar in het oog kreeg, zwaaide Theo vanuit de top van de mast naar haar en zijn lach verwarmde haar helemaal. Ze waste zich snel, trok een schone tunica aan en wrikte de deur open om Theo aan te treffen die zijn hand al opgegeven had om aan te kloppen. "Kom binnen," zei ze. Hij hief een dikke bundel perkamenten. "Ik heb een verrassing. Als dat een epos is, moet het de Ilias evenaren," zei ze terwijl ze de dikke rol bekeek. "Het is geen epos." Ze keek nieuwsgierig over zijn schouder terwijl hij de perkamenten uitspreidde op het bed. "Kaarten," hij knikte. "Kaarten van Korinthe en de buitenwijken. Ik vergat dat ik ze beneden in mijn kast had. Toen ik ze vanochtend tegenkwam, dacht ik dat je misschien zou willen weten waar ons land is." Ons land. Hij had haar al naadloos in zijn leven genaaid. Verdwenen waren ik en mijn, het was nu wij en ons. "Theo, dat is geweldig." Hij toonde haar de verschillende locaties in de cosmopolitische stad. "En dit is het huis van Galenos, waar ik opgegroeid ben." Hij wees naar een plek aan een smalle weg. "Galenos woont daar nog steeds. Als ik in Korinthe ben, is dit mijn thuis." Theo wees naar een veld. "Zijn huis grenst aan de achterkant aan dit stuk land. En vlak ernaast is de villa waar mijn broer is opgegroeid. Justus en Ariadne wonen er nu met hun zoon." "Dus je kent Justus al je hele leven?" "Toen we kinderen waren, speelde Justus meer met Dionysus dan met mij, omdat ze minder schillen in leeftijd. Maar omdat we buren waren, kende ik hem een beetje. Ik keek altijd tegen hem op, vooral toen hij begon met wagenrennen en won op de Isthmische Spelen. Destijds hadden we er allebei geen flauw idee van dat we broers waren." Caroline staarde naar de kaart. "Ik had me niet gerealiseerd dat jullie zo dicht bij elkaar woonden." Ze fronste haar wenkbrauwen. "Herkende Servius je niet? Hij moet je in de buurt hebben gezien." "Het moet wel. Hij kende Galenos. Had Servius niet aan Galenos kunnen vragen je terug te geven toen je moeder wanhopig werd omdat je ze kwijt was? Ik denk dat ze al gestorven was toen hij ontdekte waar ik was. Zelfs als hij uren nadat hij mij daar had achtergelaten naar de Bema teruggekeerd was, dan was ik al lang weg geweest. Ik betwijfel of Servius Galenus had aangesproken voordat het te laat was. Hij had te kampen met een treurende echtgenote, terwijl Galenus het hoofd moest bieden aan een huishouding met twee pasgeboren kinderen en een geïrriteerde vrouw." U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De weduwen en de presbyters. Veelgeliefde, houd de weduwen in ere die werkelijk weduwen zijn. Heeft een weduwe kinderen of kleinkinderen, dan moeten die allereerst leren hun eigen familie piëteit te betonen en hun ouders het goede te vergelden dat ze van hen ontvingen. Want dit is welgevallig aan God. De echte weduwe die geheel alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in smekingen en gebeden dag en nacht. Maar die in weelde en overdaad leeft, is leven dood. Ook dit moet gij haar met nadruk voorhouden, opdat ze zich onberispelijk gedragen. Wie niet zorgt voor eigen familie en zelfs niet voor het eigen gezin, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Een vrouw kan als weduwe worden ingeschreven als ze niet jonger is dan 60 jaar en slechts eenmaal gehuwd is geweest. Zij moet in de roep staan van goede werken, kinderen hebben grootgebracht, gastvrijheid bewezen, heiligende voeten gewassen, verdrukten ondersteund, in één woord, zich aan allerlei goed werk hebben toegewijd. Jonge weduwen moet ge niet op de lijst plaatsen, want haar zinnen trekken haar gemakkelijk af van de dienst van Christus. Dan willen ze opnieuw trouwen en halen zich de blaam op de hals dat zij haar eerste trouw gebroken hebben. Bovendien maken ze er een gewoonte van overal binnen te lopen, doordat ze niets om handen hebben. En dat niet alleen. Ze praten zonder einde, bemoeien zich met alles en zeggen dingen die geen pas geven. Ik wil daarom dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, hun huishoudend verzorgen en de tegenpartij geen enkele aanleiding geven kwaad van ons te spreken. Want sommigen zijn al van de goede weg afgeweken en de Satan achterna gegaan. Als een gelovige vrouw weduwen onder haar verwanten heeft, moet zij die bijstaan, opdat zij niet ten laste komen van de gemeente. Dan kan deze de weduwe ondersteunen die helemaal alleen staan. De presbyters die zich goede bestuurders tonen, verdienen dubbele eer. Vooral zij die zich belasten met prediking en onderricht. De schrift zegt immers: ge zult een dorsende os niet muilbanden, en ook: de arbeider is zijn loon waard. Aanvaard geen beschuldiging tegen een presbyter, tenzij op het woord van 2 of 3 getuigen. Berisp openlijk die zich misdragen, opdat de overigen worden afgeschrikt. Ik bezweer u voor God en voor Christus Jezus en zijn uitverkoren engelen. Onderhoud deze regels zonder vooroordeel en zonder enige partijdigheid. Leg niemand overijld de handen op en maak u niet medeplichtig aan andermans zonden. Houd u rein. Drink niet langer uitsluitend water. Gebruik wat wijn voor uw maag en met het oog op uw veelvuldige kwalen. Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk dat ze hen voorgaan naar het gerecht. Bij anderen komen ze achteraan. Zo ook de goede daden. Sommige zijn algemeen bekend, andere niet, maar deze kunnen evenmin verborgen blijven. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige martelaar Ignatius, bisschop van Antiochië, aan de christenen van Philadelphia. één bisschop met zijn presbyters en diakens. Ignatius, ook Theophorus genoemd, aan de Kerk van God de Vader en van de Heer Jezus Christus te Philadelphia in Azië, die barmhartigheid heeft verkregen en door God bevestigd is in Eendracht. Onafscheidelijk van de Heer verheugt zij zich over zijn lijden en dood. Door zijn verrijzenis weet zij zich in alle opzichten rijk aan Gods barmhartige gaven. Haar groet ik in het bloed van Jezus Christus. Zij is mij een blijvende en onwankelbare vreugde, vooral als haar gelovigen één zijn met de bisschop, met zijn presbyters of oudsten en met de diakens, volgens de bedoeling van Christus aangewezen en overeenkomstig zijn wil gesterkt en bevestigd door de Heilige Geest. Ik weet dat deze bisschop niet uit zichzelf, noch door toedoen van mensen, noch uit ijdele glorie, maar door de liefde van de Vader en van de Heer Jezus Christus de bediening ontvangen heeft van het leiderschap over de gemeente. Ik heb grote bewondering voor zijn rustig optreden. Door zijn zwijgen vermag hij meer dan anderen door hun loos gepraat. Hij is afgestemd op de geboden van God. Hij is als een citer waarvan de snaren gestemd zijn. Daarom prijs ik hem gelukkig om deze gerichtheid op God. Ik weet dat deze houding een teken is van deugdzaamheid en volmaaktheid. Ik ken zijn standvastigheid en zachtmoedigheid naar het voorbeeld van de levende God die goed en genadig is. Vlucht dan, als kinderen van het licht der waarheid, onderlinge verdeeldheid en valse leerstellingen. Volgt als schapen de herder om daar te zijn waar hij is. Allen immers die God en Jezus Christus toebehoren, zijn met de bisschop. En allen die tot inkeer komen en terugkeren tot eenheid van de kerk, behoren eveneens aan God toe om voortaan een leven te leiden volgens Jezus Christus. Maakt u zelf, geliefden, niets wijs. Als men iemand volgt die verdeeldheid zaait, zal men het koninkrijk van God niet erven. Als iemand een afwijkende leer volgt, stemt hij niet in met Christus, lijden en dood. Doet daarom uw best om slechts aan één eucharistie deel te nemen, want er is slechts één lichaam van onze Heer Jezus Christus en één beker die ons verenigt met zijn bloed, één altaar, zoals er slechts één bisschop is met zijn college van presbyters of oudsten en zijn diakens, dienaars, evenals ik. Zo zult u alles wat u doet volgens Gods bedoeling doen. Broeders en zusters, ik ben overvol van liefde tot u. Vol vreugde ook wil ik u sterken, of beter, niet ik, maar Jezus Christus. Omwille van hem ben ik geboeid, en des te meer ben ik beducht, omdat ik nog niet volmaakt ben. Maar uw gebed tot God zal mij helpen volmaakt te worden. Zo zal ik door Gods barmhartigheid mijn bestemming bereiken. Intussen neem ik mijn toevlucht tot het evangelie, als was het Christus in levende lijven, en tot de apostelen, als waren zij het college van presbyters van mijn kerk.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst, verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overdenken wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 22e zondag door het jaar voert de kerk ons de viering van de heilige geheimen binnen aan de hand van woorden uit Psalm 85. Wees mij genadig, Heer, want zonder ophouden roep ik tot u. Want gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind en rijk aan barmhartigheid voor allen die u aanroepen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Maar dat hij na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. Maar Jezus keerde zich om en zei tot Petrus: ga weg, Satan, terug. Gij zijt mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En daarna tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dit is het woord van God. Ermee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Ja, hoe doe je dat? Dat doe je door aandacht te schenken aan de bewegingen van je hart. Erop letten wat daar gebeurt en aannemen wat daar gebeurt. Is er onrust, dan het uithouden bij die onrust en niet van weglopen. En zo wordt men dieper dan de eigen onrust. Dus het niet zoeken in de gedachten van een ander, ook al zijn die nog zo mooi. Maar ook niet opgaan of ondergaan in de eigen gevoelens, ook al zijn die nog zo mooi of lelijk. Eenvoudig bij hem zijn op die diepte van je wezen waar je nog ongedeeld bent, niet verdeeld in denken en voelen. En dan enkele passen voor de plaats waar ik ga bidden, blijf ik stilstaan om de beweging naar het gebed af te remmen en zo op grotere diepte te komen. Staande kijk ik dan omhoog en zie ik hoe hij mij ziet. Ik maak me dan klaar.

klein in een gebaar van eerbied, van aanbidding, zoals Jezus zich klein maakt voor de wil van zijn Vader. In dit besef dat ik door hem word gekend en bemind, ga ik het gebed in en neem ik de houding aan waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Door de houding van het lichaam bepaal en ondersteun ik de houding van de geest. Dat zoeken en vinden van hem is de inzet toch van het gebed. Het zou ook de inzet moeten zijn van heel mijn leven, en daarom vraag ik dat nu als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit, zodat ik me niet laat leiden door menselijke overwegingen, maar door wat God wil. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Deze verloopt in drieën. Jezus tekent zijn eigen weg als een kruisweg, een passiviteit ten dode toe. Daarom volgt de reactie van Petrus, hij vertolkt het gewone menselijke denken. Maar Jezus gaat er tegenin als tegen een boosaardige macht, Satan. En daarop laat Jezus een nieuwe bevestiging volgen van zijn kruiswijsheid. Het is en blijft kruis, voor zichzelf, maar ook voor zijn leerlingen. Ik word gered door me te laten redden. Ik hoef dus niet mijzelf te redden. En dan de plaats zien, zijn plaats in de wereldgeschiedenis, de laatste plaats. En tegelijk de meest centrale plaats. Alles wordt immers gerekend voor en na Christus. En binnen de kerk staat het kruisbeeld in het middelpunt. De plaats zien, zijn plaats in de wereldgeschiedenis, de laatste plaats. En tegelijk de meest centrale plaats. Alles wordt immers gerekend voor en na Christus. En binnen de kerk staat het kruisbeeld in het middelpunt. Voor ik dit geheim probeer binnen te dringen, vraag ik eerst nog de bijzondere genade om een innerlijke, dat is een smakende, liefdevolle kennis te mogen krijgen van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben en van meer nabij te volgen. De overweging. Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar staan die twee dan werkelijk zo tegenover elkaar? Dat wat God wil, de kleine weg van het lijden en het kruis, en wat er in de aard van de menselijke natuur zit? Zijn lijden en sterven eigenlijk niet een heel natuurlijke zaak, de gewoonste zaak van de wereld? Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Is dat ook geen mensenwijsheid? Zo zingen we het toch in het lied, wie als een God wil leven hier op aarde, hij gaat de weg van alle zaad, van alle stervelingen, aan regen en zon prijsgegeven. De natuur doet het ons voor, sterven om te leven. Het is een natuurproces, zo lijkt het, de gewoonste zaak van de wereld. En met zo'n natuurproces vergelijkt Jezus zijn eigen doodse en ten dode gedoemde leven. Voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Johannes 12. Toch dienen deze vergelijkingen er niet voor om het onaannemelijke aannemelijk te maken. Want het kan nooit de bedoeling zijn dat het de mens moet vergaan als de natuur beneden hem, notabene waarover hij door God als koning is aangesteld. Dat het de mens moet vergaan als een plantje, nog minder dan een dier, dat is vernederend voor de mens. Door deze vergelijkingen komt het schandaal eigenlijk alleen maar des te scherper naar voren. Deze vergelijkingen dienen er dan ook niet voor om het lijden aannemelijk te maken, om het als iets natuurlijks voor te stellen, maar om er de vruchtbaarheid van te verkondigen. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Het lijden is niet natuurlijk. Dat is niet naar de natuur. En dat merk je op het ogenblik dat je persoonlijk erdoor getroffen wordt, of dat je geraakt wordt door het lijden van mensen die je dierbaar zijn.
dan word je niet getroost door vergelijkingen met de natuur, dat het in de wereld van de planten ook zo gaat. En die vergelijkingen met verschijnselen beneden de menselijke natuur, die zich herstelt door de ondergang van voorgaande generaties heen, ja, dat de natuur een steeds rijker en gecompliceerder leven opbouwt door de natuurlijke selectie van de minder vitale organismen, survival of the fittest, dat zei Darwin, dat brengt allemaal niet het minste inzicht of verlichting op het moment dat we zelf door het lijden worden geraakt. Dat het de mens moet vergaan als een plantje, als een dier, dat is ook in tegenspraak tot Jezus' eigen verkondiging. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als dit ten koste gaat van eigen leven? De ziel van de mens is volgens Jezus van onvergelijkelijke waarde. Anders dan bij de mussen is bij ons ieder haar van ons hoofd geteld. Daarom zijn wij meer waard dan een hele zwerm mussen, dan alle mussen bij elkaar. Het lijden van de mens is op zich genomen niet te verklaren en niet te begrijpen. Maar wat op zich genomen binnen de geslotenheid van de menselijke natuur absoluut niet te begrijpen en te aanvaarden is, dat is het wel binnen de navolging van Jezus. En daar gaat het niet om het lijden op zich, maar om het lijden in de navolging van Jezus. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. En nog eens, wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Dus wat Jezus aan Petrus verwijt, dat is nu juist dat hij zich uit de navolging van Jezus losmaakte. Ga weg, Satan, terug op je plaats achter mij. Blijkbaar was Petrus uit zijn positie van volgeling achter Jezus aan naar voren gekomen en hij had zich losgemaakt van zijn plaats achter Jezus aan. Hij was bezwerend terzijde van Jezus gaan lopen en deze verbreking van de plaatselijke positie achter Jezus aan illustreert het losbreken uit zijn geestelijke positie van het leerling zijn. Petrus werd door Jezus geroepen met het woordje achter mij aan, doorgaans vertaald met volg mij. En zo werden ook de anderen geroepen achter mij aan, en dan steeds vertaald met volg mij. En dat letterlijk achter Jezus aangaan werd bewaard in de kruisnavolging. Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, letterlijk achter mij aangaat, is mij niet waardig. Jezus' reactie mag misschien op het eerste gehoor wat autoritair schijnen, maar dan is het toch goed om te zien waarvoor Jezus zijn hele gezag in de weegschaal legt, namelijk om zijn eigen kleine weg te beschermen tegen de grootheidsaspiraties van Petrus. Het verschil tussen Jezus en ons is: wij willen een goddelijke mens, een mens die boven de gewone voorwaarden van het menselijk bestaan verheven is. En Jezus wil, als u het goed wilt verstaan, een menselijke God zijn. Een God die onderworpen is aan de voorwaarden van het gewone mensenleven. Petrus krijgt van Jezus te horen: als je je losmaakt uit je positie waartoe ik je geroepen heb, namelijk in de positie van een leerling, letterlijk achter zijn meester aan, dan maak je het jezelf onmogelijk om als leerling te volharden. De leerling, de volgeling, stapt in de voetstappen van zijn meester. Hij baant niet zijn eigen weg, waarbij hij hoogstens de manier van doen afkijkt van de meester die hem voorgaat. Nee, het is de bedoeling van dit letterlijk volgen in zijn voetstappen te treden, zodat er een geestelijke gemeenschap ontstaat tussen de meester en de leerling, die tenslotte moet uitmonden in een geestelijke eenheid. Door Paulus uitgedrukt met de woorden: gij weet toch dat de doop, waardoor we één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood. Door de doop in zijn dood zijn wij met hem begraven, opdat ook wij,
zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden. Romeinen 6:3. In het lijden worden wij van onszelf vervreemd. Wij ervaren het als zinloos, als absurd. Maar als Jezus erbij is, wordt alles anders. Je leven wordt anders, maar vooral je lijden wordt anders en je sterven wordt anders. In het sterven met hem aan het oude leven krijg je deel aan het nieuwe leven. Maar zonder persoonlijke band met Jezus gaat dat niet. Hij van zijn kant heeft die persoonlijke band met ieder van ons al aangegaan, dus zichzelf in zijn lijden en sterven geheel vrijwillig aan ieder van ons weg te schenken. In de navolging van Jezus laat u ons dan persoonlijk beminnen met zijn liefde tot het uiterste. Hij wordt de schat in de akker van ons hart, die ons vol blijdschap al onze aardse schatten doet verkopen. Hij is de parel van grote waarde die de koopman alles eraan deed geven om die ene parel in bezit te krijgen. Met die overgrote liefde van hem in ons hart zijn we in staat alles te doorstaan. Wat vader en moeder zijn voor het opgroeiende kind, een veilige geleide naar de onveilige, vijandige, gevaarlijke buitenwereld, dat is Jezus voor alle mensenkinderen, klein en groot, een liefdevolle geleide door de onveilige, vijandige zone van lijden en dood. Wat vieren wij in de Eucharistie anders dan dat Jezus zich vrijwillig overlevert aan lijden en dood, om nu de leerlingen die wij zijn achter zich aan te krijgen en zo deel te geven aan het nieuwe leven van de Vader? Gegroeid in het nieuwe leven van de Heer, zullen wij de kruisen van onze dagelijkse beslommeringen met een grotere moed en overgave tegemoet gaan? Ja, we zullen erdoor nog meer groeien in onze verbondenheid met hem. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Buiten Jezus om is lijden ondraaglijk, zinloos, onvruchtbaar. Maar in vereniging met hem wordt alles anders. Het leven wordt anders, maar vooral het sterven wordt anders. We sterven in Jezus weg. Christen zijn is de kunst van het verliezen. Je eer verliezen, je gezicht verliezen, je leven verliezen. Aan het einde niet zomaar opstaan en weglopen, maar juist zoals na een gewoon gesprek iets hartelijk zeggen bij het afscheid. Tot Maria, tot Jezus die ons voorgaat, ook nu. Vragen dan of hij voor me wil bemiddelen bij zijn vader. Een goed woordje doen bij zijn vader. En dan me uitspreken bij de vader. En een onze vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emmausgangers ga ik in gesprek met Johanna Nyholm en Joost Kardijk. Er ligt een boek voor me, je ziet het niet, verborgen verhalen over ongewenst kinderloos zijn. Maar er liggen nog twee andere boeken. Het een heet De Leegte Omarmen, in gesprek over ongewenst kinderloos zijn van Johanna Nyholm. Het andere een praktische gids voor kinderloze vaders. En dat is een boek uitgegeven bij In Actie Uitgeverij in Rotterdam. En het andere, De Leegte Omarmen, en het andere boek, Je Ziet Het Niet, die zijn beide uitgegeven bij uitgeverij Zilt. Maar het andere boek, gaan we op basis van het boek Je Ziet Het Niet, gaan we dit gesprek doen. En ik wilde beginnen met een citaat uit het eerste boek van Johanna Nyholm. En het is van Manu Keersen. En er staat, mensen die hun hele leven naar kinderen hebben verlangd, zijn van mij ouders. Zag de maatschappij dat ook maar zo. Bas maar los.
1: Ja, zag de maatschappij dat ook maar zo. Ik denk dat het is heel afschuwelijk als je blijkt dat je ongewenst kinderloos bent. En ik denk wat het nog ingewikkelder maakt, is dat de maatschappij daar niet op ingesteld is. De maatschappij is ingesteld op kinderen, wat logisch is, want die heb je nodig om voor te bestaan en voor de volgende generaties. Maar we zijn ook een onderdeel van die maatschappij. En er zijn zoveel momenten in je leven dat je ermee te maken hebt, omdat de maatschappij daar zo op ingesteld is, dat het extra pijnlijk maakt. En als ik uit mijzelf spreek, ik dacht nou op mijn 40ste is het wel afgelopen, maar daarna begint het verhaal van de kleinkinderen. Het stopt nooit, het is er altijd. En de maatschappij, vind ik, is daar voor een groot deel schuld aan.
2: Ja, ik ben 55 en ook ongewenst kinderloos. Ik merk dat dat inderdaad een thema is wat vaak terugkomt in je leven op verschillende momenten. En ik ben zelf een man, heb ook een boek geschreven uit het mannelijk perspectief. Ook dat vind ik nog een accent wat in de maatschappij weinig terug te vinden is. We zien dat steeds meer mensen kinderloos zijn en blijven. Er zijn allerlei verschillende redenen voor. Maar ik merk zelf vanuit mijn eigen ervaring als ongewenst kinderloze man dat het ook moeilijk is om als man lotgenoten te vinden of open te zijn over het feit dat je geen kinderen hebt en ook niet zal krijgen, ongeacht welke oorzaak erachter zit.
0: Is het dan moeilijk om eerlijk te zijn?
2: Ja, vind ik wel. Het is een onderwerp waar ook een taboe omheen hangt, vind ik, en schaamte. Zeker als het gaat over ongewenst kinderloosheid en je gaat een medisch traject in. Dat is super privé en ligt ook gevoelig voor mannen en voor vrouwen. Dus ik merk ook in de gesprekken die ik heb met onder andere mannen daarover, dat het een taboe en soms een schaamtevol onderwerp kan zijn.
1: Ik denk een van de voorbeelden die we hiervan kunnen geven is dat we zijn vorig jaar geïnterviewd voor een programma. En wij waren los van elkaar uitgenodigd. Het ging over ongewenst kinderloos zijn. Er waren nog twee vrouwen met een eigen verhaal. En aan Joost werd gevraagd, hoe is je seksleven nu je weet dat je ongewenst kinderloos bent? En dat is gewoon een onbeschofte vraag. Die zou die nooit aan mij hebben gevraagd. Dus dat laat zien het taboe en de manier van denken over ongewenst kinderloos zijn als je een man bent.